0: Janssens.
1: Ja, tikte eerst tegen de enkels. Het is juist gefloten door Damian Silvesterzak. En nee, zo lijkt dat laatste restje hoop toch te zijn gaan vliegen. Maar ze hebben een strijdvaardige ploeg gezien. Maar het heeft niet mogen baten. STVV verlaat de voorrondes van de Europa League en trekt naar de Conference League. Mag dat met opgeheven hoofd doen, want het is geen schande om je meerdere te moeten erkennen in dit Omonia Nicosia. In dat van vorige week wel, maar vandaag in eigen huis konden ze plots alle elf goed voetballen. En ging het soms te snel voor de heren achterin bij STVV. Als je 4 doelpunten slikt, dan heb je weinig verhaal natuurlijk tegenover deze uitschakeling. Zelf natuurlijk ook de kansen gecreëerd om te scoren. 2 daarvan afgerond. Maar het moet dus naar de Conference League. Natuurlijk is dat wat minder prestige, wat minder centen. Maar misschien is het sportief wel haalbaarder. En voor de supporters en de club blijven het natuurlijk mooie Europese verplaatsingen. Met nog eens zeggen, bijvoorbeeld Ajax, Atalanta, Rangers, Monaco. En misschien wel een weerzien met Wouter Franke bij Hearts. 4-2 nu. 1-0 vorige week. Dus 4-3 over de 2 wedstrijden. Maar onze Belgische nummer 3 heeft zich kunnen tonen tegen de Cypriotische landskampioen. Maar is in de weegschaal uiteindelijk toch een beetje lichter uitgevallen. Benieuwd in hoeverre dat te maken heeft met de omstandigheden. Met Nicosia dat op de juiste momenten wist te scoren, gedragen ook door dat vurige publiek. In superhete omstandigheden. Maar de glimlach is er nog bij voor Mouya, een van de mannen die bij STVV is gebleven. Omwille van Europees voetbal, liefst Europa League. Maar ach, Conference League. Daar is ook helemaal niets mis mee. De 4-2 die kwam een paar minuten te laat van Ilias Sepaoui. Die wel steeds meer in boekjes van Europese clubs tevoorschijn zal komen. Want Ludogorets en Lyon zaten een week geleden blijkbaar al op staaien voor hem. En als hij dan nu nog eens 2 keer scoort, is het maar de vraag of STVV over een goede week nog over hem beschikt. En als dat niet zo is, dan vrees ik wel dat ze een klein probleem hebben daarvoor in. Hij is te belangrijk om het ritme te bepalen. En bij Omonia mogen ze weer na 4 jaar afwezigheid naar de Europa League. Met ook tranen bij die Kusulus. En een verweesde blik bij Judrik Puppen. We gaan het hierbij laten. Bedankt voor het kijken. STVV verlaat met opgeheven hoofd de Europa League en trekt dus naar de Conference League na een 4-2 nederlaag in Nicosia. Bedankt dat u bij ons was en blijf het voetbal volgen bij DAZN. Tot de volgende.

Een heel goede avond, beste voetballiefhebber. Welkom in Schotland, in Edinburgh, op Easter Road, het stadion van Hibernian. De terugwedstrijd van de laatste voorronde in de Conference League. Hier moet AA Gent gaan vermijden dat ze voor het tweede jaar op rij geen Europees voetbal spelen. Vorig seizoen sowieso geen Europees voetbal kunnen bemachtigen in de competitie. Dat is dit seizoen wel gelukt met de hakken over de sloot. U weet nog wel die play-off wedstrijd tegen Racing Genk. Die op penalties uitdraaide, waardoor de Buffalo's nu al hun derde voorronde spelen van de Conference League. Het is niet altijd van een leien dakje gegaan in de voorbije rondes. Ze hebben penalties nodig gehad in die eerste voorronde. Het werd twee keer 0-0 tegen het Oekraïense Tcherkasy. Maar uiteindelijk wel uiteraard penaltyheld Davy Roef kunnen gebruiken om zich te plaatsen voor de volgende voorronde. Dan troffen ze het Zweedse Göteborg. Gingen daar 0-1 winnen en dan was een 1-1 gelijkspel thuis voldoende om naar deze ronde, de laatste voorronde, door te stoten in deze Conference League. En daar dus de dubbele confrontatie tegen het nummer 5 uit Schotland van vorig seizoen, Hibernian. Een traditieclub in Edinburgh met een zeer, zeer lange geschiedenis. Gesticht in 1875, vorig jaar hun 150-jarig bestaan kunnen vieren. Heenwedstrijd 0-0 aan Gent, de betere ploeg. Maar raakte zeer, zeer moeilijk aan kansen tegen een stug blok dat Hibernian wel degelijk is. En de grootste kans was voor de Schotten. Een penalty-overtreding van een Gomp die nogal onoordeelkundig Meyer omver kegelde. En daar was alweer Davy Roef, de man die vanop 11 meter o zo moeilijk te kloppen is, hield Gent recht in de heenwedstrijd. En nu moeten ze het gaan afmaken in die terugwedstrijd in een uitverkocht stadion, toch zo goed als uitverkocht stadion Easter Road. Bijna 20.000 supporters in Edinburgh, het drukke Edinburgh in deze periode. Augustus, de maand van de festivals, de maand van theater en muziek in Edinburgh. Elk jaar komen miljoenen bezoekers richting de Schotse hoofdstad om deel uit te maken van die festivalmaand. En dus was het voor AA Gent ook niet zo makkelijk om last minute hier nog een hotel te vinden. Zitten dicht bij de luchthaven. Wat op zich ook niet slecht is, maar dus niet echt iets kunnen meepikken van de mooie stad die Edinburgh wel degelijk is. We zitten in Leith, een klein havenstadje, een deelgemeente, een wijk in Edinburgh. En daar staat ook Easter Road. Spelers het veld op. Een Spaans trio moet de wedstrijd in goede banen leiden met Juan Martinez als hoofdscheidsrechter. De 11 van Hibernian met Salinger in doel. Achteraan Paslak, Kerr, O'Hora en Obita. Middenveld, Mulligan, Chaiwa, Meyer. En dan voorin Boyle, Lowe en McGrath. Dat gaat net ietsje anders in elkaar zitten. In principe krijgen we een soort 3-5-2 met McGrath achter de spitsen. Boyle en Lowe met Paslak op rechts, Meyer op links. En dan achterin dus Kerr, O'Hora en Obita. Dat zijn twee wijzigingen ten opzichte van de heenwedstrijd in de Planet Group Arena in Gent. Geen Campbell, McGrath in zijn plaats. En voorin maakt Elding, de man die de penalty miste tegen Roef, plaats voor Paul. En dat is toch een levende legende van Hibernian, Martin Boyle. Bijzonder vele wedstrijden op zijn teller voor de Schotse ploeg. De helft van Gent, Roef in doel, dan een Gom, de man die de penalty-overtreding beging. Burgess, Van der Heijden, er stonden wat vraagtekens achter Burgess, maar wel degelijk fit geraakt. Araujo op links, Volkaart, De Vlieger, De Lorge. En dan Kadri, Vergara, Sonko. Ook dat moet met een korrel zout genomen worden, die opstelling. Wellicht Volkaart op rechts, een driemansverdediging met een Gom, Burgess en Van der Heijden. En Araujo op links met Kadri, die toch vooral in steun gaat spelen van Vergara en Sonko, laten we vermoeden. Burgess, die even vergeten lijkt te zijn dat Davy Roef kapitein is. En zich dus bij Juan Martinez gaat vervoegen, nu toch verdwenen is. Boyle en Roef
Dat zijn de twee kapiteins. Martin Boyle, 415e wedstrijd voor Hibernian. De man van 112 doelpunten. De Europese topschutter voor de Schotse formatie. Voor de Hibs, zoals ze genoemd worden. De supporters worden de Hibbies genoemd. En zij staan bij een historisch moment. Dichtbij een historisch moment, Hibernian. Nog nooit zich kunnen plaatsen voor een Europese groepsfase of competitiefase, zoals dat dan nu heet. Spelers verzamelen op de middencirkel, want we gaan een minuut applaus krijgen voor een overleden supporter. Chris Lewis werd onwel in de laatste thuiswedstrijd van Hibernian en overleefde dat helaas niet. De familie is in het stadion, is in ieder geval toch uitgenodigd door de club om deze wedstrijd bij te wonen. Zijn leven lang supporter voor deze club en in het stadion zijn leven gelaten. Een week en een half geleden.

Mooi eerbetoon aan Chris Lewis. Het was in de League Cup wedstrijd tegen Partick Thistle. Tweede klasser. Een wedstrijd die gewonnen werd door Hibernian. Dat de man overleed. Allebei niet gespeeld dit weekend. Allebei van de competitie van de bond gedaan gekregen. Dat ze mochten rusten. De wedstrijd is te belangrijk met het oog op de Europese coëfficiënt, weet u wel. En dus was hun laatste wedstrijd tegen elkaar. Salinger, de Oostenrijkse doelman met een lange bal. Dat was eentje voor Van der Heijden. En voorlopig rijdt Vergara. Josue Vergara, de Panamees. De AG heeft nog steeds het vertrouwen voorin. Een heksenketel, er werd een beetje voor gewaarschuwd. Niet onder de indruk proberen zijn van de supporters. Ze laten zich wel meteen horen. Mag gaan sprinten, Vergara. Maakt zich sterk. Pas is een pak minder. Ja, dat is relatief onoordeelkundig. De Lorge wringt zich daarna nog wel goed in balbezit. We zijn helaas al een Belgische ploeg kwijt. Dus in Europa, STVV zo net 4-2 verloren in Cyprus. Club Brugge. En Union wel zeker van Europees voetbal tot aan de winterstop. Club Brugge kent ondertussen ook zijn tegenstanders in de Champions League. En Anderlecht een half uurtje geleden begonnen tegen Kairat Almaty. Verdedigen een mooie voorsprong, dus dat mag in principe niet mislopen. 4-5 zou op zich geen slecht rapport zijn. Araujo met balverlies op de linkerflank. Het meeste gevaar kwam van hem toch in die heenwedstrijd van op zijn linkerflank. Dan is hij vaak toch niet zuiver genoeg met zijn voorzet.

Jason Kerr. Met O'Hora, lang. Zeer moeilijk voor Boyle. Maakte zich sterk. Paslak, de Duitser. Zijn opleiding genoten bij Dortmund. Jordan Obita. Ah, Burnie, dat deze keer wel probeert mee te voetballen, was veel minder het geval in Gent. Het initiatief werd toen echt aan de Buffalo's gelaten. Ze konden dat te weinig omzetten in concreet doelgevaar. Het was een redelijk spektakelarme wedstrijd op die penalty na natuurlijk. Redelijk vroeg in de wedstrijd nadat Gent echt goed begonnen was. Van der Heijden. Dat was geen onaardige bal. Meteen de voorzet. En nog opgepikt. Door K3. Lukt die bal niet helemaal zuiver uit de lucht, maar houdt hij wel bespeelbaar. Een goal met de voorzet. Vergara onorthodox. Niet voorbij. Deze Salinger zit ernaast. Vergara. Overtreding gefloten. Voorzet van Araujo. Ja, zoveel doet u toch niet mis? Vergara staat daar gewoon. En Salinger botst gewoon op Vergara en lost dan de bal. En zo gaat hij erin. Dat is wat mij betreft toch net iets te gemakkelijk, meneer Martinez. Had hem wel klem vast, dat zeker. Maar het is niet dat Vergara hem gaat opzoeken. Niet al te veel protest bij de Gentenaar, dat wel niet. En nu opletten aan de overzijde misschien. Daar zijn ze in de 16. En die bal verdwijnt uiteindelijk over het doel van Roef. Martin Boyle. Is een vroeter, is een werker. Ziet er allemaal niet altijd even hoogstaand uit. Via Van der Heijden. Vreemd balletje. Roef wel in de buurt. Als het nodig zou zijn. De bal belandt op het dak van het doel. Meteen een tegenprik na dat afgekeurde doelpunt. Hoekschop. Ligt in de tweede zone weggewerkt. Gent dat wat kan en moet opschuiven. Salinger kwam echt goed weg hoor daarnet. Hij had hem in twee handen vast. En op basis daarvan floot Martinez de overtreding. Burgess. 10 minuten voortijd vervangen in de heenwedstrijd. Dijbeen dat begon op te stijven en dan wou wij geen risico nemen. Wat rustig aangedaan de voorbije week, maar uiteindelijk wel fit bevonden. En belangrijk ook, Boyle, sterk. Vindt de ruimte ook. Doortikken is goed van McGrath. Maakt zich opnieuw aanspeelbaar. Voorzet. Opnieuw McGrath. Meijer. Weggewerkt de vlieger. Druk vanwege Hibernian. Dat een ander gelaat toont dan in die heenwedstrijd. Nieuwe goede voorzet. Kopbal niet goed gericht van Mulligan. Nou, prima voorzet van Meijer.
De loge stond er wel bij. Het had hem ook vast. Mulligan, geen goede kopbal. Gent toch een beetje onder de indruk in die beginfase. Araujo. Dat is goed gedaan.

even balbezit. Katrien, de loopactie, maar kreeg de bal niet. De eerste basisplaats in de Conference League voor K3. De competitie wel twee keer basis. De Conference League was hij een invaller. Balverlies. Loop. Huurling van Stoke City. Obita. Chaiwa. Delen op het middenveld. En toch ook vooral stofzuiger is. Dat in de eerste plaats.

saaier. Dat is te kort. Maar bij A-Gent kunnen ze niet profiteren, integendeel zelfs. Overtreding tegen de vlieger, net iets te wild in dat duel. Had Josue Vergara toch meer mee moeten doen. Slechte inspeelpas achterin bij de schotten. Dat zijn foutjes die je moet proberen af te straffen. Had de bal wel diep bij de vlieger. Maar daarna vooral ook zijn tegenstander. Oordeel tref, bal voor A-Gent. David Gray, de coach van Hibernian, jonge kerel nog, 38. Zelf 7 jaar gevoetbald voor deze club. Ex-Antwerp trouwens ook. Daarvoor moeten we al terug naar 2007, een paar maanden voor de Great Oat. Great Old gevoetbald. 2 wedstrijden gespeeld. Eentje in tweede klasse tegen Eup. Eentje in de beker tegen Liers. En daar Rick de Mil. Die mooie woorden kreeg van Sambaro. Voorzitter, eigenaar. Op motiverend vlak. De beste trainer die A-Gent al heeft gehad. Onder het bewind van Baro. Knap van McGrath. De Ier.

tussendoor richting Low was een goed idee. Burgess had dat gelukkig voor AA Gent goed doorzien. Van der Heijden, elke minuut gespeeld dit seizoen. Ook die verlenging tegen Cherkasi. Daar de kans voor AA Gent, net te ver. Vergara raakte er niet bij. De voorzet van Sonko niet op maat. Goeie kans voor Gent. Dit is een prima bal. In de rug van de defensie. Ah, dan moet dit gewoon beter. Dan moet dit zuiverder van Sonko. Moet Vergara misschien ook net iets gretiger zijn? Ja, echt grote kans

basis van de beginfase lijken we dan toch een leukere wedstrijd te krijgen dan die heenwedstrijd. Beetje met kansen. Lo. Meegeven. Net niet. Hij zit goed in de wedstrijd, McGrath.

Gent dat in 5 wedstrijden ook maar 1 doelpunt incasseerde in de Conference League. Zelf ook maar 2 keer scoorde. Kadri met goed storenwerk. Sonko opnieuw Kadri en weer Sonko. Araujo komt eraan op links. Sonko snijdt naar binnen. Kadri met een hakje. Snelheid uit de aanval, maar wel veel meer volk mee nu. Araujo zoekend naar wat ruimte om die voorzet te trappen. Daar komt de voorzet op paslak, hoekschop AA Gent. Uitstekend stoorwerk van Kadri aan de basis.

De Loorge richting de hoekschopvlag. Zijn ex-ploeg ligt er dus uit de Conference League. Draaiende bal van de Loorge. Vergara half. Nieuwe voorzet is helemaal niet goed. Sanninger wil snel. Verrast daarmee ook de cameraman. Burgess geraakt in dat duel. Kan incasseren, deelt ook graag uit als het moet. En ook als het niet moet.

Van der Heijden. Zetten het goed vast, de schotten.

Zijn het even de centrale verdedigers bij Gent die ballen raken vooral? Geduldige opa, wel wat metertjes winnen. Langzaam maar zeker. Het is niet goed van der Heijden, niet tot bij Sonko. Kadri gaat jagen. Vergara moet dus ook doorduwen op de doelman. Aansluiten is de boodschap.

Kurt. Aurora. Lange bal. Boyle moet gaan battelen. In de rug van Van der Heijden. Oplettende Davy Roof. Die zijn rol minimaliseerde in de heenwedstrijd. Was uiteraard blij met die penalty save. Maar zei ook wel, dat is wel de enige bal die ik moest pakken. Kadri. Goed aangespeeld tussen de lijnen. En geeft goed mee ook.

door de kruisbandblessure van Samoise. Maar die gaat het niet zo makkelijk hebben om Volkaert zomaar uit de ploeg te spelen. Bovendien, Volkaert redelijk polyvalent. Kan meerdere posities aan. Poging tot combinatie.

20 minuten aan het voetballen. Een afgekeurde goal en een grote kans voor AH Gent. Een grote kans werd uiteindelijk geen schot op doel. Het was de voorzet van Sonko die net Vergara niet kon bereiken. Geen Max Dean in de selectie, dat weet u. Hoopt nog steeds op een transfer. Voorlopig betalen de geïnteresseerde ploegen te weinig. Goede combinatie nu van de Buffalo's. Geen overtreding op de Lorge. Opletten voor de tegenaanval. Met Boyle die aan het sprinten is, krijgt de bal niet. Loopt nu buitenspel. Glijpartij van K3. McGrath.

big old Chihuahua. De man uit Zambia. Het waren de young boys uit Bern die hem uit Zambia naar Europa haalden. Een jaar of 4 geleden. En dan naar Schotland. McGrath. Meegeeft. Paslak. Goede schijnbeweging. Araujo te wild. Paslak kan toch nog voorzetten via de hiel van Araujo. In de handen van Davy Roef. Ah, te makkelijk weggezet. Araujo. En dan die wilde tackle.

helemaal terug tot bij Davy Roef. Van der Heijden. Lange bal op Araujo, die wel altijd meters maakt. Achteruit leggen. Vergara, geen goede combinatie, want Kadri kwam daar. Poging van Sonko geblokt. Prima werk nu wel van Araujo. Ja, en Vergara moet die bal gewoon laten gaan, denk ik. Dan is daar de inlopende Kadri. Verre inworp, maar niet ver genoeg. Lang niet ver genoeg zelfs. Beetje schaamtelijk op die manier. Als de hele ploeg in een meter of vijf verder staat te wachten. Tweede keer goede actie op links bij AA Gent. Waar uiteindelijk geen echt grote kans uit voortkomt. Maar wel in had moeten zijn. Goed werk van Kadri. Van der Heijden. Araujo mee. Krijgt die bal. Komt naar binnen toe. Heeft veel ruimte. Ja, buitenkant je voet dan. Overtreding. Maar de kaarten blijven voorlopig nog op zak. Een meevaller voor Thiago Araujo. Buitenkant voet die voorzet. Dat hij heel veel ruimte kreeg toen hij naar binnen kwam.

durfde het niet aan om met rechts te doen, die voorzet. Paslak, geen al te goede kaats. En een zeer enthousiaste De Vlieger. Aftellen, denkt Martinez. Nou, dat zijn we inmiddels allemaal wel gewoon. Af en toe heeft de FIFA goede ideeën.

aanvallend heeft de mail wel werk aan de winkel bij dit Gent. Zowel naar het creëren van kansen als naar het afwerken van kansen. Dat zijn natuurlijk een groot deel van de doelpuntenproductie van vorig seizoen kwijt. Geen Max Dean, geen Kanga. We waren goed voor ongeveer een derde van de Gentse doelpunt. Araujo. Met de voorzet. Goeie bal. Net voor het hoofd van Vergara weggekopt. Poging de vlieger. Gaat naast. Gent voert de druk op. Eerste 10 minuten waren toch vooral voor Hibernian. Nu voetbalt Gent op de helft van de tegenstander. Anderlecht ondertussen 1-0 voor tegen Almaty. Mag in principe niet fout lopen dus. Boyle. Meegeven. Low. Kan schieten. Low. Dat ging wel veel te gemakkelijk bij Gent achterin. Boyle simpel tot bij Low. Die kon vertrekken, kon ontsnappen. En een geluk voor A-agent dat de jonge aanvaller rechtsvoetig is.

Araujo. Moeilijke cross voor Volkaert. Kan hier weinig mee doen. Gent is het echt wel aan zijn stand verplicht om aan het langste eind te trekken. Om nog eens Europees te voetballen na een jaar afwezigheid. En ook financieel levensbelangrijk natuurlijk. Plaatsen voor de leaguefeest levert sowieso al 3 miljoen euro op. Daarbij komen nog wat bonussen en premies voor gelijke spelen of overwinningen. Zamparo die vertelde dat er toch voor 5 miljoen euro begroot is aan inkomsten uit Europees voetbal. Dus ze hebben dat nodig. En vorig jaar was er een tekort op die manier. Sonko. Goal naar binnen. Beetje tekort op een goal, maar daardoor wel bij Volkaert in de handen van Salinger. Soms is zo'n pas die net te kort is een godsgeschenk. Want dan denkt die verdediger, ik kan ertussen zitten. Stapt hij uit en zit hier half naast. En dan heb je die verdediger al uitgeschakeld. Dat is wat er gebeurt. Schot van Volkaert onvoldoende gewapend. Gom. De Vlier. Pasje breed, Volkaert met de voorzet. Ja, Kadri is geen kopper. Dat was Sonko. Kadri stond wat lager.

thuisploeg. Die momentum niet heeft kunnen vastgrijpen na die kans van Lo. Het is opnieuw A-agent aan de bal. Burgess. De Loortje. Voorzet weggekopt, maar in de voeten van een Gom. Even inhouden, een Gom achteruit leggen. De Vlieger. Een Gom, toch wel wat volk voor doel. Voorzet laag, half geblokt. Volkaart, een Gom. Nieuwe voorzet. En het mag nog een keertje. Richting tweede paal, te ver voor Vergara. Paslak die geen risico nam. Araujo. Balverlies, geen overtreding. Nee, zeker niet. Lo, maar staat er helemaal alleen voor. Lo, voorbij Van der Heijden. En dan heeft hij net iets te veel zijn armen nodig. Tof Burgess. Een excuus. Geel is op zijn plaats voor Burgess. Goed van Lo. Maximum wat hij er kon uitkrijgen. Daar de duw van Christian Burgess. Ja, goed gedaan van Lo. De eerste gele kaart in de partij. Is er eentje voor Gent. En een vrije trap. Daar komt die vrije trap. Oh, niet ongevaarlijk. Maar uiteindelijk kon Meijer geen ploeggenoot bereiken.

een goal. Goeie combinatie dit. De vlieger achter Sonko. Zijn we. Te kort. Een handspel van Araujo.

daarna te veel protesteerde. Martinez gaat de levieten lezen. Nieuwe vrije trap voor Hibernian op die manier. Grote jongens die meeschuiven, Meyer. De kop nog eens aan de bal. Voorlopig op zijn linkerflank niet al te veel aan de bal geweest. Over de grond deze keer. Obita met een lange bal, eentje voor Roef. Meegeven. Overhaast, dag de loge.

Burgess. Dat loopt maar net goed. Kijk hoe laag Kadri die ballen komt halen. Een goede cross van Kadri en opnieuw aanspeelbaar. Wil wat ballen voelen, dat is duidelijk. Wil zich in de match voetballen. Sonko. Overstapjes. Voorzet Sonko. Vergara nu. De redding van Salingen. Net niet voldoende naar de hoek kunnen duwen, die voorzet. Werd wel prima gevonden. Josue Vergara. Hij heeft lengte natuurlijk met zijn 1,96 meter. Piep Jong nog altijd, 19. De Panamees die uit Letland komt. Daar was een vorige club toch in ieder geval. Wegleidende Vergara. Balbezit blijft Gent.

Ngom met dom balverlies. Kan het gelukkig voor hem recht zetten. Dan krijgt hij een worp ook mee. Overgekomen van Grasshopper Zürich.

K3. Dubbel pas. En kom. Omsingeling nu. Araujo met de voorzet. Vergara uit de draai. De goal. 0-1 Agent. Josue Vergara, de Panamees, scoort. Onorthodox, maar wel goed gedaan. De aanname en uit de draai. De goede trap in de buurt wel van Salinger, maar die had geen goede reflex in huis. Kon de bal enkel nog aanraken, maar de bal verdwijnt wel degelijk in doel tegen de nette. 0-1 AA Gent. Belangrijk doelpunt voor de Buffalo's. En verdient dat zeker. Op basis van het balbezit. Er waren ook wel al wat kansjes. Araujo, goed gedaan hoor. Met een 1,96 meter ziet dat er altijd niet even soepel uit. Maar het is wel uitstekend gedaan van Vergara. Aanname met links, meteen draaien. Afwerken rechts, 0-1. Mooi werk. Tweede doelpunt voor AA Gent, scoorde in de competitie ook al tegen KV Mechelen. En nu een zeer belangrijk doelpunt tegen Hibernian. Nu gaan de schotten moeten komen. Dikke 5 minuten voor de rust. Gent leidt. Met korte ei.

strafschopvlak. Voorzet. Beetje knalt een kop. Meijer reekt in tweede paal. Low kop voor doel. Burgess, belangrijke tussenkomst. Meteen een antwoord van Hibernian. Prima bal van Meijer. Low met het overzicht. Burgess goed in de weg. Had Boyle in de rug. Wel nog een hoekschop. In de hoek waar de Gent-supporters zitten. Bal helemaal naar de overzijde. Dit gaat wat makkelijk. Roef ertussen. Moet terug een beetje scherper. Dit gaat te eenvoudig. Nu passeerbeweging. De McGrath vindt dan uiteindelijk de vuisten van Davy Roef. Mag nu zelf de hoekschop gaan nemen. Afvallende bal. Mulligan trapt over afzwaaier. Nog een minuut of vier tot aan de rust voor AA Gent. De 0-1 vasthouden. Te vroeg ingelopen.

Te moeilijk voor Volkaart. Te hoog langs de lijn. Bal weg. De vlieger met balverlies na eerst een goede interceptie en dan de overtreding, gele kaart, jawel hoor, geen discussie, tweede gele kaart in de wedstrijd, tweede keer aan Gent, wilde zijn foutje te graag rechtzetten. En dus kunnen de grote jongens nog eens opschuiven. McGrath met zijn rechter. Dropt hij in de 16. Vooral veel jongens van AA Gent daar. Mulligan. Lee McGrath. Goed van Chaiwa vindt Mulligan. Veel volk nog altijd voorin. Mulligan moet wel eerst de ruimte vinden om die bal te kunnen brengen. Goed verdedigd de Lorge. Wel nog een hoekschop. Misschien wel het laatste wapenfeit van deze eerste helft. Meijer met de hoekschop. Richting tweede paal, eentje voor Roef. Die zich voorlopig nog altijd maar één keer gewonnen heeft moeten geven in deze Conference League campagne. Burgess kan meters maken met de bal aan de voet. Geen extra tijd in de eerste helft. Gent leidt met 0-1. Knap doelpunt van deze Josue Vergara. Nu een minuut of 5-6 voor de rust. Zeer belangrijk doelpunt. Nou, Gent had het moeilijk had in de beginfase. De eerste 5 à 10 minuten was er echt wel druk vanwege de thuisploeg, maar dan meer en meer het stokje overgenomen door de bezoekers. Gent dat het balbezit begon te verzamelen en ook wel aan kansen raakte. Dat was al de afgekeurde goal. Licht foutje op deze Rafael Salinger. Er waren nog wel wat kansjes. Sonko die Vergara niet helemaal vond. Daar nog eens die afgekeurde goal. Waar Vergara echt niet zoveel verkeerd doet, maar goed. Ik had de bal wel in beide handen. Dan Boyle. Sterk werk. Poging geblokt en uiteindelijk op het dak van het doel van Davy Roef. Meijer met een goede voorzet. Mulligan blijkt niet de beste kopper. Dit was echt een grote mogelijkheid voor AA Gent met Sonko. En de voorzet net niet afgemeten genoeg. Had iets minder diep moeten zijn. Er was wel nog ruimte om die bal wat meer achteruit te geven. Dit de poging van Sonko. Een misverstandje tussen Vergara en Kadri. Poging van de vlieger was dit. Lo. Goede mogelijkheid voor de schotten nog. Tot bij Volkaart. Te centraal. Araujo. En dit is geweldig gedaan van Vergara. Want je kan dit moeilijk een goede voorzet noemen.
maar hij maakt er een goede van. Prima aanname, goed afwerken. Snel reageren vooral. Snel reageren. Dat is net wat er niet lukte bij Rafa Salinger. En zo leidt AA Gent met 0 tegen 1. Deze poging nog van McGrath meepikken. En dan hebben we alles gehad wat de eerste helft betreft. En dan maak ik een afspraak met u over een klein kwartiertje voor de tweede helft tussen Hibernian en Gent. De ruststand die is 0 tegen 1.

Welkom terug in Edinburgh voor de tweede helft tussen Hibernian en AA Gent. Laatste voorronde voor de League Phase, de competitiefase van de Conference League. Gent leidt bij de rust met 0 tegen 1. Doelpunt was er van Josue Vergara. Hibernian dat alweer op het veld staat, jongens van AA Gent. Doen nu ook hun sprintjes vooraleer ze kunnen beginnen aan hun tweede helft. Schotten die gaan moeten komen. De agent kan misschien wat gaan loeren op de tegenaanval, op de counter. Dit de man van het doelpunt, de Panamees Vergara. Knappe goal. Het was absoluut niet de beste voorzet van Araujo. Maar Vergara maakt er wat van. En het moet ook wel gezegd worden, Araujo en was er wel weer om die voorzet te trappen. Hij heeft er een paar goede getrapt, een paar mindere. Maar als hij er veel trapt, dan zal er af en toe wel eens een goede tussen zitten. En zal hij af en toe wel eens een assist kunnen oprapen. En dat was nu het geval. K3 wacht tot hij de tweede helft op gang mag trappen. Dat is nu gebeurd. Richting Davy Roef. Een goal. Met een verloren bal.

edities. Dat hij Burnley naar de competitie Europees voetbal kon afdwingen. Seizoen 25-26 en het seizoen 23-24. Stranden ze telkens in deze laatste voorronde. Een keertje tegen Aston Villa. En een keertje tegen Legia Warschau. Dat was vorig jaar. Meyer met de voorzet. Weggewerkt Burgess.

Bobita. Oh, die slim zijn lichaam gebruikt. Flauw schotje, maar die komt bij Boyle en die maakt gelijk. Vreemde goal. Mulligan die zich haast vertrapt in zijn schot. En zo komt die bal gewoon voor de voeten van Boyle, die moederziel alleen staat en kan gelijk maken. Alles te herdoen. 1 tegen 1, kort na de rust. Doelpunt nummer 113 voor Hibernian van Martin Boyle. En 1 tegen 1, koude douche. Goeie kap naar binnen. Ik geloof niet dat dit een pause is. Het is gewoon zijn minder een linker. Kan zijn schot niet wapenen. En zo wordt dat een pass voor Boyle. Maar wel perfect. En hij kan scoren. Oh, is er voorafgaand handspel gebeurd. Boyle die al een beweging maakte. Armen naast het lichaam. Ga eens kijken. Eens kijken. Kruipt A-agent door het oog van de naald. Bobita die er alles aan doet om te kunnen meekijken. Hij heeft niet lang moeten kijken. Het is een doelpunt. Deze fase. Of is het geen doelpunt? Allemaal een beetje onduidelijk. Het was de bovenarm. Geen kaart nog voor iemand op de bank. Nee, het is geen doelpunt. Ik dacht dat hij naar een middenstip wees. Maar nee. Hij fluit een overtreding in het voordeel van A-agent. Wel degelijk handspel. Die bal die kwam tegen de bovenarm. Zagen we in die ene herhaling. En zo 0-1. Behelpen die voorrondes van de Conference League worden niet altijd even goed in beeld gebracht. Het was een beetje zoeken. De herhaling, dat duurde ook een tijdje. Maar agent Kruip wil degelijk door het oog van de naald. Handspel Boyle. Voorafgaand aan zijn doelpunt. Waar zijn ze nog eens? Voorzet, goede bal en opnieuw bijna Boyle. En dan was de roef uiteindelijk. Verlies Araujo. Een tekenovertreding van Boyle. Araujo die Boyle niet had zien aankomen. Bij zijn kapbeweging in Pardoes op de kapitein botste. Komt goed weg. Gent is gewaarschuwd. Vergara kopt door, maar niemand doorgelopen bij de Gentenaar. Mulligan die zich zo vrij kon kappen. En dan dacht, dan doe ik het met mijn linker. Raakte die bal niet helemaal vol, maar wel perfect in de voeten van zijn kapitein. Die werkte koeltjes af. Daar is hij opnieuw, Boyle. Achteruit. Of opzij. In dit geval Paslak. Niet door de beentjes. Inworp voor de hips. Chaiwa. Tussendoor te ver. Er is wel geloof bij de schot. Club opgericht in 1875. Door de Ierse gemeenschap in Edinburgh, die hier in Leith, want zo heet de wijk, verzameld zaten. En dan moest er een naam gekozen worden voor de club. Hibernia is Latijn voor Ierland. Zo noemden de Romeinen
deze gebieden. Nu niet deze gebieden, maar Ierland, Hibernia en de zwerfheid Hibernia. En ook niet toevallig groen en wit, de kleuren van de club. Gebied waar de Romeinen nooit hebben gezeten, Ierland. En ook Schotland niet trouwens.

geval loopt Spaak. Misverstandje tussen Madras en Meijer. Na 52 minuten, na 7 minuten in de tweede helft staat Gent nog altijd op voorsprong. Dat is het belangrijkste.

die aan het begin van het seizoen aan supporters had gevraagd om een voorbeschouwing te doen voor het komende seizoen van Hibernian. Eindje buitenspel dit Vergara. Maar de lucht er nu op. Maar er klonken toch wel wat kritieken in. Eens kijken naar het doelpunt. Het afgekeurde doelpunt. De supporters die toch vonden dat Hibernian nogal bleek seizoen draaide. Beetje grijs. Resultaatgewijs best oké. Maar weinig spektakel, weinig sprankel. Een beetje de vrees dat dit seizoen hetzelfde zou zijn. Het was ook wel net. Terwijl het gevloek van die supporter vrij duidelijk was in het plat schots. De vraag werd dus aan die supporters gesteld vlak na de eerste speeldag in de competitie die verloren ging. Tegen Motherwell, knap gedaan dit. Daar zijn ze wel opnieuw. Met paslak door de beentjes was het een enorm voor Agent. Hibernian dat dus verloor tegen Motherwell en daarna ook nog eens verloor tegen Malisheva in die eerste voorronde van de Conference League. 2-0 in de heenwedstrijd tegen een ploeg uit Kosovo. Uiteindelijk werd die scheve situatie wel rechtgezet. 4-1 thuis zegen. Er werd ook in de competitie nog gewonnen tegen Rangers. Dus misschien de meningen van de supporters wel al een beetje omgedraaid. En als er Europees voetbal zou volgen, helemaal misschien wel. Maar het zegt wel iets. Meyer. Low. McGrath blijft rustig, maar te kalm. Dat pasje. Niet hard genoeg. Paslak. En Burgess schendt onder druk nu. Dit is alles behalve grijs voorlopig bij Hibernian. Dat zeer goed uit de kleedkamer is gekomen.

Hoekschop met Adam Meyer. Over de grond, ingestudeerd. Achteruit leggen, goed gedaan. McGrath passen. En gekeerd achterin. Was het Van der Heijden die in de weg stond? Zou wel eens kunnen. Boyle, McGrath. Dit blijft niet duren, zou je durven denken. Voorzet, low en de goal. Provisit Mulligan die scoort. Het is Kerr. Jason Kerr. Aan de tweede paal, verdediger die was blijven hangen. En daar de verdiende gelijkmaker voor Hibernian. 10 minuten lang duwen ze Gent tegen het eigen doel al in de tweede helft. Afgekeurde goal. En nu wel degelijk een echte goal. Jason Kerr, centrale verdediger. McGrath. Goeie voorzet. Beetje duw- en trekwerk, maar ach. Ze hebben elkaar vast. Een gomde gebeten hond. Hij verliest dat duel.

Kadri. Te ver. Nee, excuus dat het even zoeken was naar de doelpunten maken. Ik weet niet hoe het bij u thuis zit. Maar het beeld dat wij uit Schotland krijgen toch wel een beetje gepixeld. Zeker die ruime camera is het toch altijd een beetje zoeken. Een goal. Verloren bal. De sfeer. Genoeg nu in het stadion. De vlam in de pan. De bekendste fans van dit Hibernium zijn de Proclaimers. Je kent ze wel. 500 miles, een bekendste song. Afkomstig van deze wijk hier van Kiev. Volkaart, half en half. Het is met de Davro op het lijf nu, AA Gent. Balvoordeel. Obita. McGrath, goede kap. Opnieuw voorzet, tweede paal. Achteruit koppen, niemand mee gevolgd. Van der Heijden kon opruimen. Duel verloren dan. Opnieuw Boyle. Ah, dat is geen goede voorzet. De Buffalo's moeten zich herpakken en dringend. Worden op dit moment versmacht. Vergara, heeft hij al een bal geraakt in de tweede helft? Chaiwa. Op karakter dan maar. En met succes. Voorbij Araujo. En dan is het volgens mij inderdaad een overtreding van Chaiwa op Van der Heijden. Al wat te ver van de voeten, weet u dat gaat? Gele kaart lijkt mij op zijn plaats. Die ook gebaard, wat we al dachten. Voet vooruit, gevaarlijk. Maar dit gaat ook weer veel te gemakkelijk. En dan heeft dit flink wat pijn gedaan bij Van der Heijden. Kan tegen hem stoot nogthans. Blijft wat manken. Een kwartier ver in de tweede helft. En eigenlijk mag Gent blij zijn dat het nog op voorsprong staat. Of dat het gelijk is liever. Dat ze niet op achterstand staan. Dat is wat ik bedoelde. Kadri. Die foutje op McGrath. Zo weer te flauw in dat duel. Achteruit leggen, niet goed richting Boyle. Wel nog in balbezit. En dan levert hij te makkelijk in. Raujo die het moeilijk heeft op zijn linkerflank nu. De man van de assist. Volgt Hibernian het voorbeeld van Wouter Franke met zijn Heart of Midlothian. Gisteren met penalties voorbij Rapid Wien geraakt. En zo zich geplaatst voor de competitiefase van de Conference League. Belangrijk wapenfeit van Wouter Franke daar in Schotland. Hearts. De revelatie van vorig seizoen. Pas op de slotspeeldag. De titel uit handen gegeven.
Obita. Het is goed. Kan Gent er nog eens uitkomen? Met K3. Lopende volkaart. Het is de vlieger nog altijd. Even temporiseren, waarom ook niet? Het momentum breken. De vlieger levert in, maar krijgt meteen de bal terug in de voet. K3 niet zuiver genoeg. Dat zijn simpele passes die absoluut beter moeten. Rick de Mil gaat wisselen. We krijgen Kyrell Wilson. Voor K3. En ook Sek gaat invallen. Hij komt in de plaats van Sonko. Aanvallend geweld in de ploeg. De jonge Senegalees El Hadji Sek, 19 jaar. En Kyrell Wilson, de man die overgekomen is, nog niet zo heel lang geleden, begin deze maand, van Swansea. Heeft in Schotland gevoetbald bij Falkirk. Is een Engelsman. Bij Chelsea had Wilson. Zij moeten voor wat creativiteit vooruit gaan zorgen. Plaats van Wilson. Araujo haalt binnen. Daar is Sek. Versiert meteen een hoekschop. Daar komt de hoekschop. Goeie, maar wel weggekopt. Araujo. Bal over doel. Een afzwaaiertje.

Mulligan. Ik zei wat. Obita. Wilson die flink gaat doorjagen. Meer. Tegen Volkaart. En ook Wilson is bijgesloten. En nu wordt het nog.

van Wilson. Goede stiel. En nu lopen met de bal aan de voet. Vergara mee, Sek mee. Vergara verspeelt de bal. Geen overtreding. Lo maakt zich sterk tegen een Gom. Geen overtreding, ook daar niet. Gom haalt de bal mee. Araujo. Even inhouden, zegt hij.

De Vlieger. Volkaert wilde dat een Gom ging lopen, dat gebeurde niet. Voorzet een Gom, geen goeie, maar we hebben in de eerste helft geleerd dat ook mindere voorzetten doelpunten kunnen opleveren. Halve hoogte, zo heeft Vergara ze blijkbaar graag. Drie kwart wedstrijd ver. In principe toch, tenzij we gaan verlengen. Net binnen. Gevaarlijke bal op die manier. Dan lopen ze elkaar wat in de weg. Volkaert en Wilson. David Gray die in een heenmatch maar drie wissels doorvoerde. Geen vijf. Wacht met de wissel. Ook omdat zijn ploeg natuurlijk zeer goed begonnen is aan die tweede helft. Momentum nu wel een beetje kwijt zijn. De Buffalo's die het evenwicht ondertussen wel weer hersteld hebben. Een storm hebben overleefd. Het was naar ademhap. Wilson. De overtreding in het voordeel van een agent. De Lorge, het slachtoffer. De voorzet. Zij wel. Goed. Knap. En daar zijn ze opnieuw. Met Mulligan. Paslak. Niet voorbij Araujo. Goed verdedigd, maar wel bal kwijt. Van der Heijden lost op. Sick. Maakt de oversteek. Is snel. Sick is weg van zijn tegenstander. Heeft hij het overzicht? Oh, de afhakende Wilson. Daar had de bal naartoe gemoeten. Sick wilde het zelf doen. Sick die vorig jaar zijn debuut mocht maken voor de A-kern. In die confrontatie tegen Genk. De rest het hele seizoen met Jong Gent gevoetbald. Goeie run, dat wel. Getoond dat hij snel is met bal aan de voet. En dan verloor hij het overzicht. Want er was een goede loopactie van Wilson. McGrath. Niet meteen opgepikt. Wel in tegendeel. Meer. En buitenom was te doorzichtig, dacht hij te zeggen. Maar wringt zich voorbij Wilson voor ze het niet op maat. Paslak. Chaiwa. Mulligan plaatsen, Roef. Er wordt te flauw verdedigd op dit moment bij A-agent. Er is te weinig druk op de bal. Schotten die tot diep op de helft van A-agent. Ietsje mogen doen wat ze willen.

αράζω. Goed. Boyle solliciteert naar een gele kaart, maar kreeg Araujo niet voldoende vast. Volkaart. Een hoekschop.

de Lorge. Goeie Paul de Lorge tegen de Paul Burgess. En de tegenaanval nu met de Boyle. Te wild, te snel. Ze stonden daar verzameld aan de eerste paal. Goed aangesneden. Prima bal de Lorge. Via Burgess denk ik tegen de paal. Daar komen de schotten goed weg.

zijn plaats dus de Australische Kroaat Ante Suto. McGrath blijft handig in balbezit. Slotkwartier aangevat. Meer achterlijn halen. En komen ruimte op. Obito met de voorzet weggekopt. Opgevangen Ohora. Hij heeft de band gekregen. Goeie actie daar. Pas lang. Goal. 2-1 Hibernian. Goeie combinatie op rechts. Mulligan en Paslak. En dan duwt hij de bal uitstekend in de verste hoek. En AA Gent heeft een groot probleem. Een reuze groot probleem. Ze worden gek. In Easter Road. Zij zijn nu wel heel erg dicht bij een allereerste keer groeps schuine streep competitiefase in een Europese competitie. 2-1. Doelpunt Felix Paslak. Gent, het zal toch niet waar zijn. Goeie combinatie, uitstekend afgewerkt. Goed van Mulligan, prima doorgelopen Paslak. En die plaatst hem uitstekend in de verste hoek. Paal binnen, roef geklopt. En Gent is in die tweede helft gewoon te zwak. Krijgt zelf nauwelijks een kans bij elkaar gevoetbald. En heeft het verdedigend echt lastig. Dat ze geen Europese geschiedenis hebben, dit Hibernian. Want het raakte al een keer tot de halve finale van de European Cup. De allereerste Europese beker van UEFA voor clubs. Seizoen 1955, 1956, toen zat Hibernian erbij. Ook Anderlecht zat erbij trouwens. Verloren die halve finale tegen Reims. Reims had uiteindelijk de finale verloren tegen Real Madrid. Maar toen... van in het begin een competitie met knock-out. Dus geen groepsfase, geen league phase. Een paar jaar later, vijf jaar later, nog eens halve finale van een Europese beker, de First Cup. Toen verloren ze tegen Roma. En ze hadden ver verleden wel goede Europese campagnes gedraaid, maar... sindsdien nooit meer ver geraakt. En sinds de systemen bestaan met groepsfases en league phases, zich nooit meer kunnen kwalificeren voor die fase van een toernooi. Maar nu zijn ze dichtbij. Ze moeten nog een dikke 10 minuten volhouden. Gent moet een slotoffensief bij elkaar zien te voetballen. Ze zijn het aan hun stand verplicht. En zoals gezegd, het zou... financieel een fikse aderlating zijn. Want inkomsten voor Europees voetbal, die zijn mee de begroting ingestoken. Wat kunnen de Buffalo's nog? Verloren nog niet dit seizoen. 6-6 in de

0: competitie.
1: In Europa werd lang niet altijd gewonnen. Binnen de 90 minuten 4 keer gelijk en 1 overwinning. Dichtbij een nederlaag. Een hele zure, een hele belangrijke. Mulligan, man van de assist. De hips die met vertrouwen voetballen nu. Gent dat van geen houtpijlen weet te maken. Moedeloos. Zo lijken ze op dit moment. Even zag het er weer wat beter uit met die dubbele wissel. Terug wat vuur in de ploeg met Sek en Wilson. Meer. Voorzet. Roef. Lo lag op de loer. Was klaar. Opnieuw Meer. Slecht uitverdedigd. In de vlotte vrije man, Mulligan. Dat was net iets optimistisch. Er gaat dan een overtreding. Drie dubbele wissel. Die klaarstaat voor Gent. Laszlo Benes, voorlopig. Heeft de Slovaak zich nog niet echt kunnen bewijzen bij zijn nieuwe club. Ook Leonardo Lopez gaat invallen. En tot slot Ibrahima Cissé. Nog zo'n jonge aanvaller. Die begonnen is bij Jong Gent. Wright gaat dan weer invallen voor Hibernian. McGrath naar de kant.

Cissé, de man van dat ontroerende moment vorig seizoen met zijn doelpunt tegen KV Mechelen. En dat hij niet zo lang daarvoor zijn beide ouders verloor. Dit is nog eens een fase voor Agent met een hoekschop. Tranen met duiten toe. En logisch ook, Cissé na dat doelpunt. Kan hij nu nog eens belangrijk zijn? Scoort niet al te vlot als spits. Hoekschop en de goal. Gelijkmaker. Christian Burgess scoort voor Agent. En Easter Road wordt muisstil. Burgess scoort. 7 minuten voor tijd. Belangrijk doelpunt. Christian Burgess. Goeie hoekschop van de invaller. Het is Laszlo Benes die de hoekschop trapte. En Burgess knikt hem goed binnen. 2-2. Gent ontsnapt. Goed gedaan van Burgess. Daarnet nog de paal. Daar hebben we geen herhaling van gezien. En deze keer wel tegen de touwen. Stallinger. Voor de tweede keer geklopt. 2-2. Het is tegen de gang van het spel in de tweede helft. Maar het doelpunt telt, dat is het belangrijkste. Gent leeft nog. Paslak. Met de voorzet. Low. Bal blijft hangen. Right. Roef. Roef redt. De pas ingevallen Wright met een reuze kans nog niet voorbij. Mulligan. Dat wordt moeilijk, maar houdt zich wel recht. Paslak, lage voorzet. Balverlies achterin. Nieuwe voorzet, hoekschop. Wat een wedstrijd. Wat een ontknoping. Doek leek te vallen voor A-agent na die 2-1 van Paslak. Meijer. Roef met de vuist. Overtreding gezien. Even bekomen, Davy Roef. Kijken wie er nu allemaal uit is gegaan met die driedubbele wissel van Gent. Dat heb ik u nog niet meegegeven. De Vlieger, Volkaart en Van der Heijden. Dat de driedubbele wissel van De Mil. Voor Lopez, Benes en Sek. Dus Cissé, excuus, Sek stond er al op. Toont zijn snelle benen nog eens. Sek, voorzet. Niet Cissé. Wilson pikt op. Spanning. Voelbaar. Ze zijn stil. Het thuispubliek. De keet helemaal ontploft na de 2-1. Burgess legde de stilte op. Sek nog een keertje. Goed weggestuurd en veel volk mee. Sek behoudt het overzicht nu wel. Afgeblokt. Paslak, hoekschop, Agent, maar daarop zijn ze gevaarlijk. Keer dat
Sek in die positie komt. Tweede keer dat hij voor eigen succes kiest. Benes daarnet van rechts, nu van links zijn hoekschop. Heeft hier nog zo eentje in de voet. Obita, de bewaker van Christian Burgess. Mandekje. Daar komt de bal, Vergara in de handen van Salinger. Dat was toch wel een mogelijkheid voor Agent. Op stilstaande fase, andermaal. Van de bal gezet. De Lorge was het. Wright. Miste een reuze kans. Daar hebben we ook nog geen herhaling van gezien. Plots kreeg hij de bal voor de voeten. Maar trapte hij recht op Roef. We zijn op weg naar verlengingen. Wilson tegen Meer. Goed werk van Meer. Maar Wilson zorgt wel voor Gent's balbezit. Geen fijne plek om te gooien daar. De ref is aan het aftellen. Moet snel gaan bij een complot. Die nog niet echt door had dat de ref al aan het aftellen was. Overtreding Benes. En een vrije trap op een leuke plaats voor Hibernian. De schot die daar dicht bij de microfoon staan, de Schotse supporters. Af en toe horen we ze vloeken. Paslak, doelpuntenmaker naar de kat. In zijn plaats Kanayo Chukwu Megwa. Wright met inswingen. Niet meteen de beste bal, lang onderweg. Vergara mee in de loop graven achterin. 90 minuten voorbij. Geen idee hoeveel erbij komen. Sek, dit is nog een opgelegde kans voor Agent. Sek, gaat hij het zelf doen? Nu legt hij wel goed af. Goal! 2-3, Agent. Het is een own goal, denk ik. Maar het is wel 2-3. Obita glijdt in mijn eigen doel. Sek forceert die kans. Gaat deze keer niet voor eigen succes, maar legt de bal af. En dan wil Obita verhinderen dat ik denk Cissé wil gaan afwerken. En glijdt hij me net op eigen doel of in eigen doel. Wat een ommekeer. Op een minuut of 7-8 tijd draait Gent een zeer benarde situatie helemaal om. Kijk naar de bank. Dolle vreugde. Sek zag Cissé lopen. Speelt hem af. Obita doet wat elke verdediger daar doet. Zich er proberen nog voor te gooien. Met het risico dat die bal in eigen doel belandt. En dat gebeurde. Zo geschiedde. 2-3 Gent. Veel kleiner kan een oog van een naald niet zijn. Wat een tristige bedoeling plots in Easter Road. Dit zal een flinke klap zijn voor de thuisploeg. Want speelde echt een goede tweede helft. Wat een ontknoping. En hoeveel jaar ouder is de Sambaro geworden? Het laatste kwartier. Nog een verre inworp van Meijer. Bal die nog niet meteen weg is. Voor doel gebracht nog eens. De kopbal. Bal nog altijd niet helemaal weg. Meer. En balverlies. En misschien nog wel eens een tegenaanval. Gele kaart. Voor Chaiwa. En dat is zijn tweede.
dus mag die gaan douchen. En was de Chaiwa niet daar net in plaats van Obita met de own goal? Ik denk het wel. Dan wordt het een hele pijnlijke aanval. Avond liever voor hem. Met die rode kaart nog. Sek. Met nog een goede actie. Sek. Krijgt hem niet meer voor het doel. Megwa met een goede verdedigende actie. Agent plaatst zich voor de league phase van de Conference League. We gaan 4 Belgische ploegen in Europa hebben. Nog wat bikkelen daar aan de hoekschopvlag. En dan is het nu gedaan. Gent plaatst zich. Maar het heeft echt niet veel gescheeld. Of het was niet gelukt. Hibernian dat geweldig uit de kleedkamer kwam na de rust. Dat de betere ploeg was. Dat veel kansen bij elkaar voetballen. Dat terecht op 1-1 kwam. Meer dan terecht. En een beter moment van Gent was er dan even. Maar dan viel die 2-1 en dan... Ja, dachten wij toch allemaal, het is voorbij voor AA Gent. Doelpunt Burgess op hoekschop. En dan nog een fikse counter. Een goede run van Sek. Die heeft toch wel iets hoor. Zijn snelheid en een own goal van, ik denk uiteindelijk Chaiwa en niet Obita. Chaiwa die uiteindelijk nog rood pakt. Vreugdetaferelen bij AA Gent, maar ze gaan ook wel... Als ze wat afstand kunnen nemen van deze match, moeten beseffen dat het niet zo goed was die tweede helft. Dat het zelfs slecht was. Dat ze nauwelijks nog een kans bij elkaar konden voetballen. Dat ze moesten teren op de snelheid van Sek. Dat was het enige wat nog voor gevaar zorgde. Die snelheid van Sek. Te flauw verdedigd. Raakte niet echt meer aan kansen. Maar scoorde uiteindelijk wel nog 2 keer. En dat is uiteindelijk nog altijd het allerbelangrijkste in voetbal. AA Gent gaat door. Hibernian zal nog even moeten wachten op een allereerste keer een groeps- of competitiefase in een Europese competitie. Vergara. Na een mindere voorzet van Araujo. Goede controle, prima afwerking. Hier de handsbal van Boyle. En daarom werd zijn doelpunt afgekeurd. Hier, de bovenarm. Mulligan met zijn linker lucky assist. Goed afgewerkt van Boyle, maar het feestje ging niet door. Maar dat was een reuze waarschuwing in het begin van de tweede helft voor AA Gent. Een reuze waarschuwing, maar het bleef maar gaan. Het bleef maar duren. De schotten bleven dender. McGrath met de voorzet. Kerr kon binnenkoppen. De verdiende 1-1 voor Hibernian. Gent had het echt lastig had. Dat niet onder de druk uitgevoetbald raakte. Dan was er uiteindelijk de 2-1 ook nog van Paslak. Uitstekende combinatie op rechts. Prima afgewerkt. 10 minuten voortijd.
dan leek je het boeken toe. Dan leek op basis van de rest van de tweede helft Gent onmondig om daar nog iets tegen te kunnen doen. Maar dan kwam er deze hoekschop op het hoofd van Christian Burgess. En die koopte hem goed binnen. Die knikte hem uitstekend binnen. Salinger, geen verhaal. 2-2. Een flinke klap voor de thuisploeg. Gent dacht, hiermee hebben we op zijn minst verlengingen. Maar verlengingen waren niet nodig. En het was inderdaad Chaiwa die de bal in eigen doel gleed. En daarna ook nog eens rood pakte, twee keer geel. De snelheid van Sek bleek het grootste wapen van AA Gent in de tweede helft. En levert uiteindelijk de 2-3 op. En daarmee kunnen we deze livestream afronden, denk ik dan. Vreugde nog met de meegereisde supporters. AA Gent wint op het nippertje met 2-3. En staat in de league face van de Conference League. Bedankt voor het kijken. En heel graag tot een volgende keer. Nog een fijne avond.

0: Zo opnieuw welkom in het Astrid Park. De namen worden nog eens allemaal afgeroepen, die van Anderlecht. En de voorzitter is er klaar voor de handshake met Torgan Hazard. En ook Alexi Flips, die staat hier nog onder contract. De vraag is hoe lang natuurlijk. Nog een paar dagen en dan is de transferperiode voorbij. In de spelerstunnel toch wat zenuwachtigheid, ook bij Karat Almaty. Zij proberen... Maar misschien dan toch gewoon starten, die openingsgoal maken. En je weet maar nooit, maar dat moet Anderlecht absoluut vermijden. Bianconi achter zijn rug. Kijk, François Kompany mee, samen met Per Zetterberg. Twee toch gewoon iconen van de club. En dan heb ik het niet over Bianconi.
1: Nee, inderdaad.
0: Dat kan ook nog worden.
1: En twee mannen die gewoon waren om hier Europees te spelen. En daar gaat het vandaag over. Een heel seizoen gewerkt om dit vandaag aan de supporters terug te geven, zou ik zeggen. Dus het moet gewoon tot een goed einde gebracht worden. En die start zal belangrijk zijn. Ik denk dat Almaty meer schrik moet hebben dan Anderlecht.
0: Dus in Anderlecht hoort gewoon thuis in Europa, niet in de Conference.
1: Ja, dat denk ik wel. Je hebt het hele parcours afgelegd waar dat je er... geen vangnet had, dan uiteindelijk heb je nu nog het vangnet. Maar je hebt twee voorrondes gespeeld. Nu vandaag maak je de derde voorronde. Ja, dan moet je dat gewoon tot een goed einde brengen. Er staat iets bij Anderlecht. Er is een nieuw geloof dit seizoen. Ja, dan denk ik dat zo'n uitschakeling je seizoen echt wel al heel slecht zou kunnen maken. Dus je moet jezelf dat... Je moet echt vermijden dat je daar in terecht komt. Dat je terug in die negatieve spiraal terecht komt. En zo'n Europese plaatsing, dat brengt alleen maar positiviteit mee. Je kan meer spelers kansen geven. Je kan jonge gasten laten doorontwikkelen. Dus ik denk dat het vandaag gewoon zeer belangrijk is. En dat ze dat in Kairat Almaty fantastisch gedaan hebben. En dat je vandaag het gewoon moet afmaken. Dat er daar geen twijfel over mag zijn. Maar je moet dan wel, zoals de coach zegt, je apenkostuum aandoen. En het veld ingaan om te werken.
0: Vuurwerk voor de wedstrijd, wat mij betreft, maar tijdens de wedstrijd uiteraard ook nog. Eén keer is Anderlecht er niet in geslaagd om via de voorronde de Europa League te bereiken. Dat was vorig jaar, dat weten we allemaal nog met die nederlaag tegen Hekken. En dan uiteindelijk ook voor de Conference League zich niet weten te plaatsen. Het was de start van een beetje een seizoen in mineur voor Anderlecht. Maar nu waait er een nieuwe wind door het Astrid Park. Deze man wil daar nog graag een stokje voor zetten. Rafael Kouras-Baktin. Hij vorig jaar Champions League gespeeld. Nadat het Celtic had uitgeschakeld na het nemen van strafschoppen. Dat zal nu toch nog een pak moeilijker worden.
1: Zo zie je maar dat het twee jaar op rij heel slecht kan aflopen voor een club. Celtic, nu tegen Las Clins, zich laten verrassen. 4 doelpunten voorsprong. Dus je moet echt wel die wedstrijd serieus nemen. Want je wilt nu niet speler zijn van Celtic, denk ik, op dit moment. En dan moet je ook als Anderlecht speler nu gewoon proberen te voorkomen. Met alle geloof deze wedstrijd aanvatten. En niet zoals in de competitie thuis tegen Olivier achterkomen. In Beveren achterkomen. Uiteindelijk 1-0 zou vandaag ook geen, of 0-1 zou geen ramp zijn. Maar je moet toch die hoop niet geven aan een tegenstander.
0: Kijken nog snel even naar de 11 van Anderlecht. Koosmans is in doel, dan de 3 vaste Petro Bianconi. Maar Augustinsson lijkt nu de voorkeur te krijgen. Die zou ook wel wat geblesseerd zijn. Kana op het middenveld samen naast Jan Sana. En dan de vraag, spelen ze in een 4-4-2 of een 4-3-3? Dat schuift een beetje bij Anderlecht. En dus de andere namen. Espen Eskas komt uit Noorwegen. Het is een man die heel veel Champions League wedstrijden de voorbije jaren heeft gefloten. En vorig jaar was hij bijvoorbeeld nog inbruggencoach tegen Monaco. En dat eindigde toch goed voor een Belgische club.
1: Koorts zal niet geweest zijn. Scheidsrechter.
0: Ja, zeker.
1: het was Pocognoli die volgens mij coach was.
0: Nog niet. Die zouden...
1: Nee, dat was net erna. Klopt.
0: Ook deze teamfoto is er misschien wel eentje om een mooie plek te geven later deze avond. Er wordt gewisseld van kant. Kenneth Bornau voor de 100ste wedstrijd van Marco Canna in het shirt van Anderlecht. Bloemen en een mooi aandenken.
1: Ja, kwam heel jong in de ploeg. Dus 100 wedstrijden redelijk snel gespeeld. En dan heeft hij nog heel veel te maken gehad met blessures. Dus uiteindelijk lijkt dat nu achter de rug. En lijkt hij ook zijn plaats weer op het middenveld vast te hebben. En niet centraal in de verdediging. Dus voor hem toch ook een nieuwe doorstart met een nieuwe elan.
0: De opstelling bij Kamerad Kalmoerza dus in doel en niet aan Arbeek, of die zit op de bank. Dan met zijn vijven achterin Kurgit, Baybek en Kasabulat centraal. De flanken met Luis Mata en Trapalov. Al kan Baybek ook wel een beetje hoger spelen bij mee defensief op het middenveld. Dat zal een beetje kijken worden wat het geeft. Voorin vooral uitkijken voor Goual, die sinds zijn transfer naar...
1: Ze staan nu met 5 verdedigers opgesteld, lijkt me. Pas op, nu gaat er toch eentje doorstappen. Dus het kan inderdaad ook. Nee, het is gewoon een 5-mans defensie als je het zo ziet. Dus dan weet je ook dat je op dat middenveld en dat er veel loopacties gaan moeten zijn van Augustinsson en Mamar. Als je aanvallend iets wilt gaan brengen. Natuurlijk. Zegt dat ook wel iets over hoe dat zij Anderlecht inschatten.
0: Anderlecht gaat staan alsof ze gaan sprinten naar de achterlijn. Met z'n allen tegen de middenlijn om dan meteen naar voren te gaan. Diepe bal van Koosman zoals we het kennen vanuit bij Pauk. En meteen het duel aangaan. Afvallende bal is uiteindelijk niet voor Sikan. Inwerpen wel voor Anderlecht. Wel duidelijk wie de nieuwe start van Anderlecht, hoe ze wedstrijden willen aftrappen door met z'n allen diep te gaan.
1: Ja, je ziet het ook wel vaak bij grote ploegen, bij de topploegen, dat je niet van achter wilt gaan voetballen, dat je direct op de helft van de tegenstander wilt zijn en dat hij daar het spel wilt maken. Maar als je dit ziet, Anderlecht heeft geen haast, laat ze maar komen. Ze hebben 2 spitsen tegen 4 verdedigers. Ruimte op dat middenveld, goed gedaan van Kozemans. Dus het is kwestie van je niet op te jagen of laten op te jagen.
0: Op het middenveld iets minder bal van Sikan, maar wordt uiteraard opgelost. Sikan ook met een duimpje naar zijn ploegmakkers. Dankjewel. Jan Sana, tot bij Petro. Jan Koning. Eerste keer Ambros. Augustinsson. Probeert Ngakana weg te sturen. Maar Tapalov laat zich vallen. Ngakana krijgt hem uiteindelijk niet bij Svetkovic. Nou, Tapalov is natuurlijk ook niet een jonge verdediger. Die loopt al een tijdje mee. Zowel bij Kazachstan als bij Kairat. Dan mag je je zo toch niet laten vallen.
1: Nee, hoopt inderdaad dat de scheidsrechter ging fluiten. Maar dat was heel weinig van Ngakana. Maar die laatste pas kwam er nog niet uit. Dat had een perfecte start kunnen zijn.
0: Krijgt de bal uiteindelijk niet voorbij Kurgin.

0: Jan Sana. Iedereen staat stil bij Anderlecht. Gewoon rustig tikken. De ruimte gezien bij Mamar. Aanname in één tijd. De voorzet. Iets te hard voor Svetkovic. En dan Tapalov. Ja, neemt daar het zekere voor het onzekere. Het is geen lekker begin voor Tapalov aan deze wedstrijd. Svetkovic. Salibekov. Tapalov weer onder druk gezet door een Gakana. En dan gaat alweer liggen.
1: Ja, en nu weer geen fout meegekregen. Dus hij probeert echt gewoon zijn ervaring te gebruiken en de scheidsrechter te benutten. Maar nu geeft hij een corner weg. Dus straks gaat hij de bal zomaar weg. Ik moet ook zeggen dat het gewoon goed druk zetten is van een Gakana. Blijven in geloven dat hij er iets kan uithalen. En in Kairat Almaty twee keer gescoord op hoekschop. Dus ze staan daar waarschijnlijk niet 100% gerust.
0: Ambros klaar voor de hoekschop. Uitkijken naar Sikan, Giacone en Petro. Dan komt die bal van Ambros. Eerste zone was Svetkovic. Je kan recht de eerste bal tussen de palen, maar geen probleem voor Kamurza.
1: Ja, bal die naar hem toe komt goed in die eerste zone, maar ja, net van voor die paal, dan is het moeilijk om een kipper te verschalken uit die hoek.
0: Giacone. De rook blijft lang hangen, moet ik zeggen.
1: Er staat ook heel weinig wind, hè, dus dan blijft dat ook wel iets langer in dat stadion hangen.
0: Bosmans niet zonder gevaar en wat Jan Sala doet ook niet. Maar Salibekov kon er niet van profiteren. Maar Anderlecht krijgt even de bal niet weg. Petro. Gakana. Krijgt een stevige duw van Tapalov. Blijft dan goed aan de bal. Buyback. Kazabulat. Hij kent dit stadion, speelde hij vorig jaar met Kazachstan tegen de Rode Duivels. Wel afgezien in die wedstrijd. Voor een klinkende overwinning voor de Belgische ploeg. Met een geweldige goal van Kevin De Bruyne, kan ik me nog wel herinneren.
1: Ja, en ook Doku, denk ik, die heel mooi doelpunt scoorde hier.
0: Buyback. Sikan probeert te verlengen tot bij een Gakana. Tapalov ertussen, Augustinsson. Tapalov zit ertussen. Meteen druk op de bal bij Anderlecht. Niet onaardig. Hoe opstaande probeert uit te geraken.
1: Ja, hier Augustinsson die de bal binnenhoudt en dan tegen de boarding aangaat. Gelukkig dat daar niet net iemand stond of...
0: Of iets stond.
1: Of iets stond, inderdaad, waar hij tegen kon gaan.
0: Ja, de Nicola, die daar vervelend in de weg gaat staan van Augustinsson. Svetkovic.
1: En Tapalov ging weer voor die overtreding tegen, terwijl er helemaal niks gebeurde.
0: Lijkt me een man om de rest van de wedstrijd flink op de druk te zetten. Heel wat misbaar bij deze Kazakse international. Samen. Svetkovic opnieuw inwerp voor Kairat Almaty. Samen. Korgin. Meegeven met Luis Mata. Die inspanning van Jukola. Maar die kreeg je niet. Echt veel tempo probeert Kairat zeker niet te ontwikkelen. Nochtans de ploeg van de stoomtreinen. Daar de naam Kairat Kracht.
1: Ja, en dan legt hij een balverlies ook gewoon in een 4-4-2. Dan gaan Ambroos op die rechterkant en dan gaan een Gakana op de linkerkant een beetje inzakken. Maar die twee spitsen blijven eigenlijk... Ja, redelijk centraal tegen die drie-mans verdediging. Dus dat is leuk voor die twee jongens dat ze niet te veel moeten gaan teruglopen. Sikan en Svetkovic. Natuurlijk moeten die wingers wel een beetje kijken dat er geen te aanvallende wingbacks zijn. Want dan gaan ze toch mee moeten.
0: Petro. Goed opgelet in dat duel met Jukola. Olsemans. Aanval een beetje onder het lichaam getrapt. Biancone. Lanzana. Ruimte op de flank bij Augustinsson. Nu kan aan het Anderlecht tempo maken. Het publiek wil wel. Augustinsson. En Gakana loopt weg van het appel op naar Kazabulat op de goede plek. En dan Kalmurza. Kana. Lanzana. Sorry. Niet erbij. Sikan die ook gewoon echt geparkeerd stond. Tapalov. Kazabulat. En dan Sadibekov. Zorg bij Kajrat. Svetkovic neemt over. Ambros. Sikan ziet de lopende Mamar. Krijgt de bal er niet. En dan Korgin samen met Kalmurza. Het idee was goed. Alleen de uitwerking wat minder. Dat met nu voor de counter van Kajrat. Koenig gaat helemaal diep. En je denkt, dan doet die inspanning.
1: Ja, dus, helemaal natuurlijk, de omschakeling krijg je tegen dan je zelf niet op doel trapt. Hè. Dus er waren twee mogelijkheden na dat balverlies van Kajrat Almaty om op doel te trappen. Als je dat dan niet doet en die laatste pas moeilijk wilt geven, dan moet je natuurlijk als ploeg ook terug. Maar voorlopig geen probleem. Dan doen ze dat goed. Natuurlijk later in de wedstrijd dan wordt het alsmaar moeilijker om die meters gaan te maken. Dus dat balverlies moet je toch... moet op doel getrapt worden. Dan heb je één kans om te scoren en twee, je moet niet terug met heel de ploeg.
0: De eerste 9 minuten, één echte kans in kopbal. Die hoekschop van Svetkovic. Maar wat een makkelijke redding voor Kalmurza. Zeker geen voortvarende start van Svetkovic. Laat de bal liggen voor Luis Mata. En dan nog een tikje van Jansana bij Mata.
1: Ja, ze pakken... de nodige risico's Anderlecht om uit te voetballen. Eens dat die bal, die verdedigers spelen die bal dan goed in. En dan te makkelijk balverlies voorin. En dan moeten die twee middenvelders die daar natuurlijk de controle behouden. Direct een fout gaan maken. Gelukkig nog geen gele kaart.
0: Goal. Oksana tot bij Korgin. En dan helemaal terug tot bij Kazabulat. Bayback. Goal. Dit is goed gevoetbald van Kajrat. Hoewel vraagt die bal achter de grond kunnen inschuiven. Dat had hij niet kunnen breken. En dit kan ook natuurlijk. Luis Mata met de voorzet. Uiteindelijk bal opgepikt door Gakana. Bekbolat stond centraal. Maar wel helemaal niet bereikt. Het publiek zet in ieder geval flink aan. Heel hongerig, het Anderlecht publiek al een heel seizoen. Ook al is het seizoen van april. En je voelt dan alles. Iedereen is klaar voor een mooi seizoen. 10 jaar geleden, laatste landstitel.

0: Stapalov. Blijf weg. Zet het goed druk. Dan maar een hoge bal richting Bekbolat. Stapalov kreeg een klein zetje in de rug. Vrij trap voor Kairat. Goed van Gakana. Maar even voor die bal gaan staan. Uiteraard mag het niet. Maar verhindert daarmee wel een snelle vrije trap van Kairat. Iedereen weer in positie bij Anderlecht. Sabulat. Korgin. Dan openen voor Marco Wall. Matadiek. Nu kan Anderlecht omschakelen. Sikam. Meegeven met een Gakana. Die trekt ook op ruimte. Sikam. Svetkovic. Dit moet hem dan zijn. Nee. De redding van Kalmurza. Goede omschakeling van Paar Smit. Voorlopig blijft het nog 0-0. Actie van Svetkovic. Goed balletje van Sikam. Frank Boeks noteert.
1: Ja, ik noteer. Ik ben ook aan het wachten op de herhaling. Het was een fantastische doorspeekbal. Een goede loopactie ook. En ik moet zeggen, ja, het was wel de ideale kans om misschien rond de keeper te kunnen gaan en die bal af te werken. In ieder geval grote kans om voor te komen. En alle hoop dan met de Kazakken weg te nemen.
0: Mamar. Ambros. Heeft het bij Mamar. Korgin voor zijn neus. Maar Mamar zet aan. De grote brug. Korgin terug. Mamar dreigend om buitenom te gaan. Nog eens dreigen. Volgens het afgeblokte hoekschop verander ligt.
2: Frank, je gaat op je windje bediend worden, want die herhaling gaat...
1: Ja, ik hoop inderdaad dat hij nu komt. Hier is het inderdaad goed oppikken van Yassana. Dan goed driehoekje, goed oppikken, goed uitdraaien. Eventjes wachten, Gakana die het gat trekt en dan een hele goede bal van Sikam. En ik denk als hij hem meepakt met zijn rechtervoet, dat hij nog kan trappen met zijn linker. Hij ziet de doelman komen die in beweging is. Dus ik snap ook dat je dan probeert die bal te chippen. Alleen geen hoogte genoeg en goed uitkomen uiteindelijk van Kalmurza.
0: Lucas Ambros. Indraaiende bal. Dicht bij de doelman. Daar was Sikam. Maar ook de vuist van Kalmurza. Zo weer een kans voor Anderlecht. Kairat kan nu wel gaan counteren. Bekbolat. Marc Goual vraagt. Gaat er naartoe. Maar op de goede plek. Ja, heel veel volk van Anderlecht in die grote baklijn. Geeft natuurlijk ook wel een countermogelijkheid. Uiteindelijk deed Mamar het goed.
1: Ja, als hij die bal dan niet kan veroveren op de 16 meter. Het was 2 tegen 1. Uiteindelijk kwamen er nog twee jongens mee. Maar heel veel spelers van Anderlecht die wel de meters maken om snel mogelijk terug te zijn. Maar Mamar had heel goed gelezen waar de enige pasmogelijkheid was. En die had hij goed dicht gedaan.
0: Jan Sana. Gakana werkt het bij Augustinsson. Even rondtikken. Ruimte op vang bij Mamar. Ik denk dat Sadi Bekov na de wedstrijd alles weet over Marco Kana. Dit is buitenspel van Svetkovic. Mag nog wel even doorgaan. Svetkovic niet voorbij Kalmurza.
1: Maar wordt niet gevlakt. Dus eigenlijk denk ik dat hij onside was. Weer een grote kans.
0: Die hoekschop
1: nog eens. Die hoekschop inderdaad, waar Kalmurza er komt. Svetkovic denk ik, of Sikan net. Sikan was het net te kort. Ja. Hier blijft inderdaad nog Tapalov blijft hangen. Stap te laat. En dan heeft Svetkovic die eerste controle niet helemaal die bal goed mee. Waardoor het moeilijk wordt om af te werken. Maar het zijn toch al twee grote kansen voor jouw speler van de maand.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Hetzelfde gedacht dat ik had gehoopt dat Augustus al verdwijnt. Nee. Maar wat nog niet is, kan opkomen.
1: Nee, het mag vooral niet in het hoofd gaan kruipen van Svetkovic. Je loopacties zijn goed. En dit was slecht instappen van Tapalov. Ja, van onze ervaren man die de scheidsrechter probeert te bedotten heel de wedstrijd. Maar zelf vooral niet wakker blijkt. En dan moet je dat eigenlijk afstraffen. Dus 2 keer 1 op 1 met de doelman.
0: Maar Kalmurza... Zeker met vertrouwen aan die wedstrijd begonnen. Maar Goal. Kuppela ging diep. Maar Goal opnieuw. Flyback. Mata.
2: Oksana weer terug tot bij Kassaboulat.
0: Marco al laat die bal lopen in de hoop dat die zou aankomen. Dat was wishful thinking. Weer dezelfde man. Tapalov, die heeft echt geen zin om hier te komen spelen. Hij doet volgens mij alleen maar vervelend tegen de tegenstander. Hij gaat altijd gaan liggen en blijft dan nog eens slecht hangen in die verdediging. Dus hij speelt echt wel een irritante wedstrijd, om het zo te zeggen.
2: Marco Canna, Svetkovic nog even aangetikt door Kassaboulat. En dat wordt meteen geel. Laat zich wel excuseren.
0: Ja, kwam duidelijk te laat. Goed afhaken van Svetkovic. En dan zie je dat hij kan weer iets hoger staat. Dus die wisselwerking tussen de twee spitsen moet er echt wel zijn. Mag niet alle twee in de bal komen. Hier de goede aanname dan inderdaad veel te laat komen. Potentiële gevaarlijke actie als die, ja, staat nog op de voet. Dus het is gewoon een hele gevaarlijke actie.
2: En echt veel te laat, hè?
0: Ja, ja, het is, het leek me zelfs gewoon bewust. Ondertussen is het ook beginnen regenen. Is goed voor het tempo van de bal. Ambros. Giancone.
2: Sikan. Beter verlengen. Svetkovic legt het even af tegen Kassaboulat. Sikan pikt weer op. Danilo Sikan. Ja, tegen grond gewerkt door Rukola.
0: Hij had alles bal voor bal. Hij wees wel dat hij de bal wou spelen of dacht te spelen. Maar weer een duidelijke overtreding. En goed afgeschermd van Sikan.
2: Petro. Ambros wil de diep gaan. Jan Sana vlot voorbij zijn tegenstander. Svetkovic met wat ruimte om achterlang. En dan is Oksana terug. Dan moet Jan Sana alweer een foutje maken.
0: Ja, dan heeft hij eigenlijk wel geluk dat hij net al die gele kaart voor de tegenstander valt. Dat hij niet direct daarna de scheidsrechter dan zegt, ja, dan moet ik hier ook geel voor geven. Want het was toch een aanval afbreken.
2: En het is ook niet de eerste keer.
0: En het is niet de eerste keer, dus komt voorlopig goed weg. En dat is dan twee keer, omdat er, ja, een van die twee spitsen balverlies leidt, dat hij direct de fout moet maken. Dus mag je als middenvelder jezelf wel eens kwaad maken op die twee jongens voor u.
2: Maaibek, goede bal richting Rukola. Echt wel even op terug. Augustinsson terug. Ruimte bij Marco Wall. Ja. Als Oksana opendraait, dan kan Arad echt naar voren schuiven. Nu is het weer van vooraf aan beginnen. Marcoal gaat diep. We zien door Korgin. Niemand in de grote baklijn. Maar wat niet is, kan nog komen. Want hier is Bekbolat. Zijn hoekschop. Die even de schouder van Petro geraakt.
0: Het is wel een handspel. Maar hij doet zelf teken dat hij hem in het gelaat krijgt. Dus ik even de herhaling afwachten. Weinig.
2: Korgin gaat de hoekschop voor zijn rekening nemen. Eerst de hoekschop voor Kajrat. Veel gestalte. Hier komt Korgin. Sadibekov. Oksanen. Weer door bij Tapalov. Alle koppers zijn blijven staan. Luis Mata.
3: Ik snel gaat het niet, Frank, bij Kajrat.
0: Nee, maar dat is in het voordeel van Anderlecht. Staan ook goed. Moeilijk de ruimte te vinden door dat blok. Dus dan moeten ze met die wingbacks aan de buitenkant gaan zoeken.
2: Dat is een kaart. Nou, Sana was weg. En nu moet Oksana in het boekje van Eskas. Eerst een goede tussenkomst van Svetkovic. Sana neemt over. En dan is het even bewust geel pakken.
0: Ja, dit was echt
1: te laat komen. Dat is ook, deze trainer denkt ook van wat doe je nu. Maar goed, we waren wel met veel. Dit was gewoon een bewuste tackle langs achter. Jansana die dat net ook deed, maar veel minder vuil. Gewoon eventjes een professionele fout. Dit is een iemand proberen neer te schoppen.

een applaus voor brandweerman Olivier Francoot, die overleden is op 14 augustus bij zijn interventie bij die explosie in Brussel. En ja, collega's en ook supporters herdenken hem. Mooi gebaar van het Brusselse publiek. Dan Moussa. De bal op het hoofd van Biancone. Dat staan. Net niet hard genoeg richting Ambrose die borstpas. Pedro. Spel van Ambrose. Nou, dat lijkt Ambrose nog niet echt in die wedstrijd, nog niet echt veel aan de bal geweest. Voornamelijk die twee spitsen die gevonden worden. Inderdaad, hier de bal even met de arm meegenomen. Kom, Morza. Mata, Kurgin is op komst. Goal. Ja, goede bal van Goal bij Luis Mata. De redding van Kozemans. Mooi gevoetbald. Kozemans. Ja, op een hoog niveau aan het keepen in deze Europese voorronde. Een paar belangrijke reddingen gedaan. Dit was er zo een. Want als ze hier achter komen, dan kan het misschien wel beginnen spelen in de hoofden. Fans het schot en dan een hele goede doorspeekbal. En dan Mata die... Dat Kozemans ziet komen. Dit is heel goed. Mag er wel makkelijk door. En dan linkerhand. Goed naast haar lichaam. Goed groot gemaakt. Breed gemaakt. En snel recht om de tweede bal te pakken. Dus dan gaat het niet snel bij Kairat Almaty. Maar dit was toch een goede aanval. Ja, Marc Gouin. Die deze zomer is overgekomen. Echt fantastische statistieken kan voorleggen. 5 doelpunten, 4 assists in 8 wedstrijden. Oké, dat is actie competitie, maar dat moet ik maar doen. Augustinsson. Even kijken naar Svetkovic. Dan inspelen naar Gakana. Augustinsson. Hij krijgt hem achter hem aangespeeld. Gakana. Pieter Bruno. Even het balletje hoog houden. Dat is allemaal. Zadibekov laat het over aan Tapalov.

0: iets minder nieuws van een van je ex-clubs, Frank. Centrale heeft met 4-2 verloren van Omonoya Nicosie.
1: Ja, gaat wel Europa in. In de Conference League neem ik aan dan.
0: Ja, misschien meer competitie op maat van Sint-Truiden?
1: Ja, laten we zeggen. Moeilijke uitwedstrijd denk ik als je maar een 1-0 voorsprong hebt om te verdedigen. Ik heb de wedstrijd natuurlijk niet gezien, maar ze stonden redelijk snel 2-0 achter, komen dan 2-1. Ik weet niet of dat ze dan nog gelijk gemaakt hebben of dat uiteindelijk 4-1 geworden is en dan 4-2. Goed, voor Sint-Truiden is het... eerste keer Europees voetbal, dus dat wil zeggen dat je dan onderaan moet beginnen en de Conference League moet gebruiken als leerschool.
0: Omonoya trouwens in de vorm van de Champions League uitgeschakeld door dit Kairat Almaty. Bekbolat, nu tussen de linies de bal gevraagd. Bekbolat gaat trappen, geen probleem voor Kozemans. Ja. Zijn zakjes zijn aan het groeien in de wedstrijd, Kairat Almaty.
1: Ja, het is zaak. Voor Anderlecht om bal vaster te zijn, die bal in de ploeg te houden. En die omschakelmomenten niet weg te geven. Want dit is echt 30 meter met die bal kunnen lopen en een doel schieten.
0: Bitro. Zoekt de lange bal richting Zvitkovic. Goeie bal van Bitro. Zvitkovic even kijken naar de bots en dan scoren. Nee, duurt hem ernaast. Nou, dat zijn nu 3 grote kansen voor Zvitkovic. Het blijft 0-0.
1: Ja, en de enige vraag is, dit is weer een goede loopactie. In de rug, goede bal inderdaad, van achteruit. En deze wordt wel gepakt door de doelman. Dus deze kan je nog zeggen, die zit in het hoekje. Dat is een goede redding. Die twee recht op de doelman en de ene waar de bal niet onder controle krijgt. Dat was misschien meer zijn fout.
0: Hier al een politie van Ambros. Gakana, goede bal tot bij Mamar. De chip, nou, voorbij alles en iedereen. Iedereen liep een beetje naar de eerste paal. Wel klopt net iets verder. Tapalov. Huppelaar, dan meteen druk van een Gakana. Houdt de bal ook binnen. Sikan loert. Gansana, Mamar gaat diep staan buitenspel. Kan het niet afdoen. Augustinsson. Hoogzet. Moussa twijfelt. Kurgin durft het niet aan. En slaat een hoekschop toe.
1: Ja, deze bal is echt heel goed. Met heel veel gevoel. En dan Zvetkovic die de bal niet 100% vol raakt. Maar wel naast de doelman. En die er nog de vingertoppen tegen krijgt. Waardoor die bal de buitenkant van de paal verdwijnt in hoekschop. Maar wel al de derde grote kans voor Zvetkovic. Dus,
0: Servien is het gezegde vierde keer week.
1: Ja, vierde keer goede keer. Maar vooral het mag niet in zijn hoofd gaan kruipen dat hij veel kansen mist. Dat kan je als spits echt wel missen. En ondertussen ook Kozemans nodig had om die achter te staan.
0: Kalmoerza tikt de bal nog even aan. Een nieuwe hoekschop. Dan blijft hij even liggen. Kalmoerza. Schoen uit. Heeft hij zich geblesseerd?
1: Ik denk dat Biancone op die enkel gevallen is. Want Biancone ligt daar ook neer.
0: Anar Beekhoff is zich voor alle duidelijkheid nog niet aan het oparmen. Dus bij Kairat maakt ze zich nog geen zorgen. Hier nog eens de hoekschop. Ah ja. Hij wil er overheen stappen.
1: Ja, en dan... dit is hier is weinig aan. En dan inderdaad trapt hij hier daar.
0: Ja, op heel ongelukkig.
1: Kan je weinig aan doen.
0: Ja,
1: hij blijft wel liggen.
0: Hij blijft liggen. Het ziet er toch niet al te best uit. Voor die 19-jarige

0: aan, Luis Matta. Kijkt even naar de bank, ben ik het? Nee. Het is een assistent van Horace Baktin. En iedereen blijft staan. Oh, we voetballen.
1: Ja, dan is die regel nog niet doorgedrongen in Europa.
0: En Gakana. Ja, verwarring al, hoor. Toch een beetje, maar goed. Bal opgepikt door de beste plaats. Laat zich wel een beetje bol, zo op Sabi Bekov. Kana. Mama, al een tijdje met de hand omhoog. Ja, kan hard. Dreigend richting Kurgin. Mama, nu de 1-2 met Svetkovic. Nee, die wilde er zelf omheen.

0: tijd met vrijheid aan de zijkant. Staat met twee armen omhoog, maar krijgt hem niet van Augustinsson. Gakana. Ja, maar Magda is. Je zit echt op hete kolen. Dus ik geef denk ik, kom, geef hem dan. Anderlecht ligt traag achteruit.
1: Hij staat daar nu echt helemaal vrij. Dus ik begrijp ook dat hij die bal echt wel gewoon wil krijgen.
0: Vooral omdat hij al een paar keer voorbij Kurkin is geraakt. Hij zal ook wel voelen, ik pak hem hier een keer.
1: Ja, en als die Kurkin gaat uitstappen, dan gaat Ambrose diep lopen. Dus
0: stevige duw van Tabalov. Elleboog in de rug van Sikan. Wat een irritante verdediger, zegt die Tabalov. Die doet nu eens echt helemaal niks goed. Maar is gewoon altijd betrokken bij al die fases. Hier weer te laat komen, gewoon een beuk in de rug van, van de aanvaller. Echt een irritante bal tegen te spelen, denk ik.
2: Ambrose. Sikan gaat ze met Kana. Augustinsson, veel volk van Anderlecht mee.
1: Ngakana.
2: Ngakana kan blijven lopen. Ja, niemand valt hem aan. Ngakana. De bal was naast gegaan, maar zag voor de zekerheid.
1: Ja, goede actie naar binnen. Dan het schot. Ja, verrassend in die eerste hoek proberen de doelman te verschalken. Uiteindelijk niet genoeg kracht en ook inderdaad niet goed genoeg gericht.
0: Als ik kan die bal graag had gehad in plaats van dat schot. Smitkovic.
2: En ook nog aangetikt.
0: Ja. Oksanen heeft al geel.
2: Jan Sana gaat dan nu ook nog even uitleggen aan de Noorse scheidsrechter.
0: Dus lichtjes met vuur spelen. Ja, valt wel mee.
1: Is, inderdaad aanlopen, maar niet echt.
0: Als het een tikje was, dan wist misschien wel beter.
1: Ja. Hij hield zich net op tijd in om tweede gele kaart te vermijden. Maar goed dat Jan Sana wel op de hoogte is. Die jongen heeft geel. Ga het dan maar vragen. Zoek het maar op.
0: De eigenaar is op de nagels aan het bijten. Ik zou zeggen, niet doen. En daar Alexi Flips samen met Torgan Hazard is ook op de nagels aan het bijten. Dus, toch zenuwen.
1: Voorlopig nergens voor nodig. Grotere kansen voor Anderlecht. Eén keer een goede Koosmans nodig gehad, maar verder die wedstrijd toch gewoon onder controle.
0: Bij Anderlecht hebben ze iets bekokstoofd. Ngakana en Bianconi. De bal komt bij Ngakana. Jan Sana.
2: Ambrose. Dat is het goed. Ambrose is de bal kwijt aan Marc Goual. Bekbolat. Goual zet even aan. Inspelen. Tot bij Jukola. Ja, aanname van Goual.
0: Het is de tweede keer dat Anderlecht een standaard situatie heeft aan de overkant. Dat zijn counter moeten toestaan. En dit was er ook flink op hoor. Jukola terecht geel.

0: was goed terugverdedigen van Sikan, die echt wel terug mee was. En hier de bal achteruit van Augustinsson en dan veel te laat komen inderdaad.
1: Als de scheidsrechter in rood trekt, gaat de videoscheidsrechter ook niet tussen beiden komen.
0: Ja, hij houdt zijn voet wel net in. Dus is... Maar als hij die tweede voet of die voet, de bovenste voet, strekt, ja, dan heb je gewoon een potentiële beenbreekactie. Dus echt wel goed dat hij zich inhield. Had het echt wel door dat hij te laat kwam, maar was al in de beweging. Dus Augustinsson wel nog net geraakt.
2: Donkergeel, zou ik zeggen. Ambros komt de bal even vragen, maar Marr wil alweer naar voren schieten. Jacone loopt zich vast. Bij Bianconi, ruimte op de andere flank bij Augustinsson. Het is bij Vlaken toch allemaal net iets te veel op safe bij Anderlicht. Svetkovic weggestuurd, net te ver die bal van Jansana.
0: Natuurlijk wel doet, is natuurlijk die spelers van Kajrat allemaal die een beetje uit de tent lokken. Omdat je weet dat je al een paar ballen goed in de rug van die defensie hebt kunnen deponeren. Waar Svetkovic altijd goed vertrekt. Dus als je geen druk hebt, ja, waarom zou je snel spelen? Zoals nu, laat ze eerst maar even komen. Die lijn, achterste lijn een beetje hoger krijgen. En nu moet je loopacties hebben. Nu Marco Kaan, Mamar.
2: Mamar, meegeven met Jansana. Dom balverlies.
0: Te veel balverlies van Jansana in de eerste helft. Een paar goede tactische overtredingen, maar aan de bal.
2: Augustinsson, duwtje in de rug van Nicola. Bak van Peskas. De Norse scheidsrechter Sikan zet aan. Marco Kana. Jankone. Niemand op de flanken, dus het was even wachten tot Mamar weer naar die zijkant trok. Jankone. Ja, krijgt de fout mee, maar nam daar toch een risico. Speelde daar IJzenaar de bal kwijt. En ze stonden met z'n drieën klaar om te gaan counteren.
0: Ja, en dan krijg je ook echt wel op z'n krijg je echt wel een waarschuwing. Dit is de laatste fout of je gaat eruit. En Bianconi leek die bal gewoon te ver weg te duwen, maar doet dit goed en dit is gewoon veel te laat komen. Dit is een...
2: Dat is schelen.
0: Ja, dit is echt wel echt een waarschuwing, is eigenlijk te weinig. Kijk, tweede voet komt gewoon bij, schoffelt hem helemaal onderuit.
2: En hij zegt dan, tweede keer dat hij ontsnapt aan geel.
0: Dus ja, lijkt mij de tweede helft nooit te kunnen starten, die speler. Als hij hem in minuut 38 waarschuwing krijgt dat je nog één fout maakt en een tweede gele gaat krijgen.
2: Ja, vorige week ook in de eerste helft al een man minder. Met die rode kaart voor Sjerobokov. Kowal probeert daar nog het een en het ander te bepleiten.
0: Ja, Bianconi mocht daar natuurlijk gewoon staan. Kowal die moest... ze staan er nu met drie op 5 meter van de bal. Dat was de scheidsrechter. Dat was de scheidsrechter natuurlijk aan het zeggen. Jij moet hier weg. Het spel moet verder gaan. En Bianconi zei ook rustig. We zijn nog aan het praten. We zijn nog niet aan het voetballen. Maar goed, de scheidsrechter wil dat het tempo in de wedstrijd blijft. Of komt.
2: Vooral dat laatste.
0: Ja, inderdaad.
2: Ook meer groesmoes in het stadion. Mensen die al denken dat het is tijd voor wat drank kan halen. En dat is vaak een veegteken. Dat het spel niet echt flitsend is. Kana. De deur dicht gedaan door Kasabulat. En Gakana. Voorbij Kasabulat. En dan even die hand. Gewoon een vrije trap. Ook hij al geel natuurlijk. Niet dat dit een tweede was.
0: Dit was een lichte fout. Ik had ook het gevoel dat hij misschien wel op dat, dat kunstgras net naast het veld. Zover was hij niet gegaan. Inderdaad, was net buiten de lijn. Maar dat hij eerder uitschoof op een fout zocht. Want hij was er wel voorbij. Dus ik had het gevoel, waarom loop je niet door? Het was een goede actie van Gakane.
2: Lucas Ambros met de vrije trap. Goeie bal. Elmoerze kan wegboksen. Sikant pikt weer op. Kana vraagt hem. Sikant dropt hem weer centraal. Weggekopt door Stanley Beekhoff. Kana. En gewoon in de hoek in. Alle koppers zijn blijven staan. Goeie inspeelpas nog bij Sikant. Raakt hij voorbij. Oksane. Druk liggen. Jankone, strakke voorzet, Kalburza. Klim vast. Nog 5 minuten tot aan de rust. Voorlopig geen vuiltje aan de lucht bij Anderlecht. Maar het mag, wat mij betreft, net iets sprankelender. En ik denk ook dat heel veel supporters van Anderlecht hetzelfde denken.
0: Ja, uiteindelijk heb je wel 3 grote kansen. En vergeet jezelf te belonen, maar net iets te veel balverliezen tegen de ploeg die je... Ja, waarin je de betere van bent, moet je het jezelf iets makkelijker maken. En je hebt uiteindelijk ook een hele goede Kozemans nodig gehad.
2: Of is één grote kans van...
0: Ja, één grote kans van Kajal Almaty. Als je 0-1 achter komt, ja, dan breng je toch automatisch te denken, het zal toch niet?
2: Sikan. En Gakana, iets te ver van de voeten, maakt dan de fout op Tamalov.
0: Die de eerste keer terecht gaat liggen, wat mij betreft. Maar goed, het was wel weer te makkelijk balverlies. Deze bal is net te hard, controle niet goed. En dan trap je hem echt wel op de voet. Hier kan je ook geel voor vertrekken.
2: Hij kijkt eens even op de klok, dan moet weer nog lang blijven. Zo leek het toch?
0: Ja, inderdaad. Dus we willen, hoe laat is onze vlucht?
2: Het is lang vliegen, hè?
0: Ja, een uurtje of 9. Die wil je niet missen.
2: Kalmoerza. Sadie Beekhoff. Beekbolat. Achter de rug van Sadie Beekhoff. Biancone dacht heel even terugspelen aan Kozemans, waar zag Kouan komen. Was het goed op met Petro. Svetkovic kreeg de arm van Wojbeck in de rug. Gana, lijkt mij een obstructiefout, maar goed. Het is ook niet dat Sadie Beekhoff echt wist waar de bal was. Ambros. Aklokana. Gakana. Komt weer naar binnen. Gakana. Ja, goede kapbeweging. Nu die bal nog afgeven. Jan Sana, publiek geniet ervan. Ambros, Mamar, Gakana haalt de achterlijn. Nu de goede voorzet. Nee, afgebroken door Kurgin. Handen op elkaar voor de jongste van Anderlecht. Hij laat zich zien.
0: Ja, terecht. Heel goede actie. Alleen kwam het weer net niet tot een schot. Op het moment dat hij die bal naar Jan Sana afspeelde, dacht ik, ja, hij heeft alle tijd om te controleren en aan te leggen. Spelen nog eens breed, waardoor Kana... Gakana terug aan de bal kwam en een hoekschop uithaalt.
2: Anderhalve minuut voor de rust. Hoekschop met Ambros. Een treintje net achter het penaltypunt. Hier komt die bal. Strak aangegeven, Sikan. De redding van Kalmoerza, appel voor Hens. Zowel Petro als Biancone lopen naar Espen Eskas. Voorlopig is het even wachten.
0: Ah, ik had ook een even spelen, vind ik. Ik had ook het gevoel dat hij met de bal achter de lijn ging. Doelman. Dat het daar misschien appel voor was. En dit is inderdaad ook de hand. Weg van het lichaam. Er is een VAR. Alleen vindt hij het normaal dat je zo springt. Blijkbaar.
2: Raakt hij met de hand?
0: Ik denk dat hij met de hand raakt. En dan pas op het hoofd van Sikant komt.
2: Dan moet hij op de stip.
0: En Kalmoerza leek van hieruit redelijk achter zijn lijn te vallen.
1: Maar is die bal dan volledig achter?
0: Ja, dat kan je niet zien. Nog eens kijken, Frank.

0: denk dat hij hem... Dat hij niet helemaal over de achterlijn is, maar ik was nog naar de hands aan het kijken.
1: Ja, het is toch handspel, hè?
0: Ja, en
1: of kun je dan zeggen, het is aangezet.
0: Hij staat op een halve meter.
1: Ja, die arm hoeft daar niet te zijn.
0: Moet hij nu gaan kijken of niet?
1: Ja, ja, hij moet gaan kijken. Want het is korte penalty. Heel laat van de VAR om in actie te schieten. Het spel was al doorgegaan, maar dit lijkt...
0: Je kunt toch zeggen, wacht even, ik ben nog naar de beelden aan het kijken. Maar, laten we niet vergeten, in Noorwegen is geen videoscheidsrechter. Het kan ook wel zijn dat Eskras daardoor nog niet helemaal is... warm gelopen samen met zijn Schotse videoscheidsrechter. Maar goed. Andrew Dallas heeft naar de beelden gekeken en zegt, kom jij ook nog maar eens kijken. Wat mij betreft is dit toch een handspel.
1: Ja, die arm hoeft daar niet te zijn. In ieder geval boven het hoofd moet die arm niet zijn. En je ziet ook duidelijk dat er contact is met die arm.
0: Kijk ook vooral naar die reactie van die hand. Hij weet dat hij kracht. Ik zal hem niet snel wegsteken.
1: Ja, ik denk ook dat die bal gewoon penetreert naar binnen gaat. Als hij niet...
0: Vlak voor de rust. Goed aangesneden. Hoekschop. Sikan met de goede kopbal. En dan gewoon een handspel van Bajbek. Of van wie was het? Ja. Ik denk Bajbek. Kijk, Sibierski en Mark Koeken. Hij vraagt even aan de technische directeur. Dat is toch Jens, hè?
1: Zeker wel.
0: Ze hadden het samen gezien. Het theater dat zich nu speelt in de grote baklijn, begrijp ik niet. Hij heeft duidelijk voor een penalty gefloten. Waarom staat er nog vier man rond die stip?
1: Ja, die mannen staan er natuurlijk om de trapper te beschermen. Maar hebben zij dan niet door dat er een penalty gegeven is?
0: Kalmurza tegenover Svetkovic. Anar Bekov is een penaltypakker. Kan Kalmurza het ook? Mihailo Svetkovic neemt er zijn tijd voor. Hier komt hij. Mooi nu, niet te pakken. Ook al gaat Kalmurza de goede kant uit. En zo leidt Anderlecht 1-0. Uiteraard de verdiende voorsprong. Vitor Bruno denkt, oké, snel naar de kleedkamer. Dan kunnen we meteen in het andere spreken. Hij kijkt ook eens op zijn klok. Ja, zal ook maar naar de kleedkamer gaan. Goed getrapt wel.
1: Ja, goed getrapt. En dan toch Svetkovic in de eerste helft na drie kansen. Dit is gewoon heel koelbloedig, heel goed. Goede snelheid. Naast het paaltje, dan mag de doelman nog op tijd. En naar de juiste hoek vertrekken. En deze man denkt, laat ons het apenpak maar uittrekken. Laat ons het kostuum maar aandoen. Die gaat zich al gaan omkleden in die kleedkamer.
0: Voilà. Het Astridpark danst op de bankje. Vlak voor de rust. Moeten we nog aftrappen? Jawel. We gaan nog even verder spelen. Jansana, stevig blok daar bij Marc Duval. In een Spaans ontroosje, want Jansana, dubbele nationaliteit, Nederlands en Spaans.
1: Ja, en Duval doet echt wel bij de scheidsrechter. Dit is meer dan een blok. Het is echt bewust met de schouder willen pijn doen. Voorlopig Jansana, degene die het meest ontsnapt aan de gele kaart bij Anderlecht. Samen met Ngakana, die ene fase, maar ook daar voorlopig geen problemen voor Anderlecht.
0: Nog een hoekschop voor Kajrat. Laatste actie allicht van deze eerste helft. Marco al gaat hij voor zijn rekening nemen. Tapalov steekt heel erg ijverig zijn hand in de lucht. Zover komt die bal niet. Wel nog even verlengd. En dan in de karambolle. Een doeltrap voor Koosmans. Eskas neemt de fluit in de mond. En maakt een einde aan deze eerste helft. Nu nog eens die hoekschop. Ja, zonder gevaar. En dus
1: Bajbek had het zelf niet gezien, denk ik, de bal. Ja.
0: En zo kunnen we gaan rusten. 1-0 dankzij deze Mihailo Svetkovic. Een penalty goed binnengetrapt. Wij gaan heel even naar reclame. Zo dadelijk zijn we terug. Tot zo. Opnieuw welkom in het Lottopark in Anderlecht. We zijn aan het rusten bij de wedstrijd Anderlecht tegen Kairat Almaty. 1-0 voor Anderlecht, dat de betere ploeg is. Dan moest het wel lang wachten op dat doelpunt. Frank Boeks kwam er helemaal op het einde van de eerste helft.
1: Ja, van de gevaarlijkste speler van Anderlecht ook. Het was weliswaar via een penalty. Wat mij betreft zeer terecht gefloten. Al duurde het lang voor de VAR tussenkwam. Het is Bajbek die Svetkovic afblokt. En ik denk dat dat balletje misschien wel eens in de hoek kan verdwenen zijn. En dan, de VAR komt toch tussen. Svetkovic maakt hem dan goed af. Ik moet zeggen, dit is een goed getrapte penalty. Hij had al 3 kansen gehad, maar deze penalty is gewoon, ook al zie je als doelman, ook al weet je als doelman, hij gaat hem daar duwen. Het is ver genoeg in de hoek, genoeg snelheid mee. En dan staat Anderlecht verdiend op voorsprong, al was het spel met momenten niet echt heel sprankelend.
0: Nee, het was een beetje in derde vitesse blijven steken. Als het zo mag uitdrukken. Al was Anderlecht natuurlijk wel de betere ploeg. Had het tal van kansen, zeker in het begin van die eerste helft. Om eigenlijk zichzelf in een zetel te zetten. Maar dat gebeurde dan telkens niet.
1: Nee, inderdaad. Het was eerst hier een kopballetje van Svetkovic in de eerste zone. Dat is moeilijk. Dat is niet direct hier. Dat zijn momenten. Hier moet je tot een schot komen. Uiteindelijk... is dit een matig uitgespeelde aanval waar je denkt, oké, goed, je hebt balverlies, je moet er dan van profiteren. Dan moet je ook eens helemaal terug met die heel die verdediging. Deze bal of deze omschakeling is veel beter. Je kan met het doorspreekballetje op Svetkovic, die misschien rond de doelman had kunnen gaan, meenemen met de rechtervoet. Doelman ligt op de grond, om dan binnen te schuiven. Natuurlijk moet hij dan ook goed zijn als hij binnentrapt. Ja, dan is het ook goed gedaan. Hier dacht hij buitenspel te lopen, maar uiteindelijk krijgt hij de bal niet goed mee, waardoor dat de doelman gepast en goed uitkomt. Maar dit was al een tweede, laten we zeggen derde kans voor Svetkovic. En deze is een perfecte bal van Prevot. Kan je in één tijd trappen, maar dit is een goede redding van de doelman. Hier kan je zeggen dat doet hij heel weinig verkeerd, maar deze bal van Prevot heel goed. Fantastische bal. En dan moet hij deze iets harder trappen, iets voller raken en de doelman geen kans geven.
0: Ja, je hebt het gevoel, het wordt misschien niet de wedstrijd van Svetkovic, maar uiteindelijk maakt hij wel dat doelpunt vallen op de penalty. Kairat speelde erg traag als ze aan de bal waren. 1 keer echt een heel goede versnelling, dus ze hebben hun momenten wel gehad.
1: Ja, dus je hebt die kansen, dan moet je jezelf belonen. En dan weet je dat, dat er hier en daar toch wel eens een aanval komt waar hier op het middenveld wat ruimte is. Een goede doorsteekbal van die wingback Matta die... 1-1 komt met Kozemans, die het goed gelezen had, die goed uitkomt. Net op tijd stopt met lopen, in blok gaat en die linkerarm redt de meubelen voor Anderlecht.
0: Dat is een moment, want...
1: Ja, inderdaad, als hij daarachter komt, heb ik toch een hele vervelende wedstrijd. Gaat Svetkovic zich ook slecht voelen, want die heeft 3 kansen, 2 kansen voor die kans gemist. Dan denk ik dat je toch met een ander gevoel in die kleedkamer gaat staan als ploeg en als coach.
0: Dan was het... Veel verdedigen voor Kairat. Schuwde de duels niet. Zeker in de omschakeling. Dan durven ze wel eens gewoon aan de noodrem te hangen, toch?
1: Ja, het was zeer viriel. Het was bij momenten er helemaal over. Afhaken van een spits. Weg van doel op de helft van Anderlecht. Blijf eraf, blijf erachter. Oksane die eerst een goede tackle heeft. En dan te traag recht is. En ziet, goed, het is 2-2. Ik moet in de noodrem. Dit is gewoon bewust de man spelen. Diezelfde Oksane gaan we later ook nog wel terugzien. Dit is veel te laat komen. De bal is al achteruit gespeeld, is ver weg. Houdt zich op tijd in om te zeggen, dit hoeft geen rood te zijn. Want het zijn toch echt wel gemene tackles. En dan op dat middenveld ook komen ze gewoon constant te laat. Hier Biancone die gaat instappen. Oksane die gaat uitstappen. En dit is al de tweede fout die hij maakt na die gele kaart. En hier zegt de scheidsrechter wel van kijk, die tweede voet, die linkervoet komt gewoon bij. Mist volledig de bal. Die bal is weg.
0: Hij wil hem pakken. Hè?
1: Ja, dit is gewoon, wat mij betreft, ook gewoon een tweede gele kaart. Zegt hij ook. Dit is niet voor de tweede gele kaart, maar de tweede keer dat hij een fout maakt na die gele kaart. Dat moet Almaty toch zien te vermijden. Of ze gaan hier niet met z'n tienen eindigen.
0: Oké, dat is alleen maar in het
1: voordeel. Met z'n elven, sorry. Met z'n tienen eindigen.
0: Dat is alleen maar in het voordeel van Anderlecht. Staat voor, heeft een voorsprong van 4 doelpunten. De kwalificatie mag niet mislopen. Maar hopelijk krijgen we nog een flitsend Anderlecht te zien. Zo dadelijk in de tweede helft. Dus Anderlecht en Kairat Almaty. Tot zo. Opnieuw welkom in het Astrid Park. Het stadion zal nog even open blijven. Over een half uurtje gaat het park, het echte park, gaat dan wel dicht. Omwille van onweersdreiging in heel Brussel. Maar in principe zitten wij veilig hier hoog in het stadion van Anderlecht.
1: We zitten wel net onder het dak, dus dat het, het heel hard gaat bliksemen en donderen gaan we dat misschien horen. Maar voorlopig geen problemen hier. Het heeft een beetje geregend, maar het is niet dat het... Dat al gestormd heeft, ook niet op het gebied van voetbal.
0: We krijgen een wissel bij Karat Almaty. Oksane, de man die flirtte met rood, gaat naar de kant of blijft in de kleedkamer. In zijn plaats komt Gustavo, die vorige week nog mocht starten. Logische wissel.
1: Ja, ik denk dat je Oksane echt geen enkele fout meer mocht maken of die moest gaan douchen.
0: Ook het Milson komt erin voor een voor Oiva Jukola. Ook niet veel acties kunnen maken. Big Blood mag blijven staan. We krijgen wel een extra spits met het Nielsen erbij. Kijken of dat veel kan veranderen voor Karat Almaty. Tabalov. Even kaatsen met Big Blood. Meteen op zoek naar het Nielsen. Petro. Helemaal terug tot Kloosmans. Anderlecht meteen in balbezit. Alle bankzitters van Anderlecht. Dan zijn ze gaan opwarmen. Giancone. Bal weer terug. Tot bij Petro. Ze kan niet te gaan. Diepgang bij Svetkovic. Het hoofd van Kasabulat. Nou, Sana dacht daar makkelijk het rood te winnen. Dus kijkt ze op die bal. Goeie. Heer Wilson. Luis Matta. Giancone liet zich niet verleiden om de tackle in te zetten, want dat was hij gezien.
1: Hij hield zich net op tijd in om geen fout te maken. Je bent aan de buitenkant, had geen afspeelopties. Is goed verdedigd. Samen met Petro toch betrouwbaar achterin. Eén keer tussen Mamar en Giancone. Gevaar. Maar dan was Kozemans daar.
0: Koegin. Mamar haalt het van Matta. En dan trap van Jan Samen tot bij Mamar. Meegeven met Ambros. Svetkovic trekt de ruimte. Niemand duikt daarin. Mamar. Nou, goeie 1-2 voorbij Koegin. Ambros kan een speler uitkiezen. Eerst de bal. Daar is hij. Kan de redding van Kamurza. Dit komt in onchalant, vind ik. Van de Nederlandse kant. Maar de tweede helft meteen goed geopend door Anderlecht. Goede aanval.
1: Ja, en Ambrose die zich toont. Eerste helft weinig acties kunnen maken. Nu goed meegegeven van Mamar. En dan kiest hij wel de juiste man uit. En dan moet Sikan die bal aan de eerste paal proberen binnen tikken. Goed uitkomen van de doelman. Maar kon er wel langs. Moest er misschien wel langs.
0: Vorig jaar heb ik twee mooie Champions League wedstrijden mogen spelen. Kamurza thuis die wedstrijd tegen Real Madrid. Hij heeft toen 5 goals op de orde gekregen. Maar als je 18 jaar bent en je speelt tegen het grote Real Madrid.
1: Dat is geen schande dat je dan 5 binnen krijgt.
0: Hij heeft er ook al 4 binnen gekregen uit bij Sporting. Er zijn nog wel mooie clubs gaan verliezen bij Sporting vorig jaar. Samen. Achterna gezet door Gustavo. Ambros. Gakana. Justitson. Nog niet voorbij. Big Bullet. Gakana. Weer tegen jouw favoriete verdediger, Tabalov, die geen oog voor de bal had en gewoon
1: twee handen vooruit en duwen maar. Maar goed, een Gakana is er wel keer op keer voorbij als hij de bal aan de voet heeft. En dat moet hij gewoon blijven doen.
0: Mamar, goed vrijgespeeld. Mamar gaat trappen en in Kalmorza. En dan even wegens weg bij Karat. Maar Barcoal, goede aanname. En dan probeert hij hem nog mee te geven met een Nielsen, maar Giancone goed gevolgd. Nou, maar gewoon met heel veel theater vraagt hij om een vrije trap. Maar Eskas,
1: goede kantwissel, goed gewisseld. Goede bal van Ambroos, goed gezien op Pamar. Daar de ruimte ingenomen dat die hij verlaten was. En dan het schot ja, net te centraal, waar Almurza nog bij kan. Maar goede aanval. Zo moet het gebeuren, van links naar rechts voetballen en loopacties in de ruimte.
0: Klein werkpuntje nog bij Mamar, die vaak in scoringspositie komt om die bal effectief ook af te maken. Kana. Jansana. Even getikt door Juan. Voorbeeld later. Ambros biedt zich aan Mamar. Zoek naar Ambros, niet makkelijk. Die man tussen bal en aanvaller. Edmilson. Weggedraaid. 2-2. Sikan in de achtervolging. Goeie tackle van Danilo Sikan. Krijgt wel de fout tegen en geel. Omdat hij met de arm zou hebben gehangen. Er zijn gaan overhangen.
1: Het is niet de eerste keer dat hij die verdedigende meters maakt. En dat hij met een tackle de bal wint. Alleen wil ik het wel eens zien of hij echt wel eerst getrokken heeft.
0: Ja,
1: maar het is toch niet om een gele kaart te geven. Die linkerarm, het duwt hem een beetje vooruit. Maar deze tackle is gewoon goed. En het is te lang wachten van de speler in balbezit.
0: Dus. Het is omdat Goal daar net al heel veel theater
1: ja, maakt. Ja, inderdaad. Misschien. Hij is de hele tijd aan het praten tegen de scheidsrechter. En nu laat hij zich een beetje ja, verleiden om een gele kaart te trekken. Goed, er zijn al twee spelers mee weggekomen.
0: Ja, Sikan heeft het apenpak aan, hè. Dus blijkbaar Portugese uitdrukking echt voor een werkmansplunje. De overal.
1: Ja, het was wel belangrijk dat die aanvallers ook hun verdedigende meters doen. Dat die achteruit lopen kost taaien. 4-0 voor in principe.
0: Maar Mark Vlucht daar met het buitenspel mag wel verder gaan. Dan terugleggen Sikan, dat is in de tweede ring.
1: Ja, het was geen makkelijke bal deze die van Mamar, die wel weer goed de ruimte vindt. Of zoekt en dan goed naar binnen komt. Sikan die afhaakt. Maar deze bal ja, die botst. Die moet iets strakker over de grond als hij die in een tijd wil trappen. Anders iets harder dat hij hem kan controleren. Het is niet de beste bal van Mamar. Had toch weinig druk om die bal in te spelen.
0: Ja, goed die samenwerking ook tussen Svetkovic en Sikan. En Svetkovic die verdediger mee naar achter trekt. Sikan die slim blijft staan.
1: Ja, dat is wat ik daar straks zei. Eén spits moet altijd diep lopen. De andere moet afhaken. En zo heb je een ideale wisselwerking. Ja, ze kan die nu weer een fout maken. Dus moet ook gaan oppassen dat hij natuurlijk geen tweede gele kaart krijgt. Dit is net iets te ver weggetikt. En dan gelukkig dat hij niet in de tackle gaat en dat hij zich inhoudt.
0: Matadin die tweede helft ook nog wat hoger is gaan spelen. We proberen echt met drie achterin nu. Dan zo snel mogelijk naar de overzijde. Daardoor wel wat ruimte, vooral voor Mamar. Dat is al een paar keer gebleken in deze tweede helft.
1: En wie lag daar weer tegen de grond?
0: Kamalov.
1: Ja, dat is echt een verschrikkelijk irritante speler, Florent.
0: Ga je straks aan hem voorstellen. Ambros, tik je tot bij Svetkovic.
1: Vaak zie je dat bij een linksback die dichter bij de lijnrechter speelt, dat die fouten dan meekrijgen, maar de rechtsback die wordt niet geholpen door de lijnrechter. Dus ja. Hij moet misschien meer aan de linkerkant spelen. Even zo'n vragen als zijn coach.
0: Weer even gaan hangen bij Ngakana. Dit is wel een goede inspeelpas. Sikan. Ja! Anderlecht 2, Kajrat Almaty 0.
1: Ja, wat een actie, wat een doelpunt. Fantastisch uitgespeeld. Aanname goed, actie goed. Eén of één met de doelman. Goede afwerking. Ja, echt fantastisch doelpunt dit. En nu mag het. De gala, nu mag het apenpak mag uit. Nu moet je er hiervan genieten. Dat je, het geloof is helemaal weg bij Kajrat Almaty. Kan bijna niet anders. En nu moet je gewoon 40 minuten. Ja, ik zal niet zeggen dat je moet showboten, want dat is geen respect voor de tegenstander. Maar je moet hiervan genieten als speler. Dit is goed voetbal. Dit is wat de fans willen zien. En Gakkanen met actie. Eventjes terug. Deze bal. Oh, fantastisch. Op de juiste voet. Actie door de beentjes. Goed neerpakken. Afwerken verre hoek. Kana goed gemaskeerd. En deze bal door de beentjes. Dat is wat elke spits graag doet. En de afwerking naast de doelman wegleggen.
0: Vijfde goal in deze Europese voorronde. Eentje minder dan de topschutter Pavlidis. Dat is ook niet de eerste, de beste. Maar vijf goals in deze campagne. Meteen de laatste actie van Sikan in de wedstrijd. Hij gaat eruit voor de Greef. Ook Ambros mag gaan rusten. En in zijn plaats komt Kalonji.
1: Ja, ik denk dat Sikan meer is uit die tweede gele kaart vermijden. Heeft ook wel veel gegeven. 2-0. Jongens gaan sparen richting het weekend.
0: We gaan ook Ogea krijgen. Zo, ook Jansana aan de kant. Ogea erin. Zo, wedstrijd gespeeld. Dat weten ook deze Kazakse supporters. Het is niet de favoriete bestemming van die supporters. Vorig jaar hier een flinke aandoening gekregen van de Rode Duivels. En nu tekort tegen Anderlecht. Ook bij Karad staan ze klaar om te gaan wisselen. Marinski gaat erin komen, dat is voor op de flank. En ook Tuyatbayev. Is dat een belangrijke wedstrijd aan te komen? Ik kom het niet voor Anderlecht. Dus logisch dat er nu al een beetje rust gegund wordt aan de steunpilaren. Want het komt in de Brusselse derby. Tegen Union. Eerst zeggen echte waardemeter voor Anderlecht. Kijken hoe ver dit nieuwe paarswit nu echt staat.
1: Ja, na het verlies, wel goed. Verlies tegen Bever. Misschien ook wel een wedstrijd dat je echt wel moet winnen als je wilt meezijn. Als je de start niet wilt missen, want je speelt nu Europees. Maar dat wil niet zeggen dat je in de competitie tevreden mag zijn met 3-9.
0: Nee, je kan het niet meer goed maken in de playoffs. Kana. Wel aangegaan met Bekbolat. En dan wordt er nu gewisseld. Margol naar de kant. In zijn plaats komt Tuyatbayev. En Marinski komt in de plaats van Luis Mata. Margol, ja, die een beetje de boter heeft gegeten bij het andere publiek. Omdat hij daar die gele kaart aansmeerde bij Sikan. Zij klaar voor de competitiewedstrijd komend weekend tegen Jelimaai om druk te gaan zetten op de leider in Kazachstan. En dat is ook de massa voor de kenners van het Kazachstan. Tapalov, Gasabulat. Een verre bal richting Marinski. Goed werk van Petro.
1: Ja, goed samenwerken ook met Biancone. Alle twee Petro. Biancone. Petro eerst niet de fout maken. En dan Biancone die eventjes de blok komt zetten. Goede dekking komt verlenen.
0: Staat stil, alleen de Greef met een kleine loopactie. En nu zet Anderlecht aan, Augustinsson. Met die wissels toch weer even zoeken. Maar op die achter Kurgin. Houdt de bal goed in de ploeg.
1: Dat is wat Anderlecht nu moet doen, hè. Die bal van voet tot voet laten gaan. Tempo van de bal hoog houden en echt. Elk geloof, als er nog één sprankeltje is, die gaan beginnen stoppen met lopen en dan gaan de gaten vanzelf komen.
0: Nou, Bestin stond erbij en Gakkana, goed tussen de linies. Gakkana, Kana en Luc Kalonji.
1: Cvetkovic.
0: Even terugdraaien. De greep tegen de zijlijn. Cvetkovic opgejaagd door Bajbek. Die dan hier een balverlies bij Anderlecht. Druk bij die opbouw van Kajrat. Nu wel met Ogea. Hij zet aan. De greep sluit bij. En dan zit de greep ertussen met de zwaar met de arm.
1: Niet bewust volgens mij. Volgens mij kon hij druk zetten. Werd hij wel tegen de arm aangetrapt van de binnenmeter. En wie je ziet, de arm is niet tegen het lichaam. Misschien iets bewuster dan ik dacht.
0: Ja, de greep die... zijn plekje moet heroveren in het elftal. Nou, bij jullie in de podcast, HLM voetbalpodcast, is het daar ook al over gegaan. Centraal zou zijn toekomst liggen.
1: Ja, ik denk dat hij zelf graag centraal zou spelen.
0: En wat hij nu doet, hè?
1: Ja, inderdaad. Dit is een beetje achter een spits. Natuurlijk, als je twee spitsen wilt, hij is niet echt een spits. Dat is dan Sikan en Svetkovic zijn dat dan meer. Hij heeft wel scorend vermogen, dus kan daar spelen. Dan is hij de man die moet in de bal komen en de andere die niet moet gaan. Kan perfect natuurlijk. Maar voorlopig toont de voorkeur voor Sikan en Svetkovic.
0: Ja, het scoren ook wel vlot natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Tojak Bajev. Even naar binnen komen. Hij heeft wat rijdt voor zichzelf en loopt zich dan ook wel daarna vast. Tojak Bajev. Tegen beter weten in. Kijk zo, mama. De Greef. Dan meegeven met Kanonjit. Ligt helemaal open nu. Cvetkovic gaat diep. Net zoals in Gakana. 1 op 1 met Tapolov. Gaat voorbij Tapolov. Dan is iedereen weer terug bij Kajrat. Iemand die wel met de bal blijft kopen, vind ik nog.
1: Ja, inderdaad, die bal had iets sneller naar de greep kunnen.
0: Ogea, een van de goudklopjes van Anderlecht. Er wordt veel van verwacht in de toekomst. En deze Duitser sinds vorige week in loondienst bij Paraswit. Maarten Winkler overgekomen van Hertha BSC. Vorige week zijn debuut gemaakt. Grote kans op nog wel in Almaty. En ook Antman klaar om in te vallen. Biancone. Bij Ogea.

voorzien. Kama op druk van het Milsen. Jacone, het is geen goede bal. Ja, dat wel druk zit dan op Dragbaev. Gustavo. Goed werk van Kama. Kamozi.

0: Gea. Draait hem goed weg, even geraakt door de staart. Linker. Wissel, een foutje. Wissel bij Anderlecht, Zwitkovic naar de kant. En ook Mamar naar de kant in hun plaats komen. Antman en Winkler. Antman die zijn stempel nog een beetje moet drukken. De eerste weekje bij Anderlecht een beetje aarzelend gestart.
1: Ja, dan gaat Antman dan rechts... achter spelen in de plaats van Mamar.
0: Ja, het zal toch vooral gewoon rechts aanvallen zijn, toch?
1: Ja goed, Mamar is er wel af. En,
0: ja, maar ze gaan denk ik gewoon...
1: Ja, inderdaad, hij gaat veel moeten aanvallen, maar hij gaat wel zijn verdedigende taak moeten doen. Kijk, gaat hier in rechts achter spelen. Mamar is natuurlijk ook heel vaak weg en je kan gaan aanvallen.
0: Ja, gewoon hè.
1: Aanvallende wissel, dus toch nog... niet tevreden met Mark 2-0.
0: Antman op zoek naar Winkler. Kassaboulat als eerste op de bal. Afvallende bal is voor de Greef. Kana. Galongi. Antman met ruimte. Winkler kiest positie. Het gaat maar nog Gea. De K-finale onder 17 speelt. Gea. Voorzet. Antman krijgt de kans. Galongi. Galongi weer naar Ogea. Winkler kiest positie. Ogea gaat zelf trappen. Draaide iets te veel weg die bal. Maar hij zag een gat. En twijfelde niet. Noah Ogea.
1: Ja, hele goede actie. En dan... net te veel aan de buitenkant, maar goede actie naar binnen. Hier dreigen naar buiten, lichaam fantastisch. Verdediger is het bos in. En dan ja, laat hij toch zien dat hij een goede linker heeft. Okay.
0: Galmouza laat de doeltrap even over aan Kassaboulat. Tapalov. Hoger dan Petro. Winkler. Geen spanning. Voor de les van Gustavo. Kana naar Ogea. Ogea. Sleebeweging voorbij Korgin. Ogea. Lekker pas tot bij Kana. Oké, die stond wel tegenvoets. Maar Ogea heeft er zin in.
1: Ja, en ook dan direct omschakelen en terug naar verdedigende werk. Deze actie is leuk, is mooi. Doeltreffend door de beentjes. Een beetje meeval. En dan buitenkant voetje naar Kana. Die net op zijn stappen moest terugkomen. En iets minder fris in die wedstrijd zit dan Ogea die net komt invallen.
0: Korgin. Nog een kwart wedstrijd. En die uiteraard al gespeeld is. Anderlecht niet alleen 2-0 voor vandaag, maar over twee wedstrijden gezien. Een voorgift van 5 doelpunten. De Europa League loont niet alleen, is gewoon binnen. Morgen sowieso naar Monaco. Ook die van Kairat, die gaan de Conference League loting afwachten. Bij Anderlecht, ja, daar zijn toch een paar mooie ploegen die uit de digitale ballenbak kunnen komen. Nu wel spelen, opletten voor Tuyakbaev. Tuyakbaev nog steeds. En iedereen terug bij Anderlecht. Tabalov. Voorzet. Niet verder dan Petro. Wat van effect die bal. Goed werk van Gustavo. Raakt hij daar Winkler.
1: Ja, staat heel snel recht, dus al minimaal geweest. Hè.
0: Bijbeck.
1: Ja, er zit ook heel weinig voetbal in dit Kairat Almaty.
0: Dat was dat we vorig jaar mogen zien in de Champions League.
1: Ja, goed, maar ze hebben wel geraakt, Floris. Dus je,
0: ja, maar het was tegen Celtic.
1: Ik heb ook die wedstrijd tegen Celtic gedaan. Die hebben we samen gedaan. Maar goed, het was bij heel veel meevallen. Het was heel slecht Celtic. Maar je speelt wel de Champions League. En dan moet je toch denken, die spelers moeten iets bijgeleerd hebben. Moeten beter zijn geworden. Die ploeg is niet verkocht. Het is dezelfde groep. Maar het is toch een ploeg die voornamelijk leren verdedigen heeft dan. En ook nog niet heel goed als je 5 tegendoelpunten kreeg. Ja.
0: Petro. Goeie bal richting Winkler. Ik kan hem net niet meenemen.
1: En dan vorig jaar toch 40 miljoen gekregen voor die Champions League mee te doen. En ze hebben geen enkele speler gehaald en iets betaald. Alleen maar transfervrije spelers.
0: Dus laten we eerlijk zijn, welke speler met een beetje naam en faam wil in hemelsnaam helemaal tegen de Chinese grens gaan voetballen?
1: Ja, dat klopt.
0: En dat is natuurlijk niet omdat het niet leuk is in Kazachstan, maar spelers, hun ambitie ligt gewoon elders. De Greef. Nog steeds Tristan de Greef. Legt die bal nog terug. Daar is Kadoji. Dat is te lang. Iets te naïef nog om die bal onder de zone te willen vasthouden.
1: Ja, was een beetje op zoek naar ruimte. En de verdediger die daar ging liggen, ja, kon hij niet meer omspelen, omdat die bal te dicht bij zijn lichaam was. En op uw vraag te antwoorden, ik heb 1 speler waar ik samen mee gespeeld heb, die in Kairat is gaan voetballen.
0: Steve Drieden?
1: Spanjaard, centrale verdediger César Arzo, waar ik in Gent mee gevoetbald heb. Die heeft er blijkbaar nog gevoetbald. Dus ik moet hem eens vragen hoe het er was.
0: Dreigend richting Koergin. Gaat er makkelijk voorbij. Altman, Oliver Altman gaat de plaats nog afgeblokt. En dat wordt dan een hoekschop. De clubicoon van Karat gaat er nog in komen. Martinovic, 38. Is hij ondertussen, wordt er 39 nog dit seizoen. Hier komt hij. Casabulat naar de kant. En de 15 jaar oudere Martinovic gaat nog de laatste 20 minuten van deze wedstrijd afwerken.

0: Hoekschop met Winkler. Niet verkeerd aangesneden, weer een ongoal. Op Bianconi claimt hem. Ik dacht dat hij er via een Kairat-speler inging. Hoe dan ook, 3-0 voor Anderlecht. Kijk naar die grijns op het gezicht van Mark Hoeken of hij tevreden is.
1: Hij lijkt iets minder, maar
2: hij lijkt niet tevreden. Maar goed, weer een standaard situatie, weer een hoekschop. Dat is toch iets waar ze veel aandacht aan besteden. Ook in de opwarming zag ik Anderlecht verdedigend en aanvallend posities innemen op die standaard situaties. Dus een hecht er als coach toch belang aan. En hier gaan we zien dat het Bianconi is.
0: Ja, Bianconi klimt hoger dan Sidi Bekov.
2: Ja, klimt er eigenlijk bijna helemaal over en moet dan nog naar beneden.
0: Goeie kopbal,
2: goal.
0: En zo het eerste doelpunt van Bianconi in het shirt van Anderlecht. Hij mag je met rechterreden claimen. Ja. Wordt hard opgewerkt met Jeremy Taravel. En ze scoren nu toch best vaak op standaard situaties Anderlecht. Iemand blijven liggen. Raad is weer op de grond met Frank.
2: Ja, maar die had al voor de wedstrijd geen zin. Dus ik snap helemaal dat hij is ook waarschijnlijk wel leeg gelopen. Heeft geen bal geraakt. Heeft de hele tijd achter die bal moeten aanlopen.
0: Jerkin Tavalov. Tuyakbaev. Goeie kruispas tot bij Tavalov. Aanname mag er ook zijn. Kan beweging voorbij in Gakana. Tavalov schept de bal tot bij Edmilson. Tapalov opnieuw voorbij, Kalonji. Tapalov gaat trappen, raakt de bal niet lekker, maar nog misschien de pas richting Tuyakbaev.
2: Attent gekiept van Kozemans. Die bal remt een beetje af, is er heel veel ruimte.
0: En zo is de gevaarlijkste actie van Kairat in de tweede helft, tot van Jerkin Tapalov.
2: Ja, een mislukte trap die nog gevaarlijk in de buurt kwam van een medemaat. Toch niet de prijs van de man van de wedstrijd winnen. Die moeten we in het andere kamp zoeken. Hier, kijk, dit is waarom dat Antman is geen verdediger. Die heeft die speler in zijn rug gewoon niet gezien. En Kozemans en Bianconi moeten hem dan daar attent op maken voordat dat schot komt.
0: Ja, Antman speelt eigenlijk veel meer als een rechtsbuiten. Goeie loopactie van Winkler. Martinovic erachteraan. Winkler tegen de hakken van Martinovic. En dan buitenspel gevlakt voor de reactie van Winkler.

0: Sadie Dekhoff. To jak Bájev en dan Biancone. To jak Bájev opnieuw. Goeie combinatie met het Nilsson. To jak Bájev. Bekbulat. Altman wacht. Bekbulat is voorbij. Biancone op een goede plek. De Greef. Iedere keer maar weer Winkler. Winkler vlot voorbij. Bájev. Nog steeds Martin Winkler. Kan blijven lopen. Voelt dat het een fout was van Gustavo. Galonji. Ruimte aan de overzijde bij de Greef. Och ja, nee. Die begon daar iets te voortvarend aan een dribbel tegenover twee spelers.
1: Ja, de ruimte lag aan de andere kant. Het hoofdje moest omhoog en dan kon hij met die goede linker bal aan de tweede zone leggen.
0: Net iets te veel jeugdvoetbal. Denk je, ga je nog twee man dribbelen?
1: Ja, en je ziet ook bij Almaty dat er niet veel zin meer is om terug te lopen. Ze kwamen nog met de wazit in een man of vijf verdedigen en dan was er een heel groot gat. Dus had alle tijd om die bal nog eens uit te halen en de andere kant te zoeken.
0: Marco Cana. Ogea, kijk eens aan. Klopt voorbij, Bájev kan nu meegeven met Altman. Kiest voor Winkler. Te veel volk van Kajrat. Sadie Bekhoff.

0: technisch directeur Sibierski. Altijd graag een beetje geïsoleerd. Wil wedstrijden graag eens in eentje bekijken.
1: In Frankrijk ging hij de uitwedstrijden wel op de bank zitten. Omdat hij dan in een vertrouwde omgeving met de mensen zat. Maar in een thuiswedstrijd wil hij in de tribune zitten. Waar hij goed overzicht heeft.
0: Zat hij bij Beveren mee op de bank?
1: Ja, dat weet ik dus. Dat was ik ook aan het denken. Ik denk het niet. Ik denk dat er gewoon niet genoeg plaats voor is om dat in België te doen.
0: De meest legendarische die dat ooit is gaan doen is Johan Cruijff bij Leo Beenhakker. Cruijff toen als technisch directeur een paar maanden later was hier.
2: Maar in Duitsland is het de gewoonte.
1: Ja, inderdaad. Maar het is het helemaal, hè?
0: Ja, zeker wel.
1: En de stadions en de banken net iets groter dan in de meeste Belgische stadions. Daar is het er ook voor gezien. Ik weet niet of dat het nu op de vreting ondertussen al veranderd is, maar toen ik er op de bank zat, was er niet heel veel plaats om veel extra volk te zetten.
0: Oké, ja. Tikje tot bij Antman. Voorzet niet onaardig, daar is de kolom van een Kakala. En is dat nog de vingertop van Camusa? Nee, het is gewoon een doeltrap.
1: Dat is de buitenkant van de paal, denk ik. Je moet zien, Antman die echt wel zoveel mogelijk aanvallende impulsen probeert te brengen. Gakana, buitenkant van de paal inderdaad. Wel een goede voorzet met gevoel. En deze jonge gast verdiende misschien wel een doelpuntje voor zijn tweede helft. Toch meer aanwezig dan in die eerste helft, had ik het gevoel.
0: Petro. Gustavo. Heeft last met de bal en met Kanonji. Nu ook met een Gakana. Gustavo die dan vraagt, kijkt naar de scheidsrechter. Echt geen fout? Nee.
1: Het is ook echt geen fout. Het is eventjes trekken en dan is hier Gakana die gewoon zijn lichaam zonder trekken, zonder duwen ernaast zet. En omdat je geen controle over die bal hebt, dan ga je liggen en hoop je op een fout.
0: En Gakana houdt de bal binnen. Wel de bal over de zijlijn geduwd. Snel gegooid. Dekbolat tot bij Gustavo. Solide tweede helft van Anderlecht. Nauwelijks wat weggegeven. Eigenlijk niks.
1: Nee, die ballers die zich willen tonen. Ik denk dat dat ook... Sibierski en de coach zeker tevreden zal stemmen.
0: Het vet is van de soep bij Kara.

0: Koen ging helemaal terug tot bij Bajbek. Martinovic. Rinski en dan uiteindelijk de bal door de as. Nou, goed gecombineerd. Gustavo, ruimte aan de overzijde bij Tujak Bajev. Antman geeft een anderhalve meter. Tujak Bajev komt naar binnen. Gustavo. En dan mindere kaats van Rinski. Tapalov pikt op. Geen onaardig schot van Bekboland.
1: Ja, ik had ook het gevoel dat Kozen van ze nog niet verwacht had dat hij ging trappen. Hij stond of te coachen. En hier, even een stapje terug. En gelukkig dat hij dan in de verre hoek komt en niet in de korte hoek. Was volgens mij een beetje verrast door het schot.
0: Mag niet te veel spelen, maar toch al zijn doelpunten gemaakt dit seizoen. 18 jaar. Nu op het verdoekschop met Tujak Bajev. Makkelijk weggekopt door de Greef. Bal weer opgepikt door Gustavo. Tapalov. Weer geen lekker schot van Jerkin Tapalov. Terug van Marinski. Verdedigend dan. Tapalov. Bekbolat. Martinovic. Even balbezit van Kajrat op de helft van Anderlecht. Maar lang duurt dat niet. Een Gakana. Van deze sprint van Mikkeler. De bal bij Antman. Antman. Loopt eigenlijk naar de verdedigers toe. Krijgt weer kans. Nee. Is een beetje op zoek naar zichzelf. Is dat eigenlijk sinds zijn vertrek bij Go With Eagles. Ja, waar hij echt goed was.
1: Ja, had de ruimte om die ballen met zijn snelheid misschien gewoon voor hem te duwen. Het is ook zaak van veranderd om die bal nu. Je moet een Gakana, hij krijgt die bal, is nog jong, wil gaan aanvallen. Ik snap dat wel, maar je moet die wedstrijd uitspelen. Je bent nu al 3 minuten achter de bal aan het lopen. Terwijl Almaty degene moet zijn die achter de bal loopt. Als je dan na een hoekschop niet in de organisatie bent, nu hou die bal in de ploeg. Die gaten die komen vanzelf. Iedereen wil dat vierde doelpunt gaan maken, waardoor dat Almaty eigenlijk meer aan de bal geraakt.
0: Petro, tot bij Biancone.

0: Dus de wedstrijd lekker volmaken voor Anderlecht. Thuis alles gewonnen dit seizoen voorlopig. Winkler. Antman. Dreigend gaat daar makkelijk voorbij. Buijbeek. Antman terugleggen. Daar is Kalonji. Nou, voorzitter zijn er wel van Antman.
1: Ja, heel goed uitgekozen. Goed gekeken waar de bal moest komen. Kalonji kwam bijsluiten. Goede actie dit van Antman. Geen pas, want hier stond menemaal buitenspel. En dan is het echt wel goed kijken. Goed achteruit gelegd. Kalonji, ja, die bal komt met een stuit, maar die moet hij toch proberen drukken.
0: Ik wilde hem misschien iets te veilig met de binnenkant van de voet spelen.
1: Ja, misschien op de vrijspelen pakken. Meer over die bal en naar beneden. Het gras is nat, dus die bal heeft houtsnelheid.
0: Greef Fulitje. Dat zag ook Torgan Hazar in de tribune. En Kagana, de Greef, mindere aanname. Ja. Het zijn zulke slordigheden die ervoor zorgen dat Anderlecht slechts 3-0 voor staat. Over twee wedstrijden 6-0 winnen van de Kazakse kampioen. Nou, Jacone, die eigenlijk gewoon aan het coachen is, precies op training. Je moet daar gaan staan.
1: Kalonji moet eigenlijk uitzakken naast Bianco.

0: Ghana, dan kan je daar een ruitje maken. En dan kan Antoine Hoog gaan spelen. Dus dat was hij aan het vertellen. Nu staat hij er zelf en zakt hij centraal in Kalonji. Dus eigenlijk met drie naast elkaar komen te spelen. En dan Ghana daarvoor.
1: Antoine, lekker!
2: Heerlijke ingeving van Oliver Anman. Het levert Koergin terecht geel op.
0: Ja, duidelijker worden gele kaarten niet, hè, Floris. Het is gewoon een hele goede actie. Anman is dan ook nog eens sneller, veel sneller.
2: Daar.
0: En ja, het is zo'n
2: goede kwaliteit wel die nieuwe shirt van Anman heeft. Rek je goed mee. Ook omdat het einde van de wedstrijd is, je wil eigenlijk naar huis. Want het is nu niet dat Antman meteen richting doel kon gaan. Een beetje uit frustratie die kaart gepakt. Jacana met Nilsson haalt weg. Bekbolat. Jacana, slimmer. Winkler en dan de geef. Niet evident, halve hoogte die bal. Probeert hem toch nog goed te pakken, Tristan de Greef. De eredivisie-tribune.
0: Ja, goed aanzetten of opzitten van Gakana. Winkler neemt over en vindt de Greef. Alleen weer over of weer niet laag kunnen houden. Dus straks was het natuurlijk niet de Greef. Maar we zeggen, de kansen zijn er wel. De voorzetten vinden wel de aanvallers. Binnenkantje rechts moeten we proberen duwen. Ook al wordt hij dan afgeblokt.

Hardek tot bij Martinovic. Anderlicht oogst nog hongerig. Stapalov, Blind en Nielsen moet er achteraan.

0: Nog anderhalve minuut. Toen voor de tijd is overbodig. Het is niet dat Kairat Almaty in een paar minuten toegevoegde tijd nog 6 keer gaat scoren.
1: Dat lijkt mij inderdaad onmogelijk. Maar wel goed. Hè. Ik zie nu ook Biancone en Petro toch ook wel hun verdedigende werk doen. Echt nog geconcentreerd zijn. Dus die nul houden is ook belangrijk.
0: Goeie bal van bij Antman. Wegleider nog van Baybek. Petro meteen contact zoeken met Bekbolat. De Greef volgt u wel aan met Gustavo. Slotminuut. Hier en daar al wat mensen die de druk tevoren willen zijn. Anderlecht naar de Europa League. En dan is het gewoon een goede kwalificatieronde geweest. Tegen Hammarby, tegen PAOK. En nu dus ook tegen Kairat Almaty. Goed opletten. Nog één keer een actie. Kozemans komt en plukt hem.
1: Ja, hier is Petro met een hele goede tussenkomst met die tackle. Nu Kozemans. Dus het is echt wel een zaak voor die drie heren achterin om die nul te houden. Maar ook vertrouwen geven naar het weekend toe. Niet alleen die drie doelpunten, niet alleen die goede inbalbeurten.
0: Het publiek wil dat er wordt afgefloten. En dat doet Eskas. Anderlecht wint met 3-0 over 2 wedstrijden. 0 overwinning tegen de Kazakse kampioen Kairat Almaty. Paarswit naar het hoofdtoernooi, naar de league phase van de Europa League. Voetbal tot in en tot en met januari in Europa. En dat kunnen wel eens mooie reizen, mooie affiches worden. Anderlecht, in tegenstelling tot vorig jaar, gewoon goed aan het seizoen begonnen. Zeker in Europa. Worden gefeliciteerd. En voor Kairat Almaty wordt het de Conference League. We gaan er heel even uit voor reclame. Zo dadelijk interviews en uiteraard geven de analyse.
2: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het Ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil 2 luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen op de A12 richting Den Haag. Tussen de Meer en Woerden staat 7 kilometer. Je hebt een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht.
5: Het station met de meeste en beste hits.
6: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Omdat het maar blijft regenen, kan de komende 3 dagen 3 miljoen kubieke meter water in het meer stromen. Ook Nepalese autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar de nog 1400 vermisten. De ramp heeft zeker 472 levens geëist, maar dat aantal zal nog verder oplopen. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. Uiterlijk maandagochtend moet de ontwerp miljoenennota voor goedkeuring naar de Raad van State. Het lijkt een kort dag te worden om nog de steun van de oppositiepartijen te krijgen. Daarmee lijkt ook de inhoud van de troonrede op losse schroeven te komen. In Eindhoven is een verwarde vrouw gisteravond naakt dwars door de hekken van het vliegveld gereden. Haar voertuig kwam vlakbij enkele geparkeerde vliegtuigen tot stilstand. Volgens de marechaussee is er verder geen gevaar geweest voor Eindhoven Airport. De vrouw is niet aangehouden omdat ze in verwarde toestand verkeerde. Ze is overgedragen aan maatschappelijke hulpinstanties. Een Australische draagmoeder is onbedoeld bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. Tijdens het IVF-proces raakte ze ook op een natuurlijke manier zwanger van een tweeling, een jongen en een meisje. De jongen bleek biologisch gezien het kind te zijn van de vrouw en haar man. Het meisje was de genetische dochter van het andere stel. De vrouw had tijdens het IVF-traject onbeschermde seks met haar man. De stellen voeden de kinderen elk bij hun biologische gezin op en houden nauw contact voor de unieke tweeling. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file. Op de A12 richting Den Haag heb je 25 minuten vertraging tussen de Meern en Woerden. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Heel Nederland verandert in één groot speelveld. De Staatsloterijshow verstopt kokers door het hele land. Vind jij een koker? Dan win je 300 euro en maak je kans op de hoofdprijs van 30.000 euro. Belastingvrij. Een feestelijke prijs van Staatsloterij, die dit jaar 300 jaar bestaat. Check alle locaties en hints op vindekoker.com. Speel bewust 18+.

0: Morgen 27 augustus, Johan Derksen zit er klaar voor. Wouter de Winter ook weer, hè? Ja.
1: Goedenavond.
0: Je hebt er zin in, hè?
1: Jazeker.
0: Ik zie het aan je. Ja. Goeie vakantie.
2: Ja, Wouter is goed van vakantie terug.
0: Ja, dat is
1: dat.
0: Ja.
1: Vol energie en optimisme.
0: Ja, het is goed dat René er ook kan zijn, ondanks zware omstandigheden. Datzelfde geldt natuurlijk voor Dave en Chris Woerts. Daar is hij, ja! Ja! Chrissy! Primeurtje weer in de MK, staande ovatie zo meteen.
3: Ongelooflijk, wat een groot feest vanavond.
0: Ja. Moet je nog iemand terugbetalen hier in de zaal? Of...
4: Ja, mij.
0: Ja?
4: Nee. Ik zat ook voor de buis.
3: Nee. Ja?
4: Ja.
3: Is het niet gestorneerd?
4: Nee, het werkte niet. Ik had dat nog niet gekeken.
3: Kan gebeuren.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, dat kan gebeuren, ja.
2: Als jij ook zo makkelijk bent over de onderwerpen die wij hier hebben, van zeggen, kan gebeuren.
3: Ik moet wel zeggen dat Talpa zeer respectvol heeft gehandeld richting de mensen die gekocht hebben. Mm. Als voor het eerst in historische terugbetaald. Netflix heeft problemen gehad, ESPN heeft problemen gehad, Ziggo heeft problemen gehad in het verleden. Nooit terugbetaald. Wij hebben gewoon gezegd, jongens, het is onze fout. Ligt intern, techniek gefaald, gewoon terugbetalen. Keurig netjes.
2: Nee, maar als je een fout maakt, een blunder, dat je echt voor lul staat, en heel Nederland heeft het erover, dan is dat ook de enige mogelijkheid.
3: Ja, klopt. En ze hebben zo keurig gedaan, moet ik zeggen. Het is als de techniek faalt, weet je niet, dat kan gebeuren.
2: Als je maar genoeg heeft om ons salaris nou op te
0: maken. Ja, dat is een probleem, nee, denk ik.
3: Dat wordt een maand gestopt. Want dat is ook een van de redenen. Dat,
2: Ik wil wel 3 dagen wachten, maar langer niet. Hè?
3: Nee, maar het was vorige week ook een drama, vorige week donderdagavond. Allemaal nieuwe woorden geleerd. En, maar het is wel heel grappig hoeveel reacties ik
2: krijg. Dus er worden daar ook weer wat mensen gecanceld.
3: Ja, ik heb wel wat grappige reacties gekregen. En de supporters heel boos reageerden, dat snap je. Weet je. Die zijn helemaal over de zeik. En die gingen, ik heb mails gehad, jongens, en bedreigingen en noem maar op. Maar dat vind ik nog wel logisch, weet je. Supporter vanuit supportershart. Maar ik heb ook mails gekregen van mensen van andere aanbieders, van kabelbedrijven. Die al mijn hart moesten lachen, schandalig. Ja, je gaat het wel weer goed praten met dat prutsersprogramma van jullie, weet je niet.
2: Oh ja, wie was dat?
3: Dat was de oud-directeur van Ziggo, zal zijn naam niet noemen.
0: Wil Moerger!
3: Maar hij is kaal.
0: Ja, dat is toch Wil, of niet?
3: Wil.
0: Ja, hadden wij altijd een goede man mee met Wil.
2: Wil heeft een bloedhekel aan ons.
0: Denk je?
2: En daar hebben we zelfs naar gemaakt.
0: Is dat zo?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, we hebben in het verleden wel eens grappen over Mark, maar de man heeft helemaal geen humor.
3: Hij stuurt een mail.
2: Je kunt niet zeggen dat wij slechte humor
0: hebben. Nee, zeker niet.
3: Hij stuurt dan een mail, jongen, een hele mail. En dan schande. Dat heb ik even gegoogeld. En toen bleek dus dat toen hij de Formule 1 recht had.
0: Oh, je komt nu even met een rancuneuze opmerking. Ja, heel goed.
3: Is er 2 keer uitgevallen, weet ik niet. Dat vond ik wel grappig.
0: Dat heb je hem ook teruggemaild, neem ik aan.
3: Nee, joh, nee, ga.
0: Dat heb je nu op tv wel aan hem verteld.
3: We hebben zeer respectvol gehandeld, denk ik. Talpa het enige goede gedaan, terugbetaald. En dat is de enige goede en juiste weg.
0: Ja, het probleem is natuurlijk, je had het zo groots aangekondigd. Ja. Dat maakt het zo pijnlijk.
2: Ja. Maar, maar het leedvermaak was groot, dat merkte je.
3: Ja, dat is echt ongelooflijk. Maar ik denk, ik ga toch naar Amsterdam zaterdag. Nou, heb ik eigenlijk helemaal geen reacties gehad, weet je.
0: Nee?
3: Nee, helemaal niks, allemaal gezellig.
0: Kan ook zijn dat niemand je kende.
3: Dat zal waarschijnlijk de oorzaak zijn. Ja. Nee, het was een dramatische donderdagavond, maar goed opgelost op Talpa.
0: Nee, goed, Ajax won. Misschien later in deze uitzending ook nog Ajax gratis. Trouwens, moet ik er gelijk bij zeggen, kost niks.
3: Voetbal is nooit gratis.
0: Zo. Maar,
3: ja, dat is een doordenkertje.
0: Ja, maar ik ga er niet toch uit van dat mensen, als ze straks wat laten zien, dat we opeens een rekening thuis gestuurd krijgen van jou, toch? Of wel?
3: Nee, voor mij niet. Maar vanavond, die beelden krijgen we gratis van Ziggo.
0: Maar voetbal is niet gratis.
3: Maar als je vanavond Ziggo hebt gekeken, moet je gaan payen. Dus niks gratis in het leven.
0: Oké, okay, het wordt een bijzondere avond. Goed dat jij hier bent, René, want ik hoor dat jij ontberingen hebt doorstaan.
5: Nee, heel gek.
0: Je gebit is uit elkaar gevallen.
5: Nee, ik had
0: een nootje gehad, of niet?
5: Nee, nog niet. Maar ik had heel veel last aan de rechterkant. Bleek een wortelkanaalbehandeling. Dus die had ik gisteren gedaan. Maar toen zag hij na die wortelkanaalbehandeling dat in die tand ernaast zat een scheur. Dus toen moest ik vanochtend weer terug. En hebben ze die er ook nog uitgehaald.
0: Maar dus komt niet een nieuwe terug?
5: Nee, er komt geen nieuwe terug als het er buiten staat.
2: Verstandskies?
5: Nee. Ik was er al uit.
0: Ja. Pepernootje?
5: Nee.
0: Iemand een pepernootje? Nee. Lekker pepernootje, ja? Het is alweer tijd voor de pepernootjes, Johan. Ja, de bussen vallen van dak vandaag.
2: Ik word steeds volgende pepernootje.
0: Ja. Heb jij zin in een pepernootje?
2: Nee, ik eet geen pepernoten. Ik heb vroeger wel veel pepernoten gegeten, hoor. En we hadden net even wat culinaire uitwisselingen. Wij waren vroeger erg gek van pepernoten met een laagje chocolade eromheen.
0: Oh, dat is nog lekkerder. Ja, dat deed je vroeger veel. Dat was een zonde voor jou.
2: Als ik van het westen naar Groningen reed, had ik 3 van die zakken op de stoel naast me liggen.
5: Wie had het nou? nou laatst?
2: Maar je zag het niet aan mij, hoor.
0: Wie had het nou?
6: We hebben geen foto's meer.
5: Wie had het nou laatst in de kleedkamer over het feit dat ze het liefste nu de kerstboom al neer zou zetten? Volgens mij was Tina dat of zo.
6: Ja, Tina geweest.
2: Plug van ook zo'n kerstboomfriek.
5: Nee, die zaten er samen over te praten, ja.
2: Nee, maar die heeft hem als eerste, als de kerstbomen zijn, en ook ze heeft een heel groot huis met hoge plafonds. De grootste die er is, helemaal vol. Ja. En die blijft ook hangen tot alle naalden eraf gevallen zijn.
0: Maar op een gegeven moment op Curaçao was het 38 graden, kwam Tina aan op Ugs. Die zei, die houdt er enorm van. Ja. Ja. Pepernoten, mensen vinden dat niet kunnen, maar we maken het uit dat de pepernoten.
2: Dus kijk, de commercie, die is creatief. Wat kan jou nou schelen of de pepernoten in de winkel liggen?
0: Pepernoten kunnen eigenlijk de hele tijd, toch? Of niet, Wouter?
1: Ik haal ze ook niet in huis. Want dan loop je even langs de keuken en dan hup. En dan denk je, op één week kan je niet lopen, dus dan ga je nog een keer.
0: Zo ben jij.
1: Ja.
2: Maar
1: ik
2: kijk nu al uit naar de kerstkransjes.
0: Ja, maar die eet je wel.
2: Nee, die eet ik ook niet.
5: Maar zo Marco ook al.
2: Maar die vond ik wel altijd heel lekker.
0: Ja, dat vragen mensen ook af. Wordt het niet tijd voor Sinterklaasje nu al?
5: Ja.
0: Dat we een beetje op tijd zijn dit jaar.
2: Nou, hij had vorig jaar ook aan ieder moment binnenkomen. Ja.
5: Nee, maar had verleden jaar niet zijn allerbeste. Maar dat geeft niet. Dat kan een keer gebeuren.
0: Revanche, zeg jij? Revanche? Gewoon weer
5: proberen? Nee, je moet gewoon weer komen.
2: Natuurlijk, maar wij zijn ook niet weggestuurd als we een slechte uitzending maken.
0: Nee, maar wij maken er heel veel.
2: Bedoel, anders was jij weg
5: geweest. Hij moet zich daar niet door uit het veld laten slaan. Kom op, man. Zo leuk.
0: Maar, nou ja, goed, het was ook misschien iets te lang vorige keer. Het was 25 minuten.
5: Oh, dat zou kunnen.
2: Ja het was wat te lang.
0: We maken er nu gewoon een uur van.
2: Ja.
0: Maar voor de mensen die het gemist hebben, even een hoogtepuntencompilatie.
7: Ja, dat kan mij schelen. Flikker alles gewoon in de kofferbak of zo. Maakt niet uit. Schiet een beetje op. Showtime. Sinterklaasje, kom
8: maar binnen met je. Maar over mijn penis, daar ben ik wel heel trots op. Die heeft dus, alsof in maart vorig jaar, in het Guinness Book of Records gezeten. Op een gegeven moment werd die mevrouw van de bibliotheek heel boos. Daar heb ik hem er weer uitgehaald.
7: Dat zegt me helemaal niks. Die is voor u, meneer Van der René. Misschien dat hij hem even op kan zetten. Ik heb voor jullie speciaal een Deens model binnen de halve daar zou je er hebben. Koekoek!
6: Ja, gaan we proberen, toch?
5: 100%, weet je. Hij heeft natuurlijk uitschieters gehad en keertje ietsje minder, nou, dat moet hij even verwans nemen weer.
2: Maar het is intussen ook een niet onbelangrijke snappel voor hem, hè, in de winterperiode.
0: Hij is de hele winter.
2: Hij is de hele winter, gaat hij met dat pak de deur uit.
0: Ja. Nou ja, begint nu al, denk ik. Ik denk dat Sinterklaasje nu alweer. Je zit er een beetje bedeesd bij, Dave.
4: Nee, ja, ik wacht gewoon netjes tot jullie alle belangrijke onderwerpen hebben gehad, natuurlijk.
2: Nou,
4: ja?
2: Dat is heel goed dat iemand zijn plaats weet in dit programma.
4: Ja, ik moet een beetje.
0: Maar was dat een ondertoon of was dat geen ondertoon?
4: Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet.
0: Nee, echt niet?
4: Nee.
0: Ja. Nee, want ik bedoel, van de week hadden we Merel al, die Johan begon tegen te spreken op een gegeven moment.
4: Ik zou niet doen. Ik heb geluisterd, ik heb gekeken, ik ga dat niet doen.
2: Niet van
4: nieuw seizoen, ik hou me gedijst.
0: Maar goed, we moeten het ook serieuze zaken aansnijden. De begrotingsgesprekken lopen niet zo soepel, heb ik begrepen.
1: Nee, gaat niet goed. Ze zijn een uurtje of negen zijn ze weer klaar. De hoop was dat het vandaag zou worden afgerond en morgen in de ministerraad er een klap op gegeven zou worden, maar het wordt nu maandag. Dat betekent dat ze vrij ver nog uit elkaar liggen. En dan is het vooral CDA, D66 aan de ene kant, de VVD aan de andere kant. CDA en D66 willen dat de VVD en de VVD-bewindslieden meer gaan bewegen om het pro naar de zin te maken. Ja. En de VVD die wil eigenlijk vasthouden aan de eerder gemaakte afspraken. En je merkt langzamerhand, zo hoorde ik vanavond, dat er ook wat emotie en irritatie onderling tussen de hoofdrolspelers begint te ontstaan, waarin Eelco Heijnen, ook wel IJzeren Heijnen genoemd, degene is die meneer Nee is en elke keer niet wil bewegen, terwijl mensen als Henry Bontebal van het CDA, maar ook premier Robiette eigenlijk vinden dat hij dat wel moet doen. Mm. Dus dat is, het gaat niet eens echt. Het is natuurlijk normaal dat dit soort dingen tijd kosten en elke keer richting Prinsjesdag dat er hard onderhandeld wordt. Maar ik hoorde vanavond toch echt wel gewoon sombere geluiden voor het eerst. Ja,
0: dus dat is niet goed, hè?
1: Nee, dat viel me echt
2: Wouter, zijn ze nou bezig met hun achterban pleasen of uit te voeren wat het beste voor het land is?
1: Dat is maar net aan wie je het vraagt natuurlijk. Hè? De mensen die in het VVD-kamp zitten hebben zoiets van... ja, we kunnen ook met SGP en JA21 ook hele goede zaken doen. En dan zien we uiteindelijk wel wat er in de Senaat gebeurt. Ja. Want misschien wil BBB nog wel wat. En zal de Senaat echt nee zeggen tegen belangrijke dingen als het belastingplan? Want dat betekent ook dat koopkrachtreparatie niet doorgaat. Nou, zie daar maar als linkse politicus tegen te stemmen. Dat mensen aan de onderkant van het inkomensgebouw minder geld krijgen. Dus die denken, laat het er maar op aankomen. En bij D66 en CDA hoor je vooral van, ja, als het nu al niet goed gaat, hoe denk je dan de komende jaren, ze zitten er nog tot, ik geloof 2031, met elkaar het eens te worden. Dus moeten we er dan überhaupt nog wel aan beginnen als het nu bij de eerste hoorde al misgaat? Dus het gaat wel echt ergens over.
6: Maar een pro doet niks, want dat is persoonlijk antwoorden, las ik in een column van jou, toch? Ja. Dat je zei van dat is eigenlijk een oude feet. Het lijkt wel Bos Balkenende. Ja. Alleen dan nog een gaatje erger.
1: En dat merken mensen in het kabinet. Die merken dat er toch een gevoel van revanche bij Jesse Klaver zit. Vooral dat het persoonlijk zou zitten. Omdat hij door Dylan Jezielgus is ontzegd om in het kabinet toe te treden. Ja. Jezielgus heeft die deur daarvoor dichtgegooid. En daar heeft de rest uiteindelijk mee ingestemd. En daar is hij heel erg kwaad over. En hij wil, zo zeggen ze, in het kabinet. En niet eens de mensen van de VVD, van hij probeert revanche te halen en wil Jezielgus nu eigenlijk op de knieën. En Jezielgus, nou, jullie kennen er ook een beetje, is niet van plan om dat te doen.
6: Nee, maar zo komt het land niet verder wat Johan net schetst. En daar hebben we een groot probleem mee.
1: Ja, alleen jullie hebben het volgens mij ook van de week ook gehad over wat er gebeurt als de VVD zou instemmen ineens met hele interessante pro-plannen van Jesse Klaver. En dan zou het ook eindigen.
6: Hypotheekrente en vermogensbelasting.
2: Dan zou, dan zou ik als VVD stemmen, zou ik uit mijn dak gaan.
1: Ja, precies. Ja. Dus, en dat voelen zij natuurlijk ook.
6: Chris ook, ja. Chris zegt ook, ja.
1: En er komen ook verkiezingen aan natuurlijk voor de Staten. En waar de Eerste Kamer ook uit voorkomt. En als je dat voor maart dus tot een enorme kniebuiging richting links laat komen... dan heeft de VVD wel een probleem natuurlijk.
3: Als de VVD met pro in zee gaat, is het einde van de partij voorlopig. Weet je, dan wordt iedereen boos. Want je hebt pro uitgesloten.
1: Ja.
3: En dan kunnen we niet nu via de achterdeur met pro gaan samenwerken. Dat gaat gewoon
1: Je zal wel op een of andere manier af en toe moeten samenwerken. Zoals stikstof gaan ze al samenwerken met pro. Maar om te doen alsof pro het hele begrotingsbeleid mag dicteren... dan is er voor de VVD eigenlijk geen reden meer om in het kabinet te zitten.
2: Maar er zijn wel verstandige VVD'ers, daar hoor jij niet bij, hoor ik net. die aan het landsbelang denken. Hè? Dat ze op een gegeven moment zeggen... als in het landsbelang is dat we samen gaan werken met pro... dat is misschien een reden om het wel te doen.
3: Ja, maar je hebt ook een andere route via JA21 en BBB, weet je. Dat is misschien een betere route voor de VVD. Ik denk dat dat electoraal beter is.
1: En wat ze zeggen in het kabinet is dat Jesse Klaver... als hij binnen de Kamer zit, echt gewoon helemaal niet wil praten... tenzij het kabinet van tevoren zegt... we halen die hele bezuinigingsoperatie op de sociale zekerheid van tafel. En het gaat echt om vele miljarden. En dan, dan heb je eigenlijk het hele financiële beleid van dit kabinet... wat allemaal zo strikt moest, omdat we dat extra geld... voor Defensie moesten vrijmaken. Dat heb je dan onderuit geschoffeld.
6: Ja.
1: Ja, dat is wel een enorme adelating natuurlijk.
2: Maar die Heine is heel straight. Hè? Als het om geld gaat, dan is er maar één antwoord. Nee.
1: Ja. En meerdere ministers van Financiën hebben dat adagium natuurlijk gehanteerd. Maar wat je nu hoort, is dat het ook wel een beetje gaat om de manier waarop. En dat gaat dan als je heel lang met elkaar in een ruimte zit. Je bent aan het onderhandelen en je hebt iemand die ook niet een beetje wil meebewegen. Maar ijzeren heinig in zijn...
2: Ja, maar hij heeft ook de macht om nee te zeggen. Hè? En als hij die macht etaleert, is dat vervelend.
1: Ja, en dat
6: maar zijn er nog twee trajecten, begreep ik uit jouw verhaal? Ook hij is bezig, Heine, met allemaal mensen te praten. En de fractievoorzitters zijn ook met elkaar bezig. Dat loopt
1: dus
6: elkaar heen.
1: De afgelopen week zeggen ze dit allemaal van tevoren van de zomer besproken. Dat dus de top van de coalitie, dus de premier en de twee vicepremiers... dan met leiders van de oppositiepartijen met elkaar aan tafel gingen... om te kijken of ze afspraken konden maken over de begroting... En intussen was ook Heine bezig met financiële mensen van die oppositiefracties... om te kijken of ze alvast afspraken konden maken. Hmm. Waardoor er dus twee trajecten liepen. En ik hoor nu dat ze dat toch wel willen gaan evalueren. Want op een gegeven moment denk je, als je de ene positief hoort aan de ene tafel... en aan de andere tafel hoor je juist weer veel terughoudendheid. Dan weet natuurlijk niemand meer waar die
6: Daar schrik je niet echt veel mee op natuurlijk allemaal.
2: Ondertussen... Maar hebben ze al een beetje spijt dat ze begonnen zijn aan een minderheidskabinet? Ze zeggen van niet, hè?
1: Nee, ze hebben denk ik...

0: Ik weet ook niet hoe dat met die
1: functie te doen. Vakantie gehad.
0: Ja, Jan heeft alleen maar leuke dingen gedaan.
2: Hij ziet het toch niet, Pip?
3: Die Argentijnen zitten er nog steeds
4: heel,
3: in,
4: hij zag er heel slecht uit.
0: Hey, die
2: ja, maar dit is buikgriep eerst. Buikgriep, hè?
0: Buikgriep?
2: Misschien is hij aan de scheiterij, weet jij veel. Dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, ik weet niet. Hoe kijk jij naar dat WK hockey? Vind je het leuk? Of,
5: WK voetje tikken.
0: Ja.
4: Ja, ze tikken op de voet.
5: Op de voet en de strafkorner en dan gaan ze weer verder. Weet je, de meest oninteressante sport die er is. Maar ja, okay. Heel kakkeneus Nederland doet het. En dan als je twee keer winst zijn in de finale, weet je. Het is een...
0: Nou, dat is ook niet waar. Je moet allerlei pools door.
4: Ik weet niet,
5: tegen de lam en de lam en de blinden.
4: Ik weet niet, wie is de bondscoach van het damesteam?
5: Geen idee.
2: Nee, ik ook niet.
4: Ja. Ja, zijn jullie nou echt het...
2: Nee, ik heb geen idee.
6: Hoe?
0: Heren.
4: Nou, het is zo'n belangrijke sport dat hier niemand dat weet. Maar één ding doet hij fantastisch, dat is selecteren. Want mooiere meiden als de hockeydames bestaan er niet, hoor.
5: Daar kun je gewoon een pastry girls van maken. Lekker, man.
0: Jongen, jongen, jongen. Ze zijn gewoon staan in de finale. Die zijn dat echt de absolute top van de wereld.
5: Ze staan altijd in de finale.
2: Nou, nee, dat is niet waar. Nee, we
0: wel vaak.
5: Bij de dames wel, bij de dames. De heren dames zijn... dames wel.
0: Ja, maar het is, met moeite van België gewonnen.
2: Het is op zich wel knap dat Nederland zijn hoog niveau haalt.
0: Dat lijkt
2: me
0: toch ook heel gezegd, ja.
2: Er zitten nog meer landen die ook
4: spelen. Ja, maar België heeft nu dat niveau ook al, hè?
5: Ja.
4: Die zijn veel later
5: begonnen. België, Duitsland. Argentinië bij de dames heel goed. En de verrassing bij de heren. Ik denk, ze kunnen er niks van. Maar halve finale die Argentijn. Heel netjes. Ja. Met de hoofdrol voor de man van Jetten.
4: Is dat een aanvaller?
5: Nee, voor meer in het middenvelder, dacht ik.
4: Huh?
5: Ja. Ben je helemaal zo, volg de sport.
0: Volgens mij heb je echt geen flauw idee wat je over hebt.
5: Nee, ik heb al een paar keer gekeken.
4: Weet je wat je moet doen? Je moet die wedstrijden van hockey bij Kijk gaan uitzenden.
0: Ja. Ja. Tegen betaling, hè?
4: Want dan kijkt toch niemand naar. Dan merkt niemand als het niet lukt.
5: Nee, bij hockey is het mooi dat...
0: Of niet eigenlijk?
3: Dat is toch niks anders?
2: Tuurlijk, als wel finale wordt er wel gekeken.
5: Nou, gemiddeld 600.000 mensen nu. Wat mij opviel deze week in die kwalificatiewedstrijden... geen vol stadion. Niet uitverkocht.
0: Jij wordt niet geremd de enige bescheidenheid wat er ook gebeurt eigenlijk. En jij gaat gewoon ijzerheinig door, dat is kut, dat is niks en zo. Goed is dat, is knap.
5: Ja, toch?
0: Ja, best knap is dat. Maar schrijf jij je eigen tekst eigenlijk of doe je alles via chat nu?
5: Ik meestal doe ik allemaal zelf.
0: Ja?
5: Ja, ik heb nu weer een plan gemaakt voor de VVD, een 46-puntenplan. Ik heb dat met een aantal prominenten binnen de VVD al gedeeld. Want het moet dus veranderen binnen de VVD. Het is veel te veel...
0: Wacht, heb jij dat plan geschreven? Hoe schrijft een 46-puntenplan voor de VVD?
5: Ja, absoluut.
0: Dat is nieuws, dit.
4: Ja, nee, maar dan heeft hij eindelijk nieuws.
0: Dit is nieuws. Ja, dit haalt de headlines.
5: Ja, nou ja, als je het leest wel, echt top.
6: Maar dit heeft AI geschreven? Of echt
5: SF? Dit is echt zelf geschreven. Ik heb er zondagmiddag weer teruggetrokken. Ik zat aan het hokje te kijken, viel bijna slaap. Ik ga even in dat gewerkt doen.
0: 46 punten?
6: Dat is een beetje
5: punten.
6: Veel.
5: De redding van Nederland.
0: Chris Woerts.
6: Hij wordt steeds verder.
0: Chris Woerts redt Nederland.
5: Absoluut.
0: Maar even punt 1, 2 en 3 even gelijk.
5: Ja. Nou ja, dat is lastig. Want in 46 zijn er heel veel dingen. We gaan gewoon met de gasoppomp in Groningen. Geen gelul, 800 miljard. Mensen compenseren. Grenzen dicht.
4: Ja, maar
0: grenzen dicht?
4: Dan komen ze, als jij dat als punt 1 hebt...
0: Gasoppomp, grenzen dicht.
4: Gas weer boren in Groningen. Dan gooien ze je rapport meteen weg.
5: Nee, helemaal niet. Maar ik denk dat de meerderheid van Nederland... als die mensen goed compenseert en met respect behandelt... dat mensen dat heel even openstaan... Omdat
0: maar ga even door.
4: Hoe wil je Groningers daarvoor winnen?
5: Door ze goed te compenseren. Gewoon
2: volgens mij...
4: Laat ze eerst je huisjes herstellen.
2: Die Duitsers hebben toch de grenzen dicht?
6: Ja.
2: Maar dat helpt toch niet?
6: Nou, er staat wel elke dag file gelopen.
2: Ja, dat wel, maar dat helpt toch niet.
0: Maar even grenzen dicht. Gas.
5: Gas.
0: Stikstof bestaat niet meer waarschijnlijk.
5: Ja, het hele klimaatfonds schaffen we af.
0: Dacht ik ook al.
5: We gaan weer naar 2 mol in plaats van 0,00.
0: We gaan naar 2 mol.
2: Heb jij dat Nepal gezien?
0: Dat kan toch niet?
2: Dat kan toch niet?
0: Het klimaat.
2: Dat komt niet door het klimaat, toch? Nepal.
0: Volgens de deskundigen wel, hoor.
2: Ja, nee, maar dat vraag ik aan hem.
4: Nou, maar dat breekt toch wel vaker een glasjetje.
0: Nee, maar dit was niet normaal.
4: Je was ook niet tegen te rennen of te vluchten, hè?
0: Nee, je kon geen kant meer kijken, want dit wel.
2: Kijken, man. Ik heb die nog nooit gezien.
6: Nee, echt bizar.
0: Het was een soort gletsjer volgens mij die gesmolten.
4: Die golven waren zo hoog als een flatgebouw, hè? Ja.
2: 200 meter.
0: Ja, het is echt kansloos dit.
2: Bizar, joh.
4: Dat hebben we in het golfslagbad niet, hè?
0: Hero 6868 hebben ze nu geopend. Dat mag ook wel. Er zijn honderden mensen verdwenen. Maar dit is wel... Trouwens,
2: maar als je dat ziet, dan moeten er duizenden overleden.
4: Ja.
2: Dat kan niet anders.
5: Ja. Ongelooflijk.
0: Nee, maar goed, van de week
2: ze zitten nu op 600, geloof ik. Maar dat worden er dadelijk duizend.
4: Maar hoeveel waren er destijds bij die tsunami? Er waren ook heel veel doden. Ja, dit is een soort megatsunami.
0: 30.000 of zo, volgens mij wel, toch destijds?
6: Ja, echt heel...
0: 10.000 mensen, volgens mij, toen. Maar je zag het ook, van de week hadden we een tornado in Frankrijk. Hebben we ook nog nooit meegemaakt, volgens mij, in die mate. Dat was ook een gekkenhuis. Oh. We hebben het West-Nijl-virus nu ook hier.

0: In Nederland was ik, dus we kunnen onze borst nat maken. Mier, zit je lekker op vakantie?
1: Ja, laten we dan eerst maar eens die 37 punten van Chris uit. Ja,
0: 46.
2: Ja.
3: Misschien komen we dan wel bij je pet. Dan komen
2: ja, maar ik ben er wel uit. Een beetje trots op dat iemand uit ons midden het land gaat redden.
3: Ja. Zal ik een keer tijd worden?
0: En je hebt Dylan al gebeld?
3: Ik heb het wel met haar gedeeld, ja.
0: Ja, en wat zei ze?
3: Top.
2: Ja, die kunnen we ook niet meer serieus nemen, die Dylan.
4: Heel mooi.
0: Ja. Maar goed, jij hebt het zelf geschreven. Er zijn heel veel mensen die doen het niet zelf meer.
4: Nee, heel veel mensen doen het niet zelf. Die hebben nu een onderzoek gedaan naar
1: Chris,
4: allerlei...
1: Maar er was geen moment dat jij aan die 47 punten ging beginnen.
0: 46.
1: Dat je die 46, of 45, dat je vrouw zei, Chris...
3: Ze zeggen wel, wat ben je aan het doen?
1: Ik heb geen zin, joh.
3: Ik heb geen zin, joh.
1: Ja. Laten we lekker naar het eten gaan.
3: Ik denk, schrijf even de frustratie of wat er allemaal in Nederland mis is, weet je niet. En denk, nou, dan kom je toch op 46 punten uit. Dat is best veel.
2: En bij de vergaderingen wordt er louter Coca-Cola getapt?
3: Coca-Cola Zero. En niet met kruidnotensmaak, maar gewoon een echte spul.
0: Maar trouwens, kunnen we dat niet gewoon online zetten, die 46 punten van jou?
3: Nee, ik ben nog aan het fine-tunen.
0: Maar hoe kan het nou, de meeste Nederlandse bedrijven...
2: Ik denk dat we Chris binnenkort kwijt zijn, want die halen ze nu naar Den Haag.
0: Ja, denk nog, hij moet wel de Trump.
3: Lijstduwer, hè, voor de VVD in de Zuid-Holland, in de Provinciale Staten.
0: Ja.
3: Een beetje een zegje. Ah,
0: niet geremd door enige bescheidenheid. Dat is wel bijzonder. Maar die Nederlandse bedrijven...
2: En
0: die
2: hebben niet eens gekozen in de gemeenteraad van Maassluis.
3: Nee, gelukkig niet.
0: Gelukkig?
3: Nee, als je gekozen wordt, moet je ook gaan zitten. En dat kan je niet nee zeggen, dus dat...
0: Oké. Heel goed. Maar terug even naar die bedrijven.
4: Ja, je doet wel je best voor de
0: bedrijven. Die zijn er massaal mee bezig, begrijp ik.
4: Ja, ik denk dat een hoop bedrijven een beetje misschien wel aan het Chris Woerts-syndroom lijden. Namelijk dat je iets zelf schrijft, maar dat natuurlijk even door AI haalt. Want dat is best natuurlijk goed in schrijven. Dingen samenvatten, korter maken, puntsgewijs, et cetera. Maar ja, vraag je dan aan ChatGPT bijvoorbeeld van... joh, herschrijf dit even, korter, bondiger. En dan komt het antwoord van ChatGPT... hier is de herschreven versie of hier is de verbeterde versie. Nou, wat blijkt nu in een hele hoop overheidsstukken... aanbestedingen, medische folders, staat die zin gewoon bovenaan de tekst. Hierbij is de herschreven versie. Dat zegt dus eigenlijk dat mensen niet alleen AI gebruiken... wat natuurlijk prima is, nogmaals, daar is het voor bedoeld... om dingen duidelijker te maken, maar blijkbaar dus hun eigen teksten niet lezen. Gewoon kopiëren, plakken en het zo online knallen. Ja, en dat is natuurlijk wel zorgelijk als we überhaupt niet eens meer... onze eigen tekst aan het lezen zijn. Nee. Dus ja, dat wordt een probleem als iedereen zomaar klakkeloos dat erin gooit. Maar ik ben dus wel benieuwd. Je hebt nul AI gebruikt.
3: Nul AI gebruikt, gewoon.
4: Je hebt alle 47.
3: 46. Gewoon gezond verstand gebruiken, mis dat handje.
4: Ik maak wel een AI-variant, de anti-Chris 46-agenda.
0: Je hebt ook niet AI erop losgelaten dat die AI zegt... Chris, gooi het weg, alsjeblieft.
4: Ja. Zullen we dat doen? We laten hem valoriseren.
3: Ik ben van de oude generatie nog. Het is ook geen typemachine meer, gewoon uitgetikt anders. Maar je moet gewoon even logisch nadenken vanuit jezelf. Waarom moet je alles door die chatbot laten doen? Waarom? Je moet gewoon zelf logisch nadenken, op papier zetten... en delen met mensen.
2: Hey, maar Dave, je hebt het nou over AI, hè? Maar ik moest... Vandaag moest ik KPN bellen. Nou, dat is een onderneming, dat wil je niet weten. Dan krijg je steeds een AI-stem.
0: Ja.
2: En die stelt je een vraag. En dan geef ik antwoord. En dan krijg je de stem.
1: Ja, maar Johan...
2: Antwoord niet begrepen, opnieuw.
1: Mensen zijn het niet meer gewend aan je bel. Ook al zou je iemand aan de lijn krijgen... die schrikt zich te pleuren. Ja. Mensen zijn gewend mailen... Appen,
2: nou ja, uiteindelijk
1: SMS.
2: Kreeg ik iemand aan de lijn, maar dan ben je een half uur bezig.
1: Ja, joh, maar je kan ook met zo, op een gegeven moment zo'n app-dingen aanvragen... toch bij KPN en SB.
0: Alles kan nu,
1: ja.
0: Ja, gewoon appen?
1: Ja, je moet geen mensen meer aan de lijn krijgen. Dat heeft
4: je zou wel juist als bedrijf je daar wel in kunnen onderscheiden nu. Als je nu wel gewoon inzet op service. Want ik ken een hoop mensen die dat wel willen. Die gewoon wel willen bellen, een mens aan de lijn willen hebben... snel geholpen. Wat ik wel vaak fijn vind, is even eerst chatten... dat hij een beetje weet wie ik moet hebben... en me dan gelijk met de juiste persoon doorverbindt... in plaats dat ik drie keer me erheen moet lullen... om bij de juiste persoon uit te komen. Ja.
2: En ik heb ook wel eens dat ik in zo'n bureau bel... en dan krijg je een callcenter bij Paramaribo.
4: Ja, die natuurlijk eigenlijk geen idee hebben wat er speelt. Ja, dat is allemaal natuurlijk kosten gebaseerd. Ja.
0: Maar wat is er mis mee, trouwens?
2: Dat willen wij niet, hè, bij de VVD. Een callcenter bij Paramaribo.
3: Ik moest van de week een courier bellen... ben ik doorverbonden met Paramaribo. Ja, heel grappig.
2: Ja, maar ook met dat accent...
3: Ja,
0: maar daar is toch niks mis. Die mensen zitten er lekker gewoon te werken.
4: Nee, en qua tijdzone voor bedrijven is het ideaal. Ja. Die kunnen ook avonddiensten, nachtdiensten doen. Dus ik snap het wel, dat bedrijven het doen. Als je die mensen goed traint, waarom niet? Maar dan moet je wel goed trainen.
0: Je moet natuurlijk wel een goed abonnement hebben. Als je bijvoorbeeld een 50-plus mobiel abonnement hebt...
4: Bijvoorbeeld.
0: Dan zit je vaak.
2: Nou noem je dat, hè? Maar dat is de beste
0: idee. Ja, absoluut. Je kan bijvoorbeeld een 2-jarig abonnement winnen als je even gaat scannen hier. En dan krijg je er ook nog een telefoon bij, een Samsung 25+. Hey, wat dacht je daarvan?
4: Man, geweldig.
0: Ja, ondertussen over het AI gesproken. Die Bill Gates maakt zich zorgen erover, toch? Die zegt,
4: ja,
0: nou, moet
4: die maakt zich zorgen. Nou, Bill. Ik vind wel dat het verhaal van onze Bill een beetje slecht wordt verkocht.
0: Oh.
4: In die zin, de kranten...
0: Is het al onze Bill nu?
4: Nou ja, ik weet niet of het onze Bill is. Heel veel mensen hebben natuurlijk een mening over Bill Gates, wat natuurlijk mag. Maar hij heeft een soort groot stuk geschreven over AI, waar hij zich zorgen om maakt. Maar ook waar hij enorme kansen ziet. En de krantenkoppen vandaag zijn natuurlijk vooral alarmbellen. We moeten belasting gaan heffen op robots en AI. En bij wijze van spreken, we gaan er allemaal aan. Maar dat is niet helemaal wat hij zegt, volgens mij. Er zijn twee dingen die hij aangeeft. Enerzijds, AI heeft de potentie om de grootste gelijkmaker van de mensheid te worden. Oftewel, dat mensen die nu misschien geen toegang hebben tot dure expertise of vaardigheden met AI, kan iedereen programmeren, kan Thomas van Groningen een website maken, heeft iedereen toegang tot medische expertise. Maar, zegt hij, het kan ook de grootste bron van onrecht zijn. Het kan ook een probleem zijn dat we uiteindelijk gaan krijgen dat terroristen het gaan gebruiken om biowapens te maken, om desinformatie te verspreiden, menselijke relaties gaan eraan en we moeten ons grote zorgen maken over banen die wellicht gaan verdwijnen. Hoe gaan we dat doen? Zijn oproep is eigenlijk, we moeten met een goed plan komen. Als de wereld een transitieplan heeft, hij wat punten vooruitgeschreven. Het is best iets meer een optimistisch verhaal dan dat de krantenkoppen doen denken. Ik denk dat ze zorgen terecht zijn. Alleen de vraag is nu, ja, wie gaat dit oppakken? Hoe gaan we ooit... We zijn maar over één ding eens in de wereld, dat is de verkeersregels volgens mij. Verder zijn we het nooit ergens over eens. Dus dit wordt heel lastig uit te voeren. Maar dat hij een punt heeft, dat als we AI daar niet goed over nadenken, ja, dan ben ik ook bang dat het negatieve gevolgen heeft. Maar ik ben optimistisch in de zin. Ik geloof ook in die gelijkmaker. Dat AI dat kan zijn voor heel veel mensen.
0: Maar je bent een positief mens, Dave. Dat zo kennen we.
4: Ja, ik ben wel positief.
0: Ja.
4: En ik geloof ook in de kracht van technologie, met name voor mensen. Dat was vroeger met lezen ook zo. Kon je niet lezen in de middeleeuwen of daarvoor, deed je niet mee. Nu hebben we iedereen leren lezen en kan je informatie tot je krijgen. Straks, als je AI kan gebruiken, heb jij toegang en kan je dingen die heel veel mensen, voor heel veel mensen onbetaalbaar is nu.
0: Ja, maar dus voor mensen die niet kunnen lezen, die kunnen ze die 46 punten van Chris niet lezen. Maar daar is dus nu wel een oplossing voor, neem ik aan. Dan dat het ook in
4: gewoon samenvatten, moet... spraak, hij kan ook oplezen voor je.
3: Bezaaien.
4: Ja. Ik heb altijd geleerd trouwens in politieke agenda maximaal 3
2: maar
4: punten.
2: Jij spreekt heel duidelijk. Misschien dat ze het regels spreken.
3: Geen enkel probleem.
0: Hey, die huurwet van Hugo de Jong is niet een succes, heb ik het zo door. Hè, als je dat zo leest allemaal.
2: Nee.
0: Er worden zoveel huurhuizen nu verkocht.
2: Ja.
0: Het zwartste scenario zou 160.000 huizen in 10 jaar
2: maar
0: zijn.
2: Ze willen allemaal van het huurhuis af.
0: Zit nu op de helft.
2: Hup, de deur uit.
0: Maar jij gaat gelijk nu drinken? Is het een pijnlijk
2: nee, we hebben het niet over homo's, maar over huurhuizen.
5: Nou, gaan we nou weer over homo's beginnen, Johan.
0: Ze teugen huurhuizen.
5: De 100.000ste keer.
0: Ja, maar dat is niet echt een succes, toch? Die mensen die
5: massaal die huizen. Ik herinner me nog toen het de Senaat moest met stoom en kokend water en het moest en het zou en het kon niet anders. Het werd een beetje een prestigeproject. Er werd toen ook al gewaarschuwd van dit kan wel eens helemaal misgaan. En het gaat dus nu ook mis.
2: Maar dat is toch niet hij die dat beslist? Hij beslist het, maar hij heeft het toch niet verzonnen?
5: Nee, maar hij wilde wel een succes.
2: Ja, maar hij wilde het. Hij dacht dat hij een klapper zou maken.
0: Ja. Ja.
2: Want hij was er ook nog wel redelijk trots op.
5: Hij had, nou, en hij had ook wel iets van eerherstelbehoefte. Hè? Want hij werd natuurlijk door veel mensen in Nederland vanwege de coronaperiode als minister van Volksgezondheid weggehoond.
0: Yeah.
5: En als minister van Volkshuisvesting wilde hij ook wel iets laten zien. En een probleem oplossen in iets wat zijn naam zou dragen. Politici hebben dat natuurlijk. Hè? Die denken dan, dit is een project en als dit er doorheen komt, dan kan dit wel eens positief afstralen op
0: maar
5: mijn
0: bij alle adviseurs zeiden toch, dit gaat helemaal verkeerd uitpakken, over het algemeen.
5: Ja, maar uiteindelijk was er wel een meerderheid in beide kamers van het parlement. Hè? Want het lijkt af en toe alsof de minister het allemaal inderdaad zelf bedacht heeft.
0: Nee,
5: en heeft maar de Tweede Kamer en de Eerste Kamer gingen akkoord. Een heleboel partijen die hier gewoon een goedkeuring hebben gegeven.
0: Ja. Maar nu al bijna 70.000 woningen verkocht. Ja. Dat gaat in een hoog tempo door waarschijnlijk.
5: Ja.
0: Dus de hele huurmarkt zit straks helemaal op slot. Er kan geen mensen meer naartoe.
5: Ja, je hoort het al, hè?
0: Ja.
5: Het is een probleem. Ja.
0: Ongelooflijk allemaal.
2: Wilfred, ik heb zo'n ontzettende medelijden met Theo Maassen.
0: Ik wil net zeggen, wil die eerherstel, krijgt die eerherstel, denk je? Of denk je dat juist verkeerd uit gaat pakken?
2: Kijk, Theo Maassen, ik lees vanochtend de krant, een regisseur. Paula van Oest of zo.
0: Ja, wel een goede regisseur op zich.
2: Nou ja, ik ken haar niet, maar ze schijnt een ex-vriendin van Theo Maassen te zijn. En die gaat nu een serie voor Netflix maken over het leven van Theo Maassen. En daar heeft Theo Maassen geen enkele inbreng in. Want ze zeggen, het is theater en wij kunnen doen laten wat we willen. Maar de redactie wordt gevormd, die heeft ze allemaal bij elkaar gehaald door al die oude vriendinnen van Theo Maassen, die heel erg zijn. Dus als dadelijk in die serie... Kijk, Theo is al... Ze hebben al geprobeerd hem kapot te maken. als die straf verdiende, heeft die straf wel gehad. Maar nu die dames samen gaan spannen, nu vermorselen ze hem. Want als die dames...
0: Maar wat is de reden om het te maken dan überhaupt? Waarom willen ze dat dan eigenlijk?
2: Rancune.
0: Dat is de enige reden, denk je?
2: Er is geen wezen zo rancuneus als een vrouw. Dat moet je toch langzamerhand weten, hè? En nou heb je er 5, en die gaan zich er allemaal mee bemoeien.
1: Ben jij blij, hè?
2: Maar hey, Wouter, kijk, Wouter, het probleem is natuurlijk, alles wat ze nu erin doen, en ze kunnen dan net...
0: Zo grappig, die man achter jou geeft zijn vrouw, nou, echt zo'n schouder.
1: Ik zag het, geld niet voor jou.
0: Hij pakte er echt even beter zo van, geld niet voor jou, schat.
1: Geld niet voor jou.
2: Nee, maar het probleem is natuurlijk, die dames die willen een spectaculaire serie maken.
1: Ja.
2: Maar het publiek kijkt en die zegt, ja, dat is Theo.
1: Ja.
2: Dus als die dames dadelijk... in die serie laten uitkomen dat Theo van poep en pies seks houdt... dan denkt heel Nederland, Theo die houdt van poepseks. Ja. En dat is toch wel gevaarlijk, hoor. Want ik acht ze ertoe
1: in
2: staat...
1: Ben ik Theo er ook toe in staat achter om dat lekker te vinden, hoor?
2: Ik denk een enkele keer.
0: Ja, nu denk ik echt dat Wouter het heel moeilijk gaat slaan.
2: Nee, maar ik vind het een soort samenspanning van rancuneuze dames... Ja. Die iemand die al met rug tegen de muur gestaan heeft... nu echt definitief kapot wil maken.
1: Weet je, waarom noem je hem dan? Want nou zeggen
2: dat
1: ze...
2: Dat is commercieel.
1: Nee, ja. Ja, ja. Maar nu zeggen ze van... Ja, maar het is... Je moet niet dat het Theo is.
2: Nee.
1: Maar dan denk ik, als je hem helemaal niet noemt... en je gaat een serie maken, kan het ook. Dan laat
2: het
1: gaan.
2: Maar het stuk in de krant, dat was al... Het is de ex-vrouw van Theo.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: En het leven van Theo is de basis van de serie.
1: Ja,
2: ja, dan is die vogelvrij.
4: Nou, het is niet te hopen dat in een format wordt... dat van bekende Nederlanders ze 5 exen verzamelen... 5 exen. En daar een documentaire over gaan maken.
2: Ja, dan ben je...
0: Ik zou er niet over ideeën, Dave. Kom op, zeg hij. Hey. Jij denkt alweer een idee, hè? Jij dacht ook met die porno-zender gelijk van dat is een idee... maar die heb je ook weer een ideetje.
4: Ik hoop niet dat de programmadirectie van Talpa kijkt, maar...
2: Nee, maar kijk, ze zetten een man nu voor schut. Dat gaat er gebeuren. En daar verdienen ze ook nog aan. Mm. Dus ik vind het allemaal een beetje louche.
4: Ja.
2: En dat zo'n Netflix dan zegt... Ja, oh, het levert kijkers op, jongens. Theo wordt in de zijk genomen. Ja.
0: Hey, wie is Gabi Perrin... Gopi.
2: Dat wist ik tot vanochtend ook niet.
0: Wie is dat?
4: Nooit van Gopi.
2: Dat wist ik ook
0: niet.
2: Dat is een mevrouw uit de Eerste Kamer van Volt. Dus we hoeven haar niet serieus.
0: Maar is dat een artiestennaam of is dat de eigen naam? Gabi Perrin Gopi.
2: Ja. Maar ze heeft hele ernstige beschuldigingen... over racisme en vrouwenonvriendelijkheden in de Kamer.
0: Ja.
2: Maar het ergste wat ze zei... ze was hiervoor was ze ambtenaar bij het ministerie van Onderwijs... en dat haar leidinggevende... die heeft met zijn geslachtsdeel in erectiestand... heeft ze nog geluk gehad dat die man het was, dat ik het niet was... want tegen haar billen aan staan te rijden.
0: Ja, maar als dat gebeurt, dat is natuurlijk schandalig. Dat vind je
2: dat is schandalig, maar ze zegt in het stuk... ik doe het helemaal allemaal nieuws. Ze heeft alles in de Kamer en als minister... of als ambtenaar heeft ze allemaal bijgehouden. Ze heeft een heel dossier, alles bijgehouden op papier. Maar ze zegt...
1: Zit de Netflix-serie in?
2: Ja. Ik noem geen namen, maar ik kan me indenken... als dit soort ernstige beschuldigingen naar buiten komen... dat er wel een instantie zegt, ja, ik noem geen namen... maar wij willen dit onderzoeken.
0: Ja,
2: maar
0: het lijkt wel terecht als dat
2: het is niet gebruikelijk
0: is.
2: Dat leidinggevende met een stijve lul... tegen dames aan staan te rijden.
0: Nee, maar dat vind je toch ook op zijn plaats dat dat gebeurt dan?
2: Dat kan toch helemaal niet?
0: Nee, dat is belachelijk. Toch, Wouter?
5: Waar komt die mevrouw zelf vandaan?
2: Het Apenkutte Veen.
0: Zoetermeer, hoor. Zoetermeer.
5: Het gaat ook over een senator, volgens mij, die ook een gebaar had gemaakt of iets.
1: Een senator?
5: Een senator. En dan, dat was toch in het interview, was het NRC?
2: Ja, NRC.
5: En toen zei ze ook, een senator heeft ook iets grensoverschrijdends gedaan. En die heeft ze hem later mee geconfronteerd. Toen wilde hij, of toen hoopte hij, dat hij dat niet aan zijn fractievoorzitter zou vertellen. Want dat zou een probleem zijn. Ja, ik las het en ik dacht, ja, het is heftig. Maar we weten dus nu niet wie. En
0: als het gebeurt, is het schandalig. Dan moet er wat mee gedaan worden.
2: Wat ook schandalig was, dat van die meneer met die stijve lul... dat heeft ze dus gemeld bij haar baas. En die had gezegd van, was die dronken? Want het gebeurde na werktijd in het café. Was die dronken? Ja, hij had wel wat gedronken. Ja, dan doe ik er niks aan, had die baas.
0: Dat was de reden om het niet te doen?
2: Ja.
0: Dus
2: ik zeg alles, als ik nu mijn kaarsen ga experimenteren, ben ik dronken, hè?
1: Nee. Als hij dronken is, deed hij dat soort dingen. Dan liep hij met een stijve lul door het café heen.
2: Nee.
1: Dat is toch ook gebeurd?
0: Nu kunnen we hier allerlei grappen over maken. We moeten ook nog naar Mona Keizer toe. Wat dacht je daarvan?
1: Mona!
5: Mona,
0: echt waar?
1: Ja, daar.
0: Maar je hebt er niet even uitgenodigd.
2: Oh, die zit bij de buren.
1: Die zag ik lopen daar net.
0: Ja.
5: Ja. Ja, die is met haar grote mediatour bezig. Die vanochtend natuurlijk in uw favoriete dagblad begon. En Mona die denkt echt dat ze kans maakt om de nieuwe minister-president te worden. De eerste vrouwelijke minister-president. Begint nu met een beweging in de hoop dat mensen met ideeën en menskracht en geld over de brug komen. Dan in november neemt ze een beslissing of ze echt mee gaat doen met de statenverkiezingen. Had het al even over. Of later met de Kamerverkiezingen.
0: Heb je een paar punten voor haar dan ook?
2: Nou ja, kun jij niet een plannetje voor de schrijven, Chris? Een paar punten. Stukken van 126 of zo.
0: Maar is dat reëel? Of is dat eigenlijk een beetje naïef?
5: Nou, het is in ieder geval een bijdrage aan de versplintering ter rechterzijde. Want er is natuurlijk nogal veel keuze. En we hebben gezien de afgelopen jaren, of het nou BBB was, of bijvoorbeeld NSC, en trouwens ook af en toe Forum voor Democratie, en ook JA21. Mensen zijn geneigd om te denken, oh, er is iets nieuws, gaan we dat eens een kans geven? En dat het meestal in een drama eindigt.
1: Het is wel, drie keer Forum voor Democratie, boerenpartijtje. En daarna die onze vriend
0: maar
1: weer.
0: Even voor de duidelijkheid.
1: NRC.
0: Ja, even voor de duidelijkheid.
1: Bizar.
0: Ze gaat niet voor twee of drie zetels, ze gaat voor veel meer.
6: Nou, wat je in de praktijk ziet, is dat de kiezer stemt rechts, maar krijgt jaar op jaar op jaar op jaar links beleid. Ik gun Nederland wat ik in mijn jeugd gehad heb. Namelijk een gemeenschap waar je op terug kan vallen. Goed onderwijs. De mogelijkheid om een huis te kopen. En de vrijheid zonder dat de overheid tegen je vertelt wat je moet denken en wat je moet doen. Het doel wordt uiteindelijk Nederland ervan te overtuigen dat er behoefte is aan sociaal-conservatieve politiek. Mensen met verstand van zaken en bestuurlijke ervaring. En uiteindelijk een politieke partij die 20, 30 zetels gaat halen. Zodat ik uiteindelijk de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland kan zijn.
1: Maar het is zo naïef om te denken.
0: Ja, maar dat is best wel veel zetels.
1: Dan weet je wat het is.
2: Ja, maar kijk. Ja. Ik kijk er anders naar, hoor. Zij is wel populair. Ze heeft het vertrouwen van heel veel mensen. Ik vind haar een hele goede politica.
0: Ja, dat onderscheid
2: maar
0: ik
2: haar probleem, en daar hoor ik het niet over. Kijk, de NSC die begon en die zette een advertentie in de krant. En 5000 avonturiers die stuurden een sollicitatiebrief. Kijk, wat krijgt zij om haar heen? Mensen met ervaring in de politiek, die hebben meestal een stabiele functie bij een andere partij. Die hebben geen reden om over te stappen. Dan krijg je de mensen die ruzie gehad hebben, de mensen die tekort komen. En dan wordt ze omringd door een zootje onbenullen. Ja, en dat is het gevaar wat je krijgt.
0: Dat is het verleden ook altijd het gevaar geweest, maar jij wilde.
1: Zij zeggen nu van ja, mensen moeten weer een huis kunnen kopen. Maar dat is niet voor velen meer weggelegd nu. Want wou je huizen gaan bouwen van 250.000 euro, dat ga je niet lukken.
0: Nee, dat gaat niet lukken. Gemiddeld 450.000. Ja,
1: maar ik zit wel eens op Funda, ik zit wel eens in Dordrecht te kijken. Ook. Dus er wordt genoeg gebouwd. 80 vierkante meter, 798.
0: Ja,
1: ja lekker. Ja.
5: En we gaan er maar aan staan. Goede mensen om je heen verzamelen, dat is misschien nog wel het belangrijkste. Want dat hebben we ook met dat NSC.
2: Ja.
5: 20 zetels haalden ze. 1,3 miljoen mensen opgestemd. Ja, ja. 1,3 miljoen mensen.
1: Was dat voor de BBB ook toen?
5: Ja, maar die gewoon teleurgesteld zijn gemaakt door.
2: Ik voelde me besodemieterd.
5: Ja. Nou ja, zo is dat.
0: Ja, je kon er wel van janken.
5: En het wordt een enorme.
2: Oh, dat gaat een beetje ver.
5: Het wordt een enorme opgave voor haar om goede mensen om zich heen te verzamelen. En ze zegt: ja, ik wil ervoor zorgen dat mensen ook rechtsbeleid krijgen en geen linksbeleid krijgen. Want ze stemmen rechts, ze krijgen links. Maar ja, hoe meer partijen op rechts, hoe moeilijker het wordt om één geheel te vormen. En dat zie je dat aan de linkerzijde natuurlijk slimmer is gedaan. Ja. Want daar zijn GroenLinks en PvdA samen. En die zijn nu, nou zelfs in peilingen, nu aan de grootste geworden. En dan komt er ter rechterzijde een extra partij bij, waar er nog meer verdeeldheid ontstaat.
2: Ja, en ik denk, Wouter, dat kijk, zij zou bij heel veel partijen goed kunnen functioneren. Maar zij is zo ambitieus. En bij die partijen, dan zijn de mensen een beetje huiverig, want dan denken die al, dat gaat mijn stoeltje in de kamer kosten als die binnenkomt.
1: Maar dat was natuurlijk al met die andere mevrouw ook, Johan, met die Joost Eertmans. Die staat zijn plekje echt niet af, hoor.
5: Nee, en je zou hopen dat mensen de ego's misschien een toontje lager inzetten en dat ze dan tot een geheel kunnen komen. Marcus zou er trouwens ook voor pleiten de hele tijd van je moet het rechts niet uit elkaar laten spelen. Maar zie maar eens een stap opzij te zetten. Als iemand denkt van nou, als ik zo doorga, dan word ik misschien zelf nog wel eens minister.
1: Ja.
5: En dan ga ik niet ineens, omdat Mona Keijzer erbij wil, er even een stap opzij zetten.
0: Nee, het gaat uiteindelijk om mijn eigen ego's en
2: mijn
0: eigen belang.
2: Ik blijf erbij dat ik Mona wel een hele goede politica vind. Ik ondersteun haar wel. Ik vind het echt een topper.
5: Ja, alleen je zei van ze is populair bij heel veel mensen. Dat klopt, hè? 100,000+ stemmen. Alleen dat zijn er genoeg voor 2 zetels.
1: Ja, maar
5: dus
1: als
5: je er even 30 van gaat maken.
1: Dat,
5: ja,
1: na, die val van de BBB en nu weer dat NSC, dat mensen ook wel nu denken: ja, dat moeten we ook niet meer doen.
2: Nee,
1: dat is nu wel leuk geweest.
2: Ja, ja. Nee, maar de mensen worden huiverig met een nieuwe partij. Want het loopt steeds binnen een jaar. Is het weer afgelopen?
1: Ja, ze nu wel af.
2: Kijk, en die BBB die loopt op zijn laatste benen. En als Mona het wel lukt, dan gaat iedereen bij de BBB met zijn volle verstand naar Mona toe.
5: Daar zit wel wat potentie in. Ik denk dat het lanceren van dit platform voor BBB slecht kan uitpakken. Je ziet ook wel dat ze gelijk in wat ze van plan is wel heel duidelijk daar ook op wijst. Hè. Dan gaat ze weer toch op die oude BBB-agenda. Pakt ze wat dingen om toch aan dat electoraat een beroep te doen.
2: Dan kan mevrouw van de Plas naar Mona.
5: Ja, maar denk ik dat dat heel raar gebeurt.
0: Dat denk ik dat heel lastig wordt. Even over huiveren gesproken, moeten we een beetje bang zijn voor die Russen? Want
4: die waarschuwing die is natuurlijk wel. De CIA-directeur zou naar Moskou gevlogen zijn om een waarschuwing af te geven aan Rusland, het Kremlin. Van joh, ga nou geen prikactie doen bij de NAVO, want dat accepteren we niet. Nou, die zorgen zijn natuurlijk nu groot. Wat gaan ze dan wel doen? Gaan ze daarnaar luisteren, ja of nee? En dan zou natuurlijk met name cyber een middel zijn voor Rusland om gewoon door te blijven gaan met die hybride aanvallen. Dat doen ze natuurlijk al. In Engeland hebben we veel cyberaanvallen gezien op ziekenhuizen.
0: Was de geheime dienst ook dat hij had gewaarschuwd dat er iets heel groots aan zit te komen?
4: Ja, kijk, er zijn natuurlijk veel geluiden dat Rusland mogelijk iets zou gaan proberen tegen een NAVO-land, hoe ze dat ook gaan doen. Kijk, en ik denk wel specifiek dan in mijn vakgebied dat, kijk, cyber blijft het ideale middel om iets te doen wat je altijd kan ontkennen. Want je kan altijd zeggen, daar zaten wij niet achter, dat zijn criminelen ergens ver weg. Maar de schade die je aan kan richten is natuurlijk nog steeds enorm.
0: Ja.
4: Als je ziekenhuizen aanvalt, we hebben in Polen gezien, afgelopen jaar is gewoon een energiecentrale uitgevallen of aangevallen, succesvol aangevallen, is gewoon een NAVO-lid. Wordt bijna niet over gepraat, maar is gewoon een directe aanval op onze vitale infrastructuur.
0: Er waren toch weer 2 drones op het vliegveld van Leipzig bij een Oekraïns vliegtuig gesignaleerd?
4: Exact. Nou, we hebben natuurlijk die aanval gehad een paar weken geleden met explosieven. Dus je ziet dat Rusland die aanval in ieder geval opvoert. En in dat hybride conflict, oftewel als je dingen doet wat niet direct een raket ergens op is, dus geen oorlogsdaad, maar ja, iets anders, maar wel angst aanjaagt, daar hebben wij geen antwoord op. Dat is heel lastig om als Europa dan te bepalen, ja, wat gaan wij doen? Als er een cyberaanval komt en ze leggen een bank plat, een ziekenhuis, gaan we daarvoor artikel 5 inroepen? Gaan we daarvoor gelijk terugstaan? En die onzekerheid, die gebruikt
0: in de punten van Chris zit het erin dat we terugslaan, zie ik.
4: Die gaan we digitaal investeren?
2: Ik denk ook van, kijk, die Russen zouden bijvoorbeeld dit programma uit de lucht kunnen halen.
0: Ja.
3: Ja.
2: Komt heel Nederland een
4: opstand.
2: En
4: nou,
2: Mark Rutte voorop.
0: Dat denk ik ook, want die kan er niet zonder. Die kijkt elke dag, hè, Mark? Die kijkt van alles terug, ja. Met die helm op zo, zit hij te kijken altijd.
4: Nou, dan weet hij nu waar hij op moet letten. Namelijk die toename in cyberaanval.
0: Maar we kunnen er eigenlijk niks tegen doen, zeg jij.
4: De politieke reactie. Kijk, we kunnen technisch genoeg doen. We moeten onszelf beter verdedigen. Die wetten zijn er nu allemaal, et cetera. Maar het gaat er ook om de keuzes. Gaan wij een keer zelf terugslaan in het digitale domein?
0: Ja.
4: Moeten we dat gaan doen? Of zijn we bereid echt te escaleren? Poetin heeft gewoon door dat die speldenprikjes, ja, dat wij daar eigenlijk geen raad mee weten. Een keer een wegwerpagent inhuren die 15 een cracker en een bounty geeft om iets in de fik te steken. Ja, dat heeft enorme impact. Ja, dat heeft enorme impact op onze psyche. Maar de vraag is wel, ja, wat gaan wij er dan tegenover stellen?
0: Ja.
4: En nogmaals, dat verdeelt ons. Wij hebben daar ruzie over. Mensen steunen wel Oekraïne, niet Oekraïne. En dat speelt natuurlijk heel de NAVO en Europa uit elkaar. Dus ik denk die hybride strategie, die zal nog wel even doorgaan vanuit Rusland.
3: En daar zullen anderen op weten. Die Russen worden toch ook helemaal gek van al die aanvallen op de distributiecentra.
0: Ja, en op die bommen.
4: Wat angstig natuurlijk is dat die grens tussen wat vroeger militair was en gewoon voor burgers, die vervaagt.
3: Ja.
4: Want Oekraïne zegt, ja luister, al die warenhuizen, dat verscheept ook militair materieel. En ze willen ook die oorlog dicht bij de Russen brengen. Maar ja, wat is de volgende stap? En Rusland doet hetzelfde. Dus ja, als dat allemaal steeds meer gaat mengen, zal Rusland zeggen, ja, maar als jullie distributiecentra aanvallen, mogen wij misschien wel ook in Nederland bol.com of iemand anders aanvallen. Dus het wordt er grimmig op en het gaat van grijs gebied naar donkergrijs, wat mij betreft. Ja, en daar zullen we op moeten verzinnen hoe we daarmee omgaan.
2: Ja, maar Dave, Rusland die kan Oekraïne niet op de knieën krijgen. Wat willen ze nou met heel Europa erbij dan?
4: Nou, kijk, daar hebben ze vaak van gezegd, kijk, Rusland hoeft de NAVO niet te verslaan, enkel te verdelen. En dat is wel een interessante bril als je daarnaar kijkt. Want dat verdelen, dat lukt aardig. Door desinformatie, door ons tegen elkaar op te zetten, door misschien migratie in te zetten, door het vertrouwen in de overheid te ondermijnen. En als dat de strategie is, dan ben ik daar veel banger voor dan een militaire misschien confrontatie, waar we gewoon ruzie met elkaar aan het maken zijn.
2: Wat jij nou zegt, dan moet Chris ogenblikkelijk de politiek in.
0: Ja, dat lijkt me ook. Want
3: dat lijkt me de redden van
2: wel een echte aderlating voor ons.
4: Wij gaan morgen op vakantie, dus we hebben een probleem.
3: Vakantie,
0: ja. We kunnen ook een AI-versie van Chris los
1: loslaten.
2: Ja, maar die stem van Chris is niet na te doen.
1: Maar Chris, even over die verdeeldheid. Hoe is het nu met UEFA ten opzichte van de FIFA? Gisteren leken ze allemaal hun keutel in te trekken. Nu gaan we opeens toch procederen. Hoe zit het?
3: Ja, die UEFA wil procederen tegen Infantino. Ze zeggen hij heeft fraude gepleegd. Want hij wilde die rechten van het WK veel te goedkoop verkopen aan die investeringsmaatschappij in Amerika. Maar ja, dat is een hele lange weg. En UEFA heeft natuurlijk maar 55 leden.
1: Ja.
3: En daar is ook niet iedereen solidair met Severin de voorzitter. Dus ze hebben allemaal één stem, hè. Dat is het grote probleem. Het is 211 landen. One country, one vote. Het is net
1: één stem.
3: Verenigde Naties. Ja. Maar het is, wat dat betreft is het een hele moeilijke situatie. Want ze voeren actie tegen Infantino, tegen de voorzitter van de FIFA. Maar die voert weer actie bij allemaal kleine landjes. Want meer dan 106 landen binnen de FIFA, de meerderheid, zijn afhankelijk van het geld van de FIFA.
2: Ja.
3: Nou, en daar gaat het nu allemaal heen. Dan gaat de Costa Rica toe aan die kleine landjes.
2: Maar het is hetzelfde wat Blatter vroeger deed bij de UEFA.
3: Precies. Dus de UEFA heeft een hele grote mond. He, dus zeg, ja, hij zegt het gemiet, zeg, we moeten hem aanpakken. Maar ieder land in Europa, in de stemhokje, mag zelf anoniem besluiten. Ik hem voor of tegen. En dat is natuurlijk een sterke wil als je Nederland zegt, ja, maar zijn tegen. Maar als je in Moldavië bent, denk je, nou, die 5 miljoen, mooi.
2: Ja, en Afrika en zo, die landen.
3: Afrika, Azië.
1: Curaçao.
3: Curaçao, nog steeds geen bondscoach.
1: Dikkie nog steeds Dikkie niet besloten?
3: Dikkie zou binnen 2 weken beslissen. Over een maand Costa Rica, Curaçao. Nog niemand wil
2: nou, dan kort maar alleen, hè?
1: Ja, maar hoe kan dat? Is Dikkie, slaapt hij uit of zo? Wat is er dan met Dik dan?
3: Ja, de voorzitter is opgestapt in Curaçao wegens gezondheidsproblemen.
2: Ik denk dat Dikkie heel erg in zijn maag zit met de ruzie met Kees Jansma.
1: Met Kees of met Fred?
3: Ja, dat kan.
2: Nee, maar Kees en Dikkie, dat zijn van oudsher echt Haagse maatjes.
1: Ja.
2: En Kees, ik vind dat Kees zich heel goed heeft opgesteld van dit kun je niet maken, Dik. En Dik die vindt dat hij alles kan maken. Maar ik denk dat ze daar beide last van hebben.
1: Oké, het zou zomaar kunnen. En je zegt hij heeft nog steeds niet besloten. Maar je mag toch wel een keer kiezen, want die wedstrijd is bijna. Hè?
3: Over een maand, hè? Dat is 27 september.
1: Ja, goed, we gaan het allemaal wel zien. Zometeen na de onderbreking ook nog even de beelden van Ajax en Twente. Voor niks, hè, voor de duidelijkheid. Voetbal is niet gratis, maar hier wel.
2: En kijk, regelt het. Hè? Dus
1: kijk,
2: komt het
1: alles geregeld. Ja, dus je hoeft geen zorgen te maken. Tot zo naar de reclame.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Heel Nederland verandert in één groot speelveld. De Staatsloterijshow verstopt kokers door het hele land. Vind jij een koker? Dan win je 300 euro en maak je kans op de hoofdprijs van 30.000 euro. Belastingvrij. Een feestelijke prijs van Staatsloterij die dit jaar 300 jaar bestaat. Check alle locaties en hints op vinddekoker.com. Speel bewust 18+.
1: Vandaag in Zeit met onder andere Wouter de Winter, Dave Maasland en de Redder van Nederland. 46 punten, dames en heren. Binnenkort worden ze uitgebracht. En dat kan gewoon niet fout gaan. We hebben trouwens even ChatGPT erop losgelaten. Ook voor 46 punten die jij zou hebben kunnen bedenken. Kunnen we zo even laten zien. Maar misschien even leuk om naar Ajax te kijken. Ajax, 5-3 gewonnen.
9: Ja.
1: FC Sion. Even gratis de beelden.
3: 8 goals.
1: Ja, Tolu, die Nigeriaan. Goeie aankoop.
3: Ik denk het wel verzekerd voor de Eredivisie.
2: Dat is die grote spits.
1: Dat is die hele grote jongen, die Nigerianen. Die komt van Wolverhampton Wanderers. Kijk, deze raakt hij helemaal verkeerd. En dan jast hij hem toch binnen. Aanname was iets ongelukkig. Het was geen aanname.
9: Maar dat is voor Ajax meer als prima speler. Bij Genk deed hij het ook goed.
1: Ja.
9: Prima speler.
1: Ja. Maar voor Ajax, het is dan wel Conference League. Maar het is toch lekker dat ze...
9: Zeker. Ja, zeker.
3: Voor de puntjes.
1: Ja.
9: Jazeker.
1: Dus ja, die deed het prima. Kijk, die coach blij zijn.
9: Ja, ze zullen wel in hun maag zitten met het feit dat ze er ook een van 20 miljoen gekocht hebben. Hè?
1: Ja, die niet zo goed is.
9: Nee.
1: Waarvan Valentijn van de Week zei, die kan er geen kut
9: van. Nee, maar daar zitten ze wel mee in de maag, denk ik. Hè?
1: Ja.
2: Dat kleine spitsje uit Brazilië.
9: Hè?
2: Dat spitsje uit Brazilië.
1: Ja, Al Hilal of zoiets kwam. Hè?
2: Daar was iedereen laaiend enthousiast over toen hij kwam.
1: Maar nu niet meer.
9: Nee, nu niet
1: meer. En Valentijn helemaal niet. Valentijn altijd objectief. Vind je ook niet, Valentijn?
10: Ja, ik ben een enorme fan van Valentijn.
1: Ja, nou, wij ook.
10: Zit hier gewoon, daar kan helemaal niks van.
1: Ja.
10: Dan denk ik, oké, duidelijk.
1: Ja. Is er na de dood nog iets trouwens, Wouter?
10: Ik vrees van niet.
1: Nee, hè?
2: Ik weet wel zeker van niet, Wouter.
10: Nee.
2: Ik woon tegenover een begraafplaats, maar ik heb nog nooit iemand zien opstaan of
1: nee,
2: zo. Ja.
1: Nee. Nee, maar we hadden gisteren Wiert, die zat er wel mee, merkte ik. Ja.
9: Dat hij
2: Wiert is een beetje een tobber over dat soort zaken. En dan laten ze zich interviewen door dat ultra-christelijke blaadje uit Apeldoorn.
0: Ja. Hey, maar wel lekker veel teams er nu in, hè? Dat is wel goed voor Nederlands voetbal,
3: teams,
0: toch?
3: Heel goed voor
0: Twente met Wout Weghorst, die opeens weer even het licht had gezien.
2: Hij was wel belangrijk.
0: Hij legt een bal klaar.
2: Maar
0: he, bij
2: het
0: de 1-1.
2: Twente natuurlijk, het geld voor Twente, daar redden ze de begroting dit jaar mee. Ja.
0: En hij maakte 1-3 hier ook, moest kijken. Hij is er op zich heel blij mee. Maar dat doet hij ook heel knap.
1: Ja, kijk, dat
2: vindt hij zelf ook, hoor.
0: Ik weet niet wat dat wijze precies is, maar...
5: Misschien omdat hij wel gelooft dat er nog iets aan de dood is.
0: Ja, dat doet hij zeker.
2: Nou, hij is heel streng in de leer.
5: Ja.
0: Wat doet hij zeggen? Komen deze punten overeen met jouw punten? We hebben even dat ChatGPT losgehad. Het 46-puntenplan van Chris Woerts om Nederland te redden. De Tweede Kamer wordt de vriendenloterij Tweede Kamer, klopt dat?
3: Wat zeg jij?
0: De Tweede Kamer wordt de vriendenloterij Tweede Kamer. Klopt dat of niet? Nee? Geen gratis geld meer voor kunst waar niemand naar kijkt. En als er geen publiek komt, is het geen goed product. Weg ermee. Rekening prima, maar alleen als de Porsche hoofdsponsor wordt.
3: Absoluut.
0: Ja, klopt het ook?
3: 9-11.
0: Ja, de A21 wordt de ING A2. De A12 wordt de KPN A12. Zo moeilijk is het allemaal niet. Nee, maar klopt dit een beetje of niet?
3: Je maakt het een beetje belachelijk. Maar het is,
0: ja?
3: Wees blij dat er nog nuchtere Nederlanders zijn die een beetje normaal kunnen denken, weet je niet?
0: Waar koot je na 9 uur?
2: Ik denk
0: BTW.
2: Dat vanavond per telefoon bij jou rood vloeiend staat. Want alle kranten willen die punten van jou hebben.
3: Ik denk dat Mona al aan de bel hangt.
2: Ja.
3: Ja. Die wil ik
0: op. Iedere Nederlander krijgt haar geboorte.
2: Dat is voor jou een kans om in de politiek alleen aan te komen.
3: Niet in. Nee, ik denk mee. Ja. En dan gooi ik het over de schutting. En dan kijk ik wat er gaat gebeuren.
1: Ik denk niet veel.
0: Iedere Nederlander krijgt bij geboorte 100 euro aan bitcoin.
3: Ja.
0: Ja. Maar niet bij knaken. Trouwens, nog bedankt daarvoor, Chris. Ja. Knaken is failliet, hè?
1: Knaakjes.
0: Chris, bitcoins en ik ook. Dat is hartstikke gezellig allemaal. Ja. Eredivisie naar 18 topwedstrijden per weekend. Hoe, maar geen
1: jij
0: idee?
1: Jij bent zo kwijt nu, Chris. Hoef je niet meer over te hebben.
2: Ja. Ben je alles kwijt?
3: Nee, bij knaken is failliet. Dat is wel een drama eigenlijk. Want dat is eigenlijk totaal onverwachts gekomen. Maar ik had het nog bij wat bij andere accounts. Maar het grootste account had ik net als Wilfred.
0: Ja.
3: Nee,
0: bedankt, Chris.
3: Alles
0: lekker is, ja.
2: Dat was een adviesje van jou, van Wilfred.
0: Ja, dat is misschien een adviesje van Chris. Ja.
3: Ja. Goed, hè?
0: Ja, het is wel mijn jaar. Het torentje krijgt skyboxen.
2: Ik weet niet,
0: als je die asielprocedures moeten ook sneller binnen 4 weken duidelijkheid. Een transfer krijg je er ook voor een deadline, hè? Weet je wat betreft?
3: 4 weken?
0: 4 weken.
3: Gaat wel
2: 4 jaar duurt het hier, hè?
0: Ja. Nee, maar er komt niet veel overeen met wat jij...
3: Nee, niks. Nee, ik heb echt je kunt er heel lachig over doen. Maar ik heb echt een serieus plan geschreven.
0: Nou ja, lacherig.
3: Maar het is echt heel leuk. Het is wel geinig, weet je. Ik heb er plezier aan gewerkt, moet ik eerlijk zeggen.
0: Maar wanneer kunnen we het zien dan, Chris? Ik bedoel, nu is iedereen zo... Ik kwam allemaal mensen naar me toe, die wilden graag die punten even weten. Ja, die zeiden, kun je die punten even van Chris vragen?
3: Ik wil het eerst intern binnen de... Zoals het hoort binnen de partij is, met de partij topbespreking.
5: Maar je kan toch wel iets noemen waarvan iedereen nu hier in de studio denkt... Nou, dat is echt de redding van Nederland.
3: Nou ja, kijk, ik heb me wel ontzettend geërgerd aan het feit dat we als Nederland altijd haantjes en voorsten willen zijn met alles. We willen in Europa alles doen. En we hebben de steun in Oekraïne, heel belangrijk de steun in Oekraïne. Maar het blijkt nu, Nederland betaalt per hoofd van de bevolking 680 euro steun aan Oekraïne. Prima, meer dan 11 miljard gaat naar Oekraïne in Nederland. Frankrijk en Italië, 51 euro'tjes. Nog geen 2 miljard.
0: Ja, de helft heeft het niet verstaan, heb ik die druk. Die zitten apathisch naar je te kijken. Zitten allemaal mensen met een open mond zo? Wat zeg je?
3: Ja, omdat het eigenlijk goed nieuws van Nederland.
0: Ja, Wouter, kun je het volgen of niet?
5: Nou ja, ik weet niet, maar ik wilde iets waar heel Nederland van zou denken... dit is een heel goed plan, maar dat...
3: Nou, dit is een heel goed plan, maar het is gewoon ontzettend veel
5: geld. Ga je geld binnen ook half geld
3: de sociale zekerheid in Nederland helemaal mee financieren.
5: Nou ja.
0: Heb je nog een leuk vakantiekiekje gemaakt trouwens in Amerika? Met een Kalashnikov of zo, dat je even denkt van even iets anders.
5: Wat was dat voor verhaal? Van een wethouder notabene. Ja. Die naar een of andere Transylvanië of zo ergens gaat in Moldavië. Een republiek, of een zelf uitgeroepen republiek... die bij Rusland wil horen. Ja. En dan ga je een beetje met de Kalashnikov staan.
2: Ik vind het een typische kwajongensstreek.
5: Ja,
2: die man begrijpt niet dat dat niet kan.
5: Dan moet je geen wethouder worden.
2: Nee.
0: Ja,
1: lopen die bij onze TBS-vriend, of niet?
0: Had hij nou
1: mensen die niet begrijpen dat het niet kan?
0: ON gezeten, die omroep, of had hij er niet bij gezeten?
5: Ja, daar was hij toch presentator geweest.
0: Ja, daar was hij nog geweest.
3: Hij is wethouder, hè?
5: En nu is hij wethouder.
0: Ja, in Oldenbroek.
3: Dat zou kunnen.
5: Ja.
0: Nee, dat is zo.
3: Is dat?
0: Ja.
1: Wel lekker als je dan niet weet, wat wel en wat niet kan. Dat is wel lekker.
5: Ja, maar heeft hij nu wel spijt van, hè? Heeft een verklaring afgegeven nadat eerst hij er geen spijt van had. Maar de burgemeester was boos, de oppositie was boos in Oldenbroek. En als de oppositie in Oldenbroek...
0: Dan moet je oppassen.
2: Ja, dat is een hele christelijke oppositie in Oldenbroek.
0: Ja. Hey, het gaat allemaal weer beginnen voor jou, de politiek. Heb je er zin in?
5: Ja, enorm. Ik ben helemaal opgeladen.
0: Maar hoe vaak mag je nu nog komen als dan straks alles weer begint?
5: Gewoon zoals we doen, ongeveer 1 keer per maand ongeveer.
0: 1 keer per maand?
5: Ja.
2: Okay. Kunnen we daar niet 1 keer per week van maken?
5: Nou, ik weet niet of René dat zo gezellig vindt.
0: Huh? Nee.
5: Nee.
0: Ja, toch goed dat je er was, Wouter. Ja, dat geldt ook voor jou, Chris. We zijn enorm benieuwd naar de punten. Laat ze snel komen.
3: Ik ga lekker in de zon liggen 2 weken. Is heerlijk.
0: Waar ga je in de zon liggen dan?
3: In Spanje.
0: Oké.
3: Okay. Er schijnen 33 graden morgen. Lekker, man.
2: Ja. Ik denk dat hij die Timmermans opvolgt als minister van Staat. Ja, want die mensen zitten te kijken, die raad van Staat. En die denken, ja,
3: dat is het minste.
2: Dit ontbreekt er nog aan onze organisatie.
0: Ja. Ja. Goed, we zijn er morgen weer. Een nieuwe aflevering. Bedankt. Tot dan. Dag. Ja.
8: Speelveld. De Staatsloterijshow verstopt kokers door het hele land. Vind jij een koker? Dan win je €300 en maak je kans op de hoofdprijs van €30.000. Belastingvrij. Een feestelijke prijs van Staatsloterij die dit jaar 300 jaar bestaat. Check alle locaties en hints op vinddekoker.com. Speel bewust 18+. Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Lang leven de liefde, de bondgenoten en Vandaag Inside. Kijk je gratis terug op kijk.nl. Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.

0: Hallo.
1: Ja, hallo.
0: Ja, goeiedag.
1: Hallo, met Wanda. Wat heb je aan?
0: Nou, wat denk je? De zender natuurlijk. Tietom.
2: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. In een museum in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben dieven op klaarlichte dag een peperdure halsketting gestolen die miljoenen waard is. Het gaat om een ketting met 673 diamanten, samen goed voor ruim 200 karaat en ooit eigendom van de Egyptische koningin Nazli. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. 11 dagen geleden werd Harald opgenomen in het universiteitsziekenhuis in Oslo vanwege complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair in zijn land. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de 8e, wordt nu het nieuwe staatshoofd van Noorwegen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Reddingswerkers moeten maken dat ze wegkomen vanwege het gevaar voor een nieuwe vloedgolf. Volgens persbureau Reuters rennen bewoners de bergen in om zichzelf in veiligheid te brengen. Chinese reddingswerkers waren juist bezig om te kijken hoe ze het net gevormde meer veilig konden laten leeglopen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 omstreden stroomschokhandschoenen voor agenten besteld. Deze lijkt op een gewone handschoen, maar met een druk op de knop geeft hij vervolgens een stroomstoot van 250 volt af. ICE noemt ze ideaal om opstandige arrestanten te laten gehoorzamen. ICE kwam de voorbije tijd regelmatig negatief in het nieuws vanwege dodelijk geweld tegen demonstranten. Burgerrechtenorganisatie ACLU noemt de nieuwe handschoenen een recept voor meer geweld tegen het publiek. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Huizenkopers worden dikwijls onder druk gezet om meer te bieden voor een koopwoning. Ook zijn er veel klachten over belangenverstrengeling waarbij anderen worden voorgetrokken. De vereniging wil nu onafhankelijk toezicht en sancties bij overtredingen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima rond 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

diu Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: is het weerbericht.
1: Vanmiddag vormt zich een zone met stapelwolken waaruit enkele felle regenbuien kunnen vallen. De buien kunnen gepaard gaan met onweer, hagel en zware windstoten tot zo'n 70 km per uur. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon en loopt het kwik vanmiddag op tot rond de 22 graden. Tijdens de buien zakt de temperatuur enigszins. Vanavond trekt de meeste neerslag weg naar het oosten en klaart het vrijwel overal op. In het westen en noordwesten kan dan regionaal nog wel een enkele bui vallen. Een wolkengebied trekt vannacht over ons land vanuit de kustgebieden en die gaan opnieuw voor neerslag zorgen, mogelijk met een klap onweer. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselvallig weer met af en toe flinke onweersbuien en vooral in het binnenland ook af en toe zon. De wind trekt aan tot matig of vrij krachtig, behalve op de Wadden waar een windkracht 6 opsteekt. Maxima morgen rond de 22 graden. Zondag opnieuw wisselvallig met temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Marhezen en de afrit Valkenswaard heb je 5 minuten vertraging door een auto met pech. A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de grens, 10 minuten vertraging. De A76 vanuit Geleen naar Duitsland tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens, 5 minuten vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Volgens het onderzoeksprogramma Argos doen veel steden te weinig tegen hoge huren voor studentenkamers. Gemeenten moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke prijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen actuele cijfers geven. In Rotterdam en Den Haag werd volgens Argos wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen, €421 meer dan wettelijk toegestaan. Een meerderheid van de Kamer wil dat minister Letchert een eind maakt aan Ongehoord Nederland binnen het publieke omroepbestel. D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 van de 150 zetels, willen dat de omroep van televisie verdwijnt. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over Adolf Hitler, wiens uitspraken werden verdedigd. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens het overtreden van journalistieke regels. De minister komt met een brief naar de Tweede Kamer. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. 11 dagen geleden werd Harald opgenomen in het universiteitsziekenhuis in Oslo vanwege complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair in zijn land. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de 8e, wordt nu het nieuwe staatshoofd van Noorwegen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Reddingswerkers moeten maken dat ze wegkomen vanwege het gevaar voor een nieuwe vloedgolf. Chinese reddingswerkers waren juist bezig om te kijken hoe ze het net gevormde meer veilig konden laten leeglopen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima rond 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Leuk dat jullie zijn ingeschakeld voor een nieuwe aflevering van VIZSM. Dagelijks te beluisteren op alle kanalen van Voetbal International. Mijn naam is Colm van Uithuizen. En naast mij staat Pieter Zwart, hoofdredacteur in de Johan Cruijff Arena.
1: Ja, net Ajax-Sion gezien hier samen. 5-3 overwinning voor Ajax. Ajax door, FC Twente door. Dus een positieve coëfficiëntenavond voor Nederlandse voetbal.
0: Ja, we gaan het met name Ajax even afbellen. Want Twente hebben we natuurlijk vanwege onze aanwezigheid hier niet goed kunnen bekijken. Allereerst Ajax, 5-3. Het publiek was uitzinnig na afloop. Die waren er blij mee. Maar als je toch een beetje sec bekijkt. Weer 3 tegengoals tegen. Of ben ik dan een beetje te kritisch of een zeur?
1: Nou, dit is een wedstrijd denk ik waar je op een heleboel verschillende manieren naar kan kijken. Dus er zaten denk ik heel veel positieve elementen in. Maar inderdaad, ook wel die negatieve elementen van die tegengoals is natuurlijk ook niet de eerste keer dat het op die manier gebeurde. Dat onder Michel heeft eigenlijk nog niet zo vaak de nul gehouden. Dus ja, dat begint wel een beetje een patroon te worden. Daar was hij zelf ook na afloop wel kritisch op dat het beter kon. Was in zijn ogen, hij legt het in het Spaans uit. Ik vond dat hij daar trouwens, hij heeft natuurlijk kritiek gekregen soms naar zijn Engelse optredens, maar ik vond dat hij nu er uitmuntend uitkwam. Hij gaf natuurlijk ook aan dat hij terug is gegaan naar het Spaans om de fans beter te kunnen uitleggen. En ja, dat kwam nu wel echt naar voren. Hij kon nu wel tot in detail de vinger op de zere plek leggen van waar het in zijn ogen fout ging bij Ajax, ook in het verdedigen. En dat het bijvoorbeeld in zijn ogen echt al begon bij het aanvallen. Want natuurlijk een, je zou bijna kunnen zeggen, de klassiek Nederlandse manier van denken. Het gaat verdedigen, wat gaat er fout? Ja, dat begint bij het aanvallen, dat ze niet goed genoeg waren aan de bal. En dat in zijn ogen na rust een stuk beter verzorgd was. En dat daarom ook het verdedigend beter stond.
0: Ja, ook de opstelling natuurlijk. Zo, we gaan het straks natuurlijk hebben over Tolu, die zijn kans greep. Maar ook achterin, hè, want vorige week speelde Guy nog op de rechtsback. Of rechtsback, ja. Het is maar net hoe je uitkomt natuurlijk. Nu koos hij voor Rosa. Hoe vond jij dat het nu ging met Rosa achterin?
1: Ja, beter in de organisatie achter de bal met Rosa. Ik vroeg nog of het te maken had met counters die ze tegen hadden gekregen.

0: voor een traditioneel Nederlandse blik lijkt. Want ook Cruijff heeft natuurlijk wel eens dingen gezegd van, ik denk veel verdedigender dan de meeste mensen denken. En dat hij bepaalde veldbezettingen, dat hij dat eigenlijk ook juist wilde om dan meteen goed te kunnen staan bij balverlies. Dus ik denk dat dat in essentie dat ze daarmee hetzelfde bedoelen. Want hij zei ook meteen erachteraan van, ja, met open wedstrijden bedoel ik niet dat wij niet goed moeten aanvallen. Sterker, dat hij vond dat het probleem in de eerste helft dat eigenlijk niet agressief genoeg was in het aanvallen. Dat het te veel balbezit was om het balbezit. Dus hij bedoelde daarmee veel meer van, ja, als je hij zei ook van, nou, in die tweede helft hebben we eigenlijk chaotischer aangevallen. Dus met meer positiewisselingen dan in de eerste helft, waar ze wat strikter waren in de veldbezetting. Maar daardoor stond het eigenlijk juist beter bij balverlies. Dus ik denk niet per se dat hij daarmee bedoelt dat hij als trainer graag naar een bloedloze 0-0 zit te kijken. Maar meer, ja, dat hij, dat hij wil dat zijn ploeg de controle heeft over de wedstrijd. En dat hij nu in fases tegen Sion het idee had, ja, dat Ajax niet die controle had. En hij noemde het ook in fases, in het verdedigen bijvoorbeeld, te passief in de eerste helft. Dus ja, dan is eigenlijk, ja, wat hij dan ziet als een open wedstrijd, kan ook dus soms zijn van dat hij vindt dat Sion te makkelijk de bal mag rondspelen. En dat dat niet is het type wedstrijd waar hij graag naar kijkt.
1: Nee. Die nummer 6 positie. Het ging er natuurlijk weer over. Want zolang die markt nog open is, is het denk ik, blijft het een heet onderwerp hier. Ja, hij geeft zelf eigenlijk ook al, hè, de trainer Michel. Dat staat bovenaan mijn wensenlijstje. En als je het vandaag ook zag, uiteraard, Jurie de Geer was ziek. Dus die heeft waarschijnlijk ook niet de beste versie van zichzelf kunnen laten zien. Maar ja, je ziet ook wel vandaag, ja, vooral in die beginfase, dat toch wel een Achilleshiel is.
0: Ja, en Mokio die kwam daarna weer op die plek te spelen. Nou, daarvan gaf Michel ook gisteren al aan van, nou, die vind ik eigenlijk beter als nummer 8. Heeft denk ik ook heel erg te maken met, ja, zijn betrouwbaarheid op de momenten zonder bal. Dat hij die oriëntatie niet altijd heeft. En toen gaf hij nog aan, nou ja, Daley Blind zou ook een optie kunnen zijn. Maar die vind ik beter op andere posities. En toen was eigenlijk nog de optie die nu in het laatste half uur aan bod kwam, Jurie Baas. Ja, die noemde hij niet. Hij vertelde ook dat het eigenlijk een beetje spontaan ontstaan was. Maar dat Baas een intelligente speler was, dat hij dat daarom wel wilde zien op die plek. Nou, die vulde denk ik oké in. Alleen, ja, de laatste half uur tegen Sion, wat ook niet bepaald een wonderploeg was, is denk ik ook niet helemaal het type fase van de wedstrijd waarop je enorme conclusies moet gaan trekken.
1: Geen luxe dus op de nummer 6 positie, maar ja, misschien wel voorin, hè? Tolu, een huurling. Je hebt nog Kasper Dolberg natuurlijk en de topaankoop Marcos Leonardo. Maar ja, als hij zo blijft spelen, Tolu, dan kan Michel niet om hem heen. Nou ja, letterlijk en figuurlijk, want het is een bom van de gozer. We spraken net trouwens Edvardsen, die zei, hij sprong op mijn rug tijdens de training. Ik moest gelijk een ijsbad nemen om te herstellen. Zo'n gast is het. Maar ja, die liet wel aardige dingen zien, hè, vandaag. Druk ik me nog zacht uit.
0: Ja, dat was de grote uitblink. Je merkte ook toen hij hier gewisseld werd, luid applaus. Ja, dat is wel een publiekslieveling. Ja, die gooit er een bepaalde energie in. Die kan de bal vasthouden. Die is in de 16 is hij goed. Ja, dus dat is wel een spits met kwaliteiten. En in principe is Marcos Leonardo ook wel een spits met kwaliteit. Want ook in deze wedstrijd heb ik wel weer hem een paar loopacties zien maken. Met name ook in de diepte. Ja, waar je wel aanziet dat hij iets heeft. Alleen, ja, het vreemde bij hem is dat, we hebben natuurlijk ook geanalyseerd op de beelden voor VI Pro. En dat daar vooral uit naar voren kwam dat het normaal gesproken een hele goede afmaker is. En daar tegen is hij hier bij Ajax aan het vechten. Want ja, de kans lijkt niet groot genoeg te kunnen zijn voor hem om er een keertje in te schieten. Hij heeft daar toch wel, ja, bij Ajax nog heel veel moeite mee. Terwijl als je ook gaat kijken naar de statistieken van zijn hele carrière, ja, dan is het normaal gesproken niet het gedeelte waarin hij worstelt. En ja, hier loopt hij soms een beetje met ziel onder zijn arm van, ja, misschien ook de druk die bij zo'n grote transfersom komt kijken. Dus dat, ja, dat is curieus dat hij de man die de bal uit binnen moest schieten, ja, dat hij dat bij Ajax maar moeilijk voor elkaar krijgt.
1: Ja. De trainer overigens, die zei van, hij krijgt tijd. Hij weet van de druk en heeft gezegd, het is een verlegen jongen, heb ik vorige keer misschien ook al gezegd. Hij, onze Braziliaanse collega, ook die me wat beter kent, is, dat is natuurlijk ook altijd lastig, hè? In een nieuw land waarbij als je dan natuurlijk niet lekker praat of makkelijk in de groep komt, dan is het ook wat moeilijker aanpassen en dan heb je misschien wat meer tijd nodig. Er staan 4 conclusies op VE Pro. Die kun je de mensen allemaal lekker rustig teruglezen. We hebben nog Oes aangesproken hier in de mixzone. In schrift komt het dan op de site. In ieder geval is ook wel leuk om te vertellen over hoe hij zich ontwikkelt. Of tenminste om terug te lezen

0: Hoe hij zich ontwikkelt als linksbuiten, hè? Want dan moet hij nu dan zijn kans grijpen. Dus ga dat vooral lezen. Ik wil nog even kort van jou weten, wat is nou de slotconclusie van deze wedstrijd? Kunnen we een conclusie trekken tegen een tegenstander als deze?
1: Nou, de belangrijkste conclusie is dat Europees voetbal in ieder geval binnen is. En het tweede is misschien qua slotconclusies dat het aanvallend, dat het tot nu toe beter oogt bij Ajax dan verdedigend. Maar goed, dat is misschien ook een enorme open deur in te kappen. Maar ja, daar moet nog wat gaan gebeuren. Maar daar is de transfermarkt denk ik ook voor bedoeld. Ja, dat die nummer 6, ja, dat die misschien dan toch eindelijk eens een keertje zou kunnen gaan komen bij Ajax.
0: Ja, het worden nog leuke weken in ieder geval. Jordi Cruijff die kan aan de slag, maar dat kon hij al in ieder geval.
2: De Premier League is weer begonnen. Dit seizoen beleef je 342 wedstrijden uit de beste competitie ter wereld live met studio-analyses, Nederlands commentaar, interviews en hoogtepunten. Via Play Standard zonder advertenties is tijdelijk beschikbaar voor €14,92 per maand. Ga naar viaplay.nl/voetbal voor meer informatie. Dan gaan we nu verder met de VIZSM. Veel plezier!
3: Hey VIZSM-luisteraar, wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcast? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
0: Dan gaan we naar een andere wedstrijd, want inderdaad, FC Twente ook gewoon door. En daar zag het lange tijd niet naar uit. Tenminste, wij zaten hier een beetje te kijken. Ik zat op jouw scherm te kijken. Jij hebt Twente ook nog in de gaten gehouden met één oog. Na 59e minuut maakt Borges dan 1-0 voor Karabach. Want de wedstrijd was in Karabach. En uiteindelijk Pjaka in de 79e minuut op aangeven van Wout Weghorst. En Bruns, die maakte het spannend. En dan is hij daar dan toch, hè, Wout Weghorst met de 1-3.
1: In de verlenging, inderdaad.
0: Want verlenging. Ja, dan is dat toch wel. Hij was zo op zoek naar zijn doelpunt. En dan, als je dan deze maakt, dan is hij extra belangrijk. Ja, dat moet toch.
1: Daarvoor was het natuurlijk ook al belangrijk met die bal richting Pjaka. En ja, dat is een beetje het aparte met het verhaal van Weghorst tot nu toe. Dat was eerder natuurlijk ook al in Europees verband. Zo'n slotfase, dat ze dan gewoon gaan pompen op Vennegoor of Hesselink en Weghorst. Ja, dan komt hij er gewoon heel goed uit. En dan zie je in één keer waar Weghorst wel goed in is. Dat kwam er in deze wedstrijd ook uit. En dat is natuurlijk een beetje het curieuze aan de situatie, dat hij bij Twente is gehaald als eerste spits. Maar dat hij als eerste spits nu eigenlijk het beste rendeert op het moment dat je eigenlijk de Weghorst voor het slotoffensief ziet. Maar dan al starten de spits en nog een tweede lange spits ernaast. En dan wat opportunistischer. En dan oorlog maken in de 16. En je zag hem daar op een gegeven moment ook nog ruzie krijgen met een speler van Karabach. Dat was ook klassiek Weghorst. Ja,
0: dan volgde nog een rode kaart uit voor Karabach.
1: Ja, die hele bingo kaart van Weghorst die ging vol in deze wedstrijd. Ja, en dit is wel de avond waarop denk ik Twente ook gezien heeft van. Ja, er is er nu toe kritisch gekeken naar Weghorst, maar ja, hij kan ook dingen wel brengen bij een ploeg. Je hebt niet zo heel veel andere spelers in Nederland die zoiets kunnen losmaken in een slotfase. Ja, misschien Tolu bij Ajax op een andere manier.
0: Ja, ja, dat ook. Maar ja, je hebt een beetje van zulke soort spitsen. Maar als je gewoon het grote plaatje, Taha maakt voor de volledigheid nog 4-1 van en dan is hij in de tas. Karabach van tevoren al wel echt een beetje opgehemeld door de John van der Brom. Maar het is toch wel een knap resultaat, toch? Daar
1: uit voor de poorten van de hel weggesleept. Op het moment dat Twente daar met 1-0 achter kwam. Ja, toen was het wel heel ver weg. En dan toch met een slotoffensief nog voor elkaar krijgen. Dat is hartstikke knap. En tegelijkertijd denk ik dat bij Twente natuurlijk een punt van zorg is. Dat misschien wel de beste fase dit seizoen zijn geweest in die slotoffensief. En gewoon maar ballen erin pompen. En dan kan die dus goed vallen voor Twente. Alleen, dat is waarschijnlijk niet de speelwijze waarmee je een heel seizoen kan ingaan.
0: Nee, nou goed. In ieder geval Europees voetbal dubbel programma. Dat dan natuurlijk weer wel. Maar ik denk dat ze in Enschede ongelooflijk blij mee zijn. En in die Conference League zijn er gewoon veel punten te behalen. Ligt tenminste aan de loting. Dat is mijn bruggetje. Ik zit intussen, ben ik op zoek naar de loting. Want die ken ik niet uit mijn hoofd. Jij wel?
1: Gedeeltelijk ken ik hem uit mijn hoofd. We hebben natuurlijk heel snel ook die lotingwijzers op VIP Pro gezet. Dus dan kunnen de mensen kunnen het allemaal nalezen.
0: Ja.
1: Je hebt ze nu voor beide, heb je ze voor je. Dan kun je ze misschien even voorlezen voor de mensen.
0: Ja,
1: nou, iedereen heeft dat ook al gezien. We hebben misschien inderdaad wel goed om het even te noemen, denk ik.
0: Ja, zeker. Even kijken hoor. Dan spelen PSV, pakken we dat als eerste bij. Die spelen thuis tegen Atletico Madrid, Club Brugge, Shakhtar Donetsk en tegen Stuttgart. En dan mogen ze uit, jawel, naar Bernabeu om tegen Real Madrid te spelen. FC Porto wacht, Leipzig wacht en Viking wacht. Nou, ik hou me even voor, je kunt het op je in laten werken. We hebben hier trouwens gezellig in de perskamer die loting zitten kijken. Was ook wel weer een leuk spektakel, toch?
1: Nee, zeker. En kijk, bij een loting, het gaat vaak niet heel erg om pot 1. Daar komen de meest uitsprekende namen uit die vaak in een kop terechtkomen. Dus in dit geval Atletico Madrid en Real Madrid. Twee keer Madrid. Nou, jongen. Maar alleen, ja, dat zijn natuurlijk hele mooie affiches. Ook mooie affiches voor de fans. Maar als het gaat om het sportieve aspect van je kans om door te gaan. Ja, dan moet je veel meer kijken naar, nou, wat pak je uit pot 2? Wat pak je uit pot 3? Wat pak je uit pot 4? Nou, dan pot 4 is Stuttgart. Dat is een beetje de vervelende voor PSV. Wel thuis, dat is nog wel een voordeel. Maar Stuttgart was een van de beste teams. Als je naar de datamodellen kijkt die je kon pakken uit pot 4. Dus ja, dat is vervelend. Maar aan de andere kant bijvoorbeeld Shakhtar was een van de betere opties uit pot 3. En Club Brugge een van de betere opties uit pot 2. Dus ja, veel meer dan vorig jaar is dit voor PSV een loting met perspectief.
0: We gaan door, vandaag, voor de mensen die natuurlijk mogen luisteren, gaan we er om 12 uur uitgebreid op vooruitblikken, in ieder geval op deze affiches. Met andere Soelie zit in de studio, dus dat belooft wat. Hey, PSV te doen, denk je, overwinteren, als je het zo bekijkt?
1: Nou, dit is een pittige kluif. Kijk, je kunt gewoon nergens iets laten liggen. Dus bijvoorbeeld PSV, die heeft net als bij Feyenoord, is denk ik bijvoorbeeld Viking uit. Dat is een sleutelwedstrijd. Omdat, net als dat het vorig seizoen voor PSV bijvoorbeeld Union thuis was. Ja, daar moet je dan eigenlijk echt die punten pakken. Want stel dat je die 3 punten pakt en je wint dan bijvoorbeeld thuis van Stuttgart en van Shakhtar en je pakt een puntje tegen Club Brugge, heb je 10 punten. Dan ben je er bijna, zeg maar. Alleen als je die niet wint, en dan kan het heel vervelend worden. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Feyenoord met dat Viking uit. En dan, ja, als wij nu met z'n tweeën hier praten over Viking uit, dan denk ik, Viking uit. Ja, hoe moeilijk kan het zijn?
0: Dat zou ik niet zo snel willen zeggen. Maar
1: alleen als je dan naar Viking kijkt, ja, die zijn vorig jaar kampioen geworden, boven Bode Glimt. Maar denk ik toch ook iedereen deze week nog heeft gekeken van, dat is wel een goede ploeg. En zij speelden in april tegen Bode Glimt. Wat denk je?
0: Ik heb het niet paraat, Piet, sorry.
1: 5-0 voor Viking.
0: Oh ja, je hebt het al gezegd trouwens, inderdaad. 5-0, ja. Nee,
1: nee, maar dat is wel, denk ik, ook wel voor het mensen, voor het perspectief, dat als je denkt, nou, Viking uit, die kun je zo die punten in de tas. Ja, dit is wel een ploeg die met 5-0 wint van Bode Glimt. Dus het zijn niet totale weggooiers in ieder geval.
0: Nee.
1: Maar dat zijn wel de wedstrijden die je moet winnen om door te gaan in de Champions League.
0: Ja, dan pakken we nog even snel de loting van Feyenoord erbij. Die spelen thuis tegen Inter Milaan. Geweldig tegen FC Porto. Dat is natuurlijk ook leuk. Farioli op bezoek. Dan hebben we nog Leipzig staan en Como. En ze mogen uit naar, och, toch geweldig, tegen Barcelona, Betis, Galatasaray en dan Viking. Ja, nou, als ik Feyenoord ben en die uitwedstrijden, dat is toch smullen. Maar goed, het gaat natuurlijk om het sportieve. Die coëfficiëntenpunten, want we willen Michel natuurlijk niet teleurstellen. Hoeveel punten gaan hier geschraapt worden?
1: Nou ja, hier heb je ook weer eigenlijk uit pot 4. Dat Como en Stuttgart vooraf, dat je eigenlijk dacht, dat zijn de teams die je niet zou willen treffen vanuit sportief opzicht. Omdat het gewoon echt goede teams zijn. Cesc Fabregas trainer, er loopt een speler rond als Nico Plas. En daar zitten een paar voetballers. Dat is echt ongekend eigenlijk voor een team uit pot 4. Nou, dat Feyenoord die thuis heeft, dat is natuurlijk nog wel een relatief voordeel. Maar dat is het meest vervelende eigenlijk van deze loting, dat je Como hebt. Maar goed, uit diezelfde pot Viking. Dus dan kom je weer op het hele Viking-verhaal. Kijk, als je daar 3 punten pakt, en je gaat naar die thuiswedstrijden voor de rest kijken. Ja, dan zou je dus, als je van die andere 4 thuiswedstrijden, dus tegen Inter, Porto, Leipzig en Como, als je de 2 wint en 1 gelijk speelt en uitwint van Viking. En dat is een Atomos redenatie, maar dan heb je 3+3+3+1.
0: Ja, 21+5.
1: Ja, heb je 10 punten en dan ben je er bijna. Dus dat wordt denk ik ook voor Feyenoord de sleutel. Want je gaat niet al die thuiswedstrijden winnen met deze affiches. Want er zijn natuurlijk wel serieuze teams die op bezoek komen. Kijk, Real Betis uit. Ja, Feyenoord heeft natuurlijk ook eerder tegen Betis gespeeld. Dat is gewoon een heel vervelend goed team, zeker thuis. Dus uit Galatasaray. Dat kan wel soms chaos zijn. zijn. Dus je kunt daar bonuspuntjes pakken. Maar ja, dat is ook geen gegeven. Ja, Barcelona uit is een geweldige trip. Maar daar ga je in principe niet heen met het idee. Er komen 3 punten uit. Maar goed, ik heb Feyenoord ook 3-3 zien spelen bij Manchester City. Dus ja, er kunnen de gekste dingen. En ik heb ze in de Kuip zien winnen van Bayern München. Dus er kunnen ook rare dingen gebeuren in zo'n competitiefase van de Champions League. Maar ja, ik denk dat voor beide ploegen ja, dat het perspectief is. Ja, mits Viking. Dat is denk ik toch een beetje de slotconclusie van het verhaal. Dat ja, die twee wedstrijden voor Feyenoord en voor PSV tegen Viking. Ja, dat dat voor jouw perspectief om door te gaan. Ja, dat het echt cruciaal is dat je daar 3 punten pakt.
0: Wie gaat eigenlijk de analyse doen van Viking? Zit ik me nu af te vragen, want die wordt veel gelezen.
1: Ja, Viking wordt goed gelezen. Nou ja, die gaan we nog allemaal verdelen richting het Europese seizoen. En die moeten we dus ook inderdaad 2 keer analyseren, Viking. Dus ja, binnenkort hebben we ook een Viking-kenner onder de VPRO-analisten. Ja,
0: precies, kun je mee thuiskomen. We gaan hem hier afsluiten, voordat we hier uitgekegeld worden. Nee, we hebben nog wel eventjes, maar we moeten ook een keer naar huis. Ik moet jou natuurlijk ook thuis brengen. Dus ik ga de mensen vriendelijk bedanken voor het kijken of voor het luisteren. Wij groeten jullie vanuit de Johan Cruijff Arena. En morgen zijn we weer met een nieuwe. Tot dan.

0: je van oldies houdt, dan ga je maar lekker langs bij je oma. Want wij draaien alleen maar hits.
1: Dit is Gouden Zone FM.

0: Dog Stars.
1: Out there, kill or be killed.
0: Van de legendarische regisseur Ridley Scott.
2: Go!
3: They're gonna keep coming. We can't hold them off forever.
0: Het einde van de wereld is slechts het begin.
4: Shoot the roof!
0: The Dog Stars. Nu in de bioscoop.

0: Goedendag, dit is Voetbalpraat van donderdag 27 augustus. Dat is de dag waarop en FC Twente en Ajax zich plaatsen voor de competitiefase van de Conference League. Betekent dat we 6 Nederlandse ploegen Europees hebben nog. En we weten inmiddels ook waarin Feyenoord en PSV tegen wie ze gaan spelen in de Champions League. Loting is vanavond geweest. Er zijn weer allerlei transfers. Er staat natuurlijk ook een prachtig weekend voor de deur. Kortom, meer dan genoeg om twee helften dan over te praten in deze voorpraat met Hedwiges Maduro, Thijs Wagerman en Kees Kwakman. Wie van jullie zet de coëfficiënte polonaise in?
1: Ja, jij toch?
0: Oh, ja. Nee, ik ga nooit voorop in de polonaise.
2: Dat heb je net gedaan.
0: Van links naar rechts.
1: Je schakelauto.
0: Ja. Ik rijd erachteraan.
2: Ja. Ja. Veel doelpunten in ieder geval vandaag.
0: Veel doelpunten. Ja. Laten we beginnen met Karabach tegen FC Twente. Want dat was de eerste wedstrijd ook vanavond. 1-4 na verlenging. Hoe lang hebben jullie gedacht dat gaat goedkomen of dat gaat niet goedkomen?
2: Tot de 90ste minuut, wat was het? Ja. Nee, ik dacht op een gegeven moment, dit is klaar.
0: En klaar in de zin van, Twente gaat het niet redden?
2: Ja. En dan valt het ligt zo dun hè, tegen elkaar, of je het doorgaat of niet. En uiteindelijk hebben ze het goed gedaan hoor. En verdient ook wel door. Maar ja, weet je, dat zijn toch de momenten dat je denkt van Karabach trekt er nu over de streep. En uiteindelijk is het goed gekomen voor Twente.
0: Ja. Thijs, heb jij nog gedacht van, oh jee, die zijn we kwijt? Europees gezien?
3: Ja, 100% eigenlijk. Na die achterstand, dan weet je dat het natuurlijk een heel moeilijk verhaal wordt. En ik dacht nog wel terug aan het slotoffensief uit bij Ferencvaros. Ja. Waar natuurlijk ook ballen over de achterlijn gingen en voorzetten soms tekort werden ingebracht. Maar daar zaten ook wel een paar hele dreigende situaties tussen. Omdat ze, ja, je weet wel dat ze spelers hebben die bal kunnen inbrengen. En ook met Vennegoor die er natuurlijk vroeg bij kwam. Weghorst die daar natuurlijk echt ijzersterk in is. Dus ja, dat had je ergens nog wel in je achterhoofd. Maar ik had het ook eerlijk gezegd niet meer verwacht natuurlijk.
0: Nee, hoewel ze voetballend gezien eigenlijk ook.
1: Ja, het was een beetje. Ik zei nog tegen Dwiegers, als je zag hoe dat Karabach dat verdedigt echt goed. Of dat verdedigde echt goed. Heel erg gedisciplineerd en veel druk op de bal ook. En het was ook best wel vaak een goede aanval en dan een voorzet, maar dan viel hij net niet goed.
0: Ja.
1: En
0: niet maar daardoor krijg je het gevoel van, ja, dat moet toch
1: precies,
0: kunnen.
1: Maar dat was vorige week ook. Heel veel momenten die wel rondom de 16, maar zij verdedigden dat gewoon heel erg goed. Maar het gekke was eigenlijk dat naarmate de wedstrijd vorderde, en zeker in die laatste fase, werden de ruimtes juist wat groter. En ging Karabach ook niet meer in de discipline spelen. Ja, en de wissel uiteindelijk was met Vennegoor naast Weghorst. Ja, Weghorst is op zijn best als hij gewoon naast een andere spits staat.
0: Ja,
1: dat zie je gewoon. Dat hebben we bij Nederland zelf al gezien als hij erin komt als breekijzer. En hij moet toch iemand om hem heen hebben. Omdat hij als enige spits toch net even te weinig creëert ook. En daarom denk
2: ik... Hij is heel afhankelijk gewoon van zijn medespeler. Ja. Als er niks gebeurt, dan gebeurt er ook niks. En als hij afleiding om zich heen heeft, dan gebeurt
1: zoals
2: er wel
1: met
2: wat.
1: Die goal.
2: Met die goal dat hij goed is.
0: Want hij maakte 1-3
1: de eerste goal.
0: Dat was slecht.
1: Dat is geweldig. Dat was een fantastische goal.
0: Die van Piazza, waar hij terugkomt.
1: Ja, precies. Ja. Waarin hij hem dan ook kwijt kan aan iemand. En dan speelt ook. En dan staat hij. En met voorzetten staat hij dan ook vaak 1-1 voor de goal. Als er nog een andere spits bij is. Anders is het heel vaak 2-1.
3: Dat was voorrust weer het probleem. En dan kwamen ze ook wel eens door via links of via rechts.
1: Dan staat hij eens eentje.
3: Is onbereikbaar.
1: Ja. Dus daar, en dan denk ik ook weer met terugwerkende kracht. Ja, we kunnen het niet over Twente hebben zonder het over Sam Lammers te hebben gehad. Dan denk ik wel eens, je had ook misschien wel kunnen bedenken.
0: Ja.
1: Misschien kunnen we wel met Lammers en Weghorst spelen. Want volgens mij zijn die best wel complementair aan elkaar. Ja. Waarin Lammers dan juist de man kan zijn
2: met
1: de Romein en de bal vasthouden. Ja. Want nu Vennegoor viel goed in.
0: Ja.
1: Ook blij om
0: te
1: zien.
0: Dat kan Lammers ook zijn. Die
1: precies.
0: Ja.
1: En heb je nog Vennegoor achter de hand. Maar
0: Lammers was niet fit, de uitleg toch?
1: Ja, mentaal denk ik.
0: Jullie beginnen alle drie te lachen.
2: Ja, maar dat komt omdat jij lacht.
0: Dat doe ik altijd.
3: En als je dan een uitpotje overslaat met transferperikelen, dan is dit op zich nog wel een prima reisje natuurlijk om niet te hoeven maken.
0: Al zou je niet eens transferperikelen hebben, is het ook misschien wel een goede om die eens over te slaan. Maar dat gaat wel gebeuren toch, neem ik aan, als ik de verhaal
2: ik denk het wel, maar je weet
1: dan
2: het
1: nooit. En PSV dan ook gewoon. Dus.
3: Ja, dat is nog steeds wel de verwachting inderdaad.
2: Dat is dan ook weer opvallend, toch? Dat je eigenlijk niet aan bod komt bij Twente en dan kan je wel weer naar PSV. Ja, maar... wat jij dan zegt, dan denk je toch ook als club van... Hey, we kunnen hem nog wel gebruiken
4: jij is,
2: misschien.
4: Kees?
1: Nou, de podcast.
2: Luisteren. Wat jij dan zegt, Kees. Als je hem kan gebruiken op een andere manier. Ook om te forceren in wedstrijden. Je hebt het ook bij Ajax gezien. Andere type spits, wat dat kan, teweeg kan brengen.
4: Nou,
2: dat
4: kan, nog op.
2: Ja, kan Twente ook doen.
4: Ja.
2: Met Lammers.
3: Maar wat zouden jullie een redelijk bedrag voor hem vinden? Je hoorde dat ze eerst 4 à 5 vroegen. Dat lijkt nu wel iets te gaan zakken. Ja, dat wilde PSV ook sowieso niet betalen.
1: Nee, ja.
3: 1-jarig contract nog.
1: Ik denk dat Twente dan misschien ook denkt... Oh, wacht, bij IC willen we hem hebben.
3: Ja. Ja.
1: Dan gaan we wel wat hoger in de boom.
4: Maar je kunt niet meer heel hoog in de boom gaan zitten, toch?
1: Ja, ja.
3: Ze hebben hem zelf op een zijspoor gezet.
1: Ja, ja, ja, ja, precies. Ja. Dus dat is natuurlijk. Maar als dan. Kijk, als er een mindere club komt. Dan denken ze misschien meer mee. Ja. Of zo. Met PSV denken ze. Nou, die hebben geld zat. Dus dan gaan we maar hoog in de boom zitten. Maar ja, ja, PSV is natuurlijk ook met. En Plea die toch ook.
4: Duurt nog even.
1: Maar niet fit wordt.
2: Ja, de nacht moet er even aan de bak. Als je al geluiden mag horen.
1: Nou, ja, maar dan, dan gaan ze dus waarschijnlijk een andere spits halen. Of een tweede spits. Terwijl je eigenlijk al Lammers hebt.
2: Ja, daarom.
1: Ja. Ja. Of ze gaan met Weghorst en Vennegoor.
4: Ja, dat lijkt me wel. Toch? Ja, dat je niet nog weer een nieuwe derde spits gaat halen.
1: Ja.
4: Ja, nou ja, goed, hij moet het ook zelf weten. Daar ga ik niet over. Maar even terug nog naar de opstelling van vanavond. Dan komen we zo meteen nog wel over wat Ten Hag nog meer allemaal op zijn bordje heeft. Maar met Taha op 10 en
1: Rots
4: aan de zijkant. Inderdaad, is dat de beste optie, vinden jullie?
2: Nou, dat hangt ook een beetje van de tegenstander af, wat je kon verwachten. Misschien veel met ruimte tussen de linies is daar wel echt vaardig en kan hij dat ook wel zoeken en vinden vaak. Maar ik vond het wel voorspelbaar in de eerste helft. Je had het gevoel, ze hebben controle, ze hebben de bal.
4: Maar het leverde niks op.
2: Maar het leverde, leverde geen kansen op.
1: Nee. Dan schot op de lat. Ja, Setter zit ook in de mindere...
2: Ja, van Weidman nog wel, vond wel goed spelen. Ja. Ook nog een schot op de bal.
4: Schoten. Ja.
2: Ja, op de lat. Dus maar voor de rest gebeurde er niet veel in de eerste helft.
3: Ook omdat je had Nijstad als linksback die natuurlijk een beetje in de rotsrol verscheen. Ja, dat is ook niet zijn beste.
4: Nee,
3: denk ik.
4: Dat was de volgende. Nou ja, een beetje omzetting inderdaad. Bruns speelde natuurlijk ook. Van de Brom zei vooraf, Bruns is de linksback. Nijstad speelt gewoon centraal. Nou ja, in balbezit was het meer een soort van driemansverdediging met Bruns aan de rechterkant en Van Rooij heel hoog.
2: Ja.
4: Maar is dat een speler die dat kan? Of zeg je van, hij moet echt gewoon centraal spelen?
2: Ik denk dat hij het wel zou kunnen. Maar sterker denk ik nu momenteel centrale, denk ik. Als hij het gewoon ook simpel kan houden. En, dat vind ik tot nu toe waarvan ik het meeste denk van... Ja, dat kan hij heel goed. Ja. Waardoor hij denk ik ook wel in de belangstelling staat van bepaalde clubs.
4: Ja. Moet hij naar Barcelona gaan?
2: Daar ga je nu naartoe.
1: Ja, ik zou altijd naar Barcelona gaan.
3: Ja.
1: Maar de vraag is, doe je er verstandig aan? Maar goed, die zullen hem ook gaan halen met een plan. En met een bepaalde... Barcelona B speelt volgens mij ook op behoorlijk niveau. En
4: ja, want ze gaan hem verhuren. Voetbal International meldde dat vandaag, hè, dat Barcelona een bod heeft gedaan. Dat is al wel even van even geleden, volgens mij, Thijs.
3: Ja, we zijn er ook even ingedoken en dat gecheckt. En ja, de signalen die wij ontvangen is dat het wel echt een stuk minder concreet is. En dat dat niet nu nog zou gaan spelen.
4: Dat is helemaal niet aan de
3: orde. Niet meer, nee. Het is wel bekend dat er interesse is geweest. Ook bijvoorbeeld van PSV en van Frankfurt. Alleen daarna, daar heeft hij ook al naar geluisterd en mee gesproken. Maar daarna heeft hij zijn contract verlengd bij Twente.
4: Ja.
3: En dat doe je in principe om natuurlijk met Twente het seizoen in te gaan. En dan ja, als Barcelona nu, wat zullen we zeggen, 20 miljoen op tafel legt, heb je misschien een ander verhaal. Maar het is sowieso niet de verwachting dat dat nog gaat gebeuren.
4: Nee, Van der Brom zei voor de wedstrijd, ik vind het jammer dat soort dingen dan op de dag van de wedstrijd naar buiten komen. Want ja, het is ook maar een jongen van 18.
2: Ja, maar als dat niet waar is, dan is het...
4: Nee, maar
1: hij vertelde gisteren zelf dat hij nogal moeite mee heeft af en toe met dingen
3: die in de media consumeren en zo.
1: Jonge veel met telefoon.
4: Ja, dus die leest dat vanmiddag ergens aan het begin van de middag in Baku op zijn hotelkamer.
1: Oh, die Barcelona dacht.
4: Ja. Nou, dat zal hij wel geweten hebben, toch?
3: Hij las geen kranten, maar wel social media.
1: Ja, maar daarom. Maar ja, goed, hij stond linksback en ik denk dat hij dat voetballend wel kan, opbouwend. Maar verdedigend denk ik dat hij daar iets te... te weinig explosief voor is. En dat hij zich vooral als centrale verdediger kan ontwikkelen. Ja, nee, maar het is nooit verkeerd om ook op een andere positie te spelen. Natuurlijk.
4: Los van wat hij zelf wil. En misschien dat het voor hem sowieso beter is om even te blijven en nog te ontwikkelen. Heeft Twente geloof ik ook gelijk de deuren dicht gegooid.
3: Ja, daar was
4: zoals ook bij Oja Zetten alles afgehouden in. Hebben.
3: Ja, ja.
4: Is dat nog reëel? Hou je dat nog een paar dagen vol?
2: Als je zulke grote clubs komen, als dat echt concreet is, hou je dat natuurlijk niet tegen. Als zij ook gewoon betalen en spelen, wil normaal gesproken ook naar Barcelona gaan bijvoorbeeld. Dus dat hou je niet tegen. Maar ik snap wel de intentie dat je beste spelers natuurlijk, zeker nu met 1 week te gaan, voor Twente wilt behouden. Maar je moet natuurlijk wel je lijstjes klaar hebben. Dan stel je voor dat het wel gebeurt in één keer. Want dat kan zomaar gebeuren.
4: Als dat nu nog gaat gebeuren, is het zeg maar maandag of zo, of dinsdag. Ja, maar dan heb je eigenlijk geen tijd meer.
1: Ja, dat is niet top.
4: Nee,
2: maar daarom moet je wel op anticiperen. Dat is dan een taak van een technisch directeur. Als een grote club komt. Terwijl je voor Barcelona komt, morgen wel concreet in één keer. En die leggen gewoon geld neer. Ja, dat kan je bijna geen nee tegen zeggen dan. Nee. Dat gebeurt best wel vaak, hè. Dat clubs uit paniek of grotere clubs.
3: De andere
2: grotere
3: kant is
2: clubs,
3: in het geval van Nijssel. Die heeft ook op zijn 16e bij Juventus en AC Milan is hij al wezen kijken. En staat al van jongs af aan op de radar. En hij heeft tot nu toe nooit die stap gemaakt. En nu dus deze zomer ook heel bewust verlengd. Dus dat maakt het wel weer een stukje kleiner. Dat hij niet zelf daar heel erg op zou aandringen.
4: Ja. Is de kans nog dat de H weggaat?
3: Ja, die kans is er nog wel. Ja, ja. Twente en Willem heel graag verlengen. Alleen daar zijn ze tot nu toe niet uitgekomen. Nee, omdat ook het verhaal perspectief daar natuurlijk een rol in speelt. Dat hij op rechts spelers voor zich heeft. En op 10 eigenlijk pas vandaag voor het eerst echt werd opgesteld en daar de voorkeur kreeg. Dus het is wel logisch dat hij dat zelf afhoudt natuurlijk. Maar ja, ook daarbij, daar hoorde je aan het begin van de zomer bedragen van 4, 5 miljoen waar Twente dan op inzetten. Als dat er nog zou komen, dan zou dat voor Twente op zich niet gek zijn om het te pakken natuurlijk.
4: Nee. Dat moet de komende dagen dan blijken. Het feit is dat ze nu natuurlijk de competitiefase hebben bereikt. Dus dat scheelt misschien ook wel.
1: Wel echt razend knap.
4: Ik wou zeggen, ze bleven even volle nog bakken, de conclusie naar deze wedstrijd te trekken.
1: Ja, ze bleven erin geloven, ook na die 1-0, waarin we kan voorstel dat je ook denkt, we spelen nu 1,5 wedstrijd en we zijn helemaal niet slechter of zo.
4: Nee.
1: Bleven doorgaan en vallend gewisseld. En die laatste goal, dan moet hij inderdaad, wat het Wiegers net zegt, een beetje, dan is het lijntje heel dun en dan moet hij goed vallen. Unestal stond daar ook oorlog te maken. Ja. Die stond er ook
4: bij de 1-4.
1: Bij de 1-2.
4: Of de 1-2.
1: Ja, was Unestal ook naar voren. Ja. Om met die corner, zeker.
4: Toen al?
1: Ja, zeker. Kijk maar eens de beeld. Unestal ook juichend weg.
2: Dus goed verlengd op Piazza.
1: Want ik zei nog van Unestal naar voren.
4: Maar
1: het was de 92e minuut. Daarna had je dus nog 2 minuten.
4: Ja.
1: Dus het was best wel een risico. Want anders is het gewoon. Maar goed, risico,
2: ja. Maar dat is het zo dun, het ligt zo dicht bij elkaar. Ja.
1: En Weidman lag die bal eigenlijk ook helemaal niet zo lekker terug op Taha.
4: Er is al een hobbeltje
1: met een hobbeltje erin. Dus die moest echt even wachten.
4: Ja.
1: Maar hij viel perfect. En Twente kon wel even succesje.
3: Ja, dit geeft wel een boost in de richting.
1: Dus wel even fijn, ja.
4: Ja, nou ja, goed. Maar morgen zijn zij er in ieder geval bij de loting. Dat geldt ook voor Ajax. Dat wisten misschien na de eerste wedstrijd al wel in Zwitserland. Maar ze winnen thuis met 5-3 van Sion. Hoe zouden jullie die wedstrijd omschrijven?
2: Aanvallend
4: bewogen.
2: Aanvallend goed. Mooie goals gezien. Maar ook weer verdedigen natuurlijk. Heel veel ruimte weggegeven. Ook veel goals weggegeven.
4: Jij stipt al even aan. Je had het over een spitsnet.
2: Tolu.
4: Dat neem aan dat je die bedoelde, toch?
2: Ja, nee, zeker.
1: Of die van Sion.
4: Die was ook goed.
2: Ja.
3: Botelli.
2: Ja. Ook om in de gaten te houden.
4: Kom zo nog even op.
2: Nee, maar zeker
4: eerst Tolu. Ja, voor het eerst in de basis.
2: Ja, en hij maakt al een goede indruk. Ook omdat hij gewoon in de competitie, maar ook in de Conference League, mensen bindt. Hij is supersterk. Hij kan best wel goed kaatsen. In het spel.
4: Uh-huh.
2: Een doelpunt tegen PEC Zwolle. Dan legt hij neer op Mokio. Een doelpunt. Vandaag ook weer eigenlijk. Was er ook een doelpunt afgekeurd van Ouazane. In de eerste helft. Legt hij hem, buitenspel legt hij hem ook neer. Maar ook in het open spel een paar keer goed doorkaatsen.
4: Ja.
2: En hij bindt spelers. En hij scoort ook nog goals. Dus ja.
4: Ja, maar als ik dan vanavond zo zit te kijken. En misschien ben ik een beetje kort door de bocht. Denk ik, waarom staat hij nu pas voor het eerst in de basis?
1: Dat roepen we volgens mij al een paar weken.
4: Ja, dat is waar.
1: En dan zal het misschien met hem ook met fitheid te maken hebben gehad.
4: Ja.
1: Want hij kwam
4: eind
1: voorbereiding.
3: Hij
1: was
3: natuurlijk wel rommelig getrokken.
1: Zeker, maar goed.
3: En het prijskaartje van Leonardo.
1: Ja, dat zal
3: is denk ik de belangrijkste reden.
1: Ja, ze hebben natuurlijk het liefst dat Leonardo deze spits wordt en dat hij gaat slagen. En dat ze mooi misschien nog eens verkopen voor een mooi bedrag.
4: Ja, hij viel in.
1: Maar het lijkt er nu op dat dit gewoon de spits van Ajax gaat worden. Althans, Ja, je zou gek zijn als je hem niet opstapt. Want hij vandaag hij speelt een geweldige wedstrijd. Ja. En niet alleen een doelpunt wat hij maakt.
4: Nee.
1: Want de eerste goal ook, is ook na 40 seconden krijgen ze al die corner.
4: Ja.
1: Dan spelen ze gewoon lang op in. En hij wint gewoon dat luchtduel.
5: Ja.
1: Dat kopt hij door. En andere jongens anticiperen er ook meteen op.
4: Hij scoort baas inderdaad.
1: Ja, en Brand was dat. En meteen een corner. Dus het is zo'n... Ja, ik ben gek op dit soort type spitsen. Zeker als ze ook nog een beetje kunnen voetballen, ja.
2: En zeker tegen mindere ploegen, waarvan je eigenlijk al weet... je speelt op de helft van de tegenstander. Dus je bent vaak rondom de 16. Is het gewoon lekker om zo'n speler te hebben. Inspelen, eronder kan je komen, je kan schieten. Je kan voorzetten natuurlijk geven op hem. Want ja, verdedigers denken toch van... nee, er staat een man van 2 meter daar.
1: En ik vind hem ook wel... hij varieert ook wel in zijn... in zijn doen en laten. Het is niet dat hij alleen maar daar in het midden staat en denkt, nou, ik wacht op de
5: timing
1: is
5: geen statische.
1: Nee, hij komt ook met die ene goal komt hij ook aan de zijkant om de bal te vragen en om te kaatsen.
4: Ja. En dan is langs een bal maaien en dan toch nog scoren, inderdaad.
3: Want op het eerste oog denk je inderdaad vooral dat het brute kracht en lengte is, maar ook zijn timing inderdaad, want dat eerste kopduel vanuit de aftrap, daar komt hij eigenlijk heel laat in het duel, maar timed hij hem gewoon beter dan die verdediger. En bij dat doelpunt, daar lokt hij eigenlijk zijn verdediger door heel veel in te houden en er dan alsnog voor te komen.
1: Ja, en die eerste goal is tweede.
2: Tweede paal.
1: Ja, in de eerste is dan die eerste paal was echt een mooie goal. Ja. Die volle bak als spits.
4: Waar hij voor zijn man komt.
1: Ja, het zat een mooie aanval ertussen.
4: Hij vond zelf met een lach volgens mij, wat was dat, de 3-2, hè? De mooiste die...
5: Goeie aanname.
4: Verwoest het aan het inschiet. Nadat hij eerst volledig...
5: Pure
4: quality.
2: Hij zit er wel goed in. Maar de aanname was niet goed, maar... Uiteindelijk was het een mooie goal.
4: Ja, zeker. Speelde een belangrijke rol. Inderdaad, uiteindelijk komt...
1: ze kwamen nogal voor, hè, Sion?
4: Ja.
1: Vergeet je nog bij.
4: Was dat de fase waarin jij dan nog dacht van... ze moeten toch nog wel galoppen? Want ze kwamen al heel snel met 1-0 voor. Maar uiteindelijk wordt het wel 1-2. Eerst
1: zeker.
4: Nog.
1: Maar goed, Ajax blijft ook wel gewoon kwetsbaar. Ook omdat die achterhoede, denk ik... toch ook elke keer weer verandert.
4: Ja.
1: He, op Bouwman na is het elke keer weer, zijn er weer 3 anderen die erin staan. Nou, dan maakt Ter Stegen ook nog eens een foutje die, wat je misschien niet van hem verwacht. Dus dat helpt dan ook niet.
4: Hij liet even de bal los. Waardoor
1: Maar Sion was ook gewoon elftal dat gewoon heel lekker vrij uitspeelde. Aanvallend, met veel mensen voor de bal. Daarom kreeg Ajax ook heel veel ruimte. Ja, en dan heb je met vooral Brand die heel goed tussen die linie speelt en steeds... die centrale aan een bond, waardoor andere jongens vrij kwamen. Of hij zelf, als die centrale niet doordekte. Dus het kwam zeker ook door Sion dat het een hele leuke open wedstrijd werd. Ja. Maar daardoor bleef Sion ook kansen creëren. Maar die spit, die 13, was geweldig. Die heeft dus in zijn laatste 10 wedstrijden... 10 goals, 2 assists.
2: 20 jaar.
4: Ja.
1: In zijn laatste 10 wedstrijden met voorbereiding en Conference League erbij. 10 goals heeft hij al gemaakt.
4: Ja.
1: Dat is best knap.
4: Halen, wou je zeggen.
1: Nou, ik weet het niet. PSV, geen Lambert,
5: maar... goed gescout.
1: Twente. Hey.
5: Uit de jeugd van Gladbach.
4: Precies. Hij komt van Gladbach. Vorig jaar werd hij volgens mij nog gehuurd. Toen scoorde hij 8 doelpunten.
5: Dat is heel aardig te zien.
4: Met maar 32 invalbeurten en 2 keer in de basis gestaan.
1: Ja, want nu ook stond hij niet alles in
4: maar
1: de
4: basis. Maar dan zal hij toch ook nog niet heel duur zijn. Of wel?
5: Nou ja, na vanavond. Europese goals. Nee, dat kan hard gaan natuurlijk.
2: Oezane was ook wel goed, hoor. Oezane.
4: Ja.
2: Die hebben we nog niet benoemd, maar... Wat ook weer een aantal assisten, zeker, ik weet niet, volgens mij de derde goal... dat hij die hakjes met die hakjes maakt.
4: Ja.
2: En op het laatste haakt hij zeg maar nog af. Hij wilde hem eigenlijk doorspelen, maar dan gaat hij buitenom erlangs... en geeft hij hem op Tolu. Dat is echt goed gedaan.
4: Ja, want jij zat in het stadion, Thijs. Maar bij die 1-2 voel je dan in het stadion nog van... oh jee, of had het hele stadion eigenlijk
3: wel continuus gevoel? Op dat moment niet, omdat de marge denk ik nog wel groot genoeg was. Ja. Maar wel in combinatie met de ruimtes die Ajax weggaf. Want het zijn natuurlijk 2 momenten waar dan Sion uit scoort.
4: Ja.
3: Maar ik vond vooral enigszins zorgwekkend... De stabiliteit in het druk zetten die ook wel wat weggevloeid lijkt. Wat Michel er in de eerste oefenduels en ook de kwalificatierondes best wel snel in had gekregen met dat 4-4-2 blok. En nu zag je dat ook door misschien wat personele wijzigingen, toch die linkerkant waar veel is gewijzigd natuurlijk nu, Henrique en Ouazzane weer speelden. Brand nu echt als hoogste team die dan naast Tolu komt, dat ook nog niet top op elkaar was afgestemd. Dus dan denk je toch heel eventjes van, het zal toch niet gaan gebeuren hier vandaag.
4: Een vingersclip inderdaad.
1: Die tweede goal was ook prachtig trouwens. Met Van
4: Klaassen.
1: Van Klaassen,
4: de aanval.
3: En dat waren momenten Berghuis. Die veel vaker gezocht moesten worden natuurlijk. Want,
1: die Henrique,
3: die kantwissel.
1: Henrique, die linksback, die heeft hem aan een touwtje. Verdedigend is even, maar het is wel echt, je ziet dat hij heel comfortabel aan de bal is.
3: Ja.
1: Nou, Ouazzane. en dan brandt ertussen. Ja. Ja. Ja, dat is wel een lekker. Ja. En dat zag je ook wel terug. Alleen
4: lijkt niet
1: is
4: een
1: wel,
4: probleemkant.
1: Het is wel ook kwetsbaar.
4: Ja. Ja. Verdedigen. Dat dan weer wel. Ja. Ja.
1: Maar als je er één of twee meer maakt dan je tegenstander.
4: Ja.
1: Zo zal Jordi waarschijnlijk denken.
6: Voor ons wel vermaakt.
1: Maar maakt het ook niet uit.
4: Hoe kwetsbaar is Marcos Leonardo? In zijn.
2: Mentaal bedoel je nu?
6: Heel pijnlijk. Ja.
2: Hij wil gewoon zo graag scoren. En dat gaat misschien ook tegen hem werken. Maar hij heeft vandaag ook weer kansen. En dat je denkt van ja, die moet het eigenlijk wel in. Zeker de laatste dat hij die bal eigenlijk weer mist en op de grond valt. Ja. Ja, en de trainer ging volgens mij ook direct...

0: Loopacties.
1: En dat is wel ook echt kwaliteit.
0: Zeker. Alleen het ziet er zo onbeholpen uit elke keer. Het is niet dat hij de kans normaal mist. Nee. Het is dat hij mismaait van de bal of dat hij valt.
1: Over zijn eigen standbeeld.
2: Ik denk dat hij, misschien klinkt het heel gek dat hij, misschien beter gaat zijn tegen betere tegenstanders, zeg maar. En dat bedoel ik, zeg maar. Ajax heeft nu eigenlijk alleen maar tegen mindere tegenstanders gespeeld. In een laag blok vaak. En dan moet je heel vaardig zijn. En je moet goed in de 16 zijn, intikken. Of wat Tolu eigenlijk doet. En misschien dat we de betere versie van hem gaan zien. Bijvoorbeeld misschien wel tegen een PSV of zo. Dat je die loopacties gaat zien. Dat hij voor de goal komt. Dat hij in 1 tegen 1 situaties komt. Want nu zien we hem eigenlijk alleen maar wanneer hij ballen moet intikken. En die mist hij. Ja. Natuurlijk moeten ze erin. Maar dat je die echte kwaliteiten ziet van in zijn loopacties of in zijn kaasen, dat hij een keer weg kan zijn.
0: Maar is hij fysiek daar sterk genoeg voor? Denk je ook in het sprinten? In,
2: zijn loopacties zijn nog wel aardig. Maar hij is niet super snel. Hij is niet
0: super goede timing.
1: Heel explosief inderdaad. Maar timing is goed. En op de lange afstand kan
2: hij
1: wel.
2: Ik denk dat zijn kracht in zijn timing zit. In zijn loopacties zit of zo. Maar ja.
3: Heeft het nu in ieder geval nog niet, inderdaad. Neem die weg dat Ajax wel wint vanavond thuis van Sion. En dus inderdaad ook doorgaat naar de competitiefase van de Conference League. 6 Nederlandse ploegen hebben we nog Europees. Reden voor een Polonaise. Er is al geloof voor de Champions League. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Voor wat Ajax, of wat PSV en Feyenoord te wachten staat. Dus graag tot zo.

0: De tweede helft van Voetbalpraat op donderdag 27 augustus. We weten dus dat FC Twente en Ajax door zijn naar de competitiefase van de Conference League. Dat we 6 Nederlandse ploegen in het Europese voetbal hebben. En er is geloot voor de Champions League. Nou, laten we eens even beginnen met PSV. Atletico thuis, Real Madrid uit, Club Brugge thuis, Porto uit, Shakhtar thuis, Leipzig uit, Stuttgart thuis en Viking uit. Makkie?
1: Ja. Nou, makkie is ze niet, hè?
2: Maar wel een mooie loting, ja. En ook zeker loting met perspectief.
3: Vind je dat iets beter dan vorig jaar?
2: Ja.
3: Vorig jaar hadden ze volgens mij makkelijker.
4: Ja,
3: ja. Ja, goed op papier, maar het zijn natuurlijk allemaal gewoon goede clubs. Maar vorig jaar had PSV wel echt een hele zware loting.
0: Ja. Hier zullen ze meer tevreden mee zijn?
3: Nou, dat denk ik wel.
1: Zeker in de thuiswedstrijden. Als je kijkt, Club Brugge, Shakhtar, Stuttgart.
3: Ja.
1: Daar moet je punten pakken.
3: Ik denk dat Stuttgart en Brugge dat een beetje gelijkwaardig is, denk ik.
0: Ja.
3: Ik denk dat je Brugge echt niet moet onderschatten. Die hebben echt wel in de Champions League vorig jaar ook laten zien. Ja. En dat Shakhtar, ja, weet ik niet hoe dat ervoor staat. Die waren er 2 jaar terug ook, toch? Toen gingen ze in die gekke slotfase met Tilman.
2: Ja, klopt. Ja. Die 4-3 wedstrijd. Ja.
1: Kijk, je hebt bonuspunten, Real Madrid uit.
0: Bonuspunten.
2: Ja.
0: Oké, bonuspunten.
3: Maar daar moet je gewoon van genieten.
1: Dat precies, dat is mooi.
2: Bos tegen Mourinho, ook wel weer echt mooi.
1: Maar voor de rest
0: afgelopen seizoen was het zelfs mogelijk om met 9 punten door te gaan naar de knock-outfase. Het eerste seizoen in de nieuwe opzet had je 11 punten nodig. Voetbalinteressant, altijd vandaag een verhaal over. En, als je jullie deze tegenstander zou zien, 9 punten, 10 punten... moeten doen zijn?
1: Ik denk het wel, ik denk het wel, hoor.
3: Ja.
1: Zeker. Okay. Ook in de uitwedstrijden zou je tegen een Leipzig of een Viking
3: punten kunnen pakken.
1: Ja, dus
3: zelfs tegen Atletico Madrid thuis vorig jaar had PSV kansen om...
0: Ja, dat was 2-3, toch?
3: Om te winnen. Dus kansen.
0: Oké. PSV zet ik nu alvast
3: een PSV klopje. Door.
0: Ja, door. kunnen we nu alvast zeggen. De eerste wedstrijden worden trouwens op 8, 9 en 10 september gespeeld. En dan natuurlijk de rest van de maanden. En dan nog 2 wedstrijden naar... zeg maar
3: Real hebt trouwens die Mbappé.
1: Moet je opletten.
3: Die Mbappé, die ene.
2: Schrijf
3: ook.
2: Even in de gaten
3: houden. Ja, in de gaten ook. Gisteren ook. Goeie speler wel?
1: Die
3: is wel goed, ja.
1: Die kan wel wat. En die Bellingham.
3: Het was ook echt weer, het was weer typisch Mourinho voetbal. Ja. Waarin je eigenlijk niet echt een lijn kan ontdekken. Maar ja.
1: Je denkt op een gegeven moment eerst zelf. Nou, ze hebben het moeilijk.
3: Dat paar keer,
1: moeilijk tweede helft. En dan zie je een keer pap. Oep. 3 goals. Ja, het gaat zo snel in één keer. De kwaliteit. Ja. Echt hele mooie goals.
0: Ja.
1: Dat gaat zo snel op een gegeven moment. Heb je die derde gezien? Die 1-2?
3: Ja. Bellingham onder het voetje met de paas. Nee, dit is ongelooflijk. En dan speelde nog Cucurella speelde nog niet eens. Spat er vanaf.
0: Ja, bonuspunten hoorde ik net. Iemand zeggen.
1: Dat kan. Ja, nee, als je daar als je daar punten kan pakken, is het bonus.
0: Punten zelfs.
1: Punten of een punt is bonus.
0: Ik kan zeggen, zo is
3: het. Nee, dat gaat zo'n wedstrijd.
0: Beginnen met een punt.
3: Je weet nu al hoe dat gaat.
1: Een punt, oké.

0: Je kan hem al invullen, die wedstrijd. Je gaat, PSV gaat daar het idee hebben van... Hey,
1: ja, ja.
0: Doe wel echt wel lekker mee.
2: Ja.
0: Want dat gaat Real wel toelaten.
2: En aan het eind
0: komt hij.
1: Ja. Pap, pap, pap.
0: Maar dat ligt niet aan PSV, hoor. Dat ligt aan die gasten voorin.
2: Nee. Feyenoord gaat niet.
1: Wat? Geen bonen? Wat zeg je nou?
2: Hoe?
1: Nee.
2: Gaat niet?
1: Nou, dat wordt wat lastiger, hè? Barcelona uit.
2: Ja. Inter thuis, Barcelona uit, Porto thuis, Real Betis uit, Leipzig thuis, Galatasaray uit, Como thuis en ook Viking uit.
0: Dat is een lastig gevoel.
1: Ja.
2: Luciano Valente vond het een droomloting eigenlijk wel. En toen Barcelona uit de computer rolde, sprong je wel van zijn stoel.
3: Ja, dat is ook wel weer begrijpelijk natuurlijk. En hij voegt er wel ook aan toe dat het geen schoolreisje moet worden natuurlijk.
2: Nee.
3: Lijkt me ook logisch.
2: Maar dat zeiden wij vooral.
3: Ja, ja, precies. Ja, hij zei het met iets andere woorden. Okay. Maar dat er ook wel gepresteerd moest worden inderdaad. Maar ja, dat is ook logisch. Dat je als speler wil je natuurlijk ook jezelf meten met dit niveau. Maar ja, dat zal niet een wedstrijd zijn waar de punten gepakt moeten worden.
2: Nee, dat
0: maar
2: zou...
0: goed, dit die thuiswedstrijden. Daar moet Feyenoord denk ik zich vooral... Dat is ook gewoon lastig. Ik bedoel, dit zijn allemaal Como, dat denk je ook. Nou,
3: die
0: hebben een seizoen, een seizoen gehad. Natuurlijk fantastische spelers.
2: Ja. Ja.
0: Dus ja, dit is toch geweldig. Ik bedoel, hier doe je het voor. En precies zoals zo'n Valente die dan naar Barcelona mag. En die jongens, dat is toch een droom inderdaad.
2: Ja, en met Porto komen ze Wang weer tegen.
0: En Farioli.
2: En Farioli inderdaad, zeker.
0: Ja. Ja.
2: En bij Viking Romano Postema.
0: Hey.
1: Ja,
0: leuk.
1: Ja? Oh, leuk.
0: Mooi.
1: Ja, wist ik ineens.
0: Dat is heel leuk.
1: Leuk, ja.
0: Ja. Leuk die speelgoed.
2: Die had hij al gelijk op.
3: Ja, mooi,
2: ja, die hebben zich geplaatst inderdaad. Ja.
0: Ja.
2: In Stavanger. Dus die gaat hij...
0: Nee, maar hier zeker ook mogelijkheden. Ik bedoel dat... maar dat zal Leipzig en Como waarschijnlijk zelf ook zo zeggen. Dus
2: ja.
0: Hey, Feyenoord ook door. Schrijf maar op.
2: Ja?
0: Ja, kijk hem op.
2: Ja, je hebt het ineens weer helemaal... ik wilde zeggen, een paar weken geleden was iedereen mineur... als het ging om Nederlandse ploegen Europees gezien. En nu...
0: hebben we er zes.
2: Nu hebben we er zes. En PSV en Feyenoord gaan sowieso door in de Champions League.
0: Ah, ja, we verwachten er natuurlijk altijd wel veel van. Dus.
2: Ja.
0: Dat is ook helemaal niet erg. Ik bedoel, dat doen ze zelf toch ook. En je moet dat toch ook gewoon uitspreken. Dat je er vol voor gaat. Dat je 9 of 10 punten kan halen. Ja, waarom niet? Tuurlijk, man.
2: Ja,
0: zin in.
2: Gaan kijken.
0: Zonder vuurwerk, dat wel.
2: Dat zeker.
3: Op het veld.
2: Ja. Misschien komt er nog wel wat vuurwerk figuurlijk gezien op de transfermarkt. Ook voor Feyenoord, wie weet. Want Etienne Fase zei vandaag... Ja, klopt, Feyenoord had belangstelling voor me.
0: Had of heeft?
2: Had, zei hij volgens mij.
3: Ja, in ieder geval dat het nu niet gaat gebeuren. Heeft
2: nee,
3: een contract
2: nou ja, hoe dan ook. Al hebben ze nog steeds belangstelling, gaat niet gebeuren, zeg ik.
0: Nee, oké. Okay.
2: Ja. Nee. Vind je het logisch dat laten we eerst beginnen met dat Feyenoord bij Vaas uitkomt?
0: Ja, op het moment dat Welleroy de weg gaat, dan snap ik dat je ook bij Vaas uitkomt, ja. Dus
2: ja.
0: Dat, maar ja, goed, nu. Ja, ze zoeken eigenlijk nog wel een tweede keeper, hè? Die hebben ze, maar ja, dan denk ik dat je daar dan Vaas haalt.
2: Nee, dat bedoel ik.
0: Nee, maar goed, dat gaat nu sowieso niet meer gebeuren, toch?
2: Dus, nee, dat is omdat hij zelf niet wil.
3: Ja.
0: Nee, ja, goed, het is... Het is, hij heeft ze niet alle 24 in een kratje, maar het is echt een goede keeper.
1: Ja.
0: Weet je, dat
1: aan de bal, hè? Zo, ook.
0: Ja, ook. Oh, en
3: is die pases tussen die.
2: Ook is er niet alle 24
0: in een kratje. En het is een goede.
2: Ik moet er echt even over nadenken.
0: Ja. Echt een goede gek, volgens mij. Ook in de spelersgroep en zo. En hij is enorm geliefd ook. En hij heeft ook een mentaliteit, weet je, echt de winnaarsmentaliteit. Maar ook aan de bal, hoe die...
2: Ja.
0: Ja, je hoeft geen druk op hem zetten, want hoe die ballen inspeelt ook. En hij brengt gewoon echt iets extra's in een elftal. En
2: ja,
0: dan is hij misschien keepend af en toe nog wel eens... Hè, dat hij misschien iets te onbesuist is. Maar ja, er staat wel echt iets in doel. En ik snap wel dat Groningen wel ver is gegaan ook om hem te verlengen. Want het is ook echt... die supporters lopen natuurlijk ook allemaal met hem weg.
3: Ja.
0: En ik snap wel dat Feyenoord naar zo'n iemand kijkt... Die ook wel iets gewoon teweeg kan brengen in een groep ook. Dus ja,
2: en jullie snappen ook wel dat hij zelf zegt van... nou nee, ik heb het prima aan mijn zin, ik blijf hier gewoon even.
1: Dat snap ik wel. Als je gaat keepen, als je wordt gehaald als tweede keeper... dan begrijp ik dat. Maar hij heeft natuurlijk wel kwaliteiten wat bij een topclub... die je goed kan gebruiken in de opbouw. Hij vindt altijd de vrije man. Hij heeft een lange trap ook. Dus als vroeger in één keer...
2: Vraag ze dat bij Ado, maar...
3: Ja,
1: daarom. Ja. Nou, ligt ze eroverheen inderdaad op maat. Dus ja, ik snap wel dat een topclub daarna kijkt.
0: Hij is gewoon al bij 4 goals betrokken dit seizoen.
2: Ja.
0: Want ook die eerste tegen PSV, hoe die dan Clement
3: ook weer strak tussen die linies door.
0: Gewoon een assist, en twee voorassist en een voorassist.
2: Voorassist, ja.
0: Dat is echt knap, hoor.
3: Over zijn mentaliteit, want je denkt inderdaad van... Ja, keepers zijn sowieso gek. Hij dan misschien in het extreme. Maar hij heeft zich natuurlijk ook gigantisch ontwikkeld vanaf RKC.
0: Zeker.
3: Want toen had hij ook wel die mooie dropkick en die verre trap. Maar vooral die passing nu gewoon zo strak tussen die linies. Dat heeft
1: het ook lekker voor hem. Het is lekker voor hem net ploeg gehad het Groningen onder druk willen zetten. Ja. En dan kan je ook die ballen geven. Zoals ADO wil er 1-1 gaan. Nou lekker. Ja. Dan komen zijn kwaliteit helemaal tot z'n recht.
0: Ook wel keepend, weet je. Heeft hij zich...
3: Zeker, goede reflectie.
0: Ja, maar ook gewoon een goed betrouwbare keeper. Dus dat, en met extra kwaliteiten. Dus een beetje gek, dat is lekker, man.
2: Dat is leuk.
0: Heb je nodig.
2: Op een goede manier.
3: En vaak toch ook bij zo'n contractverlenging zullen ook wel afspraken zijn gemaakt... dat dit volgende zomer dan een hele logische stap moet zijn, toch?
2: Maar ik denk in dit geval dat hij gewoon zelfs zijn eigen kansen afweegt inderdaad. En denkt, als ik daar op de bank kom te zitten, heb ik niks aan.
3: Ja.
2: Dus ga ik lekker gewoon... dan zit je vandaag al die transferberichten en zo een beetje te volgen. En dan komt er een berichtje voorbij. Santiago Jiménez, die volledig buiten de selectie valt bij Milan.
0: Ja.
2: Dat is toch ook een treurig...
1: Nog een spits die beschikbaar is, dus.
3: Ja.
2: Ja,
1: die gaat niet naar Twente.
0: Ja. Ja. Zou die gaat niet
1: naar PSV. Nou, PSV.
2: Ja, zo snel kan het anders ook weer de andere kant op gaan.
0: Ja. Niet geslaagd daar.
2: Nee.
0: Maar ja, Milan ook wel een hele moeilijke periode natuurlijk. Hè. Vond ik heel slecht.
2: Ja. En hij zelf ook nog wat blessure leed gehad natuurlijk.
0: Ja, met WK ook toch? Dat hij zijn enkel...
3: Begon nog wel aardig natuurlijk. Toen de eerste duels daar scoorde je best wel veel. Maar daarna wel echt volledig buiten beeld geraakt.
2: Ja. Thijs, jij zit sowieso bovenop al die transfers. Er zijn natuurlijk nu nog, wat is het, een dag of vijf?
3: Ja, het ligt aan wanneer men straks luistert.
2: En waar je woont.
3: Ja, ook dat.
2: Maar er gebeurt nu ineens toch wel weer heel veel de laatste dagen, heb ik het idee.
3: Ja.
2: Is dat mijn... heb ik gezien?
3: Nee, dat gebeurt. Ja, we zijn natuurlijk vanaf het begin augustus met tekengeld iedere dag bij. En dan zie je het ook heel duidelijk gebeuren. Klopt. En dat wordt wel vaker gezegd in een zomer met een eindtoernooi dat het later op gang komt. We zagen wel dat eigenlijk al voor of tijdens het WK bijvoorbeeld in Engeland wel echt al enorme deals werden gedaan. Alleen dan duurt het alsnog wel een tijdje voordat dat afvloeit en ook in Nederland begint te druppelen. En dat zie je nu wel echt op gang komen. En verschillende carrousellen komen dan ook weer op gang. Dat er vertrekt ergens een middenvelder en er worden gelijk drie vergelijkbare types genoemd natuurlijk. En dan krijg je die beweging. En dat is de plek van Nederland in de voedselketen natuurlijk. Dus ik denk dat het voor heel veel Nederlandse clubs nog een hele drukke week gaat worden. Waaronder voor Feyenoord en Ajax.
2: Ja, want ik zat nog even te denken bij Ajax trouwens. Tchikarkov is dan gekomen.
3: Ja.
2: Volgens mij ging het na de wedstrijd er ook over wat dat voor Berghuis bijvoorbeeld betekent.
3: Ja, dat is iemand die 1-1 voor zijn positie komt. En die onder Michel in Spanje daar ook altijd gespeeld heeft. Dus die weet exact wat hij met hem binnenhaalt. We hebben Michel er ook over gehoord. Maar het is ook een speler die toch iets meer diepgang en dynamiek brengt. Dan wat Berghuis normaliter op die positie brengt. Dus die heeft een geduchte concurrent. Ja. Aan de andere kant is Berghuis ook al jarenlang niet een heel seizoen topfit natuurlijk. En gaat Ajax ook gewoon weer veel wedstrijden spelen. Is dit seizoen voor Ajax heel vroeg begonnen. Dus is een dubbele bezetting op die flank ook geen overbodige
0: luxe. Misschien zit er een vraag wat er met Caricio gebeurt. Nog achter zit.
3: Die is nu even geblesseerd. Dus heeft daardoor een deel voorbereiding gemist. Maar
2: dat is het lastige. Want hij zat op de tribune vanavond inderdaad. Maar die raak je nu ook niet meer kwijt. Dat doe ik denk ik.
3: En dat is wel een jongen die echt nog enorme stappen moet gaan maken. Want het is een bedrijvige dribbelaar. En daar heeft hij dan ook nu in de voorbereiding. Af en toe ziet dat er wel eens leuk uit.
0: Maar je moet eigenlijk
3: tactisch.
0: Toch gewoon verhuren.
3: Ja, dat zou het beste zijn.
0: Er
3: is ook nog 5 miljoen voor betaald. Dat is niet niks natuurlijk.
0: Zeg maar, laat hem lekker een jaar voetballen. Ja. Ik weet niet of die kunnen betalen. Dat moet er wel wat water bij de wijn gaan.
3: Dat zou voor hem zeker niet slecht zijn.
2: Ja. Er gaat nu veel geld naar Vilena waarschijnlijk bij Willem II. Dus zoveel hebben ze niet meer.
0: Ze zullen ook wel zijn schaapjes op het droog hebben inmiddels.
2: Ja,
0: een
3: paar mooie clubs.
2: Ja. Dat wil niet zeggen dat hij voor een gevulde koek voetballen
0: heeft. Dat snap ik wel, maar...
3: Belasting mailt, daar.
0: Nee, maar dit is wel... Ik denk dat sommige clubs wel... Die houden misschien de boot nu nog af met betrekking tot bepaalde spelers.
2: Ja.
0: Maar in die laatste paar dagen komt dan toch... een beetje druk van de zaak nemen. Misschien ook van de speler zelf. Van ik wil echt weg. En dan gaan ze ook wel misschien wat makkelijker meewerken met clubs. Met andere clubs. Dus dat gebeurt altijd wel in die laatste paar dagen. Waarom altijd... transfer deadline, hè?
2: Zeker, wordt nog spannend. Woensdag is het weer zover. Volgens mij bij Groningen zijn ze ook nog steeds aan het kijken. Wordt het morgen sowieso ook spannend bij FC Groningen tegen Fortuna?
1: Ja, dan moet je aan Kees vragen. Die gaat er naartoe volgens mij. Hè?
0: Weer naar Groningen.
2: Kees wordt het morgen spannend.
0: Ik ben vorig jaar 3 keer geweest in een wedstrijd waarin Groningen een expected goals had van 1.1. Want dan komen ze een tegenstander tegen, en dat is natuurlijk wat vaker in Euroborg, die dan een beetje teruggaan. Gaat Fortuna natuurlijk morgen
4: doen.
0: Dat deed ze vorig jaar ook hartstikke goed in die wedstrijd. Die wonnen ze toen ook, dat Groningen bijna niks gecreëerd. Ja, Groningen is op zijn best als ze een beetje ruimte krijgen. Als ze inderdaad druk gezet worden op
3: Vlaanderen.
0: En dan hebben ze echt een ploeg die dat heel goed kan. Met Clement die daar nu heel goed tussen die linie speelt van de Werf. En met Van Bergen met zijn loopvermogen. Ja, Fortuna wordt morgen denk ik een andere wedstrijd. Waarin Groningen meer het spel moet gaan maken. En, ja, ze hebben natuurlijk die ene jongen van Parma gehuurd. Die aan de zijkant kan spelen. Die kan wel echt een verschil maken.
3: In België ook goed gedaan. Maar dat is wel zo'n type die in zo'n wedstrijd kan gebruiken. Nodig, die echt een 1-op-1 kan uitspelen.
0: Want dat vond ik vaak vorig jaar bij Groningen. Als ze dan in zo'n wedstrijd dan ging. En Rente stond dan hoog. En Peersman dan hoog. En dan kwamen die vaak aan de bal daar aan die zijkant. En dan ontbrak het toch aan een bepaalde creativiteit. En dat is niet makkelijk. Want ja, ik probeerde maar doorheen te spelen. Want dan gaf Fortuna, had natuurlijk de ruimtes klein. En, maar dan heb je toch wel net iemand nodig. En, dus morgen wordt weer een andere uitdaging voor Groningen om op die manier de wedstrijd te winnen. Wat in de Euroborg natuurlijk vaker gaat gebeuren met ploegen die dan komen om in te zakken. Zoals je nog Fortuna morgen één op één voetbalbak drukt.
1: Dat zou geweldig zijn. Maar denk je dat Schreuders wel gaat spelen? Morgen? Hij gaat wel starten.
2: Zou hij een beetje bijgekomen zijn?
1: Jawel. Ik denk dat
2: zou heel Groningen bijgekomen zijn? Of is dat een wedstrijd inderdaad bij PSV? Die
1: vond bonuspunten.
0: Dat waren van hem ook. Heel veel lasten.
1: Maar morgen,
2: Na die wedstrijd.
1: Als Fortuna gaat inzakken of laag staan, dan heb je wel weer heel veel aan Schreuders weer. Op die positie.
0: Bommel was echt...
1: Van Bommel was goed.
0: Ik denk als Rente had gespeeld, hoor. Dan had hij ook een slechte dag gehad. Hij was gewoon niet ouder.
2: Nee. Maar goed, dan maakte Groningen in die eerste 2 wedstrijden tegen Utrecht en ADO een uitstekende indruk. Oké, PSV is dan een ander verhaal. Geeft dat dan wel iets aan dat het dan toch nog minder stabiel of constant is dan je zou denken? Of
0: ik vond het zelf wel aardig worden tegen PSV.
3: Ja, ze er ook 3 moeten maken natuurlijk.
0: Penalty natuurlijk, ongelukkig. Echt op slag van rust. Dus,
1: op cruciale momenten kregen ze die goals tegen. Dus eigenlijk 2-1 kon ook gewoon 2-2, 3-3 zijn, zeg maar. En dan wordt het 3-1 door dat penalty. En 4-1 omdat Rente geblesseerd raakt en je met 10 man staat. En Peres iets scoort. En dat is direct klaar. Dan is het in één keer binnen 5 minuten, zeg maar. Dus 4-1, gespeeld. En dan is het schade beperken.
3: Want die 5-1 staat dan lelijk. Maar je hoorde ook Lukien natuurlijk gelijk na afloop zeggen. We houden ons vast aan de dingen die goed gaan. En ik denk dat dit niet een breekpunt in de groep is geweest.
2: En dat zeggen trainers natuurlijk altijd.
3: Zeker, maar
2: en
3: bij Groningen heb je ook...
2: Ik kan me voorstellen dat de spelers toch ook denken van... We hebben 5 onder oren gehad. Dat het misschien toch iets harder aankomt.
0: Als er één trainer nou niet zo snel in paniek raakt. Groningen vorig jaar ook een paar keer een fase gehad waarin het echt wel minder was. Waarin ze ook een paar keer verloren achter elkaar. Echt wel. En dan was het altijd van op wel goed, rustig blijven.
2: Dat moeten ze bij Groningen zeker doen. AZ is de koploper. Want als we dan kijken naar het weekend, dan nemen zij het op tegen Go Ahead Eagles. En AZ... het draait eigenlijk steeds beter, lijkt het wel. Zeker nu iedereen er langzamerhand ook weer een beetje erbij komt natuurlijk.
0: Ja. Iedereen. Klaas hier weer fit, denk ik. Hè?
2: Ja. Jij, Thijs, gaat een verhaal maken over het middenveld, toch?
3: Ja, ik richting het weekend duik ik nog tactisch in het middenveld van AZ. Want dat wordt inderdaad wel interessant nu Klaas hier ook weer kan spelen. Nou ja, Koopmeiners, Kwakman, dat blok is heel goed bevallen natuurlijk daarvoor. En daarvoor is Kees Smit juist nog een beetje zoekende op 10. Ja, dat vind ik ook wel weer... Er is natuurlijk heel veel kritiek nu gelijk op hem... omdat hij ook echt onder een vergrootglas ligt. Er zijn ook genoeg situaties geweest waarin hij wel met een dribbel en een goede bal voorwaarts iets creëert. Waar hij ook wel weer doorslaggevend in is geweest. Maar onderaan de streep is het tot nu toe te weinig. En ja, met de status die AZ hem heeft toegedicht, terug nummer 10. We weten wat hij bij Oranje onder 19 op die positie heeft gedaan op dat jeugdtoernooi.
2: Verwacht je daar?
3: Ja, Xavi
2: hadden we ook al bekeken.
3: Dus verwacht iedereen er uiteraard meer van. En ja, ik ben wel benieuwd hoe dat uiteindelijk in elkaar gaat vallen. En ook of hij natuurlijk uiteindelijk nog deze laatste week gaat blijven. Want het is relatief rustig natuurlijk.
2: Ja, er werd natuurlijk met heel veel bombarie aangekondigd. Ja. Nee, die gaat echt een grote stap maken. Er wordt een klapper en Jorge Mendes erbij. Alles erop en eraan.
1: Ja, ja, toch ook misschien lastig voor hem, hè? Hij speelt zo op de, op de achtergrond. Spelen zoveel dingen en dat weten we allemaal niet. We hebben een idee, maar dat kan allemaal afleiden.
2: Nee, want hij oogt vrij nuchter. En,
1: ja, maar ja, als je manager je belt en ja, we zijn aan het praten en we hebben dit gehoord. En, ja, ik weet niet wat voor afspraken die heeft met zijn manager bijvoorbeeld. Ik zei bijvoorbeeld, ik wil alleen maar weten als iets concreet wordt. Ik hoef niet te weten, ja, die hebben interesse of die gaan naar je kijken. Of nee, als iemand concreet wordt, dan wil ik het pas weten. Ja. Dan kom je pas maar. Ja. Dus dat geeft sowieso al rust misschien.
2: Goed, in jouw tijd was nog niet zo heel veel social media.
1: Nee. Wel veel clubs, hoor.
2: Nee, ik wil dan lachen op die berichten.
1: Nee, dat is waar.
2: Ik schuif wel aan de zijde.
1: Maar ja, dat is erg geworden. Hij krijgt alles mee. En wij zijn er vergroten natuurlijk ook meer, denk ik, dan vroeger. Maar
0: vorige week was ook wel een aparte wedstrijd natuurlijk. Fortuna, die natuurlijk na 4 minuten al met z'n allen in die 16 ging. Ja, op Zeefuik aan dan.
2: Naar die rode kaart.
0: Maar het was ook voor Smit lastig om ruimte te vinden. En die houdt natuurlijk ook wel een beetje als hij tussen die linies kan spelen. En als hij zijn dribbel in kan zetten.
2: Ja. Dus ja, maar goed, jij zei straks al van Marcos Leonardo. Die wil misschien te graag en te geitig. En
0: hij ook.
2: Hij ook.
0: Het is ook weer even wat minder wedstrijdje. Ja. Tegen Utrecht deed hij ook genoeg goede dingen, hoor.
2: Ja. Dus, overigens, één middenvelder hoef je niet meer mee te nemen in dat verhaal, denk ik. Want Sin gaat naar ADO.
3: Ja.
0: Oh.
3: Ja.
2: Dat is de bedoeling.
3: Ja, die was al redelijk buiten beeld geraakt natuurlijk.
2: Waarschijnlijk zat hij sowieso niet in dat verhaal.
3: Ik had hem niet op de lijst staan, inderdaad, maar bij deze.
2: Nee, ja, precies.
0: Ja, kan ADO wel gebruiken. Ja. Extra middenvelder erbij. Zeker.
2: Ja,
0: Sin heeft nog niet overtuigd, maar...
2: Nee.
0: Is ook niet zoveel gespeeld.
2: Of moet ADO vooral achterin ook nog iets zoeken?
0: Nee, ze hebben daar denk ik met Hokkewaam en Mulder in principe drie centrale verdedigers. Ja. Misschien een rechtercentrale. Ja, ze hebben nu in die Deen gehaald.
3: Nieuw gekomen. Ja, die zowel rechtscentraal als ook rechtsback. Dus eigenlijk backup voor twee posities.
0: Daar zijn ze in principe. Zijn ze daar en Sille en Hokke linksback.
2: Gaat ADO en Willem II en Cambuur dit weekend de eerste punten pakken?
0: Cambuur Twente, Willem II, Heerenveen en ADO. Feyenoord-ADO.
2: ADO op bezoek bij Feyenoord. Ga ik één zondag.
0: Zeg je maar. Eén van de drie gaat punten pakken. Het wel de promovendi die even hard onder de riem steken.
3: Ja.
0: Ze hebben het moeilijk, maar moet even...
2: Ja. Wat is de meest interessante wedstrijd? Is dat dan toch Utrecht-PSV trouwens? Zit ik me nu ineens te bedenken op zondag, 12:15.
1: Ik vind het Utrechtse oogpunt zeker. Ik ben best wel benieuwd. Je wil natuurlijk goed van start gaan. Maar ze hebben ook best een zwaar programma achter de rug. En ja, je weet hoe dat werkt. Spelers zoeken vertrouwen. En dat krijg je alleen maar door te winnen. En wij gaan er ook op zitten op een gegeven moment. Als Utrecht zo meteen start, 4 wedstrijden en 1 punt. Ja. Ja, dan weet je hoe snel het kan gaan. En spelers, wat jij zegt, die lezen dat ook mee. En die gaan er misschien twijfelen. Moeten we dit wel zo doen? Of dat gaat er toch insluipen? En dat wil je niet. En dat is een taak aan de trainer om dat continu op te hameren. Om hetzelfde waarschijnlijk te blijven doen. Ja, dus dat is wel interessant.
3: Ja. Want ook Utrecht, beginfase tegen Groningen, hadden ze aardige kansen. Tegen AZ, eerste 10 minuten begonnen ze goed. Ja. En daarna zakt het elke keer heel ver weg. Maar het is niet dat het allemaal kommer en kwel is daar natuurlijk.
1: Nee, natuurlijk niet. En ze hebben ook een beetje pech gehad tegen Sparta.
3: Ja, ook.
1: 3 keer voorsprong komen en dan nog
0: net 3. Met 10 man verder. Dat
1: precies. Dus,
0: ik denk dat Groningen-Fortuna...
2: Wat een mooie wedstrijd. Morgenavond. Jij heen, Kees. Veel plezier en succes. Na deze mooie Europese avond toch genieten wij nu alweer. Gaan we genieten van het competitievoetbal dit weekend. Diegers, dankjewel. Zaterdag jouw verhaal over het AZ middenveld thuis op onze site. Zeker even lezen. Inderdaad, Kees, veel plezier in Groningen morgen. Voor nu bedankt. Morgen weer gewoon voetbal in de keuken, kampioendivisie. En dit weekend in de Eredivisie. Veel plezier ermee. Dag.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. De noodopvang van asielzoekers kost het COA 2 keer zoveel als reguliere opvang. Dat blijkt uit het jaarverslag over vorig jaar. Ruim de helft van de bijna 74.000 opgevangen asielzoekers verbleef in een crisis- of noodlocatie. En de opvang kostte daar gemiddeld ruim 65.000 euro per persoon, tegenover ruim 33.000 euro in reguliere opvang. Het COA opende vorig jaar 65 noodlocaties, maar sloot er 87. Volgens de organisatie zijn noodlocaties bovendien vaak minder goed en moeten bewoners er vaker verhuizen. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Letchert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. Woonminister Boekholt O'Sullivan wil maatregelen tegen de misstanden op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. Dat zegt ze na bijna 1000 meldingen over makelaars in het koopproces bij Vereniging Eigen Huis. Mensen melden onder meer voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures door makelaars. Volgens de minister wordt overbieden steeds meer de norm en moet het koopproces transparant zijn. Boekholt O'Sullivan zegt dat ze er klaar mee is dat mensen nog steeds misbruik maken van de woningnood in het land. En Noorwegen rouwt om koning Harald, die vanochtend is overleden. Vorsten en regeringsleiders prijzen hem als een verbindende en toegewijde koning. Premier Jette spreekt van een groot verlies voor Noorwegen. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima herdenken hun persoonlijke vriendschap met Harald. Zijn 53-jarige zoon Haakon de 8e volgt hem op als koning. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in Noorwegen. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land, met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM. I just wanna go down, da-da-dum.

0: Bij Cooker werken we elke dag aan slimme, duurzame oplossingen voor in de keuken. Oplossingen die wereldwijd het verschil maken. In miljoenen huishoudens. En dat doen we gewoon hier, in de omgeving van Rotterdam. We zoeken mensen met ideeën, met lef, met ambitie. Bij ons krijg je de ruimte om te groeien, jezelf te zijn en echt impact te maken. Met volop aandacht voor innovatie en ontwikkeling. Klaar om jouw talent in te zetten bij een snel groeiend internationaal bedrijf? Ga naar werkenbijcooker.nl. Jij maakt Cooker.
1: De AD Voetbal Podcast.
2: Met een schitterende comeback speelde FC Twente zich in de competitiefase van de Conference League. In Baku werd gewonnen van Karabach en nu vandaag de loting maar afwachten.
1: Etienne Verhoef.
2: Dit is de AD Voetbal Podcast van 28 augustus met Dolf van Aert. Wij zaten elkaar te appen tijdens de wedstrijd. Ik stuurde Leon ten Voorde nog een appje. En toen zei ik bij rust, dit moet geen enkel probleem zijn voor Twente deze wedstrijd. En die conclusie hadden we ook al een beetje getrokken, toch halverwege.
3: Ja, alleen wezen we elkaar nog wel even op het feit dat FC Twente ook weer niet overdreven veel grote kansen had gehad. Hè?
2: Nee, dat is waar. Dat hadden ze ook niet gehad. Maar dit Karabach, daar kwam ook weinig van uit, zeg maar. Dus dit was wel een ploeg die had moest pakken eigenlijk.
3: Ja, als je heel simpel nadenkt, dan had je in de rust best wel kunnen concluderen dat FC Twente dit inderdaad moest winnen. Maar als je FC Twente en Nederlandse ploegen, denk ik, in het algemeen een beetje aan het werk ziet in Europa, dan denk ik dat je ook wel makkelijk de conclusie kunt trekken dat juist dat soort wedstrijden dan in één keer heel erg moeilijk blijken. Hè? Dat je wel blaft, maar niet bijt en dan uiteindelijk wel een keer zelf gebeten wordt en dan heel verontwaardigd en verbaasd bent van ja, hoe kan het nou? We zijn beter en oké, we krijgen niet heel veel kansen, maar die tegenstander slaat wel toe. Moet ik daar wel bij zeggen dat we dat vroeger hadden met tegenstanders uit Spanje, Portugal, ja. Italië en nu uit Azerbeidzjan. En die beten ook, hè? Kwamen op 1-0 voor. En uiteindelijk heeft FC Twente, we kunnen de coëfficiënte Polonaise inzetten. En het is uiteindelijk een fantastische avond voor het Nederlands voetbal geworden. En heel knap, heel mooi en heel goed voor het Nederlands voetbal van FC Twente. Maar er zaten nog wel wat haken en ogen aan. Want ze hebben het zichzelf wel echt ongelooflijk moeilijk gemaakt.
2: Ja, weer was het een gewijzigde opstelling waar Taha nu erin stond. En eigenlijk met 3 man achterop. Hè, in plaats van dat ze met 4 verdedigers speelden. Maar het was nu echt 3 man achterop. En dan wat druk vanaf de flank eigenlijk. 5-3-2 moest ongeveer worden. 5-2-3. Maar dat werkte ook weer niet helemaal. Hè? Het was weer zoeken.
3: Nee, ja, het bleef wat we net zeiden, hè, weinig kansen. Het bleef een beetje schuiven en zoeken. En je kunt wel zeggen van ja, FC Twente was beter. En dat waren ze ook wel. Ik vond Karabach helemaal niet overtuigend, wat jij net ook zei. Maar dan is het wel lekker als je tegen zo'n ploeg voorrust al minimaal, nou, wat zal het zijn, 3-4 uitgespeelde kansen krijgt. En dat gebeurde niet. Dus het was inderdaad een beetje, ja, stroperig, moeizaam. Ik heb nog niet gehoord wat John van der Brom, de trainer, er na afloop over heeft gezegd. Maar dat zal ongeveer daarop op neerkomen. Al moet ik zeggen dat die Taha die jij noemt en die Douda Whiteman, die maakte met z'n tweeën wel indruk. Die speelde echt wel heel erg goed. Maar het hield aanvallend voor rust absoluut niet over bij FC Twente.
2: Nee, Piaccia kwam erin en dat bracht toch ook wel wat teweeg in die ploeg. Hè? Dat is toch wel een speler die lekker is om op de bank te hebben zitten.
3: Het is wel fijn als je die nog kan inbrengen. Bij FC Twente gaat het sowieso heel veel over welke aanvallers zetten we in de basis en welke aanvallers laten we invallen. En dan gaat het vooral over de spitspositie, waar we dadelijk denk ik ook nog wel heel even over komen te spreken. Met die Piaccia is precies hetzelfde inderdaad. Die komt erin. En volgens mij, ik weet niet of hij er ook letterlijk in kwam voor Öyasetter, maar die ging er ongeveer tegelijkertijd uit.
2: Ja, was voor hem.
3: En was wel opvallend, want die Öyasetter, die hebben wij ook al vaker bewierookt. En die speelde ook gewoon weer, in ieder geval dreigend. Om nou echt te zeggen dat hij de pannen van het dak speelde, dat misschien niet. Maar die was wel goed, dus was best opvallend dat hij eraf ging. Maar ja, die Piaccia die maakt dan de 1-1.
2: Ja.
3: Al was dat ook goed voorbereidend werk van 2 spitsen van FC Twente. De eerste en de tweede spits, heb ik begrepen, van de Brom. Dus die drukte meteen zijn stempel.
2: Die tweede spits is wel een beetje discutabel, hè? Wie nu eerste, tweede en derde spits is. De eerste is duidelijk, dat is Wout. Maar wie nu tweede is, dat is nog steeds een beetje een vraagteken.
3: Ja, dat mogen we eigenlijk niet meer zeggen. Nee. Nou ja, vandaag was hij in ieder geval de tweede spits, want Sam Lammers was er niet bij.
2: Nee.
3: Dus op basis daarvan noemen we maar even de tweede spits. Maar Vennegoor Vesseling die een goede voorzet gaf. Wout Weghorst die hem goed klaarlegde met hoofd en goed afgewerkt van Piaccia.
2: Ja, en toen kreeg je die jacht op die 2-1 om in ieder geval nog die verlenging eruit te slepen. Met ondertussen ook nog wat kansen aan de andere kant voor Karabach. En dan slepen ze hem in de echt de dying seconds eruit, verlenging. En dan zie je bij Karabach dat een beetje het geloof eruit is. Had je dat idee ook of niet?
3: Volledig, die hadden niet meer op die 1-2 gerekend. Die viel ook in de 92e of 93e ja. minuut, volgens mij. En je zag daarna wel dat ze de kluts wel een beetje kwijt waren. En ik zat het liveblog van onze collega's van Tubantia, van Leon onder andere, een beetje te volgen. En die zeiden ook bij het begin van de verlenging, dit kan wel eens een hele mooie avond worden voor FC Twente. Dus die voelden het al een beetje aan. Dat zie je ook wel vaker. Is ook niet zo heel gek, hè, dat zo'n club dan die voorsprong in de laatste minuut weggeeft en dat dan een beetje de lucht eruit is. Je moet ook wel mentaal heel sterk zijn. Wil je je dan nog oprichten in zo'n verlenging, nadat je zo'n dreun hebt gehad.
2: Ja.
3: Maar in de verlenging was Twente herenmeester. Hebben ze het heel knap en ook heel verdiend omgedraaid nog.
2: En hoe groot zou de opluchting zijn bij Wout Weghorst dat hij nu gescoord heeft voor Twente in een officiële wedstrijd?
3: Zag jij hem juichen toevallig? Er kwam wel iets los. Hij wilde volgens mij heel wild gaan juichen. Maar toen bedacht hij dat hij toch nog even naar boven moest wijzen. Dus toen bleef hij weer zo'n beetje onderkoeld. Maar je zag dat de emotie aan alle kanten uit zijn oren en zijn poriën aan het spuiten was. Dus dat zag er een beetje koddig uit.
2: Ja.
3: Het is ergens ongelooflijk, maar tegelijkertijd ook volkomen logisch. En precies zoals het moet zijn dat uitgerekend Wout Weghorst nu FC Twente en het Nederlands voetbal redt met die 1-3.
2: Ja.
3: Met alles wat er wat we net al over hadden, met alles wat er gezegd en geschreven en gespeculeerd is over die spitspositie en van de Brom die dan Weghorst blijft verdedigen en zegt er is geen enkele discussie over mijn eerste spits in ieder geval. Dat is en dat blijft en dat was ook Weghorst. Ja, dan is dit wel heel lekker voor Twente. Nogmaals, voor het Nederlands voetbal. Voor Weghorst zelf, maar ook voor Van der Brom.
2: Ja, maar blijft een wonderlijke ploeg dit jaar, dat Twente. Er is geen pijl op te trekken.
3: Nou ja, vooral in wedstrijden niet.
2: Nee.
3: Het switcht heel erg van niet om aan te zien naar een stuk beter. En die fases dat het wel goed is, heb ik het idee dat ook in ieder geval in Europa hebben we dat gezien, dat het is op het moment dat ze met het mes op de keel spelen. Thuis tegen dat Dutch.
2: Ja. Ja,
3: die waren ook wel heel matig. Er moet iets getriggerd worden of zo bij FC Twente. Voordat ze echt aan het voetballen raken. En dat heeft, weet ik wel, ook wel te maken met een tegenstander. En zo'n Karabach wat dan uit het lood geslagen is naar zo'n 1-1. En naar die 1-0 eigenlijk al een beetje terug uit ging lopen. Wat jij zegt, ja, wonderlijk ploegje. Maar op basis van, laten we zeggen, de eerste helft, de eerste uur misschien. Denk ik dat Van der Brom toch vooral zou concluderen als hij eenmaal uitgefeest is en uitgesprint is. Want hij trok nog een aardig sprintje richting het uitvak. Ja. Naar die laatste goal in de verlenging. Ik denk dat ze dan Van der Brom voorop. Maar iedereen bij FC Twente wel zal concluderen dat er toen nog wel een hoop werk aan de winkel is, denk ik.
2: Ja. Ondertussen heeft Barcelona zich weer bij Twente gemeld voor Ruud Nijstad. Daar was al eerder sprake van. Hè. Toen ging dat niet door, heeft hij bijgetekend. Maar ze zoeken toch nog een linksbenige verdediger achterin daar. Moet Twente pootje stijf houden nu, linkerbeentje?
3: Het linkerbeentje stijf houden, dat hangt helemaal af van wat je dan zelf nog kan halen en wat Barcelona uiteindelijk wil bieden en of die jongen dat zelf wil. Nou, dat laatste lijkt me niet zo'n probleem, want als Barcelona aanklopt, dan zal die wel gaan. Maar ik heb begrepen dat FC Twente hem nu echt niet meer wil laten gaan. En dat kan ik ergens ook wel begrijpen. Die zit ook niet in de makkelijkste fase van zijn carrière. Maar het is en blijft gewoon een heel erg groot verdedigend talent. Ook voor het Nederlands elftal. En dan bedoel ik niet de komende weken of maanden, maar de komende jaren misschien. Moeten we die echt wel in de gaten gaan houden. Alleen, nu al naar Barcelona. Het zou voor die jongen toch ook wel prima zijn. Zeker nu ze in ieder geval, wat is het? 6 of 8 wedstrijden Conference League hebben. Dat hij dat in ieder geval kan meepikken. En in zijn bagage kan meepikken. Dus ik ben hier niet om FC Twente of Ruud Nijstad te adviseren. Maar ga ik het dan toch even doen. Ik zou lekker nog in Enschede blijven. En daar gewoon volop menu te maken. Maar ja, goed, als Barcelona dadelijk wel aan de poort staat, wie zijn wij dan om tegen Ruud Nijs dat te zeggen dat hij die stap niet mag maken?
2: Nou ja, we hebben wel de AD Voetbalpodcast. Je kan het best even adviseren aan hem. Er wordt best geluisterd naar dit soort dingen.
3: Ja, terwijl ik het zei, dacht ik, we moeten onszelf ook niet kleiner maken.
2: Nee, zo is
3: klopt.
2: Het. Nee.
3: Wij adviseren Ruud Nijs dat bij deze niet naar Barcelona.
2: Ajax boekte een grote zege. Op Sion was dit heel gek natuurlijk, hè, op basis van die eerste wedstrijd. Alhoewel, ook daar zat weer het wonderlijke in, dat Ajax achterkomt en met 2-1 achterkomt en dan nog moet goedmaken en dan pas eigenlijk wakker geschud lijkt te worden ook, hè?
3: Ja, ik vond die wedstrijd ergens ook wel hetzelfde verhaal hebben als die wedstrijd van FC Twente. Al vind ik het dan bij Ajax allemaal nog iets kwalijker. Kijk, die uitslag. De uitslag is uiteindelijk geweldig. Ze winnen ruim, ze gaan door. Maar ja, ze speelden thuis. Ze speelden tegen ook een hele matige tegenstander. Ja. Ze speelden. Er ging een hoop mis. En ze zijn het ook wel aan hun stand verplicht. En als je dan ziet inderdaad hoe ze toch weer twee tegengoals krijgen. Ik las het stuk van Johan Inan van de week. Zeven tegengoals in, zoals hij het noemde, vijf veredelde oefenduels. En nu vier keer op rij twee tegengoals. Ja, dat is belabberd.
2: Dat is te veel, hè?
3: Het zijn er zelfs drie, zie ik nu.
2: Ja.
3: Nee, dat is veel te veel. Dat is heel slecht. En tegen zo'n tegenstander waar je... Nou ja, die heenwedstrijd, daar kun je inderdaad ook van zeggen... van nou ja, dat zit dan voor rust allemaal even tegen... en een penalty wel of niet terecht. Na rust loop je eroverheen. Maar ja, zo'n wedstrijd als nu in de eigen arena... zeker als je zo snel al op voorsprong komt... dan moet je daar gewoon overheen walsen. En nou ja, dat je dan uiteindelijk dus inderdaad drie tegengoals krijgt... Dat is gewoon niet goed.
2: Ja, zeker ook omdat Michel erop hamerde. En die wil graag voetballen hoog druk zetten. En de Achillesziel is dus die verdediging. Maar is al vaker gebleken, ook de afgelopen jaren. Steeds als er een trainer was die durfde naar voren toe te voetballen... kregen ze achterom de oren. Daar is niks aan veranderd eigenlijk.
3: Nee, en terwijl het volgens mij ook al die jaren al gaat over... inderdaad die organisatie en die lang verwachte nummer 6... die eindelijk toch wel een keer zal komen. Of in ieder geval zal moeten komen. Nu missen ze met Daley Blind, die geblesseerd is... natuurlijk ook wel een behoorlijke kracht achterin. Maar dat krijgen ze maar niet stabiel. En dan vond ik in ieder geval nog een soort van winst voor Michel en Ajax... dat het er bij vlagen aanvallend wel heel erg goed uitzag. Maar ze zullen toch echt een manier moeten gaan vinden om die defensie te stutten. Want ja, dit ziet er natuurlijk bij Vlagen niet uit. Zoveel tegengoals krijgen tegen FC Sion en Vojvodina en noem die tegenstanders maar op. Ja, dat is belabberd.
2: En dan hebben ze die Braziliaanse jongen gehaald, hè? Die Leonardo, die spits, om de doelpunten te maken. Dan hebben ze nog een jongen gehuurd uit Engeland, die Tolu. Die zou ik gewoon lekker laten spelen voorlopig. Dat is het grootste gevaar voorin, toch?
3: Ja, als we nou toch mensen aan het adviseren zijn... Nou, hebben we Nijstad al even bij de hand genomen... dan laten we nou Michel en de hele Ajax-leiding ook maar weer erbij roepen. Nee, ik was wel benieuwd en ik denk met mij iedereen... dat die Tolu in de basis begon. Want daar gaat het natuurlijk ook al bij Ajax... ook alweer tijden over die spitspositie. Marcus Leonardo die nog niet echt overtuigd... en Tolu in die invalbeurten die heeft gehad wel... Nou ja, die heeft zich wel laten zien. En niet alleen met zijn goals, maar ook bij die 1-0 was hij al belangrijk. 1-0 na 34 seconden trouwens. Toen Ajax al 200% kans had gehad en op 1-0 kwam. En er was een halve minuut gespeeld. Dat was ook wel bijzonder. Maar die speelde hartstikke goed. Die legde al een bal goed terug bij de 2-1 die afgekeurd werd. Toen werd het nog 2-2. Uiteindelijk. En toen maakte hij de 3-2. Was ook al een beetje een curieuze goal. En de 4-2. Wat echt een weergeloze goal was. Schitterende aanval via Ouazane en Brandt. En die tikte die geweldig binnen. Maar dan zie ik de tweede helft Marcus Leonardo invallen. En, ja,
2: maar wie heeft die gescout? Uit welk scoutingsapparaat komt deze spits dan zetten... dat je daar 20 miljoen voor betaalt ondertussen? Je mag dat je nu wel af gaan vragen, toch? Het is eind augustus.
3: Nee, dan mag je zeker af gaan vragen. Want het gaat ook veel over fitheid. En of die dan wel of niet helemaal fit zou zijn. Nou ja, goed, ik heb ook foto's gezien waar die zijn shirt omhoog doet of zijn shirt uit heeft. Het ziet er niet uit alsof die niet fit is. En ik heb hem in die twee wedstrijden, want die wedstrijd is net afgelopen. En ik zie hem net nog in de blessuretijd twee kansen missen. Dat je echt denkt, hoe krijg je het voor elkaar? En ik zeg niet snel en niet graag en niet vaak, die had ik nog gemaakt. Maar deze twee, denk ik wel toch, dat ik ze in ieder geval iets beter had ingeschoten als Marcus Leonardo. En ook vorige week in die heenwedstrijd aannames en ballen meenemen. En op een manier dat je denkt, zeker als Braziliaan, zou ik er bijna bij willen zeggen, moet je toch wel een iets betere basistechniek hebben en een iets betere gevoel met die bal. En dat lijkt bij die jongen totaal te ontbreken. En of dat dan... vertrouwen is of het feit dat hij ook voelt dat die Tolu achter hem zit en hem in de nek krijgt, dat weet ik niet. Maar als we op dit moment een tussenrapport zouden moeten maken van Marcus Leonardo bij Ajax en daarmee ook de mensen dus die hem gescout hebben en dat bedrag voor hem hebben neergelegd, die krijgen allemaal een dikke onvoldoende.
2: Al moet ik zeggen, als ik Tolu zo zie staan, zou ik ook wel enigszins angstig worden hoor, als hij in mijn nek staat te hijgen.
3: Nee, ja, dan zou ik ook een blokje omlopen. Ja. Het is natuurlijk een...
2: indrukwekkende gozer, ja. Gewoon grote, sterk, ja, weet je. Ja.
3: Het is een beest van een kerel. Ja. En dat was natuurlijk toen hij kwam ook het beeld wat mensen van hem hadden. Van, het ging vooral over, wat is hij toch ontzettend groot. En goed voor de slotfase en een soort Weghorst plus. Dat je ook nog in de slotfase, dus als je een breekijzer nodig hebt, dan kun je hem goed gebruiken. Maar hij blijkt op dit moment gewoon A, heel goed te kunnen voetballen. En daarmee B, de beste spitsen zijn van Ajax.
2: We gaan het hebben over de Champions League loting. Die is ook geweest. En dat is wel interessant, want daar kwamen aardige wedstrijden uit voor PSV en Feyenoord. Laten we beginnen met PSV. Gaan spelen tegen Atletico Madrid, Porto, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Leipzig, Stuttgart, Viking. En voor het eerst in 37 jaar Real Madrid. Ik vond alleen het feit dat het voor het eerst in 37 jaar was al best opmerkelijk. Ik had gedacht dat ze tussendoor nog een keer tegen Real hadden gespeeld. Maar dat is niet meer gebeurd na 89.
3: Nee, en dat was met Edward Linskes, denk ik, hè?
2: Ja, het jaar erop. Het jaar daarna gebeurde. 88 wonnen ze toen en 89 hebben ze nog één keer gespeeld. Ja, precies.
3: Kijk, ik heb me nog niet verdiept in de historische cijfers. Nee, dat is zo'n wedstrijd. Toch twee ploegen die regelmatig deelnemen aan de Champions League. En dan vooral Real Madrid natuurlijk. Dat die elkaar wel eens een keer tegen zouden komen of gekomen zouden zijn. Maar is niet gebeurd en nu gaat het dus wel. Dus dat is hartstikke leuk. En vooral ook voor Denzel Dumfries, denk ik. Hè? Die tegen zijn oude club. Ik weet niet of er nog veel spelers uit zijn tijd daar op dit moment spelen. Maar in ieder geval zijn oude club. Die ontvangt hij in Madrid.
2: En ze krijgen PSV en ook Feyenoord allebei een wedstrijd tegen die Noren. Viking, die kampioen zijn geworden in Noorwegen. En die met enorm powervoetbal spelen. Dat wordt ook wel interessant natuurlijk. Hebben ze ook geplaatst weer de voorrondes voor de Champions League?
3: Ja, wordt heel interessant. Want we kennen inmiddels door die ellenlange lijst aan wedstrijden die Nederlandse clubs tegen Bodø Glimt heeft gespeeld. Weet iedereen hoe goed Bodø Glimt is. En dankzij Wilco van Schaik, de onvermijdelijke Wilco van Schaik, zijn we ook nog eens een keer met onze neus op de feiten gedrukt wat betreft hoe slecht de omstandigheden daar zijn. Dus dat weten we inmiddels allemaal.
2: Ja.
3: Alleen dat Viking inderdaad, die zijn gewoon kampioen geworden van Noorwegen boven dat Bodø Glimt. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik weet niet zo heel veel dat ze powervoetbal spelen, wat jij zegt. Maar ik heb nog nooit een hele wedstrijd en zelfs niet een uitgebreide samenvatting van die ploeg gezien. Dus ik kan je geen hele tactische analyse geven. Maar het mooie is wel dat als je die naam dan uit de koker ziet komen, dat je in eerste instantie denkt van, dat is lekker voor PSV uit die pot 4, dat ze die ploeg loten.
2: Ja.
3: En dat de komende weken, uit alle analyses en alle beelden die we gaan zien, dat die ploeg met de week, of misschien wel met de dag, groter en beter wordt gemaakt. Maar dat het een uitstekende ploeg is, dat blijkt alleen al uit het feit dat ze dat Bodø Glimt zijn voorgebleven in de competitie. Dus daar moeten Feyenoord en PSV echt wel voor op de hoede zijn. En ik wil nog wel even een kleine shout-out, toch het bloed kruipt waar het niet gaan kan, shout-out geven naar de KKD en naar onszelf. Want een van onze pareltjes van vorig jaar, Romano Postema.
2: Ja.
3: Die was toen topscorer van de KKD, speelde bij FCM en werd verhuurd door FC Groningen. En die speelt nu bij Viking. En die gaat gewoon doodleuk in de Champions League tegen PSV en Feyenoord spelen. En het leuke aan die wedstrijd tegen Feyenoord is ook dat hij Luciano Valente tegen gaat komen. En dat had je toch een paar jaar geleden toen FC Groningen in de KKD speelde. Volgens mij met die twee als basisspelers. Had je dat toch niet verwacht, hè? Dat ze, dat ze elkaar zouden tegenkomen in de Champions League. Dus dat is hartstikke mooi voor die twee. En een mooi compliment ook naar FC Groningen, denk ik.
2: Zeker.
3: Ze daar doen.
2: Ja. De tegenstanders van Feyenoord even op rijtje zetten. Inter, Barcelona, Porto, Real Betis, Leipzig, Galatasaray, Como en dus Viking. Wat in het rijtje voor beide ploegen opvalt, voor PSV en Feyenoord, het viel me op dat ze allebei Porto dus treffen en Viking en Leipzig. Dus dat er van alle ploegen die je kan loten, dat die twee Nederlandse clubs eigenlijk drie dezelfde ploegen hebben.
3: Ja, ik heb die loting ook zitten kijken met op het tweede scherm FC Twente, want die begonnen tegelijkertijd. Althans, dat dacht ik. De uitzending begon allebei om 6:00. Uiteindelijk begon de loting, ik geloof, ergens tegen 8:30, zolang duurde het. Maar in die hele uitleg heb ik misschien wel even gemist wat precies de regels waren rondom ploegen die elkaar wel of niet konden treffen. Want ik hoorde ook iemand zijdelings zeggen van, ja, wedstrijden die vorig jaar al in de groepsfase of in die competitiefase op het programma stonden, die mogen de eerstvolgende 2 jaar dan weer niet, of 3 jaar. Toen ben ik heel even ingedommeld, dus dat weet ik niet precies. Dus ik weet niet precies of er misschien een logische verklaring zit achter het feit dat ze allebei drie dezelfde tegenstanders hebben. Maar inderdaad, Feyenoord speelt thuis tegen Porto en Leipzig. PSV moet uit naar Porto en Leipzig. En ze moeten allebei uit naar Viking. Sowieso zag ik bij die lotingen wel wat dwarsverbanden. In de zin van, kijk, uit pot 1 hebben ze allebei gewoon zwaar geloot. Ja. Ik bedoel, Real Madrid uit en Barcelona uit. Lood zwaar, dan spelen ze thuis tegen Inter en Atletico. Daarvan kun je dan nog zeggen van, nou ja, goed, ze hadden ook PSG, Bayern, City of Arsenal of zo kunnen loten. Dat zijn dan tegenstanders die qua naam wat meer aanspreken. Maar nog steeds is Atletico en Inter natuurlijk loodzwaar.
2: Ja.
3: En uit pot 2 heeft PSV dan inderdaad Club Brugge en Porto. Nou ja, goed, daar kun je nog van zeggen van, nou, dat is best redelijk.
2: Ja.
3: Voor Feyenoord geldt Porto en Real Betis. Ja, dat had je ook slechter kunnen loten.
2: Ja.
3: Pot 3, daar hebben ze dan dus allebei Leipzig uit. Dat is zonde. Feyenoord heeft er dan Galatasaray bij.

0: worden. Porto, Farioli, zowel bij Feyenoord als bij PSV natuurlijk. Of Luc de Jong bij PSV en Farioli dan eventueel bij Feyenoord. Club Brugge, de dwarsverbanden misschien nog wel bij PSV. Spelers die bij Brugge hebben gespeeld en bij PSV zal vast wel een dingetje worden. En Leipzig, ja, Geertruida, kunnen we ook zo uittekenen. Ja. Dus je kan, en Barcelona bij Feyenoord. Ja, Van Bronckhorst, die kan je ook uittekenen natuurlijk nu, hè?
1: Ja, Bakayoko die nog bij Leipzig zit. Hè?
0: Ja, ook
1: die,
0: nog. Ja.
1: En wat wel grappig was, toevallig kwamen we hier met de collega's een tijdje geleden op. En, ik weet even niet meer waarom, maar het blijkt dus dat Hans van Aken, de clubicoon van Club Brugge, die heeft ook gewoon in de jeugd van PSV gespeeld. Dat was mij volledig ontgaan, maar ik werd erop gewezen door een collega. Dus nee, dwarsverbanden genoeg, Etienne. Daar hoeven we ons niet druk over te maken. De verhalen liggen voor het oprapen. Dus inderdaad, en Van Bronckhorst naar Barcelona toen die uit de koker kwam, toen viel mij dat ook meteen op. Dat is natuurlijk wel een hele mooie romantische rentree voor Gio.
0: Ja, wat ik wel mooi vond was, Mikkels die tekende de woorden op van Luciano Valente een half uur na die loting. Hadden ze te kijken op een scherm met z'n allen. En toen zei Valente, ik sprong van de bank toen hij naar Barcelona eruit ging. Dacht ik, ja, dat zo hoort het ook een beetje. Dat gevoel wil je toch horen van dit soort gasten, hè?
1: Ja, maar dat snap ik ook wel. Want als je die, zeg maar die clubs in pot 1 bekijkt. En ik bedoel, daar iedereen heeft zijn voorkeuren en iedereen zal de ene club mooier vinden dan de andere. En je hebt, zeker in het geval van Barcelona en Real, heb je vaak uitgesproken supporters voor de een en voor de ander. Daar vertel ik jou niks nieuws mee, denk ik. Maar ook bijvoorbeeld in Nederland, jongens die wat meer fan van Messi zijn en daarmee van Barcelona. Of wat jongens die meer naar Ronaldo hangen en daarmee dus Real Madrid. Maar uit pot 1 maakt het in principe dan dus qua sterkte niet zoveel uit wie je pakt. Want het zijn allemaal ontzettend goede tegenstanders. Als je ziet dat Atletico Madrid voor PSV dus, dat misschien wel de minste uit die pot is. Nou ja, tel uit je winst. Dus dan kun je bij pot 1 maar beter gaan hopen op een mooie loting. En als je dan van Barcelona houdt en een Barcelona-fan bent, dan kan ik me best voorstellen dat je kamp nou wel interessant vindt. Daarna, pot 2, pot 3, pot 4, hoop ik dat ze toch ook wel vooral hebben gekeken naar wat zou het gunstigste zijn voor ons om door te gaan. Want dat wij als neutrale voetballiefhebbers en Nederlandse voetbalfans en misschien deels ook nog wel supporters toch ook kijken naar dat zijn mooie trips en dat zijn mooie clubs. En wat zou het gaaf zijn als we pak een beetje Real Madrid of Manchester City op visite krijgen. Dat kun je ook bij clubs uit pot 2 en 3. Er zitten ook nog wel grote clubs in. Maar dat ze spelers en staf toch vooral bezig zijn met wie ze uit pot 2, 3 en 4 kunnen hebben. En ja, wat dat betreft, wat ik zeg, had het slechter gekund voor zowel PSV als Feyenoord.
0: Moet nou de halve podcast over politiek gaan? Vraagt Mixmix zich af. Verlies je luisteraars mee altijd maar over Trump, anti-Trump. Een beetje moe van, niets over Biden. Toen hij nog de boel bij elkaar loog en bedroog. Ben geen fan van beide, maar houd het gewoon lekker bij het voetbal. En als Infantino weggaat, die man van de CONCACAF. Ja, lijkt me lekker eerlijk. Eén corrupte handel bij de FIFA. Gaat echt niet anders worden met een ander mannetje aan de top. Verder leuk als het over voetbal gaat, maar laat politiek alstublieft erbuiten. Sorry, Mick. Ga toch nog even over politiek praten. Want we hebben gisteren uitgebreid toegelicht in deze podcast hoe die loting voor de Champions League en de Conference en Europa League vandaag voor AZ en voor Twente en voor Ajax en voor NEC natuurlijk, daaromheen speelt het spel rond Infantino. En dat bleek ook wel, want de UEFA heeft nu een strafrechtelijke procedure voorbereid tegen de FIFA-voorzitter Infantino. Naar aanleiding van zijn ingetrokken commercialiseringsplan voor het WK. Dat document van de UEFA is bij het ANP terechtgekomen. En ze hebben nu aan de Amerikaanse rechtbank toestemming gevraagd om getuigenverklaringen en documenten te verkrijgen van de FIFA-vestigingen in de staat Florida, waar de FIFA zat ook tijdens het WK. Is toch wel de volgende zet van de UEFA nu, hè?
1: Ik ben het deels wel eens hoor met de luisteraar van net. Ik ben zijn naam even, even kwijt. Ja. Maar ja, precies. Want elke keer als wij elkaar de laatste weken hebben gesproken, was er ook alweer een hoofdstuk in de UEFA FIFA Infantino soap. En nu dus weer. Ik hoorde jullie gisteren inderdaad al over de termen eindspel. Die vond jij ook wel mooi, geloof ik.
0: Ja, precies.
1: En Sjoerd noemde het lobby, achterkamertjes, koffie, vergadermomentjes. Daar genoot ik heel erg van, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dit is weer een volgende stap. En het bouwt zich allemaal op, denk ik, naar een climax waarin uiteindelijk, en dat voorspelde ik toen al, en daar blijf ik dan ook maar bij, ook om geen gezichtsverlies te leiden, maar een wedstrijd die Infantino niet meer kan winnen. zou je denken. En ik hoorde Sjoerd gisteren zeggen dat die rechtszaak en die gang naar de rechter, dat dat van de drie opties de meest tijdrovende was. En daarmee misschien ook wel de minst voor de hand liggende.

0: Maar dat gaan ze toch op die manier proberen. En,
1: misschien ook wel om de druk een beetje op te voeren. Hè? Als die druk er al is, er hangt zo'n rechtszaak boven, dan zijn mensen misschien vaak geneigd om toch te denken, weet je wat, ik kies eieren voor mijn geld in deze.
0: Nou ja, precies. En dat wilde ik inderdaad zeggen. Dat er waarschijnlijk wel ook deels aan ten grondslag zal liggen. Dat ze in ieder geval echt laten blijken. Niet alleen maar zeggen we zijn klaar met Infantino en Willem van hem af. Als je vervolgens ook nog dat boycott van die FIFA-toernooien intrekt. Want dat is inmiddels ook gebeurd. Ja. De UEFA had hele stoere woorden met zolang Infantino er niet zit. Er waren wat andere voorwaarden nog. Maar dan gaan wij als UEFA-landen niet naar de FIFA-toernooien. Nou komt er binnenkort een WK 120 voor vrouwen aan. Toen hebben ze toch maar bij de UEFA besloten de keutel in te trekken. Ook om die speelsters en die stafleden daar niet mee op te zadelen. Wat ergens op zich ook wel te begrijpen valt. En blijkbaar hebben ze bij de UEFA nu dus het idee van, Oké, de belofte dat zo'n plan nooit meer op tafel komt, die vinden wij genoeg om om die boycott in te trekken. Ja, ik vind het een beetje slapjes, zeker ook de woorden van de KNVB van, ja, we zijn niks waard als we deze boycott over een tijdje weer intrekken. Nou, dat is precies wat er gebeurd is. Maar dat ze daar dan overheen klappen met in ieder geval een gang naar de rechter en daarmee ook echt laten zien dat ze Infantino beu zijn en dat ze daar iets tegen willen doen. Ja, dat kun je alleen maar prijzen. Maar ik ben en blijf heel erg benieuwd wat daar nou allemaal uit gaat komen. En wat Sjoerd gisteren schetste, hoe lang dat allemaal wel niet kan duren. En het juridische apparaat van de FIFA, dat lijkt me ook wel een behoorlijk lijvig personeelsbestand. Dus we moeten het allemaal maar zien. En verder sluit ik me aan bij Mick, heet hij.
1: Ja.
0: Dat we het gewoon moeten afwachten en niet al te veel over politiek moeten hebben. Zeker niet als er zoveel moois in de voetballerij is waar we het over kunnen hebben.
1: Nou, straks praten we over de Eredivisie. We maken eerst even een uitstapje naar de KKD met Bob Herbers. Ik heb toch het idee, Bob, dat als je de KKD volgt, dat je beter op maandag kan kijken voor de doelpuntenregen dan op vrijdag, of niet?
2: Ja, het is normaal gesproken is die vrijdag, het schakelkanaal is een garantie voor mooie mooie wedstrijden, gekke scenario's. Maar het is dit seizoen, vooral op maandag inderdaad, dat je in moet schakelen.
1: Want dan is het echt de ene goal naar de andere. En als we kijken naar de stand op de ranglijst, de drie ploegen die bovenaan stonden, maken geen fouten, die blijven winnen.
2: Nee, dat hadden we toch niet helemaal verwacht. Hè. Van Heracles natuurlijk wel. Zeiden vorige week al van, die zijn zo vooral aanvallend op stoom. Dat gaat wel de goede kant op. Maar MVV en Emmen, daarvan denk ik nog steeds, ja, wanneer gaat dat mis? Maar voorlopig blijft het één grote polonaise daar.
1: Ja, maar dat Andries Jonker-effect in Maastricht blijft toch goed doen, hè? Want ik bedoel, het is toch, ze blijven winnen.
2: Je gaat langzaam geloven dat het echt aan Andries Jonker ligt.
1: Zij hebben toch, Je zegt het met een glimlach op je gezicht.
2: ik heb nog heel sterk het gevoel dat er ook een hele grote dosis geluk bij komt kijken in het geval van MVV. Maar ja, als je wint van Volendam, ja, dan is dat wel gewoon heel erg knap. En dan kan je er niet omheen dat de trainer in ieder geval in korte tijd er gewoon een degelijke ploeg van heeft gemaakt. Want vooral verdedigend was het goed. Het schoot volgens mij één keer op doel in die wedstrijd. En dat was in de 88ste minuut. En verder moest het van een eigen doelpunt komen om te scoren. Maar ja, het gaat wel gewoon echt heel erg goed. En het begint ook weer te leven. En dat is ook wel weer eens leuk in Maastricht.
1: Nou, wat je zegt ook, want het was wel Volendam waar ze van wonnen natuurlijk. Dat is de ploeg die gedegradeerd is. En daarbij komt dat het de beste seizoenstart is deze eeuw überhaupt van MVV. Na drie wedstrijden. Volgens mij nog moeten mensen die onder de 40 zijn, of jij hebt die beste seizoenstart ooit niet meegemaakt. Nee.
2: Zeker niet meegemaakt. Nee, volgens mij moeten we terug naar de jaren 70. Ik weet niet precies het jaartal.
1: Volgens mij 78 of zo, volgens mij was het volgens
2: vergeven, maar
1: ja, 77, in ieder geval, 78,
2: ja. Ja, dat MVV gepromoveerd is. Dus dat doet de harten natuurlijk wel weer sneller kloppen.
1: Ja.
2: Maar dat we nu na deze drie wedstrijden moeten verwachten dat dit jaar ook even gaat gebeuren, dat lijkt me niet.
1: Nee, bij Emmen zou je nog kunnen zeggen, die hebben tegen Jong Ajax gespeeld en Jong AZ gespeeld. Die hebben de jongploegen, die kunnen de ene dag heel goed zijn en de andere dag kunnen die natuurlijk weer een paar spelers niet hebben. Dus dat verklaart misschien ook de 9 punten uit 3 duels die ze nu hebben.
2: Ja, maar dat is bij NVV natuurlijk ook wel een beetje. Hè. Die hebben de openingswedstrijd uit mijn hoofd tegen Jong Utrecht gespeeld. Ja. Die hebben daarna met heel erg veel geluk van FC Eindhoven gewonnen. Door 2 doelpunten in de blessuretijd. En nu dan die wedstrijd tegen Volendam waar niks op af te dingen is verder. Ja, maar ja, dat zijn natuurlijk 9 punten die Ja, die kan je maar hebben. Maar om nou te zeggen dat het echt een opmaat is naar een droomseizoen, dat denk ik in beide gevallen nog niet. Ook bij Emmen niet.
1: Nee. De maand september staat voor de deur. Ik kijk even naar het programma van één club. Almere City thuis. Heracles Almelo uit. FC Emmen uit. NAC Breda thuis. En dan Den Bosch thuis. Dan zijn we door september heen en hebben ook de laatste speelronde in augustus gehad. Het is het programma van De Graafschap. Na 3 wedstrijden 1 punt. Ja.
2: Ja, daar ligt wel een crisis op de loer, kan je wel stellen, toch?
1: Ja, het is vroeg in het seizoen, maar ze hadden van tevoren natuurlijk wel gerekend op meer dan 1 punt uit die eerste 3 wedstrijden met het programma dat ze hadden.
2: Ze hebben de druk op zichzelf zo opgevoerd door te verliezen van Jong AZ, door te verliezen van VVV en door gelijk te spelen tegen Helmond Sport. Ja, dan sta je nu op 1 punt en dan komt er nu dus een reeks aan met inderdaad al die wedstrijden die jij net noemt tegen, nou ja, zeker 3 van de 4 promotiekandidaten en dus Emmen, wat heel goed gestart is. Ja, dan wordt het wel heel erg lastig voor de Graafschap. En tegen de tijd dat programma achter de rug is, is die eerste periode bijna voorbij. En dan is het helemaal niet gek om te denken dat de Graafschap dan nog ergens onder in de ranglijst bungelt.
1: Nee.
2: Of er moet iets heel erg gaan veranderen deze weken, maar
1: je ziet een beetje chagrijn ook gebeuren dat er nu heel veel supporters ook gelijk beginnen op Barry Powell, de technisch directeur. Die krijgt nu de boeman toegespeeld, hè, van ja, je hebt niks gehaald. We hebben zoveel geld verdiend de afgelopen periode, transferperiodes. Want er is best veel verkocht, hè, bij de Graafschap. En er komt te weinig voor terug, te weinig kwaliteit voor terug. En die boemerang komt nu ook, zeg maar, terug, hè, bij de club.
2: Ja, want het schijnt ook niet zo te zijn dat de financiële situatie zo zit dat geld naar andere dingen moet. Blijkbaar is er echt wel een potje om wat met de selectie te doen. Maar er gebeurt nog niet veel.
1: Nee.
2: En het is wel hard nodig en de tijd begint te dringen. En zeker met deze wedstrijden die gaan komen. Ja, aanwinsten moeten er dan nog ingepast gaan worden. Dat zal allemaal niet gaan meevallen daar.
1: Nee, en als we 8 wedstrijden op, laten we even zeggen, misschien met een heel positief scenario gerekend, 10 punten staan. Ja, dat is
2: nog steeds te weinig.
1: En, dat is nog steeds te weinig.
2: Dan reken je al heel positief.
1: Ja, dat voel ik ook een beetje op dit moment bij de Graafschap. Hè? Het chagrijn zit er een beetje in.
2: Ja, ja, dus nee, dat is wel interessant om te gaan volgen. Want ja, ik weet, in deze podcast is de wet van Wijfels heilig. En moeten we even naar, 10 wedstrijden moeten we afwachten. Maar ja, als je je eerste 3 wedstrijden tegen relatief makkelijke tegenstanders, met alle respect, en je laat het daarin liggen, dan is het met het programma wat nu komen gaat wel gegrond om te zeggen dat daar de druk in elk geval flink omhoog gaat.
1: Ja, ondertussen weet NAC wel weer wat wedstrijden te winnen. Haalt ook een beetje de druk weg, hè? Want die verloren natuurlijk van VVV. En toen was ook weer chagrijn daar. Met 1 overwinning en 1 nederlaag. Maar die tweede overwinning heeft wel wat het gemoed een beetje positiever gestemd in Breda.
2: Ja, zij laten aan de Graafschap ook wel zien hoe snel het ook weer kan veranderen. Want ja, bij NAC is ook lang nog niet alles goed. Die hebben dan 6 punten en dat zijn 2 overwinningen in de laatste minuut geweest. 2 keer met dank ook aan een speler uit eigen jeugd, Pepijn Reulen, die ook in de Eredivisie al een keer bepalend was. Ja, die hebben gewoon 2 keer heel erg veel geluk gehad. En in dit geval wonnen ze terecht, hoor. Maar ja, Jan van den Berg maakt dan een grote fout en die wordt gered in de laatste minuut. Hij zou die jonge speler die scoorde, zou die nog mee voor een ontbijtje nemen, zei hij.
1: Dat zou ik zeker doen, ja.
2: Dat zal afgelopen week al gebeurd zijn.
1: Ja.
2: Maar die laten zien, hè, met een aantal van dat soort wedstrijden kan je ook de gemoedstoestand weer heel erg positief krijgen. En dat helpt ook weer, hè, want NAC speelt nu, die gaan nu op bezoek bij Roda, die ook evenveel punten verzameld hebben. Dat wordt dan wel een interessante wedstrijd om te kijken wie van die twee een beetje nog aan kan gaan haken. Want verder is natuurlijk Heracles, die zijn heel erg op stoom. Almere maakt een hele goede indruk. En daar ploegen die ook nog mee willen doen, zoals NAC en Roda, die moeten daar zeker in deze eerste fase wel bij aanhaken.
1: Ik las een verhaal van jou en toen vroeg ik me af, heb ik ooit een verhaal gelezen waarin een voetballer vertelt dat hij 4 keer zijn meniscus heeft, dat hij kapot is. En dat op 21-jarige leeftijd.
2: Ongelooflijk,
1: Ik heb echt nog nooit gehoord dat zo'n verhaal.
2: Het is het verhaal van Alvaro Henry van Top Os. En dat is een naam die bij Ajaxide die luisteren misschien wel een belletje gaat rinkelen. Want dat is echt een van de allergrootste talenten uit zijn lichting geweest in de jeugd van Ajax. Daarvoor ook in de jeugd van Utrecht gespeeld. Ik sprak hem na de verloren wedstrijd tegen Jong PSV. Want Ja, daar maakte hij zijn basisdebuut voor Top Os dus. En dat is niet echt wat je verwacht als een speler bij de grote talenten van Ajax hoort. Al heel vroeg een profcontract mag tekenen daar. Aanvoerder is in de jeugdelftallen van Oranje. Ja, en dan zit je bij Top Os. Ja, die jongen heeft dus in korte tijd heeft hij 4 keer achter elkaar zijn meniscus gescheurd. Elke keer dezelfde.
1: Ook dat nog, ja.
2: Ja, is toen na de 3de keer is hij naar Oostenrijk gegaan voor een jaar. Omdat daar nog een oude coördinator jeugdopleiding van Ajax, die was daar naartoe. En die heeft hem meegenomen naar het 2e niveau van Oostenrijk. En hij zei ook echt van dat had ik nodig. Even weg van de realiteit. Weg van alle mensen in Nederland die mij een groot talent vinden. En vragen, goh, waarom ben je mislukt, om het maar zo te zeggen.
1: Ja.
2: Ja, en hij is daar weg, hij is weg geweest. Heeft hij daar dus nog een keer die meniscus gescheurd voor de 4de keer. En is geopereerd.
1: Hoe kom je dan door een medische keuring hierna, vraag ik dan af. Hè? Want als je al 4 keer een meniscus hebt, dan zit toch zo'n arts ook te kijken, wat zie ik daar nou? Dat is de 4de keer. Wat is er, is er wat aan de hand dan, of niet?
2: Ja, hij heeft dus een operatie gehad, waardoor hij zelf wel het gevoel heeft dat het nu achter de rug is. En hij had het natuurlijk veel eerder moeten doen, maar dat is achteraf. En dat is wel een beetje ook de vijver waarin Top Os moet vissen. Ja, dat is een jongen die natuurlijk een enorme potentie heeft.
1: Ja.
2: Als Top Os hem aan de praat krijgt. Maar dan is het natuurlijk wel het risico dat je neemt dat deze jongen nog iets oploopt. Maar ja, het is in ieder geval heel erg mooi voor hemzelf dat hij weer voetbalt. En dat hij dus bij Top Os nu de kans heeft om het in Nederland weer te laten zien. Hij heeft vorig jaar bij Jong Sparta gewoon een heel seizoen volgemaakt.
1: Ja.
2: Dus ja, dat is op zich een heel goed teken. En ik denk dat, ja, dat we voor deze jongen alleen maar blij moeten zijn dat hij voetbalt en kunnen hopen dat hij nog iets uit zijn carrière haalt. Want het was echt een hele grote belofte. En hij speelde ook goed in die eerste wedstrijd. Dus daarom dacht ik ook, voor onze rubriek van de pareltjes, denk ik dat we hem in dit geval ook als een soort aanmoedigingsprijs kunnen zien.
1: Oh, de aanmoedigingsprijs gelijk ook bij deze. Hou het vol en scheur je meniscus dan niet. Dat is een beetje de devies dat we hierbij meegeven.
2: Ja, het is deze jongen van harte gegund. Ja, zeker.
1: Nou, hij kon natuurlijk naar Duitsland. Naar de topclub zaten achter hem aan ook toen hij jong was. Dus dat is ook op zich wel een bijzonder verhaal in deze. Hè?
2: Ja, rond het tekenen van dat eerste contract bij Ajax. Toen zaten er echt wel grote clubs achter hem aan. En ja, uiteindelijk werd het dus een uitstapje naar het 2e niveau in Oostenrijk. En nu dus Top Os.
1: Ja,
2: ja dat had je hem, als je het hem toen had verteld, had hij daar natuurlijk bij gekeken van nou, daar doe ik het niet voor. En nu echt als een kind zo blij dat hij op de hertgang weer een wedstrijd had gespeeld in de basis. En ja, mooi om te zien.
1: Toch valt het me sowieso op. Ik zag dat VVV nog Oulad Amhand heeft binnengehaald van Arsenal. Komt over dan van de jeugd van Arsenal. Speelde vroeger bij ADO, bij Feyenoord in de jeugd. Heeft nog bij Den Bosch gespeeld een seizoen in 2023, 2024. Dan heb je zo'n stap gemaakt. Dan wordt er een gok gewaagd met je met Arsenal. Denk groot talent binnengehaald en dan komt het toch niet helemaal uit. En dan moet je nu weer jezelf herpakken en via VVV de weg naar boven vinden.
2: Ja, voor dat soort spelers met zulke carrièrepaden kan je echt alleen maar respect hebben eigenlijk. Want dat zijn wel, dat zijn jongens die natuurlijk gedroomd hebben van een hele grote carrière.
1: Die hopen op Highbury en dan kom je uit in de cool, zeg maar. Dat is een beetje wat je nu schetst.
2: Ja, en dan moet je wel een heel erg liefhebber zijn. Wil je het daarvoor doen, toch?
1: Ja. Ja, maar goed, ja, dus voor sommige jongens is dit ook gewoon de droom, toch? Profvoetballer zijn en worden. En is dit misschien de weg naar een nieuw opstapje, toch? Even zo terug naar de basis en weer door dan.
2: Zeker. En ja, het zijn nog steeds spelers waar misschien nog een mooie carrière in zit.
1: Ik moest lachen, eerst een appje om wat gaan we bespreken. En had je het over een vroege kelderkraker in Os. Maar dit is natuurlijk wel een kelderkraker dit weekend.
2: Ja, dat is ook een kraken tussen twee ploegen die je van tevoren ook wel in de kelder zou schetsen. Maar het is nu wel heel extreem.
1: Ja.
2: Want ze staan allebei nog op 0 punten. Top Os, Jong Utrecht. Dat is misschien niet de wedstrijd waar je de televisie voor aanzet. Maar wel, wel interessant om te kijken wie daar zijn eerste punten van het seizoen gaat halen.
1: Nou, het was beter als ze hem op maandag hadden geplaatst. Hadden we veel doelpunten gehad.
2: Ja, ja. Ja, nu het slechtste geval wordt het een gelijkspelletje. Hebben ze er allebei niks aan.
1: Nee, nou, we gaan kijken dit weekend weer naar het voetbal in de KKD. Jij ook. En we spreken elkaar sowieso volgende week weer. En dan bespreken we wat we allemaal gezien hebben in het laatste nieuws. En misschien wel de laatste transfers. Misschien hier en daar nog een leuke verrassing. Want zeker bij de Graafschap kunnen we voorspellen. Gaat er wat gebeuren, denk ik. Denk je ook niet?
2: Ik hoop het voor alle supporters van de Graafschap.
1: Mooi. Dankjewel, Bob. En tot volgende week.
2: Tot volgende week.
1: En van Bob terug naar de Eredivisie met jou, Dolf. Willem II is in de jacht op punten en versterking uitgekomen bij Tony Vilena. Dus het gaat nu allemaal goed komen, denk ik, in Tilburg, toch?
0: Ja, die kans is vrij groot. nu Tony Verleen naar binnen is. De kan bijna niet meer fout, zou je denken.
1: Nee, toch?
0: Nee. Die is met een hoop bombarie binnengehaald. En hij is niet wedstrijdfit nog. Hij heeft vorig seizoen bij Panathinaikos uit mijn hoofd een minuutje of 100 gespeeld in het hele seizoen. Dan kun je niet verwachten dat hij vanaf zondag, als ze thuis moeten tegen Heerenveen, meteen de kar trekt. Dus geen flauw idee hoe snel die fit is en hoe fit die dan wordt en hoe belangrijk die dan kan zijn. Hij is woensdag gepresenteerd en gekeurd. Andersom natuurlijk. Eerst gekeurd, toen gepresenteerd. Ja. Maar ik was donderdag bij de training. Ja, hij deed mee. Het zag er allemaal goed uit. Het zag er prima uit. Hij zag er ook fit uit. Maar goed, hij moet echt nog wel stappen maken om ook wedstrijden te kunnen spelen. Maar los daarvan is het natuurlijk ook wel hartstikke mooi dat zo'n jongen met zo'n staat van dienst in de Eredivisie, die nog steeds pas, en daar schrok ik eigenlijk van, pas 31 is. Ik had hem iets ouder ingeschat en heeft niks met hemzelf te maken, maar met het feit, als je terugdenkt aan wanneer hij in de Eredivisie speelde en hoe lang hij er heeft gespeeld, heb je toch het idee, ja. Had het idee dat hij 34 was. 31 pas. Maar prachtig dat dit soort spelers terugkeren in de Eredivisie, toch?
1: Zeker. Ja, kijken of het ze ook gaat helpen in die strijd tegen degradatie en punten te pakken, want dat is nodig, hè? Ploegen die gepromoveerd zijn hebben punten nodig. Gebeurt er niet heel veel op dit moment.
0: Nee, amper. Om niet te zeggen niet. En heeft Willem II nog een wedstrijd minder gespeeld, omdat ze afgelopen weekend vrij waren. Omdat Ajax alle rust kreeg om zich voor te bereiden op die gala-voorstelling tegen FC Sion. Dus dat is maar goed dat ze die paar dagen vrij hadden gehad. Dus die moet allemaal nog een inhaalslagje gaan maken. En Willem II ook. Ik zeg al zondag Heerenveen thuis. Die hebben al een tik op de neus gehad. Eerst van Go Ahead Eagles en toen van NEC. NEC speelden ze thuis, spelen nu nog twee keer achter elkaar thuis. Onder meer tegen het jouw welbekende Excelsior.
1: Ja.
0: Dus ergens in die wedstrijden, en dat is wel een open deur, maar in die twee wedstrijden, Heerenveen en Excelsior nu thuis, ergens zullen ze toch een keer 3 punten moeten gaan pakken. Want anders dan sta je daar na een wedstrijd of 4-5 nog steeds op 0. En dat is niet lekker. En dan begint de druk er wel op te komen. Maar om nou te zeggen dat Vilena in zijn eentje al voor die punten gaat zorgen, dat weet ik niet. Maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe die het gaat doen.
1: Ja, dit weekend een aantal aardige ontmoetingen op het programma natuurlijk. Koploper AZ tegen nog ongeslagen Go Ahead Eagles. Dat het goed heeft gedaan tot op heden. In de eerste 3 wedstrijden onder Jozef Oosting. Ook interessant de derby tussen Excelsior en Sparta natuurlijk. Die allebei ook goed aan het seizoen zijn begonnen. Groningen tegen Fortuna Sittard. Maar Utrecht en PSV treffen elkaar. Utrecht op zoek naar een overwinning. PSV langzamerhand beter in vorm aan het komen. Zijn wel aardige ontmoetingen om naar te kijken natuurlijk.
0: Nou, ik vind het vooral leuk inderdaad, als je dat lijstje bekijkt van die wedstrijden, dat er zo vroeg in het seizoen toch al zoveel verhalen in zitten.
1: Ja.
0: Groningen, geweldig gestart. Benieuwd of die dan door kunnen trekken tegen Fortuna. De topclubs en de subtopclubs zijn we sowieso benieuwd naar. Cambuur dat Twente ontvangt. Cambuur inderdaad ook nog puntloos. Twente zit er ook niet helemaal lekker in. Maar die hebben nou misschien weer vertrouwen getankt. Dus wat jij zegt, die wedstrijd vind ik eigenlijk, los van het feit dat ik Willem II natuurlijk heel interessant vind, omdat ik betaald word om die club te volgen. Maar AZ Go Ahead, dat zijn twee clubs die op mij op dit moment, en ik heb Go Ahead aan het werk gezien tegen Willem II. Ik zeg niet dat dat nou de grootste graadmeter is voor hoe ze erin zitten. Maar die vond ik echt indrukwekkend. En natuurlijk ook een knap punt gepakt tegen Feyenoord in de Kuip. En AZ speelt nu toe ook heel erg leuk. Dus ik zeg niet dat uiteindelijk de twee belangrijkste titelkandidaten worden. Maar dat vind ik wel misschien wel de wedstrijd van dit weekend. In ieder geval de wedstrijd waar ik het meest benieuwd naar ben zaterdagavond.
1: Ja, zaterdagavond inderdaad. En wat ik zei, bij Utrecht-PSV. Bij Utrecht staat de druk er ook wel op, hè, inmiddels. 1 puntje uit 3 wedstrijden. Met een beloftevolle trainer binnenkomen. En dan nu tegen PSV. Die kunnen natuurlijk ook niet op 4-1 komen.
0: Nee, ik bedoel, ik denk niet dat Correa er dan al meteen uitvliegt. Al moet je dat misschien ook niet al te hard zeggen in de voetballerij. Maar die zullen daar, voor hun geldt nog veel meer dan wat voor die degradatiekandidaten geldt. Dat ze ergens een keer moeten winnen. En als je dan na zo'n start van het seizoen PSV ontvangt, daar ga je niet meer heel veel vertrouwen naartoe. En daar kan het ook wel eens, want los van dat ze de resultaten niet pakken, houdt het ook qua spel allemaal nog niet over. En zeker niet op de manier zoals Correa het graag wil zien. En we kennen Utrecht natuurlijk ook als een echte volksclub waar de onrust nooit ver weg is.
1: Nee.
0: Maar als je inderdaad zo'n seizoenstart hebt, zoals ze bij een nederlaag tegen PSV misschien wel gaan hebben, dan kun je natuurlijk op wachten tot daar echt crisis is.
1: Ja. Nou, dit weekend gaat allemaal volgen. Maandag bespreken we al die voetbalwedstrijden natuurlijk weer. Het fijne ook aan die wedstrijd trouwens, ik zag dat Twente tegen Cambuur zonder supporters, maar om 8:00 's avonds is zondagavond. Ja, ik blijf er toch geen voorstander van. Jij?
0: Van wedstrijden zonder uitsupporters of om 8 uur
1: zondagavond 8 uur.
0: Nee, ik vind het. Ik zit heel even te denken, nu jij dit zo zegt, of ik in mijn carrière als clubwatcher al een keer een zondagavondwedstrijd om 8 uur heb gehad. En volgens mij 1 keer was Willem II AZ. En ik weet inderdaad van toen ook nog dat ik daar helemaal niks vond. En, want dan zit je zo'n heel weekend te wachten en dan ook nog eens de hele zondag tot een uur of 5:30, totdat je eindelijk naar het stadion kan. Terwijl je eigenlijk dan het liefst de boer zoekt vrouw wil kijken en vroeg naar bed wil. Dus nee, ik ben er ook geen fan van. Ik vind het op zich prima dat die wedstrijden een beetje gespreid worden. Maar zondagavond 8 uur hoeft voor mij niet zo. Nee.
1: Ik heb nou een beeld van mij bij jou dat je op de bank gaat zitten met nootjes erbij of met een appeltaartje erbij een boer zoekt vrouw te zitten kijken. Dat is...
0: Ja, maar jij klinkt heel verbaasd of zo. Alsof dat een heel...
1: Ik had het niet achter jou gezocht. Ik had het niet achter jou gezocht. Als je nou had gezegd BNB nee, maar... vol liefde, had ik dat wel begrepen. Maar boer zoekt vrouw had ik dan niet helemaal achter jou gezocht.
0: Ja, maar ik ben niet alleen thuis, Etienne. Dus ik kijk het allebei, hoor.
1: Je mist
0: B&B vol liefde en boer zoekt vrouw.
1: Dus de strijd om de afstandsbediening is dat, zeg maar, die dan verliest.
0: Ja, maar dan moet ik een beetje compenseren met het feit dat ik vanavond naar de Champions League loting Karabach Twente en Ajax Sion heb gekeken.
1: Nee, dat snap ik. Ik begrijp
0: snap
1: het.
0: Jij wel.
1: Ik snap het heel goed. Nou, laten we dan snel naar de vraag van vandaag gaan.
3: De vraag van vandaag.
1: Dit was de vraag van Sjoerd gisteren in onze podcast.
4: Die maakte ooit de legendarische documentaire, de sympathieke Tom Egbers, That Final Day.
1: Ja.
4: Ken je die nog?
1: Ja, zeker.
4: Dat was een documentaire over de degradatiestrijd in de Engelse derde divisie. Volgens mij heette het toen nog Third Division. Kan ook het huidige League 2 eigenlijk. Mm-hmm. Als je uit die divisie degradeerde, dan beland je eigenlijk toen nog in de Conference League, beland je eigenlijk min of meer in het amateurvoetbal. Maar die documentaire die draaide om 2 voetbalclubs. Die werden daarin gevolgd. En mijn vraag is, welke 2 clubs waren dat?
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo'n boekenlezer. Dus ik was bang dat Sjoerd iets uit zijn boekenkast ging trekken. Maar ik kijk wel veel en graag voetbaldocumentaires. Naast B&B voor Liefde en Boer zoekt vrouw. Ik denk dat iedereen die van voetbaldocumentaires houdt het met me eens is dat je deze gezien moet hebben. That Final Day. Dat ging over Swansea City en Exeter City.
1: Ja.
0: Swansea stond 1 punt voor op de laatste speeldag. Hè? Speelde thuis allebei en de NOS ging daar naartoe. Echt een fantastische documentaire. Wat eigenlijk wel het grappige is dat die documentaire heb ik jaren geleden gezien toen ik een stuk jonger was. En volgens mij zelfs toen ik nog niet in de journalistiek werk. En wat dan toch het gekke is dat die namen van die clubs door de beelden die je ziet. Want het is echt, voor de mensen die hem niet gezien hebben, Sjoerd zei het gisteren, volgens mij jij en ik herhaal het nog maar even, ga hem echt kijken. Er zitten zoveel mooie en ontroerende en grappige elementen in en mooie portretten van die supporters. En wat ik wilde zeggen is, het gekke is dat je dan toch die clubs blijft volgen. Ik in ieder geval wel, dat je dan toch 1 keer in de zoveel tijd eens een keer kijkt van... Swansea hebben de laatste jaren best wel kunnen volgen, want die hebben het natuurlijk heel goed gedaan en ook Europees voetbal gehaald, maar Exeter City niet. En toch 1 keer in de zoveel tijd denk je daar weer een keer aan, of zie je iets op tv, of hoor je een naam die erop lijkt, en dan denk je Exeter City, ja, van die documentaire, hoe gaat het ermee? Dus zo'n documentaire die heeft bij mij in ieder geval een blijvende indruk gemaakt, in ieder geval omdat het een mooie documentaire is, maar ook omdat je dan toch die 2 clubs, hetzelfde met Sunderland Till I Die, ook een fantastische documentaire, dat je die clubs met andere ogen gaat bekijken en ook wat extra gaat volgen.
1: Nou, Stefan Kamerman had het ook goed, net als jij trouwens, dat daar een goede antwoorden. Dus bij deze eervolle vermelding is voor Stefan. En dan mag jij de vraag van morgen neerleggen.
0: Ja, de naam is al gevallen, want mijn vraag gaat over een van de Champions League tegenstanders van de Nederlandse clubs. En wel een bijzondere, Como. Mm-hmm. Is inmiddels dus een Italiaanse topclub. Spelen in de Champions League. 6 Fabregas als trainer. Het geld klotst daar tegen de plinten. Het kan niet op. Maar niet zo heel lang geleden, en dat is 2 jaar nog maar geleden, promoveerden ze met een heel stuk minder aansprekende trainer en selectie uit de Serie B naar de Serie A. En dat deden ze met 1 Nederlander in de selectie. Die speelt inmiddels bij een andere Italiaanse club. En die maakte een paar dagen geleden, dus een hintje, zijn eerste goal voor die club. Maar welke Nederlandse speler was dat die 2 jaar geleden met Como promoveerde?
1: Nou, als je het weet, geef me door via X Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Reageer op Instagram, @AD Voetbalpodcast is ons kanaal. Je kan reageren in de stories of een DM'tje sturen. Of laat je reactie achter op Spotify. En dan ding je mee naar de eervolle vermelding. Maandag het antwoord, maandag ook weer Mikos. Ik weer terug op het hele voetbalweekend met alles wat we gezien hebben. Ik wens jou vast een mooi voetbalweekend, Dolf. Veel plezier.
0: Komt helemaal goed,
1: en,
0: dankjewel.
1: We spreken elkaar snel weer. Tot de volgende.
0: Tot snel.
5: Bijl is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je kranten en magazines voor de allerbeste prijs. Van het AD tot de Volkskrant en van Libelle tot Donald Duck. Elke week nieuwe leesdeals. De actie van deze week? Bekijk hem snel op kiosk.nl.
6: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Zomerzone FM.

de vreemde. Ons landje was me veel te klein. De kans om vlug fortuin te maken zou ieder offer

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het dodental door de overstromingen in Nepal is al opgelopen tot 538, dat meldt de Nepalese rampendienst. Ruim 1400 mensen worden nog vermist. Ook in buurland China, in de regio Tibet, zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered, onder wie vooral mensen uit India. Ook 3 Nederlanders worden nog vermist in het getroffen gebied. De autoriteiten proberen gestrande en gewonde toeristen zo snel mogelijk te evacueren. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Letchert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. En zo'n 175 studenten en begeleiders van de Breda University zijn ziek geworden tijdens een introductiekamp in België. 3 studenten zijn met ernstige klachten naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk gaat het om voedselvergiftiging, zo meldt de hogeschool. De uitbraak gebeurde op een camping in Poppel waar zo'n 800 mensen verbleven. Het kamp is voortijdig afgebroken en iedereen wordt teruggebracht naar de campus in Breda. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vorig jaar ging alles goed in Poppel. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bijna 350 kilometer file staat er nu. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Empel doe jij 3 kwartier langer over. A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg ben je 1 kwartier langer onderweg. En op de A348 Doesburg richting Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek is het oponthoud 1/2 uur.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gronezone FM.

0: is het weerbericht.
1: Er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond krijgen we vooral in het noordoosten een paar buien met ook kans op onweer. Na opklaringen vallen er dan in het noordwesten weer buien. De matige zuidwestenwind is in de kustgebieden vrij krachtig tot krachtig en vlak aan zee mogelijk hard, windkracht 7. Vannacht vallen er met name in het noorden en westen nog een paar buien, mogelijk ook met onweer. De temperatuur schommelt rond de 15 graden bij een matige, langs de kust af en toe krachtige zuidwestenwind. Morgenochtend begint bewolkt met later ook her en der wat zon en kans op een buitje. 'S Middags is er wel wat zon, maar komt er vanuit het zuidwesten meer bewolking bij en trekken er ook een paar buien over. Het wordt een graad of 22 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond is het bewolkt met buien. Na morgen houden we wisselvallig weer met regen en ook af en toe zon bij zo'n 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.
5: Oh.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. De Europese Unie trekt 2 miljoen euro uit voor noodhulp aan Nepal na de verwoestende overstromingen. Het geld is bedoeld voor voedsel, gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen. De hulp gaat naar organisaties die al door de EU in Nepal worden gefinancierd. Eerder dit jaar stelde Brussel al 3 miljoen euro beschikbaar voor rampenbestrijding in het land. De smeltende gletsjers in het Himalaya-gebergte kunnen komende tijd voor nog meer grote problemen zorgen, zo verwachten experts. En het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

26e verdieping in Barça. Sportwagens, jachttafels, modellen. Voetballers, eilanden en BN's. Ik heb best wat mogen zien.

0: Wie het nu nog niet begrijpt, de beste hits hoor je hier. Goldenzone FM.
1: Ajax Amsterdam, mijn nummer 1. De beste club van Holland. Dat weet toch iedereen. Ze zweven over het veld, ze dansen 2-2. Kijk, de wedstrijd is begonnen.

0: even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. De Europese Unie trekt 2 miljoen euro uit voor noodhulp aan Nepal na de verwoestende overstromingen. En het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Ik heb... Ja.
1: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
0: Sorry man, ik kan niet.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. En de politie heeft nog niemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk door Feyenoord-hooligans naar het supportersvak van SC Cambuur. Bij het incident van afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond. De politie bekijkt nog steeds camerabeelden om mogelijke daders te identificeren. Het is nu niet bekend wanneer het onderzoek wordt afgerond. De bezoekende club Feyenoord besloot na het incident geen supporters meer mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. En bij Cambuur komen de supporters van FC Twente dit weekend niet in. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanavond krijgen we vooral in het noordoosten een paar buien met ook kans op onweer. Na opklaringen vallen er dan in het noordwesten weer buien. De matige zuidwestenwind is in de kustgebieden vrij krachtig tot krachtig en vlak aan zee mogelijk hard, windkracht 7. Vannacht vallen er met name in het noorden en westen nog een paar buien, mogelijk ook met onweer. De temperatuur schommelt rond de 15 graden bij een matige, langs de kust af en toe krachtige zuidwestenwind. Morgenochtend begint bewolkt met later ook her en der wat zon en kans op een buitje. 'S Middags is er wel wat zon, maar komt er vanuit het zuidwesten meer bewolking bij en trekken er ook een paar buien over. Het wordt een graad of 22 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond is het bewolkt met buien. Namorgen houden we wisselvallig weer met regen en ook af en toe zon bij zo'n 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het erg druk onderweg. Deels de gebruikelijke vrijdagdrukte, maar ook door meerdere regenbuien die lokaal voorkomen. Er staat nu 730 kilometer file in totaal. En dat merkt het verkeer op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Tussen Culemborg en Knopendel is je vertraging 50 minuten. Ook op de A4 Amsterdam-Rotterdam sta je in de file en wel tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. Je doet er hier 25 minuten langer over. Op de A15 richting Gorkum sta je in de file tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland, want er staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Je vertragingstijd is hier 10 minuten. Dan nog de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein. Doe je er 30 minuten langer over.
3: Het station met de meeste en beste hits.
0: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen meer ruimte om zelf snel te handelen, maar het toezicht op de diensten blijft volgens minister Jessegus robuust. De huidige twee toezichthouders worden samengevoegd tot één nieuw college van toetsing en toezicht. Volgens Jessegus moeten de inlichtingendiensten altijd gecontroleerd kunnen worden. Maar tegelijkertijd vindt ze dat de diensten niet te veel moeten worden beperkt als snel handelen nodig is. De nieuwe wet staat vanaf vandaag online voor reacties. Komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. En bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen meer ruimte om zelf snel te handelen, maar het toezicht op de diensten blijft volgens minister Jessegus robuust. Komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. En bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand vlakbij het Wembley Stadion. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen iets af, maar het blijft toch druk onderweg met 525 kilometer file in totaal. Er staan verschillende files op de A2 en de A12. Op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht sta je in de file tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 25 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dan de A12 richting Den Haag vanuit Arnhem tussen Houten-Oost en Woerden betekent tot 25 minuten extra. En er is ook nog een ongeluk gebeurd op de A12 in de richting van Den Haag. Tussen knooppunt Gouwen en Zoetermeer is de rechterrijstrook dicht. Het doet er 20 minuten langer over en duurt waarschijnlijk nog tot 6 uur vanavond. Tot slot nog de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein is het 30 minuten file rijden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM.
5: Oh.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. En komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone

0: Zei er nou iemand wandelen?
1: Nou, wat toevallig.
0: Want wandelen is onwijs gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het. Zo, dan wandelen we nu lekker door naar je podcast.
2: Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedé.
3: We zijn er weer met een nieuwe aflevering van Kick-off. Ik zou zeggen, dit is toch een beetje de university van de podcast.
4: Dit is Kick-off.
3: This feels like the universe. I'm coming home.
5: Ja. Ah, mooi.
3: Ja, mooi. Maakt het indruk?
5: Ben je dan de professor of de student?
3: Wie?
5: Jij.
3: Hoezo? Met mijn bril.
5: Bij university.
3: Oh.
4: Zitten blijven.
3: Nee, ja, ik weet het niet. Ik ben gewoon onderdeel van die university. Mijn identiteit, daar ben ik mee groot geworden.
5: Ja, dat loopt parallel aan elkaar, of niet?
3: Ja, wat?
5: Of zitten we dan nog echt in het proces?
3: Ja, we zitten in het proces. Mm-hmm. Ja, het is maar. Wat vinden jullie van die universiteit van het voetbal?
4: Moet even zo doen, je oorbelletje.
3: Mm-hmm. Nee. Was mooi. Maakt het indruk?
4: De hij presentatie? Is al
6: ik vond hem een goede indruk maken.
3: Ja?
6: Zeker, zeker. Kijk, weliswaar enigszins naïef. Hij wil van alles en nog wat. Dat willen alle bondscoaches. Maar hij spreekt het nog duidelijker uit dan al die anderen. Omdat die weten dat Nederland de kwaliteit er niet voor heeft om zo te spelen. Zoals hij graag wil. Maar hij gaat dat wel ervaren op het moment dat hij daar bondscoach is. Maar als het nou allemaal wel lukt, ja, dat zou geweldig zijn. Ja. Het is het voetbal wat je graag wil zien. Wat Spanje speelt. Ja, als hij dat erin krijgt bij deze spelers. Er zijn een aantal coaches die hebben het geprobeerd. Dat is allemaal niet gelukt.
3: Zou deze coach echt niet terugvallen op 5-3-2? Zou dit eindelijk gebeuren?
6: Nou, hij zei
3: in Koeman.
6: Toen het cijfer 5 viel, toen zei hij nee. Maar hij zei ook 3-4-3. Ja, ja dat is, in feite is dat ook een soort 5.
3: Ja.
6: Dus natuurlijk, als het noodzakelijk is, dan zal hij daarop terugvallen. Alleen, het is nooit een succes geworden, hè, dat 5-3-2.
3: Nee. Misschien dat God het graag wil, ja. Dat Nederland Europees kan.
6: Ja, nou. Wat treurig. Ik had net Jeroen Kapteins aan de lijn en zo. En die zei ook van, heb je die comments gezien over die uitspraken van Wout Weghorst? Het gaat over Wout Weghorst, ja. Die had gescoord.
3: Ja.
6: En die had een goede goal en een goede assist. En de eerste die hij wilde bedanken was toch God.
3: Ja.
6: Die hem de energie en de kracht had gegeven. Ja, dan denk ik ook van, nee, maar daar gaat het even niet over. De comments daaronder, die waren van, God was drukker met Wout Weghorst dan met Nepal. Ja, dat soort onzin. Maar Wout Weghorst moet dit soort onzin ook niet verkopen. Hij moet het gewoon, als hij dat graag wilde, moet hij dat voor zichzelf houden. Maar dit slaat natuurlijk helemaal nergens op.
4: Dat is toch onzin? Als hij dat vindt, dan mag hij dat toch. En hij voelt de behoefte om dat voor een camera te zeggen. We zijn toch juist blij met spelers die een keer wat zeggen.
6: Ik hoef dit hele verhaal helemaal niet te horen God en dergelijke. Want dat is gewoon grote onzin.
3: Jij gelooft het niet?
6: Nee, natuurlijk niet.
3: En jij denkt niet dat God gewoon dacht...
6: Hij had dan God aan zijn zijde en daardoor rolde die ook door. En naaide die gozer een rode kaart aan.
5: Dat was toch een geweldige actie.
6: Waar gaat het over? Hij maakt de overtreding. Ja. Hij beukt zijn knie bij die jongen in zijn borst. Ja. En die jongen die krijgt een rode kaart. Nou, dat is ook wat God al.
3: God heeft het door de
4: vingers. Maar of je daarmee eens bent of niet. Maar ben jij het dan eens met... God, alles wat er voor een camera wordt gezegd. Je bent er toch zo vaak met trainers en spelers. Kijk, dat het nu
6: nee, maar ik mag het hier toch niet mee eens zijn. Ik vind het gewoon een belachelijke uitspraak. Iedere keer de God erbij halen. En daarom vond ik die comments vond ik wel aardig. En een 4-jarig kind dat overlijdt met leukemie, ja, daar had God even geen tijd voor. Dat soort teksten staan eronder. Nee, maar kijk, als hij ergens zijn drive vandaan wil halen, vind ik wel prima. Maar dat hoef ik niet te horen.
3: Nee.
6: Nee, helemaal niet als het over God gaat.
4: Ja, maar dat is het voordeel van de tv. Je kan hem ook uitzetten.
6: Ja, daarom. Maar ik moet ook zeggen, ik heb het ook niet live gezien. Ik werd erop geattendeerd. Dus toen ben ik gaan kijken en denk ik, mijn God zeg. Hey.
4: Mijn God. Lala, die er nou eens buiten mag.
3: Heb jij wel eens iets meegemaakt in je leven waarvan je dacht, dit is een interventie van God?
6: Maar die interventie van
3: God. Dat je denkt, nu... Ja.
6: Die gaat nog komen. Die gaat nog komen als hij mij platlegt.
4: Toen jij 3 weken op vakantie ging en hij het overnam. Dat was wel echt een heerlijke interventie.
7: Niets gelovigs.
6: Nee.
5: Maar het was toch een Wout Weghorst masterclass deze wedstrijd.
6: Masterclass, zo niet wel, man. Jongen, echt, die euforie.
7: John
6: van den Brom.
7: Naar het vak.
6: Kijk, van John van den Brom kan ik nog enigszins voorstellen. Want als hij hier had verloren, dan had Erik ten Hag doorgeprikt. Dan was hij er geweest. Helemaal als je tegen Cambuur ook geen resultaat had. Maar voor de rest, man. Dit is de Conference League. Ajax ook. Die hele arena ging helemaal los. Nou, dan denk je, jongens. Vorig jaar was je Champions League. Nu ben je blij dat je in het derde toernooi van Europa...
4: Via de voorronde...
5: Twente is toch het Conference League niveau?
4: Maar ik ben echt zo blij dat ik vader heb gesproken over deze podcast.
6: Voorronde van de Champions League.
4: Normaal gesproken moet je dingen niet doorspreken. Maar nu heb je een mening over Ajax en de sfeer in de arena. We spreken elkaar voor de podcast. Heb je ook gekeken vanaf de 78e minuut?
6: Ja, nee, maar ik zag de sfeer in de arena na afloop. Toen ze het gehaald hadden. Het was gewoon één grote feesttent. Ja, dan denk ik, dit gaat over de Conference League.
4: Maar jij hebt de afgelopen 2 jaar toch ook gezien? Dan is het onlogisch dat fans alles aangrijpen als je...
6: Inderdaad.
5: 5 doelpunten in eigen
6: huis. Het gaat om een feesttent. Ja, maar jij gaat over 5 doelpunten. Dan wil ik er wel even die 3 tegengoals.
7: Ja.
6: Met Ter Stegen, de wereldkeeper. Hij heeft 1 keer de nul. Daarna 2 goals tegen Heerenveen. 2 goals vorige week in Sion. Nu weer 3. De wereldkeeper.
4: Ja, maar dus de kop is, Ter Stegen kan er niks van.
6: Dat zeg ik niet. Kijk, ik zie ook wel dat
4: Daley Blind. Bij die tweede goal ging je heel lelijk in de fout.
6: Ik zie ook wel dat Daley Blind niet speelt. En dat dat te maken heeft dan met de organisatie. Dat geloof ik ook wel. Maar ja, je kan er niet vanuit dat Daley Blind 40 wedstrijden gaat spelen.
7: Maar zeg je nou dat de voetbalwereld opportunistisch is? Of?
6: Nee, helemaal niet. Ben ik ook niet zo.
4: Maar dit wordt nog wel een hele lange zit naar je pensioen. Want echt... Alles is negatief.
6: Nee, alles is positief aan die andere kant. Als ze een keertje winnen van Sion, de nummer 5 van Zwitserland, man. Sodemieterop, Karabach. Helemaal uit. Die club is helemaal uitgeleid.
4: Sta jij ook boos op, of niet?
6: Nee, soms wel.
5: Trouwens, Kayo is wel onderweg om ciao te worden.
7: Ja, ciao. Ja, dat gaat ook niet zo best, bedoel je.
5: Nee,
7: die heeft het niet zo lastig.
4: De mooiste aanval.
7: Ja, mooie aanval. Verdedig het iets kwetsbaarder.
6: Ja.
7: Toen het publiek met de rug naar het veld ging, viel die derde er nog even
6: Ziggo,
7: in.
6: Ziggo, vorige week gaven ze niet thuis. Hè. Nou, even kijken, hebben die blunder gemaakt. Ziggo die had...
7: Ja.
6: En nu zitten we Ziggo te kijken en dan zie je na afloop... Als je die goal niet gezien hebt, dan staat hij nu wel op je netvlies. Want ik kreeg hem maar 20 keer herhaald door Ziggo... Omdat daar 2 hakjes in zaten. Het waren niet eens mooie hakjes. Van die Oezana was wel een mooi hakje, maar van Brand was een hele slechte...
4: Brand deed met links.
6: Hè? Hele slechte hak was dat.
4: Prima hak, ja.
6: Ja, want hij komt aan. Dus dan is hij goed uiteindelijk. Hey man, die euforie, daar kijk ik zo slecht tegen. Tegen de Zwitserse...
5: Maar heb je dat dan liever dan Wout Weghorst die het over God heeft?
6: Die euforie, ik zit op alle twee niet te wachten.
7: Ja, maar je snapt de euforie toch wel?
6: Nee, dat snap ik niet.
7: Maar dat is gek.
5: Ze komen
6: dat is niet gek.
7: Je staat
6: zo niet
7: achter
6: een diep dal, man.
4: Voor je vijfde. Maar jij is
6: achter tegen Karabach. Ongelooflijk.
7: Je thuis verloren, is dat 1-0 achter tegen Karabach. Er is nog, 25-30 minuten te spelen. En je trekt die wedstrijd alsnog naar
6: dit
7: je toe.
6: Dit is het laagste niveau van Europa. Ja. Dit is Twente, het grote, zogenaamde grote Twente
7: die
6: van Ten Hag.
7: Ze hebben nu toch een hele Conference League spelers reeks die ze nu krijgen.
6: Ja.
7: Anders hadden ze niks gehad in NCAA.
6: Nee, daar gaat
7: dus
6: het maar niet
7: om. Dus ben je euforisch.
6: Nee, je hoeft helemaal niet euforisch. Je kan ook gewoon zeggen van, we zijn ontsnapt. Prima, dat hebben we goed gedaan, ontsnapping. En gelukkig gaan we naar de Conference League. En dan loop je de kleedkamer in.
4: Je moet eigen bedrijf weer beginnen. Van hoe praat ik iedereen in de put? Het is echt in één keer doef.
7: Ja, wie vond je eruit springen bij Twente?
6: Weghorst. Ja. Nee, ik vind die dingen vind ik een heerlijke speler. Die jongen die uit Frankrijk komt, die Weidman.
7: Ja.
6: Vind ik een heerlijke speler.
7: Dat is een goede voetballer, hè? Die hebben ze goed binnengehaakt. Dat is iets om positief over te zijn.
6: Nou, we moeten eerst even zien. Dit was wel tegen Karabach.
7: Ja, nee. Hè?
6: En de vorige week, waar verloren Twente nou van de week of 2 weken geleden?
4: Thuis tegen Karabach.
6: Thuis tegen Karabach, ja. Nee, dan krijg je van de Brom een heel verhaal. En ze zijn de hele week mee bezig geweest. Imagineren,
4: Ferenc
6: filmpjes.
4: Ferenc Varos bedoelde je, of niet? Ferenc Varos.
6: Ja, Ferencvaros, ja.
5: Of Heerenveen.
6: Heerenveen, die bedoelde ik, ja. In de Eredivisie was het. En imagineren, filmpjes en weet ik wat allemaal. En natuurlijk dat John, die is blij, want zijn baan is gered. Dus daar kan ik nog iets bij voorstellen. Maar we waren de hele week bezig geweest. En dat had het verschil gemaakt. Maar ze komen in de 92e of de 93e minuut... maken ze de goal waardoor ze in de verlenging komen.
7: Maar het is ook knap.
6: En dat is ook van Wout en zijn god... Waarom wacht hij zo lang dan? Ja. God van Wout.
7: Maar ze liet het kopje niet hangen. Dit is de wilskracht die dan beloond wordt.
6: Ja,
7: het
6: werken maar. Ja,
7: Nijstad, Barcelona schijnt geïnteresseerd.
6: Ja, dat kan ik me niet voorstellen.
7: Ik maak het nog even wat groter.
6: Ja. Barça C.
7: Maar ja, goed, we kunnen blij zijn, want doordat de Twente...
6: Ja, dat wel. Maar moet het voetbal is goed, maar je hoeft er geen euforie op los te laten.
4: Maar moet je niet even zeggen dat 113 ook te bellen is... als je toch echt hele negatieve gedachten krijgt bij het luisteren van deze podcast?
7: Nee. Nee, maar Ajax was natuurlijk wel redelijk kwetsbaar verdedigend.
4: Dat gigantisch.
7: Dat
4: als jij in 6 voorronden Conference League wedstrijden 10 tegengoals krijgt... tegen het altijd lastige Shelbourne, tegen Vojvodina... en tegen deze ploeg, ja, dan doe je het natuurlijk niet goed. Alleen, het is ook wel een wet van Cruijff. Gewoon 1 meer scoren dan je tegenstander. Ja. Zolang je dat doet... Ik moet zeggen... Vorig jaar was echt best wel een lange zit. Want het voetbal was echt niet om aan te gluren. En je zat elke keer van nou...
6: Hele seizoen bedoel je?
4: Ja, eigenlijk het hele seizoen. Ja. En nu, kijk, bedoel wat er ook gebeurt. Het schiet alle kanten op. En de trainer had ook de dag van tevoren gezegd van... ik wil 1 ding voorkomen, dat het een open wedstrijd wordt.
7: Dat was vanuit de controle.
4: Was hem niet heel goed gelukt. Maar ja, ik moet zeggen, ik heb echt een heerlijke avond gehad.
7: Maar is het zo moeilijk om compact te staan? Vraag ik me dan af, hè? Nou ja, als het zo open ligt, een paar keer verdedigen.
6: Nou, normaal gesproken hoeft dat niet heel moeilijk te zijn, want je blijft gewoon met z'n allen bij elkaar. Maar er zijn wel mensen die het moeten beschermen. Die moeten zeggen van laten we compact blijven. Ja, en op een gegeven moment gaat iedereen rennen. Ja, en dan gaat het fout.
4: Maar dat het op dit moment absoluut nog niet goed genoeg is. Nou ja, als het goed is, komt er nog een nummer 6 bij en linksbuiten. En ze kijken ook nog naar een rechtsbenige centrale verdediger. Ik zou na gisteren trouwens, maar daar komen we misschien ook nog wel op... wel alles doen om Jury Baas te houden.
6: Ja.
4: Maar...
6: Ja, dat heb je er ook gezegd, ja. En nu kwam hij op het middenveld. Dan willen ze dadelijk weer 10 of 20 miljoen uit gaan geven... aan een nummer 16, Ouani of iets dergelijks. Dan denk ik, ga nou gewoon door met deze jongen. Die kan gewoon echt heel goed voetballen. En die is rustig aan de bal. Die ziet toch wel vaak de oplossingen vooruit. En centraal achterin... samen met Bouwman is het natuurlijk wel heel wiebelig allemaal.
7: Ja, maar goed, het is misschien een optie die je achterhand wil hebben als coach.
4: Maar, ja, zeker. Maar wat ik wilde zeggen van... kijk, vanaf 2 september, einde transfermarkt, dan gaat er echt gebouwd worden. Weet je ook welke selectie je hebt. En dat het heel veel beter moet, dat is ook duidelijk. Maar Ajax heeft wel een aantal hele leuke spelers.
8: Maar Mike, ze moeten 5 september tegen PSV spelen, Ajax. Ja,
4: dan wordt het kampioenschap nog niet beslist, hè?
8: Nee, dat begrijp ik. Maar hoe ga je dat dan dichtmetselen? Je zegt dan 2 september hebben ze dan een...
4: Ook tegen PSV geldt. Als je er 1 meer scoort dan PSV...
8: Ja. Ja, is dat echt een visie richting die wedstrijd?
6: Vorig jaar wonnen ze toch thuis van PSV. Ook al heel snel in het seizoen.
7: Maar PSV is verdedigend natuurlijk ook niet zo sterk.
6: Dat is ook niet best.
8: Nee.
7: Heb je zin in de Champions League?
8: Ja, man.
7: Het is een mooi weekje, hè? Veel gebeurd.
6: Ja, zeker.
7: Dus God dacht, geven ze een mooie voetbalweek.
4: Dat is nou op en niet te positief.
8: Maar wordt die nummer 6, hè, Mike? Hè? Wordt dat nou net zoiets als...
6: Oh, het toneelstuk, hè? Wel de,
8: dat vingertje wijzen.
7: Ja. Ik denk als we een oefenwedstrijd met AMV 15-1. Ik denk als we winnen, dan bedank ik God even. Oh,
8: dat zou ik wel doen in jouw geval,
7: ja.
8: Morgen?
7: Ja.
8: Is het een 6-punten-wedstrijd?
7: Nee, het is een oefenwedstrijd.
4: Ben je spelleider?
7: Nee, coach. Maar goed, de Champions League loting. Laten we het daar eens over hebben. Jij bent er blij mee?
8: Komt die nummer 6? Denk je dat die echt
7: nummer 6?
8: Ik vind dat zo'n...
4: Die nummer 6, die komt echt,
8: Voelt een beetje als Kamaldeen Sulemana, weet je wel? Van, hij komt. En dan laatste moment, hij komt niet meer.
4: Ja, het zou heel gek zijn als hij niet komt. En anders hebben ze Jury Baas nog.
7: Ja, en zijn er namen... Jij noemde nu ook speler van Girona, toch? Die Marokkaanse jongen.
6: Ja.
7: Niet echt een nummer 6, toch?
4: Nee.
7: Ook. Speelt vaak
4: kan hij ook, ook spelen, ook. Maar dat is volgens mij niet echt een nummer 6. Ik denk dat ze wel met andere spelers bezig zijn.
7: En als we daar meer over weten, lezen we het.
4: Dan lees je.
7: Hele gaaf.
4: Over die kant.
7: Ja.
6: Moeten ze morgen veel Mexicaan of zo?
4: Uruguayaan.
6: Of Rodriguez,
4: die bij Amerika speelt. Mm. Daar is Ajax echt wel heel erg van gecharmeerd. Alleen hij kost meer dan 10 miljoen. En ja, mensen in Mexico, de voetballers in Mexico, die verdienen gewoon ontzettend veel. Dus Vincent Janssen is daar volgens mij ooit een keer naartoe gegaan, ook voor het geld. Dus dat is geen hele makkelijke, maar wat ik begreep zijn ze met 4 of 5 linksbuitens bezig. En staat hij wel hoog op het verlanglijstje, maar het is geen makkelijke klus.
7: Het zou wel ook alweer zonde zijn als Oussaan dan uiteindelijk op het tweede plan terecht komt.
4: Ja, maar dat is geen echte linksbuiten. Ik vond wel dat hij het op zijn manier fantastisch invulde. En het is zonder meer een heel groot talent. Maar ik denk dat je hem ook heel goed op nummer 10 kunt zetten.
7: Waar je ook Glog en Brand hebt natuurlijk.
4: Ja, Brand die vult het ook wel vrij aardig in. Maar Glog Ik denk als Ajax een goed bord krijgt op Gloch, en dat zit er niet in, want hij speelt gewoon niet zo goed. Maar dat Ajax dan wel bereid is om Gloch te verkopen.
7: Hmm. Veel ontwikkelingen dan tot de transfer deadline. Zullen we even een paar stellingjes beetpakken? En dan daarna weer doorpraten. Het is eeuwig zonde dat Ozane voor Marokko gaat kiezen.
6: Eens.
4: Eens.
8: Eens.
7: Nou, Ajax moet alles op alles zetten om basis te behouden.
4: Eens.
6: Ja, eens.
7: Ik denk dat Xavi en zijn staf het beter gaan doen met Oranje dan Ronald Koeman.
4: Oneens.
6: Eens.
8: Eens.
7: Feyenoord moet vrienden van Feyenoord zo snel mogelijk uitkopen.
6: Eens.
8: Eens.
4: Eens.
7: Ik verheug me op de Videoland-serie over Marco van Basten.
6: Oneens.
7: Ja, nee.
6: Nee, want dat is toch dat is Marco van Basten zelf niet, toch?
7: Nee, het is een acteur dus, die Marco van Basten.
6: Heb je dat fotootje gezien van die gozer?
7: Ja, het lijkt helemaal niet.
6: Nee,
7: het
6: lijkt het niet. Nee, ja, maar daar krijg je toch totaal geen gevoel bij.
4: Eens.
7: Ja? Jij verheug je toch op?
4: Nou, omdat ik iemand ken die meespeelt in die serie. Yasha Gürch.
7: Dat is en wie speelt die?
4: Ik denk dat hij Gullit of Gerkert.
6: Maar dat maakt voor jou toch nooit uit, Mike? Dat maakt toch voor jou nooit uit of je mensen kent, of je lijntjes hebt.
4: Nee, maar dat is een reden om wel even te gaan kijken.
6: Oh.
7: Ja, heel goed. Nou, hij is wel, je bent er wel dus lekker, lekker uit bed gekomen.
4: Dus ik verheug me erop.
7: Ja, snap ik. Jij?
8: Nee, oneens.
7: En Champions League loting biedt voldoende perspectief voor PSV of Feyenoord. Of ik moet het eigenlijk zoals Enzo. Dat was mijn stelling. Maar Enzo van Telesport kwam met de stelling loting. Appeltje eitje voor Feyenoord en PSV.
4: PSV eens, Feyenoord oneens.
7: Ja,
6: oneens.
8: Oneens.
7: Ja, het is natuurlijk nooit een appeltje uitje.
8: Nee. Nou,
4: het leuke is wel...
6: Je moet, hoeveel moet je hebben? 11 punten, 11, 12 punten?
8: Ja, zo, 10, 11.
6: Sorry. Ja, ja.
4: PSV werd vorig jaar ingeschat als een van de zwaarste lotingen van allemaal. En ik zag nu dat Jeroen Kapteins twitterde dat PSV nu een van de beste lotingen heeft van alle clubs. Ja. Dus dat ze ook wel in staat moeten worden geacht om een punt of 11, 12. En dat zou genoeg zijn om door te gaan.
7: Nou ja, Real Madrid, Atletico Madrid,
4: ja, Club die Brugge. Daar als de punten misschien niet.
7: Club Brugge, Porto, Shakhtar Donetsk, Leipzig, lastig. Stuttgart, kan, Viking. Ja. Daar moet het gehaald worden.
6: Ik heb eigenlijk meer naar die loting zitten kijken met het oog van welke clubs komen dan naar Nederland. En dan vind ik het wel jammer dat bijvoorbeeld Real Madrid, PSV speelt uit tegen Real Madrid. Ja. En Feyenoord speelt uit tegen Barcelona. Dat zijn natuurlijk wel de teams die je graag had willen zien.
7: Ja.
6: En dan krijgen we hier Inter. Nou, die gaan weer met z'n allen voor het hok liggen. Tegen Feyenoord. En Atletico Madrid. Nou, die hebben we inmiddels ook al een keer of 10 hier gezien. Daar word je ook niet echt vrolijk van. Dus ik vond het een magere loting wat dat betreft.
4: Maar ga jij niet naar Madrid?
6: Ik ga niet naar Madrid.
7: Wel uit supporters. Wat is het? Inter, Barça, Porto, Betis, Leipzig, Galatasaray.
4: Wel leuk, allebei tegen Porto.
8: Ja, nou, Farioli. Een wederzien met Farioli.
4: Collega Willem Vissers die was al helemaal in de wolken gisteravond. Oh, ja, die kwam tegen bij de topper.
8: Zou die iets op zijn Instagram zetten?
4: In de Arena.
7: Farioli?
8: Ja?
7: Nou, het is voor Farioli natuurlijk heel emotioneel. Hè, ja, om tegen een Nederlandse club te spelen.
8: Misschien vliegt hij wel, als hij dan richting Nederland vliegt.
7: Langs het Museumplein.
8: Nee, over zijn oude huis maakt hij toch een foto vanuit, vanuit het vliegtuig.
7: Ja.
8: Ja, goed hoor. Ja. Ik vind het wel een mooie loting trouwens. Uitwedstrijden bij Barcelona, ja, bij Betis, dat zijn fantastisch.
6: Ja, nee, maar Feyenoord hebben dat gehad. Een betere loting, ook voor thuis. Maar Stuttgart hebben we vorig jaar gezien. Ja. Go Ahead, ja, daar word je er niet warm of koud van.
7: Nee.
6: Brugge, ja, dat... Hè? Dat is
8: ook niet... Forbes.
6: Hè?
7: Ja, dat is Forbes.
8: Kijk uit, hè.
7: Okay. Razendsnel.
4: Even een gestolen grap van collega Jochem Lipman van het ANP. Ik vond het wel erg grappig. Zijn ze in Barcelona gewoon 30 jaar bezig die Sagrada Familia opening op te bouwen. Kom Feyenoord langs.
6: Ja.
4: Lekker dan.
7: Nou ja, moet Feyenoord uitsupporters meenemen naar Barcelona?
8: Ja, wat denk je zelf?
7: Nee, jawel. Maar dat zou pas een sanctie zijn vanuit Eenhoorn en Rigo. Kijk,
8: heb ik toch helemaal geen klote mee te maken?
6: Het zal niet het eerste stadsbestuur zijn dat zegt van dat de Feyenoord supporters niet welkom zijn. Alleen ik denk dat het wel moeilijk is om Feyenoord supporters helemaal uit die stad te houden. Ook als er een verbod komt op supporters bij die wedstrijd.
7: Lekker de ramblas.
4: Valentijn op zijn wenken bediend trouwens. Er komen nu wel twee lekker voetballende ploegen naar Nederland. AZ speelt thuis tegen Juventus. En NEC krijgt Benfica op bezoek.
6: Ja, dat zijn wel mooie potjes. Dat zijn potjes waar je wel naar uit kan kijken.
4: De tegenstanders van AZ zijn Juventus thuis, Benfica uit, Dynamo Zagreb thuis, Sparta Praag uit, Sturm Graz thuis, Sunderland uit, Hapoel Beersheva thuis en Ararat Armenië uit.
6: Nou, die laatste zijn niet echt
7: wat ze
6: nou, zeker in die grote wedstrijd.
4: En NEC, nou, dat is dan lekker. Die krijgen allebei dezelfde uit pot 1 en 2. Benfica thuis en Juventus. En Stade Rennes thuis en Dynamo Zagreb uit.
7: U hoort het allemaal live in de podcast Kick-off. Mooi, ja,
6: maar die zijn nog niet klaar dan.
4: Nee, NEC krijgt er nog 4 bij.
6: Ja.
8: Oh, pittige loting voor AZ.
6: Ja. Kom op, koploper van Nederland, man.
8: Oh ja, dat is waar.
6: 4 gespeeld 6. Of 9.
8: 9.
7: Ja. Maar ja, we hebben uiteindelijk wat coëfficiëntenpunten bijeen gesprokkeld, maar alsnog liep de concurrentie uit, geloof ik.
6: In.
7: Of in, inderdaad. Ja. Ik zeg, haalde meer punten.
6: Ja.
7: Dus dat is natuurlijk een lastig verhaal.
6: Volgens mij. Maar ja, uiteindelijk, er zijn nu zoveel wedstrijden, dus er kan best nog wat gebeuren. En dadelijk, Twente en Ajax, vol euforie over het halen van de groepsfase van de Conference League. Die moeten natuurlijk wel de punten gaan halen.
7: Ja, welke loting wil God voor Twente in de Conference League?
6: Ja. Ik ben heel erg benieuwd, ja.
7: Ja.
6: God.
7: Ja. Tolu?
4: Kopen die krant morgen.
7: Heb je een interview?
4: Ja.
7: Mooi.
4: Ja, het was echt heel erg leuk om hem te interviewen, moet ik zeggen. Ja. Echt een hele grappige gozer binnen en buiten het veld. Want hij kan ook over een bal heen maaien en vervolgens keihard in het dak van het doel schieten.
8: Als pure kwaliteit, hè?
4: Dat zei je
6: nou. Leuk interview met hem.
8: Oh, dat vind je dan wel leuk?
6: Die gozer. Ja, ook om wat Wim Kieflaan zei. Ja, hij deed het niet om te laten zien van, hey, wat ben ik geweldig en zo.
8: Hij deed met glimlach.
7: Hij dreef een beetje de spot met zichzelf. Ja, jij houdt van mensen die het allemaal niet te serieus nemen.
6: Juist.
7: Dat is het. Ja. Dat is een beetje de kern.
6: Ja. Nou, sommige dingen moet je wel serieus nemen.
7: En wat dan?
6: Je vrouw.
7: Ja, die neem je niet serieus, maar dan moet je doen alsof. Dat
6: je moet ze wel serieus nemen.
4: Maar gaat het nou een stuk makkelijker als je op een woonboot?
7: Ja, zeker. Dat gaat allemaal makkelijker. Maar daar gaan we het niet over hebben, beste mensen.
8: Kun je dan de tuin in vluchten of moet je dan gewoon een boot pakken en even afkoelen?
7: Ja.
6: En je vrouw gewoon een kopje om.
7: Naar de overkant.
6: Even zo.
8: Camera uit.
7: Ja.
4: Maar goed.
7: Net gaan we het echt over de woonboot hebben?
4: Ja, de bedgeheimen.
7: Kunnen het ook over ganzen bij Op het Dam hebben, hoor.
4: De bedgeheimen werden onthuld.
7: Nee, die zijn niet. Niks is geheim.
6: Ik heb jouw zusdenk gehoord, Hein.
8: Dat
6: op
8: kan.
6: De radio.
8: Dat kan.
6: Is dat
8: Keizer, Marieke?
6: Marieke Keizer, ja.
4: Ben ik heel niet goed over.
8: Ja. Ja. Ja,
6: dat heel, op de langste lijn was ze.
4: Zij
8: wel. Familie,
7: zij was wel
6: bij ja. Zij was ook zo verstandig dat ze zei van, ik kon niet verder groeien. Dit was het. Ik stop ermee.
7: Ja, ja.
6: Dus dat zou voor Hein misschien ook wel een goed idee zijn. Dat hij dan over 2 jaar, nadat dat sportradio
8: ineen is geklapt,
7: ben jij dat hij dan terugkomt. Sportradio.
8: Ja, leuk dat je een beetje interesse toont.
7: Oh, sorry, daar had ik nog niet meegekregen.
6: Nee, hij staat al op de programmering, man.
7: Met Twan van Peperstraten.
6: Ja.
7: Tom van het Hek.
6: Maar Hein is vrijdagavond van 11 tot zaterdagochtend 4.
8: Van 7 tot 11.
7: Ik vind dat heel mooi dat hij dat doet.
6: Wie, Hein?
7: Ja, tuurlijk. Hartstikke mooi, man. Sportzender op de radio.
8: Ja, maar volgens Valentijn
6: is niet zijn sportzender.
4: Maar kun je niet gewoon een sportzender van een stelletje
6: bejaarden?
7: Zijn we allemaal bejaarden? Ja. Het zijn wel echt allemaal bejaarden.
8: Ja, toen ik daar rondkeek, dacht ik ook wel van, oh ja, ik ben hier wel echt de jongste.
7: Maar ik zat alleen te denken, want je gaat de hele dag sport uitzenden. Ja. De radio.
8: Ja,
7: hoe doe je dat?
8: Nou ja, er is toch genoeg te bespreken,
6: muziek,
8: vooruitblikken.
6: Er zit
8: ook
6: muziek tussen.
8: Wordt ook muziek gedraaid, interviews, gasten over de vloer.
7: Oh, leuk.
8: Wordt echt leuk. En dan richting de avondwedstrijden of richting weet ik veel. Elke dag is er wel wat te doen. Zo'n EK-atletiek, dat kan je gewoon live coveren. Bijvoorbeeld.
4: In die oude kant?
8: Ja, nou ja, noemen we ze nou.
4: Maar die kun je ook weer inzetten als Ajax-watcher.
7: Nee, maar je moet toch de rechten hebben om dan radioverslag te geven?
8: Ja.
7: Of heb je een geitenpaadje gevonden?
8: Ga ik me niet over uitleggen. In ieder geval, dat is niet aan mij. Ik weet niet precies hoe ze dat gaan doen. Maar in principe... Maar
6: volgens mij mag je wel, als je iets op televisie ziet, mag je dat gewoon roepen.
8: Precies.
7: Ja, ja.
6: Dus
8: dat is de truc.
6: Ja, dus dat zou
7: leuk
6: zijn.
7: En wat is de frequentie?
8: Het is in de Randstad. Het is sowieso op DAB Plus te beluisteren. En in de Randstad is het ook op de FM te beluisteren. En op internet.
7: En doe jij de leader?
8: Ik ben presentator. Dus,
7: ja, maar heb je ook de leader? Weet je, zoals...
8: GPR Sportradio met Hein. Ja,
7: ja, zoiets.
8: Ja, dat, ja. Maar goed, mijn zusje dus.
6: Maar ze gaat op voor de wereldtitel, hè?
8: Die gaat op voor de wereldtitel.
6: Wanneer?
8: Aanstaande zaterdag.
6: Ja, op de morgen dus.
8: Ja, in de dubbel 4.
6: Wel een makkie, want die andere 3 die zijn allemaal al wereldkampioen geweest vorig jaar.
8: Ja, en Olympisch.
6: Dus ze zit er een beetje als voor spek en bonen bij dan.
8: Ja, precies. Zo zou ik het inderdaad aan haar
6: verkopen. Ja.
7: Maar...
6: Het was wel een aardig verhaal.
7: Ja, toch?
6: Ja.
7: We hebben ook in de kranten gehad, Steven.
6: Ja, dat ze een ding had. Een soort sabbatical of zo.
8: Ja,
6: is het wel knap als je dan weer terug komt

0: kunnen interessant voor hem zijn om een transfer te maken, wellicht. Ja.
1: Ik dat hij dat ook wel wil. Volgens mij was de belangstelling vanuit de Premier League.
0: We moeten Ajax nog even afvinken. Dan zijn we daar voor nu klaar mee.
1: Het was wel natuurlijk terecht dat hij nu die Tolu eindelijk een keer de kans gaf vanuit de basis te spelen.
0: Ja,
1: ja, en dan tikt hij er twee in. Ja, dat is wel wat je van de spits verwacht. En we zagen onze vriend Marcus Leonardo.
0: Ja, maar Wim Kieft ziet het in hem zitten.
2: Is wel echt heel
0: Wim
2: Kieft
0: is positief.
1: Het is niet zielig.
2: Het is niet zielig.
1: Nee, het is niet zielig. De man verdient klauwen met geld.
0: Ja.
1: Het is gewoon een fout geweest dat ze hem voor dat geld hebben opgehaald en zoveel geld aan salaris geven.
3: Ja, want het seizoen is al twee wedstrijden weer.
0: Maar als je veel geld verdient, maar als je zulke
1: kansen, Mike, dit werkelijk waar. Ik begrijp best dat die jongen zonder enig vertrouwen rondloopt. En nu die Tolu, die schiet natuurlijk twee in. En dan moet Michel na afloop niet zeggen, ja, hij deed er prima, deed zijn verdedigende werk, zijn aanvallende werk, zijn loopacties. Maar uiteindelijk wordt een spits, en dat is wat Van der Zee natuurlijk zei, hij kan niet meedoen. Hij kan niet meedoen in het spel.
0: Maar Wim Kieft is toch nog wel positief?
1: Nou,
0: iets meer?
1: Vond ik niet zo positief.
0: Nee, iets positiever.
1: Ja.
0: Dat hij wel zijn draai kan vinden in Ajax.
3: Je gaat er gewoon 20 maken.
0: Ik wou alleen nog even Tsigankov aftikken, want die is dus uiteindelijk binnengehaald voor een scherpe deal.
3: Ja, ja, wel heel bijzonder.
0: Berghuis plus, hoor je vallen. Heel waardevol geweest voor Girona. Levchenko had je ook gesproken, die hoog opgaf over zijn kwaliteit.
3: Ja, hij zei wel dat hij geen hele snelle speler is. Niet echt heel erg van de 1 tegen 1. Dus het is geen type gods. Maar wel dat hij heel goede momenten herkent. En in die zin wel gewoon een diepgaande buitenspeler is.
0: Mm-hmm.
3: En dat hij de momenten heel goed herkent. Hij heeft scorend vermogen. Goed linkerbeen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. En je speelt natuurlijk niet zomaar 67 interlands voor Oekraïne. Dus
1: Oekraïne, dat is nou niet zo dat ze de... dat ze daar een overschot aan internationals hebben.
3: Maar noem je even 5 mensen die 67 interlands hebben gespeeld.
1: Nou ja, kijk, op het moment dat je een aardig balletje kan raken, dan kom je misschien al snel in het Oekraïne zelf, toch?
0: Is wel.
1: Maar ik moet het nog zien. Wat Mike zegt, dat wel. Want als je zijn assists en zijn goals, dan komt hij iedere keer, één keer 12, andere keer 9, dan weer 14 heeft hij. Dus dat heeft hij wel aardig gedaan. Maar hij heeft Girona ook niet van de degradatie kunnen.
0: PSV had nog interesse in hem schijnbaar toen hij naar Girona ging.
3: 3,5 jaar geleden.
0: Ja, dus
3: was na het vertrek van Gakpo. En toen koos hij voor Girona. Michel kent hem uit die tijd. Dus Jordi Cruijff heeft het Spaanse voetbal natuurlijk ook op de voet gevolgd.
0: Ja.
3: Dat zij denken dat het een versterking is. Ja, laten we vooral gaan kijken of het wat is.
0: Wel weer de derde speler van Girona.
3: Gelijk afzagen.
0: Wel weer de derde speler van Girona die haalt.
3: Zeker.
0: Ja.
1: Ja. Nou, er moest wel een speler komen, want het hele jaar met Berghuis, dat ga je niet redden. Dat redt Berghuis niet meer.
0: Nee,
1: 40 wedstrijden. Wat zeg je?
0: Je hebt Edwardsen nog.
3: Viel best aardig in. Maar die stond volgens mij op de planning om ook verkocht te worden. Als daar een goed bod voor komt, dan mag die weg.
0: Nou, laten we dan maar even de laatste transfer prikkelen richting die deadline meenemen. Ben je nog zenuwachtig dat de sterkhouders Feyenoord gaan verlaten, Hein?
2: Ik hoop het.
0: Ja?
2: Wat geld in het laadje? Ueda vertrekken of zo?
0: Ja, maar Hartsmoussa is natuurlijk...
2: Nee, Hartsmoussa is ook een ander... Het zou een aanlating zijn
3: je
2: als...
3: Je hebt al een geweldige spits terug natuurlijk, met Nacho Ferri.
2: Ja, zeker. Ja, dat is... ja. Dan kan je alles... Ja.
1: Hoe heb jij hem al gezien of niet?
2: Ja, tuurlijk. Tegen,
1: ja, live bedoel ik?
2: Tegen Sparta.
1: Oké, okay, ja.
2: Was hij...
1: viel die heel goed.
0: Daar was jij positief over.
2: Nee.
0: Toen had je waarschijnlijk nog vakantie.
3: Dat was Jorik Hocker.
1: Nee,
0: jij bent wel naar een wedstrijd van Feyenoord.
1: Ja, tegen Club Brugge.
0: En toen was je niet heel negatief.
1: Nee, toen was ik niet positief. Oh. Omdat hij gewoon niet kan bewegen.
2: Hij
1: beweegt gewoon slecht.
2: Hij is heel traag.
1: Hij is heel traag.
3: Maar ook voor hem geldt. En ook, geef hem wel even
1: schieten. Het schieten. Ja, maar daarna kreeg hij de kans tegen Sparta. Nou, dat was het dramatisch. Ja, en dan denk ik ook, je hebt ook Van Persie daar rondlopen. Nou, Ueda is natuurlijk eerste keus voor Van Bronckhorst. Maar ik hoop ook voor Feyenoord dat ze nog wel wat kwijtraken. En ik ben nu vanwege die column, die had ik dan gemaakt over Feyenoord en die vrienden van Feyenoord en het uitkopen. Nou, toen kwam Reed weer boven tafel. En Mike zei het al eerder, toen was ik wel op vakantie. Ja, dat Feyenoord natuurlijk eigenlijk een geweldige kans heeft laten lopen door die Reed niet te verkopen voor dat geld. Het geld wat ze konden krijgen, 30 plus, daarmee zou hij gewoon de recordverkoop van Feyenoord zijn.
0: Ja,
1: en die staat nu op 32 miljoen en hij is voor nul binnengekomen. Of bijna voor nul van Volendam gekomen.
3: Maar het is bijna onverantwoord, hè, omdat gewoon uiteindelijk niet... en dan kan iedereen roepen dat het een fantastische onderhandelaar is, Rico. Maar ja, het kan ook gewoon onverantwoorde onderhandelaar zijn. Jij kwam met het voorbeeld van Dumfries aan.
1: Ja, nou ja, Dumfries is ook voor 25 miljoen... is hij van Inter naar Real Madrid gegaan. Ja, en als je dan 30 tot 35 miljoen voor Reed...

0: kan krijgen die nog geen interne land heeft gespeeld. Die er ook nog niet tegenaan heeft gezeten. Ja, dan denk ik ook, ja, dit zijn wel bedragen. Dan moet je op een gegeven moment ja zeggen. En wat Mike zegt, dan kan je een harde onderhandelaar, kan je een imago opbouwen van ik zeg overal nee tegen. Maar dan ben je nog niet een goede onderhandelaar. Nee. Kijk, en door nee te zeggen nu tegen AS Roma voor dit bod, wat een gigantisch bod is voor een rechtsback, die zich eigenlijk ook nog moet bewijzen, bedenkt AS Roma zich ook wel twee keer. En met AS Roma misschien wel meer Italiaanse clubs. Dus het is gewoon niet slim.
1: Humphries had toch iets van een clausule of die kon voor een lage
2: weg. Voor 25 miljoen weg.
3: Ja, aan de andere kant kan je ook zeggen.
1: Nee, maar dat kun je natuurlijk in die zin dan niet helemaal vergelijken. Nee,
2: maar kijk, die keiharde onderhandelaar. Het is algemeen bekend dat Feyenoord eigenlijk moet verkopen. Dus Ueda, Hartmusa of Riet moet misschien nog wel weg. Kijk, het zou natuurlijk wel een beetje gezichtsverlies zijn voor die harde onderhandelaar. Als hij dan voor minder dan 34 miljoen weggaat in de laatste dagen van de transfermarkt.
4: Ja. Maar aan de andere kant, Riet is 20. Er zit nog een enorm potentie in. Dus ik denk dat hij ook nog wel meer kan opleveren.
2: Nicolai Jurgensen, ja. 17 miljoen.
4: Ja, dat is een totaal andere.
2: Zeker,
4: ja,
2: maar Riet kan nog ook geblesseerd raken.
4: Ja, dat begrijp ik.
0: Maar hij was vorig jaar al een tijd geblesseerd.
1: Maar Jurgensen zat toen op zijn absolute top en is daarna alleen maar minder geworden. Maar Riet heb je misschien wel de potentie.
0: Ja, daar heb je de potentie. En hij kan ook bij het Nederlands elftal komen. Ja. Tuurlijk heb je de potentie. Alleen, ja, en nu wordt er natuurlijk gezegd van Feyenoord kan zijn eigen, de aandelen van de vrienden van Feyenoord, die hebben 49% van de aandelen sinds 2010. Die kunnen ze nu terugkopen voor nu de helft. En de andere helft, de andere 25% voor over 2 jaar. Ja. 2 keer een tranche van 17,5 miljoen. Nu zeggen ze, ja, ze hebben het geld er niet voor. Hè, want de Kuip moet ook verbouwd worden en dergelijke. Ja, dan doe je wel iets verkeerd in de transferperiode. Want jij moet dan gewoon zorgen dat je wel het geld hebt om dadelijk weer volledig baas in eigen huis te zijn. Nu heb je dus 2 commissariszetels ben je kwijt aan die vrienden van Feyenoord. En geweldig wat ze hebben gedaan, hè, al die jaren terug, door Feyenoord te redden. Maar Feyenoord is inmiddels geen 65 miljoen meer waard, wat er toen waard was. Ja. Feyenoord is 500 miljoen waard. Ja, dan moet je eigenlijk, als je de aandelen in eigen beheer kan krijgen, moet je dat natuurlijk altijd doen. Dan ben je baas in eigen huis, als club zijnde. En nu ben je afhankelijk van deze mensen. En deze mensen, die zitten niet voor het geld. Want ze krijgen 3 miljoen euro meer terug dan dat ze hebben geïnvesteerd. Hè. Dat is al niet volgens de afspraak, maar oké, dat hebben ze dan Feyenoord dan gedaan. Dan denk je van, er valt veel meer geld op te halen voor Feyenoord. En dat is wel de toekomst van de club. Maar en dat zijn deze mensen niet.
2: Maar vind jij ook dat Dennis de Kloeze eigenlijk te weinig waardering heeft gekregen voor hetgeen hij heeft gedaan? Misschien niet eens zozeer van jou, maar wel van de buitenwacht, de fans. Want hij heeft gigantisch veel verkocht. Hij heeft heel veel geld verdiend voor Feyenoord. Hij heeft het stadion en de club bij elkaar gekregen.
0: Ja. Nou,
2: En dit is natuurlijk in feite, met het rekenvoorbeeld dat jij geeft, ook een hele goede deal als je voor 500 miljoen kunt terugkopen. Voor,
0: ja.
3: Hoe duur waren die aandelen?
0: Die aandelen waren toen 32 miljoen. En die zijn natuurlijk toen gegeven tegen 49%. En toen zeiden ze ook van, jullie krijgen nooit meer terug. Mm. En dat zeiden ze, nee, daar zijn we het mee eens. Ja. Dus je krijgt 32 miljoen terug. Maar toen in die onderhandelingen vorig jaar, vorig seizoen, toen waren er wat geluiden van die vrienden. Ja, we willen toch wel wat meer, want Feyenoord is meer waard geworden, dit en dat. Nou, toen heeft Feyenoord gezegd, oké, dan gaat er 3 miljoen op.
4: Kunnen we niet 10% Borges verkopen voor die aandelen?
0: Ja, natuurlijk, maar je verkoopt Borges.
1: In één keer klaar.
0: Dan kan je nog geen 1% van de aandelen van terugkopen.
4: Doe het zo.
1: Het blijft toch een mysterie dat Malen gaat er bij AS Roma spelen. Huppatee, legt er weer 3 in met Dybala. Is een soort magisch duo.
0: Ja, geweldig. Nou, nu nog een keer bij het Nederlands elftal. Alleen, daar loopt geen Dybala rond.
1: Misschien dat Xavi iets kan losmaken.
0: Ja. Nou, ik heb wel door dat Frenkie de Jong, dat wordt zijn grote man. Alleen, wat hij wel zei, en dus hij had de beelden waarschijnlijk wel gezien, hij moet meer gaan brengen. Daar was Frenkie zelf natuurlijk niet helemaal mee eens. Maar dat zei hij ook letterlijk. Voor mij was dat een interview bij KNVB TV of iets dergelijks. Dat hij ook wel verwacht van hem dat hij meer gaat brengen bij het Nederlands elftal. Nou ja, dat willen we allemaal.
1: Maar kun je dat verwachten van een speler die toch achter in de 20 is?
0: Natuurlijk. Ja, maar hij moet gewoon veel nadrukkelijk aanwezig zijn. Veel dominanter moet hij zijn.
1: Ja.
0: Binnen dat Nederlands elftal.
1: Hij heeft ook contact opgenomen natuurlijk met Virgil. Met Memphis heeft hij contact gehad.
0: Het bijzondere is, normaal gesproken, je wordt bondscoach en dan bel je of je gaat langs bij je aanvoerder. Koeman ging toen langs, maar toen zat Virgil, die zat al. Nee, die twijfelde of hij nou wel of niet zou doorgaan na het EK. Nou, dan heb je een gesprek en dan denk je bij, nou, als we bij elkaar komen, dan heb ik een volgend gesprek. Maar het is dus wel nodig om een volgend gesprek te hebben voordat ze bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gesprek zou gaan. Want de manier waarop Xavi wil spelen is niet echt waar Van Dijk zich echt lekker bij voelt. Op die middenlijn
1: hoge druk.
2: Ken jij Dijverson nog?
0: Ja.
1: Getafe.
0: Ja,
1: Getafe. Komt ie. Dat was toch... Nee, serieus.
0: Ja, hoor.
2: Ajax Getafe.
1: Ja, ja, die kreeg toch die aansteker tegen zich aan... waarna die te aarde stort alsof die doodging. Die?
0: Maar voor mij heb ik al een keer verteld... die club is echt onder de jeugd, is dat cult, hè? Die is zwaar cult.
1: Want ja, klopt, ja.
0: Die winnen allerlei wedstrijden. Die hebben zich nu ook Europees gekwalificeerd. En die hadden geloof ik één wedstrijd in het hele seizoen... dat ze meer balbezit hadden dan tegenstander.
1: Ja?
0: Ja. Er is helemaal niks veranderd. Die Bordelas. Ze staat trainer, die is overal, voor de rest is die mislukt, maar die is daar. En
2: komen naar de Arena. Jij gaat heen, hè?
0: Ja, die gaat kijken.
4: Weet als je ook op...
0: Ik weet zeker dat ik thuis, dat ze gaan vragen van...
2: kunnen we heen?
0: Die willen we zien,
4: Ja, dat snap ik wel, ja.
0: Ja.
2: Schijn nog kaarten.
4: Als je dus googelt op Getafe en Dijverson, dan krijg je ook meteen... die wedstrijd dat hij daar op de grond ligt. Ja. Iets van 4 van de 5 foto's zijn dat hij op de grond ligt.
0: Ja.
2: Maar Ajax speelt Atalanta thuis, Getafe thuis, FC Toen, weer Zwitsers. Uit tegen Midtjylland, STVV, standaard. En Hajduk Split.
0: Wow. Hajduk Split. Maar wie zijn die? Spelen ze maar 2? Nee, welke is de derde thuis?
2: FC Toen, Getafe en Atalanta.
0: Nou, Getafe en Atalanta is nog wel waardig, hè?
1: Zit te kijken waar die Divers zijn nu.
0: Maar
4: Getafe?
1: Nog steeds?
0: Ja. Nee, joh.
1: Nee, die zal er weg zijn, toch? Zit het nu even
4: Oh, nee. LDU Quito.
0: Maar dat is ongelooflijk dat die wedstrijd is in het collectieve geheugen... van alle Ajax-fans blijven hangen, die wedstrijd. Dat was toen met Ten Hag, hè?
1: Toen ging het ook heel slecht, inderdaad.
0: Maar het ging best wel aardig met Ajax, want Ten Hag zat er toen.
1: Ja, maar die wedstrijd, toen waren ze...
0: Ja, die wedstrijd, ja.
1: Toen was dat niet het begin van dat het een beetje minder ging?
2: Nee, het was 2020, toch? En daarna werden ze gewoon nog... hadden ze volgens mij toen 6 overwinningen in de Champions League.
1: Oké.
2: Maar Twente, Paphos thuis, Kairat Almaty, FC Toen ook. Dus die komen en naar Amsterdam en naar Enschede. Uit tegen Freiburg, Red Imps en Aarhus.
1: Ja, overigens, Xavi vond ik wel aardig bij die persconferentie.
2: Vond de loting niet zo interessant, Pim.
1: Nee, wel, maar ik vind het niet echt dat ze daarover door moeten.
2: Getafe was best aardig.
1: Getafe is schitterend.
0: Dat hebben we over gehad.
1: Ja. Nee, Xavi kreeg toch ook die vraag over die Saoedische competitie. Ja. Dus welke journalist stelde die vraag? Want ik had het idee, toen vroeg Xavi terug... heb je wel eens gekeken dan naar die? Ja, en toen zei de journalist, ja. Want die heeft ik geen wedstrijd gezien, dacht ik toen.
0: Nee, die was niet helemaal goed voorbereid. Want hij komt zelf natuurlijk uit de zandbak, Xavi.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dus die gaat dat natuurlijk absoluut niet afkraken. En als daar goede spelers rondlopen, dan ga je ze ophalen. Alleen ja, die had natuurlijk moeten zeggen... nee, maar je voorganger Ronald Koeman... liet Bergwijn daar in feite verrotten.
1: Ja.
0: Dus, maar Koeman heeft volgens mij ook...
2: Wijnaldum
0: wel meegenomen.
1: En wat vind je
2: en dat zat waarschijnlijk meer in de communicatie. Want Bergwijn die had hem er niet in gekend dat hij naar Saudi-Arabië ging. Dus dat was volgens mij ook een persoonlijk afrekeningetje.
0: Ja, ja.
2: De ochtend zelf, ik weet niet of je dat gelezen had... toen hadden we Aantje Afkoopsom, Adem Mos... en die pleitte al gewoon voor het meenemen van, van de spelers uit de zandbak.
4: Gewaagde mening wel als die spelers, Somerville, Reinders en...
2: Ja, en Bergwijn.
1: Ja, okay. Je komt er bijna niet omheen natuurlijk, inderdaad, die Saoedische competitie.
0: Maar er zijn er 40 of 50 spelers op het WK. Ja, dat is natuurlijk geen hele kleine competitie dan. Er lopen best wel goede spelers rond.
1: Nee. Toch eens kijken of Chris Woers die rechter kan bemachtigen.
4: Of Kees de Smit. Of Burchell. Ik vond het wel. Er zaten veel dingen in die persconferentie die toch.
1: Ja, ik vond het schitterend.
4: En Nigel de Jong. Oh. Het hoogtepunt was hij, maar op een gegeven moment nam hij een slokje van dat sportdrankje. Maar omdat hij kwam een beetje zenuwachtig over. Hij kreeg de topper niet.
0: Nee.
4: Toen hij draaide de dop de verkeerde kant. Dat vond ik zoiets grappigs. Dat denk ik toch een beetje, weet je wel.
2: Misschien had hij Patrick Kluivert even kunnen bellen.
1: Wat ik wel zat te denken, als je dan zo... Ik weet niet of je het ook wel eens hebt meegemaakt, Fiele, dat je dan een belangrijk moment hebt en het zweet overal onder vandaag gutst.
4: Ja, heel Amerika heb ik
1: dan
4: last.
1: Dan moet je eigenlijk zeggen, joh, Nigel, weet je, loop even naar achter, doe een handdoekje eroverheen, trek een
0: Ja. Maar hij had natuurlijk zichzelf veel makkelijker kunnen maken door gewoon te zeggen, hier hebben we onze nieuwe bondscoach. Als jullie vragen hebben aan mij, prima. Maar nu ging hij een hele referaat houden over hoe zij uiteindelijk bij Xavi Ja, ja, dat waren allemaal KNVB-mensen. Die, Clarence.
1: Maar niet wel, niet de pers.
4: Wie begon?
0: Clarence begon. Die zat schuin voor mij. Die begon. Die tik-tik. Toen al die KNVB's, want die hele zaal die zat vol.
1: En de journaal alleen niet? Niemand klappen.
2: Nee, ja, alleen voor alle verantwoordelijkheid.
0: Dus nee, maar dat had hij gewoon slim. Want het was volgens mij in Engeland en Duitsland was het ook wel een punt van. Ja, hoe kan je op het moment dat je een nieuwe bondscoach presenteert. Ja. Het hele proces vertellen en waaruit blijkt dat hij derde keuze is.
1: Ja,
0: ja, kan niet, joh. Ja,
1: daar reageerde hij wel goed op, hè? Ja, maar, in ieder geval op het podium.
0: Xavi. Ja. Ja, die deed wel uitstekend, ja.
2: Maar ze gingen niet parallel, totdat Michael Geijzer opeens wel parallel met Xavi.
0: Ja.
1: En felicitaties van Van Gaal.
0: Ja.
1: En Rijkaard zag ik volgens mij ook nog ergens voorbij komen. Ja. Bij Rijkaard maakt het dan altijd een indruk bij mij, ik weet niet. Ja. Omdat je hem zo weinig in de publiciteit ziet, vind ik dat dan altijd wel mooi.
4: En Louis zoveel, wil je zeggen, of...
1: Nou, Louis, ik zag zelfs nog een...
0: Maar het ging ook weer over Louis. Die hele felicitatie. Er was weer vijf of zes keer ik.
4: En het allermooiste vond ik, deze natuurlijk ingeknipt. Dus die heeft waarschijnlijk, want het was helemaal teruggebracht naar 40 seconden. Dus ja. Een minuutje. Waarschijnlijk heeft hij gewoon een filmpje van 5 minuten ingestuurd.
0: Ja.
4: Heel zijn cv eerst opzond.
1: Ja. Hoort ook bij de University of Football.
4: Ik zat dat gewoon voor te stellen dat er een editor zit die dat dan moet terugschroeven naar.
0: Ja.
2: Maar over filmpjes en legendes gesproken, volgens mij is het ook. Jij vindt hem ook geweldig. Fatih Terim.
0: Fatih Terim is top.
2: Ik kreeg opeens van de week.
0: Turkse bondscoach.
2: Niet toevallig, maar ik kreeg wel toevallig een appje. En er stond Galatasaray pers. Maar de oud persvoorlichter van Galatasaray, dat is nu de persoonlijke PR-man van Fatih geworden. En ze zijn bezig met een filmpje waarbij internationale journalisten vragen kunnen stellen aan Fatih. Of ik wel even deze vragen wil stellen. Ja. Dus die waren keurig volgekoud over Wesley Sneijder en zo. Dat heb ik vanochtend even gedaan. En ook wel, die hebben wij ook gezien in Turkije. Ja. Springen langs het veld.
0: Ja, topcoach. Hij kan er niks van, maar het is echt geweldig.
2: Daarom hebben ze mij gevraagd om het filmpje in te spreken.
0: Geweldig acteur.
4: En als je twijfelt, kan je altijd nog live op tv ontslag nemen. De coach van Trabzonspor.
0: Wie deed dat?
4: Ja. Trabzonspor. Nou, het verlies tegen Ferencvaros zei hij kapper mee.
0: Ja?
4: En toen heeft een dag later heeft
0: de directeur gezegd... Dat had Koeman ook moeten doen.
4: Heeft de directeur gezegd, kan niet, je blijft.
0: Oh, ja?
4: Dus die blijft.
0: Nou, dan had ik wel de Koeman nog gehouden.
4: Ja.
0: Als hier,
1: Is Sam van Duin een goede aanwinst voor FC Utrecht? Je zei natuurlijk een paar podcasts geleden dat Utrecht het een beetje moet doen met het scharrelen van aanwinst. Ze spelen dit weekend tegen PSV natuurlijk, Utrecht-PSV.
2: Ik heb Sam van Duin vorig jaar een aantal keer bij Telstar gezien. En ik vind het echt zeker een spits met heel veel potentie.
1: Ja.
2: Goeie spelers, toen voor Telstar. Het lukt Correa nog niet heel erg om Utrecht te laten voetballen zoals Telstar. Maar als hem dat uiteindelijk wel gaat lukken, ja, gigantisch bruikbaar spelen.
1: Ja, een belangrijke wedstrijd komend weekend. NEC heeft die Geiger aangetrokken, schijnbaar. De defensieve middenvelder. Dat is ook een nummer 6 volgens mij, of niet? Ja. Maar dat werd ook nog in verband met Ajax gebracht. Speelde bij Hof, heeft een enorme carrière.
2: Door wie dan?
1: Dat verscheen gewoon.
0: Nee, maar net weet je, die jongen die zit al een heel tijdje op doodspoor. Die het vorig jaar geloof ik verhuurd aan Hebbedien. Omdat hij bij Hoffenheim niet aan het spelen toe kwam. En nu kwam hij weer niet aan het spelen toe. Dus dat is geen. Dat is niet de grote nieuwe nummer 6 van NEC. Dat kan ik me niet voorstellen.
1: Maar misschien voor NEC wel.
0: Ja, maar wel om erbij. Je kan natuurlijk niet met 11 man. En dat niveau moet natuurlijk wel redelijk hoog zijn, wat er vlak achter zit. Mm. Dus dat zou misschien wel kunnen. Ja.
2: Maar wat maakte jij druk over Wilco van Schaik trouwens? Over NEC?
0: Oh ja,
2: ik zag een filmpje.
0: Nee, het ging over de manier waarop hij sprak over die club uit Noorwegen.
1: Ja, een beetje
0: denigrerend. Het was gewoon.
1: Het is dit allemaal voor zooi.
0: En ik weet wel, want Wilco is natuurlijk een beetje een popiopie. En dan staat er iemand van de Gelderlanden bij. En dan even stoer doen. Dan denk ik, je hebt net met 3-1 op je kloten gehad thuis van Bodo Glimt. Die club heeft het geweldig voor elkaar, goed elftal, alles erop en eraan. En die zijn bezig om dat geld wat ze nu allemaal aan het verdienen zijn langzaam te investeren in een nieuw stadion. En dan ga jij nog even roepen van dit en dat. Alsof NEC een voetbalwalhalla speelt daar in Nijmegen. Mooie omgeving, maar het stadion zelf stelt natuurlijk ook geen ruk voor. En dan krijg ik weer filmpjes van dat hij op een boot zit en met de ondergaande zon. En dan staat hij weer te zingen. En dan denk ik, jongen, zorg jij nou dat Dirk Schreuder dat hij gewoon een paar goede verdedigers krijgt voordat je de Champions League ingaat.
1: Zo. Nou, punt. Waarvan akte?
0: Dat was het maar.
2: Je komt hem wel aardig in deze voorzitter.
1: PSV zal misschien zich ook nog wel gaan. Natuurlijk, nog steeds hebben ze wat geld beschikbaar. Nou, zeker met Veerman en Saibari die vertrokken zijn. Is natuurlijk wel Sano voor teruggekomen. Maar ik ben benieuwd wie die nog gaan halen. Want dat moet ook nog wel.
0: Ja, daar moet ook wel wat bij.
2: Maar dat is ook, om nog even terug te komen op Feyenoord. Feyenoord had volgens mij al heel snel een akkoord met die Samuel Uwaiza.
1: Ja. Ja.
2: Maar ja, doordat ze niemand verkopen. Ja, die jongen die zal zich inmiddels ook behoorlijk vervelend voelen. Dan kom je tot een akkoord met de club. En dan kan die club helemaal niet.
1: Dus in de wachtkamer.
2: Ook daarom hadden ze Riet waarschijnlijk gewoon toch moeten verkopen.
1: Zijn we dan er doorheen, mensen? Er is van alles heeft de revue gepasseerd, deze podcast. Ja. Hein, heb jij nog iets?
2: Ik ben ontzettend verheugd op Telstar Ajax van
1: zondag. Ja, mooie wedstrijd.
3: Wil je nog iemand bedanken?
1: Waar doe je precies op?
3: Nou, hij.
1: Hè? Oh god. Ja. Nee, ja, nee. Ja, nou ja, kijk, ik moet wel zeggen, Weghorst heeft natuurlijk ook wel enorm onder vuur gelegen. Zo simpel is het toch ook. En dat hij dan dit nu uiteindelijk...
0: Ja, dat hij zei dat hij zelf ook de weg kwijt was de afgelopen weken.
2: En,
0: ja,
2: nee, maar dat
0: hij volledig de weg kwijt was. Nou ja, ja en dat hebben wij ook gezegd.
1: Het fanschap.
2: En dat hij ook heel slecht voetballen gaf hij ook toe.
0: Dat slaat natuurlijk weer helemaal nergens op.
1: Oh.
0: Nee. Hij was wel de weg kwijt, maar dat heeft niks te maken met dat hij zich aan de ene kant speler en aan de andere kant fan voelt. En dat hij daarmee te dealen had. Ja, pleur.
1: Maar als jij, als jij nou ook...
2: Maar ik hoop echt dat jij gewoon op de terugweg even in aanraking met God komt. En dat je misschien de volgende keer...
0: Iets, Gods, of met God.
2: Dat God je ook iets positiever kan laten praten.
1: Ja, dat is een kompas, hè?
0: Ja,
1: wat is in jou, wie is jouw kompas?
0: He?
1: Nou, die kop hem maar in.
0: Ik even blij. Die zit hier niet aan tafel. Groot. Ja, hij zit wel aan tafel, ja. Dat ben ik zelf.
1: Ja, is dat het?
0: Ja, natuurlijk, ja.
1: Niks van geloof.
0: Nee joh, dat gaat helemaal nergens over. Dat ging ook over die viaduct. Daar heb ik ook nog een verhaal zitten lezen. In het Nederlands Dagblad. Ja. Nou, dat is natuurlijk een christelijk krantje.
2: Bang voor de dood, hè?
0: Bang voor de dood. Hij hoopt dat hij de angst... om dood te gaan, dat hij dat een keertje kwijtraakt. Nou, je denkt ook van, ja, je gaat dood en dan ga je dood. Ja. Prima, maar...
1: Er is ook wel het gedoe over als je dood gaat.
0: Hè? Ja, maar daar heb je zelf niks meer mee te maken. Nee, dus ja, hoe makkelijk kan dat zijn?
3: Ja. Je carpaccio uitdelen op je bruiloft.
1: Hoe ziet je
0: nou, dan ben ik er niet meer, dus dan deden ze maar uit wat
1: maar
0: ze willen. Maar mij hoeft er helemaal niemand te komen.
1: Wil je wel graag dat James Last wordt gedraaid op jou?
0: Ja, vanzelfsprekend. Ja?
1: Mogen wij ook komen?
2: Dan ga je ook
0: helemaal over. Niemand te komen.
1: Wij mogen niet komen?
0: Er hoeft niemand te komen.
1: Iets van Mike Verwij?
2: Het ging erover. Dan neem binnenkort iemand afscheid bij de KNVB. En toen... ik zeg maar, hoe gaat het nou als jij binnenkort afscheid neemt?
1: Nou,
2: dat wordt een feest.
0: Nou, dat wordt helemaal
1: een dolle boel, ja.
0: Dat is gewoon door de deur.
1: We hebben het in de oven en klaar.
2: Toch? Telefoon in de oven en klaar.
0: Ja, wel in de oven.
2: Nee, dit ging...
1: Ook cremeren, toch?
2: Dit ging over zijn afscheid bij de telefoon.
0: Ik heb nu een paar mensen meegemaakt dat het cremeren, dat is prima, want dan ben je is zo over.
1: Maar wil je dan niet ergens bij een boom liggen?
0: Nee,
1: dan
0: kom je niet bij een boom te liggen. Nee,
3: bij een kas?
0: Nee. In een waarhuis.
3: In een waarhuis?
0: Ja.
2: En waar moeten we je as verstrooien?
0: Nee, joh.
2: In de Kuip?
0: Ik weet er niks meer van, dus ze doen maar wat ze willen.
1: Oké. Nou ja, we houden er dan maar mee op hier in de podcaststudio. Tot de volgende.
0: Ja, we moeten er nu wel ophouden, maar hoop er nog niet mee op te houden, dat niet.
3: Nee,
1: maar je bent wel bijna met pensioen.
0: Maar als dat gebeurt, dan gebeurt het. Ja.
2: Eerst nog dat WK in Portugal, in je achtertuin.
0: Ja.
1: Tot de volgende.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen blijven langer vastzitten. Het zestal zou de middelen via een webshop hebben verkocht. Afgelopen dinsdag werden de 2 mannen en 4 vrouwen uit Limburg aangehouden. De politie doorzocht toen meerdere panden en haalde de websites ook offline. De in beslag genomen middelen worden nog onderzocht op illegaliteit. Mensen die na aankoop gezondheidsklachten kregen, worden gevraagd om zich bij de politie te melden. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Het land wil een waardige begrafenis regelen. Mladić was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager. Het weer: in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 richting Den Bosch. Vanaf Utrecht ben je langer onderweg tussen Beest en Zaltbommel. Je treft 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 15 tot 20 minuten vertraging. Op de A12 richting Duitsland is het weer druk door de Duitse grenscontroles. Vanaf Zevenaar betekent dat 15 minuten extra reistijd. En tot slot nog een ongeluk op de A15 richting Rotterdam. Vanuit Gorinchem beland je tussen Sliedrecht-West en Hendrik Ido Ambacht in de file. 2 rijstroken zijn er dicht en je doet er 10 minuten langer over.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: The X-Vibe, Jesse Sprikkelman.
4: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

dit is The X-Vibe. Mijn naam is Jesse, Campbellpatton, Elderbrook en cola. Jaarlijks wordt er wereldwijd 100 miljard liter cola gedronken. Ja, dat is veel. Niet zo heel gek dat er dus een house track over gemaakt is. In de VS tussen de 20 en 22 miljard liter per jaar. Europa 19 en 21 miljard liter. De gemiddelde Nederlander die drinkt 38 liter per jaar. Dat is veel, hè? Het is de favoriete frisdrank

wat nieuwe dingen bij. En dat allemaal in de blender. Dat zorgt voor dit uur radio. Daft Punk. Sinds 1993 zijn ze bezig. 2021, toen zijn ze officieel gestopt. Want dat is ook alweer een tijdje geleden. En in totaal hebben ze zo'n 17 grote internationale muziekprijzen gewonnen. Brit Awards, Billboard Music Awards, Unsoweit, de Grammy Awards. En in totaal wordt hun vermogen geschat op 140 miljoen. En terecht, want daar hebben ze voor gewerkt. Hard gewerkt zelfs. Daft Punk is dit. In the X-Vibe.

kort doorsturen van deze track. Ik kende hem niet. Floorplan Never Grow Old is al een tijdje uit. 2014 komt hij uit. Dat is al dik 10 jaar oud, dus deze track. Lekker. Never Grow Old is sowieso een goed motto. Mocht je ook denken, hey, ik heb nog wel een houseplaatje wat ik herontdekt heb of ontdekt heb. Je kan het de hele week 24/7 delen via dxvibe.nl. En dan hoor je binnenkort gewoon terug op de radio.

0: voelen. Nou, het lekkere is dat het pas vrijdag is, dus snel op de vorige wedstrijd. En dan kan het dus meteen al gebeuren. Een lekkere avondwedstrijd hier in Stadion Euroborg, Kees. Verwacht jij dat het inzakken van Fortuna, dat Groningen daar wel doorheen kan spelen vandaag?
1: Ze hebben daar vorig jaar wel echt moeite mee gehad. En dat komt ook een beetje door de type spelers die ze hebben. Dat was vorig jaar ook al, hè, met Van der Werf aan de binnenkant of Taha aan de binnenkant. En dan Rente, die als back heel hoog stond. Peersman als linksback. Dus dat is een beetje het type spel wat Groningen speelt. Ik denk dat er nu wel iets meer creativiteit in het elftal zit. Ze hebben ook nog die jongen op de bank van Parma, hè, om Drijka. Dat is wel echt een beetje een buitenspeler met een actie. Dus misschien dat ze die nodig gaan hebben, dat zou zomaar kunnen.
0: Groningen lijkt dus gewoon de favoriet te zijn. Ook in deze wedstrijd op vrijdagavond. Volledig in het thema van het Groningens ontzet gaat Groningen proberen Fortuna Sittard te verslaan. De spelers staan er klaar voor. Gaan zo meteen het strijdtoneel oplopen. En ik geef heel graag het woord aan de commentator. Sjors Blauw, veel plezier.
2: Dankjewel Wouter en Kees voor de voorbeschouwing. Goedenavond nogmaals vanuit Stadion Euroborg. Waar de spelers onthaald gaan worden op dit moment. En zij zullen de meeste althans even naar links kijken. Vanuit hun perspectief waar ze dat prachtige doek zien. Een eerbetoon aan Karel Rabenhout. Een van de mensen die hielp bij de belegering van Groningen in 1672 om bommen berend van zich af te houden. Dit was destijds de klederdracht. Op deze manier staan de fans van Groningen stil bij die gebeurtenis in 1672. Het Groningens ontzet. De hele week al festiviteiten in de stad. Vanavond afgesloten met vuurwerk. Met vuurwerk moeten de spelers van FC Groningen figuurlijk gaan verzorgen vanavond tegen Fortuna Sittard. Aftrap alweer van speelronde 4 in de vriendenloterij Eredivisie. Groningen met dezelfde elf als vorige week in Eindhoven. Toen Schreuders een niet zo fijne avond had tegen Van Bommel. Fijne middag beter gezegd. Maar de eerste twee optredens tegen ADO en Utrecht vielen wel in de smaak. Dus start hij gewoon weer als rechtsback.
3: En onze trainer is Dick Boogie.
2: Martijn Vos mag dit nu wel in goede banen gaan leiden. Als Karel Rabenhout plaats maakt. 28 rusten, 1672 dus. Hielp hij Groningen bevrijden van het Münsterse leger. De formatie van Fortuna. Vier posities anders dan een week geleden. Geen Wielin, Van Ottelen, De Grote, Romani. Wel Pinto, Goed, Dahlhaus en Iataren. Het is een puzzel die Danny Buijs heeft moeten leggen. Zonder al te veel problemen, want ja, hij heeft niet zoveel smaken. Zijn manschappen nog een keer aan weet Willemsson in de laatste dagen van augustus die bijzondere statistiek voor te zetten. Hij scoort in deze maand bijzonder vaak. Niet alleen dit jaar, ook vorig seizoen. Het gefluit dat u hoort is omdat Fortuna van kant heeft gewisseld. Groningen dus de eerste helft richting de eigen fanatieke aanhang. Waar je druk om kunt maken. 3 van de laatste 4 ontmoetingen in Stadion Euroborg werden gewonnen door Fortuna. Maar dat een winstwaarschuwing zijn voor iedereen die Groningen lief heeft. We zijn begonnen aan speelronde 4 in de Vriendenloterij Eredivisie. 6 punten de uitgangspositie voor Groningen, 4 voor Fortuna Sittard.

De Jonge. Clement. Dreigt even met een voorzet. Zoekt het dichter bij huis bij Prins.

blokzeil. Opening naar Prins. Die krijgt alleen net niet zijn voet erachter. Zo de eerste aanval van Groningen ten einde. Zijn contract dus verlengd, Tijmen Blokzijl. Daar is Dick Lucky natuurlijk heel blij mee. 2028 vastgelegd. Van de vijf Groningers die deze zomer een contractverlenging tekenden. Prins, Van Bergen, Vaas en Van der Werf, de andere vier. De geraamte van het elftal eigenlijk. Daar de eerste loopactie is van Descott.

Clement. Dit is het verwachte spelbeeld als de jongen de bal inbrengt. Fortuna dat de ruimtes beperkt houdt. Bij de terugkeer van Buijs in Groningen, ja. 136 keer als trainer op zijn Groningen 1 mogen leiden. Van Bergen opgevangen door Rodrigo Goed. Vrije trap. En direct een gele kaart voor de herintreder. Eerste basisplaats voor Goed sinds 12 maart. Toen nog in Argentinië. Heeft wedstrijdminuten nodig om fitter te worden. Hier vloert die Tom van Bergen. Toch wel een kansrijke positie. En dan kun je je afvragen of dit niet het probleem is van een doelrijpe kans. Een doorgebroken speler. Ik snap dat Vos daar van weg blijft. Nu is nog wel de vraag, blijft Henskens er ook van weg? Lijkt me wel. Maar snel loopt Rodrigo Goed op eieren. Vorige week 5 minuten natuurlijk. Toen was Fortuna een tiental.

Kiesinger. De Jonge. Van de Berg naar binnen komen. Schieten. Dickie Wild. Eerste gelegenheid voor David van der Werf. De verre kruising als mikpunt heeft.

vrije trap voor Fortuna, verdiend door Zeefuik. Wiens broer, onder Danny Buijs, speelde bij Groningen, Deo Facio. Nou, Danny Buijs een echte klik mee. Groningen probeert iedereen uit het strafschopgebied te houden als Iataren de vrije trap mag nemen. Of het zand, dat kan natuurlijk ook. Het wordt Iataren, dat is een goede bal. Net niet tot bij Goed.

vragen over zijn rollen. Ook zijn broer, andere broer, Gennaro Zeefuik, hier in Groningen geweest, onder buis. Dank Kees Kortman.

0: Clement.
1: Bijna 10 minuten onderweg. Dat is Prins die de bal heeft. De jongen. Willemson, bal afschermen, klaarleggen voor Van Bergen. Van Bergen. Goed.

Groningen maakt al 3 doelpunten in het eerste kwartier van een wedstrijd. En nu 10 minuten onderweg. Daalhaus, Zeefuik kiest positie in de rug van Singer. Dan hebben we de rust bij Fortuna.

daar gaat Pinto niet achteraan. Zeewuik wel, maar dat is meer gewoon om druk te zetten.

good. Schreuders. Je ziet direct de 4 van Fortuna in zijn buurt, dus valt het elders te halen. De jongen. Goed. Dit vinden de verdedigers van Fortuna prima om dit soort voorzetten te verwerken. En dan er snel uit met Zeefuik. Schudt Singer van zich af. Dan gaat hij het zelf doen. En dan duurt het nog langer. Laat hij het aan Iataren. En het is een prachtig doelpunt van Fortuna. Gemaakt door Iataren. Die wat wil laten weten. Nou, hij moet vooral Zeefuik bedanken. Want hoe Le Quincio Zeefuik dit voorbereidt, dat verdient alle lof. Daar maakt Mark Singer ook even kennis met die grote, imposante Zeefuik. Die ook een blokzeil als een pupil aan de kant zet met een simpele schijnbeweging. En dan ook nog eens op het juiste been van Iataren terugtrekken. Dat maakt het allemaal een stuk eenvoudiger voor de doelpuntenmaker. Dan legt hij hem op zijn rechts terug. Dan is er nog een flink karwei te gaan. En nu is het gewoon binnenschuiven. Fortuna leidt.

Groene zal zich gesteund voelen door die voorsprong. De tactiek die dus blijkbaar heel snel effectief is. Al bijna een kwartier lang is iets weggegeven. De eerste de beste uitbraak. Tref zeker. Zoek het maar uit Groningen, zullen ze denken.

Gamber. Prins. Geduld is een schone zaak en het toverwoord voor Groningen op dit moment. Tijd genoeg om de orde te herstellen. Zit het al het derde doelpunt in de eerste 15 minuten. Oh, goed, twee teams die wel wakker zijn aan het begin. Prins.

Clement, scherpe bal. En dan moet Schreuders hem verlengen. Maar daar komt het niet van. Dit is natuurlijk de wijze waarop hij zich kan profileren, Joris Schreuders. Zijn aanvallende impulsen.

Zeefuik. De Scott komt er niet aan. Schreuders. Van Bergen en Willemsen allebei net niet. Lübner roeit hem maar weg. Clement. Van Bergen. 1 tegen 1 met Koert Pinto. Ondersteund, de voorzet wordt nog aangeraakt. Corner voor Groningen. Nee, de voorzet werd niet eens aangeraakt. Dat was gewoon een slechte bal. Zijn eerste van het seizoen, zijn eerste sinds tijden. De komende dagen moet uitwijzen of het ook zijn laatste voor Fortuna is. Blijft altijd de speler voor wie je verwacht dat hij plots kan vertrekken gezien zijn potentie. Zeker in de krankzinnige voetbalwereld. Het zand. Zand. Zeefuik. Ja, zet hem maar een keer van de bal. Scott. Die zat wat in hoor. Voor Fortuna. En weer met Lequencio Zeefuik. Schakel in die aanval. De trap van Vaassen. Van Bergen versneld. En nu zijn er ietsjes minder van Fortuna. Om het pot dicht te houden. En dus is hier een kans in de treffer voor Van der Werf. En dat begint dus weer bij Etienne Vaassen. Weer. Voor de zoveelste keer op dit seizoen. Dat hij in de basis staat voor een treffer. Die Van der Werf nu benut op aangeven van Schreuders. Zo haalt Odi Resbeck zijn gram. Heerlijk getrapt. En dan is Van Bergen zo goed dat hij wegdraait bij Michou. En dan zijn er van Fortuna maar 6 om Groningen af te stoppen. Zit een prima balletje, trekt Schreuders goed terug van de Werfstuif binnen. Binnen 20 minuten weer balans op het scorebord. Met een kenmerkend Groningen doelpunt. Voor de vierde keer al dat die doelman bij een treffer van Groningen aan de basis staat.

ging in deze zomer zitten, Dick Lucky, met Joris Schreuders om over zijn nieuwe rol te spreken. Moest hem er echt wel even voor warm maken, want ja, wie wilde nou op de backpositie? Dat is niet iets waar je als kleinkind van droomt. Maar Schreuders kon zich wel vinden in de woorden van zijn trainer. Dan gaat hij hier de mist in. Dus het zand in de handen bij Vaassen. Want zo'n nieuwe rol, die leer je met vallen en opstaan. Net stond hij op, nu viel hij weer bijna. Hoort er allemaal bij. Dat zijn de kinderziektes van een nieuwe plek.

Roxanne. Van der Werf. Binnenkomen. Clement. Dan valt hij bijna goed. Brengt Hübner weg. En dan kan Fortuna weer tegenstoten met Descott en Zeefuiken. Dan moet Singer weer aan de bak. En die lost dit samen met Fase. Dan zag het er niet heel stabiel uit. Toch op. En dan kan Groningen weer gaan aanvallen. Nu is het weer zoals bij de goal. Dat er bij Fortuna nog niet iedereen terug is. Van der Werf. Willemsson.

bal perfect in de loop. Pinto, zeefuik in de rug bij Bloksa. Nu komt hij naar de man en de bal toe. De paas van Pinto. Ruim onder maat. Dan is het 4-4 als Groningen tempo maakt. Van Bergen. Groningen heeft er gewoon meer voorwaarts dan Fortuna terug. Hier moeten ze tot een kans komen, maar dat lukt niet. Corner blijft erover. Maar er zal echt meer in voor Groningen als je puur gewoon mensen telt. Hier kijken ze misschien wel twee aanvallen terug, waarbij Pinto slecht gevolg heeft. Groningen uitbreekt. Zonder succes. Horne van de Werf. En dan is een kopkans van Willemson. En een goede kopkans. Het is de man van de maand augustus. En is nu Willemson. Raakte daarna geblesseerd, vorig jaar in ieder geval. Toen stopte ook de productie.

Schreuders. Clement. De Jonge. Schreuders. Van der Werf houdt het breed. Land. Schreuders. Prins. Iataren. Zeefuik. Die duel kennen we. Met Singer. Iataren. Steken naar Descott. Die komt goed in de bal. Waardoor de aanval van Fortuna in leven blijft. Iataren. En even temporiseren. Dalhaus. Vorige week tegen AZ natuurlijk niet echt representatief. Een minuut 5 al. Met z'n tienen verder. Nou, 4 punten verzameld in die 2 volgaande duels. Op bezoek bij PSV. Thuis tegen Cambuur. De eerste 4 van de 35 punten die ze in eerste instantie willen behalen al binnen. Daren. Fijne trap. Gewoon de wijze en het gemak. En ook het doel, want het is een goede bal om de aanval te versnellen.

Zeefuik weggelopen. Vlag blijft naar beneden. Zeefuik. Die doet dat heel listig. En dat doet hij bijzonder fraai om Fortuna andermaal op voorsprong te zetten. De Quincio Zeefuik is de grote man aan de kant van Fortuna. Een beetje ontsteltenis dat dit geen buitenspel is. En dat zou daar heel goed achterin kunnen worden opgeheven. Maar dan is er nog wel een doelman die gepasseerd moet worden. Maar om dat op deze wijze te doen, dat getuigt toch van een bepaalde achteloosheid die je niet vaak ziet. Hij is lekker hoor, de Quincio Zeefuik. De lijntjes worden uiteraard gelegd. Doelpunt staat. Beeldschone treffer. Na eerder al een formidabele assist. De Quincio Zeefuik.

Van der Werf. Van Bergen. Kan weer naar Van der Werf. Dat doet het zelf. Dit zijn er. Zo creatief, zo begaafd hoe hij die treffer uiteindelijk boetseerde op aangeven van Michou. Maar dit is een modern kunstwerkje van de rechtervoet van de Quincio Zeevuik. Genieten.

Schreuders. Land. Van der Werf. Weer. Fortuna houdt tegen en breekt uit met Zeefuik en de Scott. Zeefuik, alle alarmbellen gaan af bij Groningen achterin. Want Zeefuik geeft hem aan de Scott en die jaagt hem over de goal bij Vaassen. Het is geen ingewikkeld plan dat Buis bedacht heeft. Het is gewoon tegenhouden en uitbreken met die oersterke en snelle Zeefuik. En dan bijsluiten en Vaassen onder vuur nemen. En dat heeft al twee keer tot een goal geleid.

Rosenberg. Van der Werf. Vier van Groningen in het strafschopgebied. Dus gooit hij hem maar in. Dan kan Brandroos heel makkelijk lukken.

1 van 5, 4 ervoor en Zeefuik blijft voorin. Zo verdedigt Fortuna Sittard. Bij Fortuna, dat kun je toch wel stellen na 35 minuten. Zand zou weer zo terug de motor in kunnen. Komen ze weer. Tikkie te rigoureus door daar op het Tigoland. Van de Werf. Fortuna tot nu toe hapklare brokken. Gaan smakelijk naar binnen al die voorzetten. Daar liggen ze echt niet wakker van. Het gaat natuurlijk niet om die voorzetten die ze wel kunnen verwerken. Het gaat om die ene voor Groningen. Die wel op doel kan. Dat is deze ook niet. Blokzuil. Schreuders. Echt heel veel bezetting nu voor de goal. Willemsson gaat er onder door. Dit is een wanhoopsdaad in minuut 38 al. Om het zo te proberen.

Berto blijft op de been.

26 keer op rij nu niet de nul gehouden door Fortuna. En dat is een negatief clubrecord. 8 november de laatste keer geweest. Dat is de Heerenveen. Ik kan nog niet zeggen dat ze in de eerste 40 minuten slecht verdedigen tegen Groningen. Stigma dat er rond Danny Buijs hangt, dat zijn elftallen heel defensief zijn. Als je zo vaak op rij niet de nul houdt. Misschien niet eens de hele waarheid. Bijna 40 minuten gespeeld in Euroborg. 1-2. Groningen dat ten avond trekt met Schreuders en Van der Werf. Singer gaat zich ermee bemoeien. Chipt hem erin richting Willemsson. Claimt dat er hens is gemaakt.

Schreuder. De getrokken bal, land. Eén keer aannemen. Daar komt hij misschien net niet ideaal uit om uit te halen vanaf 18 meter. Gras. Dan geen van beiden naar de kant. Dat zou natuurlijk een tikkie oneerlijk zijn. 9 tegen 11. Het is omdat ze met elkaar in botsing komen. Als ze afzonderlijk geblesseerd zouden raken, dan was het wel 9 tegen 11 geweest. Zo ken die spelregel echt wel wat hiaten. Hij besloot hier geen strafschop voor te geven. Nou, die arm is wel uitgestoken van Hübner. Maar dat gebeurt misschien ook wel door het duwen van Willemsson. Ik snap het appel. Absoluut. Want hij maakt zich groter dan noodzakelijk.

gaan we richting de rust. Heeft Groningen een probleem. Dat heet Fortuna Sittard. Probleem. Het lost echt niet vanzelf op. Daar moet je wat voor doen. Schreuders.

Blokstijl Schreuders. Zoals bij het doelpunt was er iets van verrassing en tempo. Waardoor Fortuna gewoon met minder man in de defensie stond. Nu kunnen ze gewoon continu met 9 veldspelers verdedigen. En zorgen dat die voorzetten toch keer op keer gegeven worden, geneutraliseerd worden. En dat doet Fortuna ook gewoon goed. As volbouwen, zorgen dat Groningen over de flank moet. Risico beperkend voor Fortuna. De Jong. Blokzaal. Schreuders. Van afstand, corner. Maar 1 minuut gaan we nog door met deze eerste helft. We beginnen met deze corner van Van der Werf. Loop van Blokzijl. Gevaarlijke kopbal. Hij heeft genoeg gezien, Danny Buijs. Of heeft hoge nood. Of wil de ijsbinnenknobbel geven.

0: hij is toch de man van deze eerste 45 plus 1 minuten. Vincio Zeefuik. De reden waarom Danny Buijs zo vaak naar zijn diensten hengelde. Wilde hem al 2 keer eerder halen. Koos toen hier eens voor Leuven, later voor Heracles. 3 man scheefrecht. Danny Buijs heeft nu de Vincio Zeefuik in zijn elftal. En dankzij Zeefuik staat het nu halverwege 1-2 bij Groningen Fortuna. Hij bereidde de goal van Iataren voor naar 12 minuten met een mooie rush en een rustig tikje terug. Van der Werf vrij rap Groningen langzij gebracht. Maar dit gezicht vertelt alles over de eerste helft van FC Groningen. Het loopt niet heel soepel. En dus dankzij Zeefuik met een wonderschone 1-2. Halverwege de voorsprong voor de bezoekers. Zometeen het verhaal van Kees Kwakman over deze eerste helft. Graag tot zo.
1: Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mascot Workwear.
2: En door Werktalent. Lokaal werk dat bij je past.
3: Terwijl seconden verder tikken en seizoenen traag passeren, krijgen jaren geen vat op deze strijd. Gewone namen en gezichten in 1 tel. Onsterfelijkheid. Dit veld bevriest de tijd 90 minuten lang heel even voor de eeuwigheid. Zij die keer op keer ten strijde trekken, Ajax en PSV, als nieuw en als voorheen. Vrij van elk verval. Een tijdloos fenomeen.

0: Ik krijg ze er niet uit.
1: Wat doe je toch allemaal?
0: En ik kom zelf ook niet omhoog. Help nou even.
1: Er zijn ook andere manieren om ze te pakken. Hier, neem een Red Bull en bedenk iets. En nu? Heb je iets bedacht?
0: Ja, ik haal de bever erbij.
1: Zie je? Zo kan het ook.
2: Red Bull geeft je vleugels.
3: We zijn enorm trots dat dit talent een contract bij ons heeft getekend.
4: En daar wil ik Werktalent voor bedanken. Anders had ik deze baan nooit gevonden.
5: Zoek jij een baan in de techniek, logistiek of industrie?
6: Hoi.
5: Werktalent. Lokaal werk dat bij je past.
7: Dag, ik ben Hugo.
8: Hoi, ik ben Sof.
9: Plezier brengt ons samen.
10: Ook dit seizoen zijn we trotse partner van de Vriendenloterij Eredivisie. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
11: Nu standaard bij Ziggo. ESPN in elk tv-pakket.
12: Voor iedereen.
11: Voor de superfans. De experts.
13: Ze creëren gewoon geen overtoonde as.
11: De meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Zelfs als je niet van voetbal houdt.
16: Ja, is meer voor mijn partner.
11: Dus echt voor iedereen. Alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ga nu meespelen in de Vriendenloterij en zie direct of u 25.000 euro wint. En krijg deze JBL-speaker cadeau.
18: Wanneer je klaar bent om te koken, maar je schone pan nog niet, voeg Finish glanspoelmiddel toe en zeg vaarwel tegen watervlekken. De verbeterde formule werkt na je vaatwasmiddel om watervlekken te verwijderen en lost hardnekkige aanslag op. Voor een resultaat dat 100% effectiever is dan het beste vaatwasmiddel. Voor een moeiteloos glanzend schone vaat, het begint allemaal met Finish. Etensresten kunnen de goede werking van je vaatwasmachine in de weg staan. Gebruik Finish machinereiniger. Lost vetresten op voor een schone en effectieve machine. Finish machinereiniger tijdens de vaatwasbeurt.
19: Hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Nivea Cellular Epigenetics. En nu alle Nivea 1 plus 1 gratis. Hebben Kruidvat, steeds verrassend. Altijd voordelig.
20: Wie past er op jouw huis als jij op vakantie bent? Met Verisure beveilig je je huis 24/7. Als er een alarm wordt getriggerd, reageren onze professionals binnen seconden. En bij een geverifieerde inbraak lichten we direct de politie in. Kies nu voor Verisure en ontvang de plaatsing van onze videodeurbel gratis. Ga naar verisure.nl.
19: Hebben deal! Nu bij Kruidvat alle Listerine mondwater 1 plus 1 gratis. Voor iedereen die een frisse adem wil hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Kijk, een goed pensioen moet je toch echt zelf regelen. Of je nou ZZP'er bent of in loondienst. En dat kan je ook nog eens een mooi belastingvoordeel opleveren.
22: Kijk op brandnewday.nl.
23: Back to school met Coolblue. De beste laptops voor jou en meer met eerste klas kortingen. Vind jouw klik met onze digitale specialist of toets laptops in onze winkels. Reken maar dat je slaagt. Coolblue. Alles voor een glimlach.
24: Iedereen een extra pensioenpotje.
22: Kijk op brandnewday.nl.
25: Nu bij Coolblue. Korting op deze Lenovo IdeaPad Slim 3 laptop met Intel Core i5 processor tijdens de Back to School deals. Bestel hem in de Coolblue app.
26: Let op, Vanish Pit Crew, er komt een gezinsvakantie aan. Maak je klaar voor hardnekkige vlekken.
27: Alles wassen, dat duurt eeuwig.
28: Heb je die vlekken gezien? Dit is een klus voor de nieuwe Vanish.
26: Vanish, unieke versneller, tackelt hardnekkige vlekken snel. In tegenstelling tot alleen wasmiddel.
28: Lekker in. Schoon eruit, supersnel.
29: Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.
27: Dit was vroeger wit. Kun je het weer helder krijgen?
29: Vanish Crystal White kan dat.
26: En snel ook.
29: Verwijdert vlekken en maakt wit nog helderder. Zelfs met een snelle was. Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.

0: Rust in Groningen. Een probleem voor FC Groningen dat Fortuna Sittard heet. Een probleem dat serieus is, want bij rust staan ze 1-2 achter. We hadden het er van tevoren over. Wordt het een leuke wedstrijd? Fortuna gaat terug. FC Groningen moet.
1: Dat is niet zo leuk, want dat zie je ook wel terugkomen. Maar de goals...
0: Ja, fantastisch.
1: Deze kunnen zo alle drie in het, in het weekend van de, of de goal van het weekend. Ja, hier Singer, die kent Zeefuik denk ik nog niet zo goed. Ja, daar moet je niet aan gaan hangen, want dan heb je een probleem. Ja, en dit doet hij geweldig. Dit doet hij zo goed. En je hebt soms wel het idee dat hij technisch, dat hij echt wel mankementen heeft. Maar soms heb je het idee, het is Neymar. Ja. Het is niet normaal.
0: Het is Neymar.
1: Hoe hij dit doet met gewoon de... Ja, zo goed. En dan dit, even dat schaatsje eroverheen. Ja, alles goed. En nog op het juiste been van Iatar. Hij wordt nog licht aangeraakt, deze bal.
0: Hij heeft het gezien, hè?
1: Hij heeft het gezien, ja. En dit heeft hij gewoon af en toe. Dat hij opeens met een technische, zeer begaafde actie komt. En dan ook nog eens het overzicht houdt. Ja, en dan moest de goal daarna nog komen, maar dit was al mooi.
0: Want dat was een doelpunt ook. Ja, rust.
1: Ik had het idee dat Michou hem net te laat gaf, maar Van der Werf bleef hangen. Ja, die komt dan op de rechtsbackpositie uit. En die is helemaal niet bezig met die andere drie verdedigers. Die wel stappen voor buitenspel, of die het centraal duo. Ja, en hoe die dit afmaakt. Ja, de bal blijft een beetje haakt hier. Hij neemt hem eigenlijk niet echt goed mee, waardoor de bal een beetje achter hem blijft. En dan denkt hij, ja, er is maar nog één optie. Ja, dit doet hij echt fantastisch. Wat een geweldige goal. Ja, dus...
0: Ja, we doen hem nog een keer, hoor.
1: Ja, team met de grip. Zo goed, zoveel beheersing. Want de bal moet echt hoog gelopt worden. Want hij staat dicht op de goal.
0: Echt twee wereldacties. Ja, fantastische acties van Zeefuik bij de 0-1 en bij de 1-2. Tussendoor valt natuurlijk wel nog die gelijkmaker van Groningen. Wat ook een prachtig doelpunt was.
1: Groningen dit seizoen. En ik snap niet dat Fortuna dit doet. Want je weet dat Groningen dit graag wil. Einde fase. Het is ook niet normaal. Dit is nu de vijfde goal waarbij hij bij betrokken is dit seizoen.
0: Als keeper.
1: En dan de ene keer is het een assist en de andere keer een voorassist. Dit is dan een voorassist of hoe noem je het. Maar dit is wat een fantastische bal. Ja, en Van Bergen doet dit natuurlijk geweldig. De ruimte is net te groot. Goede loopactie van Schreuders. Goed teruggelegd uit het boekje. Ook een prachtige goal. Ja, en dit is wat Groningen wil, hè. Dus dat de tegenstander een beetje druk geeft. Eigenlijk net niet goed genoeg, dat de ruimtes te groot zijn. Ja, en dan kunnen ze er doorheen spelen. Met Van Bergen tussen de linies en Fase die gewoon de aanval opzet weer. Maar je ziet wel ook terug dat als Fortuna teruggaat... Ja, heeft Groningen gewoon heel veel moeite om er door te komen.
0: Dat gebeurde in het laatste gedeelte van de eerste.
1: Ja, tussendoor eigenlijk ook al na de 1-0. Dus het was... En dit is logisch, want Fortuna doet dat natuurlijk goed. En ze houden Zeefuik voor... Dus dat is heel moeilijk om doorheen te komen. Maar ja, Groningen heeft gewoon niet echt de spelers om dan creatief. Ze hebben niemand die iemand uitspeelt. Die dan daardoor... Dan moet Fortuna misschien wel uitstappen als Clement iemand uitspeelt. En dat mist Groningen gewoon nog steeds. Ik zeg het al 2 jaar, maar...
0: Ja, misschien die jongen die erin kan komen.
1: Ja, dat kan. En ze zijn echt wel bezig met tempo spelen en met voorzetten geven. Dus het is niet dat ze niet op zoek zijn naar de goal. Maar ze missen net dat stukje creativiteit wat je nodig hebt... om dit stugge Fortuna kapot te spelen.
0: En dat zullen ze moeten doen in de tweede helft. We zijn zo meteen terug. Heel graag, tot zo.

0: Heb je over je gezondheid een vraag?
1: Aaf.
0: Dan horen we hem graag.
1: Als je kriebelhoest hebt, waar moet je dan krabben? Oh, sorry.
2: Rol maar even mee.
0: Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Let op, Vanish Bit Crew. Er komt een gezinsvakantie aan. Maak je klaar voor hardnekkige vlekken.
4: Alles wassen, dat duurt eeuwig.
5: Heb je die vlekken gezien? Dit is een klus voor de nieuwe Vanish.
6: Vanish, unieke versneller, tackelt hardnekkige vlekken snel. In tegenstelling tot alleen wasmiddel.
5: Lekker in. Schoon eruit. Supersnel.
7: Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.
8: Dit was vroeger wit. Kun je het weer helder krijgen?
7: Vanish Crystal White kan dat.
6: En snel ook.
7: Verwijdert vlekken en maakt wit nog helderder. Zelfs met een snelle was. Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.
0: Nu bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alle make-up van Maybelline en L'Oréal Paris. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Dag, ik ben Hugo.
10: Hoi, ik ben Sof.
11: Plezier brengt ons samen. Ook dit seizoen zijn we trotse partner van de Vriendenloterij Eredivisie. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
12: Wanneer je klaar bent om te koken, maar je schone pan nog niet, voeg Finish glanspoelmiddel toe en zeg vaarwel tegen watervlekken. De verbeterde formule werkt na je vaatwasmiddel om watervlekken te verwijderen en lost hardnekkige aanslag op. Voor een resultaat dat 100% effectiever is dan het beste vaatwasmiddel. Voor een moeiteloos glanzend schone vaat, het begint allemaal met Finish. Etensresten kunnen de goede werking van je vaatwasmachine in de weg staan. Gebruik Finish machinereiniger. Lost vetresten op voor een schone en effectieve machine. Finish machinereiniger tijdens de vaatwasbeurt.
11: Ga nu meespelen in de Vriendenloterij en zie direct of u 25.000 euro wint. En krijg deze JBL-speaker cadeau.
13: We zijn enorm trots dat dit talent een contract bij ons heeft getekend.
14: En daar wil ik werktalent voor bedanken. Anders had ik deze baan nooit gevonden.
15: Zoek jij een baan in de techniek, logistiek of industrie?
16: Hoi hoi.
15: Werktalent. Lokaal werk dat bij je past.
17: Als je geld opzij zet in een extra pensioenpotje, kan je dat een mooi belastingvoordeel opleveren. En deze wordt dan ook een stuk leuker.
18: Kijk op brandnewday.nl.
19: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket.
20: Voor iedereen.
19: Oh, voor de superfans.
20: De experts.
21: Ze creëren gewoon geen overtanden as.
19: De meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
21: Zelfs als je niet van voetbal houdt.
22: Ja, is meer voor mijn partner.
19: Dus echt voor iedereen. Alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Jouw extra pensioenpotje is echt zo geregeld.
18: Kijk op brandnewday.nl.
23: Wie past er op jouw huis als jij op vakantie bent? Met Verisure beveilig je je huis 24/7. Als er een alarm wordt getriggerd, reageren onze professionals binnen seconden. En bij een geverifieerde inbraak lichten we direct de politie in. Kies nu voor Verisure en ontvang de plaatsing van onze videodeurbel gratis. Ga naar verisure.nl.
24: Het is back to school bij Mediamarkt. Koop nu deze Lenovo IdeaPad Slim 3 14-inch laptop voor €569. Mediamarkt.
25: Hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Nivea Cellular Epigenetics. En nu alle Nivea 1 plus 1 gratis. Hebben Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
26: Meer is mogelijk met My Mediamarkt, zoals exclusieve member evenementen.
25: Hebben deal. Nu bij Kruidvat alle Listerine mondwater 1 plus 1 gratis. Voor iedereen die een frisse adem wil. Hebben Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
27: Ja, heel goed gepoetst. Ja, hè?

0: Samen met de fans gaat ESPN de top 1000 favoriete voetballers kiezen.
1: Zullen we erin staan?
2: Ja, lijkt me wel.
3: Kiepriet staat in de top 50.
4: Ja, Tobi Eriksen.
5: Ja?
6: De John van Beukering scoort ook heel hoog, denk ik.
7: Van Beukering, ja!
0: Wie haalt de top 100?
5: Bernd Klaverboer natuurlijk.
8: Mark Overmars.
9: Arne Slot.
10: Vanaf 2 september gaan we met heel Nederland de 1000 favoriete voetballers uit 70 jaar Vriendenloterij Eredivisie kiezen. Top 1000, de aftrap. Woensdag om 8:30 op ESPN.
11: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
12: Fortuna leidt met 1-2. En ja, omdat hij zo mooi is, doen we hem gewoon nog een keer. En misschien nog een keer. En wie weet nog wel een keertje. Liquincio Zeefuik, de man, absolute man van de eerste helft. Met een prachtige assist en een doelpunt.
13: Het past ook heel erg goed bij hem. Weet je, in zijn eentje daar zeg maar voorin. Maar wel met Iatare en Descott dicht bij hem. Hè? Dus dat hij niet helemaal op zijn eentje is aangewezen. En die jongens om hem heen. Ja, dan kan hij zijn lichaam gebruiken, kan hij de diepte ingaan. Dan is hij gewoon heel moeilijk af te stoppen. Het is niet lekker als je tegen hem staat, hoor.
12: Nee, dat is zeker te zien aan Singer, aan Blokzijl en aan de rest van FC Groningen. Ze zullen aan de bak moeten om in ieder geval hier een resultaat uit deze wedstrijd te gaan slepen. We gaan terug naar Sjors Blauw voor de tweede helft.
14: Dankjewel Wouter en Kees voor deze beschouwing halverwege. Tweede helft, 1-2, de stand is waarmee we verder gaan. En ogenschijnlijk geen nieuwe gezichten. Hij heeft het naar het zin. En Zeefuik uiteraard weer terug binnen de lijnen. Twee voetbalbroers dus. Gennaro en Del Fazio. Dit gezicht is niet veranderd halverwege. Het gezicht van Dick Lucky. Die weer tegen een achterstand aankijkt met zijn Groningen tegen Fortuna. Zoals gezegd, 3 van de laatste 4 ontmoetingen hier in Euroborg.
12: Gingen
14: naar de Limburgers. 5 van de laatste 7 wedstrijden onderling. Werd ook gewonnen door Fortuna.

Willemson. Hoe lang houdt Rodrigo Guti het nog vol? Vorige week een minuut of 20 tegen AZ. Nu heeft hij een helft in de benen. Zou je zeggen, qua logische opbouw zal het een uurtje zijn.

Kot. Slag met Singer. Die laat zich ook weer makkelijk aftroeven. Daar komt de kans aan voor Fortuna. Die geeft hij aan Iataren. Iataren legt hem ook weer af. En Iataren gaat dan zelf schieten. En die schot gaat naast. Wat ontsnapt Groningen hier aan een derde tegentreffer. Omdat ze simpelweg steeds voor een betere optie kiezen. Maar die blijkt niet beter te zijn. Poging van Iataren uiteindelijk leidt tot een corner. Wat liet Singer zich daar weer aftroeven door Descott. Net als bij de openingstreffer. Die centrumverdediger van Groningen. Makkelijk aan de kant gezet. Nu zonder fatale gevolgen. Dit dan zo'n moment om even onder die defensieve druk vandaan te kunnen combineren. Geen vrije trap. Singer de baas. Daar zijn ze bij Fortuna dan weer ontstemd over. Streus. Clement. Even uitgeweken naar rechts. Willemson. Ook maar even uit de spits. Voorzet voor Van Bergen. En die knikt hem tegen de paal. Pech voor Groningen. Pech voor Van Bergen. Het is geen gemakkelijke kopkans. Stuurt hem goed naast Branderhorst. De paal verhindert de 2-2.

het zand. Slimmer dan Schreuders in dit duel. Daar komt Fortuna weer. Een derde goal van de bezoekers. Zeker niet uit te sluiten op deze wijze.

12 minuutje laag.

voorzet van Van der Werf. Nog maar een keer ingeslingerd. Goed, knikt weg. Zo begint de belegering weer door FC Groningen. Defensie van Fortuna wordt behoorlijk getest.

Dus weer een keer een voorzet van Bergen. Ten naast.

7. Het blokstijl. Samen met Schreuders. Groningen weer in balbezit. Bal van Schreuders. Clement, hier zit wat in voor Groningen. Prins. Chipte naar de tweede paal. Willemsson terugtrekken. Goed, wegtrapt. Slim uitgelokt, Michou, deze overtreding.

de Werf. Blokzijde. Overname Fortuna. Tempoversnelling Fortuna. Michou Zeevuik. Weer alle hands aan dek bij Groningen. Descott. Hoek is lastig. Fase pakt hem knap. Dat was echt een prima inzet van Descott. Hard, laag richting de verre hoek. Beeld onveranderd. Groningen de bal. Fortuna dat af en toe gevaar sticht. En dan is het gelijk een groot gevaar. Paal al geraakt door Van Bergen. Nou, mooie voorzet. Mooie corner. Gaat nog een boeiend tweede bedrijf worden op deze wijze. Eenzijdig beeld. Als het zo door blijft gaan. Maar wel spannend. Van der Werf trapt. Van Zeevuik, nieuwe poging. David van der Werf. Fijne trap en die wordt er niet binnengeknikt. En dat is een grote kans die niet besteed is aan Tika de Jonge. Want die komt goed vrij. Een stuurde bal. Dan in kansrijke positie toch wel Rian naast. Zo Groningen met het hoofd. Een aantal keer gevaarlijk naar rust.

Prince. De Jong. Land. Schreuders houdt het breed.

Clement. Prins. Maar weer een keertje voor. Maar weer een keertje weggewerkt.

zelf hoe lang dit goed kan blijven gaan voor Fortuna. Zo met de rug tegen de muur. Van Bergen. Van Bergen. Goed kleunt erin. Dat zorgt aan de ene kant voor hoofdpijn en daarna voor een schietkans voor Van Bergen.

instructies voor Shiloh het Zand van Danny Buijs. Ik voel me ook weer wat te roepen bij dat Clement.

Bender.

Mkhitaryan gooit hem aardig voor de goal. Dan valt hij. Uiteindelijk niet goed voor iemand van Fortuna. Zo, van Brandros naar Vaassen. Schreuders, Clement.

iets aan de hand. Komt het aan de hand? Althans, Vint Vos. Voor Groningen het moment om twee verse krachten binnen te brengen. Het is de entree van Jacob Andreka, de huurling van Parma. En de rentree ook van Oscar Zawada. Maakte zijn laatste minuten en doelpunten begin maart. 2 tegen Ajax. Dus hier is de schouder. Nu pas terug. Oscar Zawada. Hij vervangt Willemson.

Rijka. Ligt er langs. Geen eerste actie. Moet er nog een keer langs. Dat lukt ook.

0: verstopt zich in ieder geval niet.
1: Ja, ik heb een rijtje. Parma gekomen.

Haarda moet verlengen, maar zover komt het niet. Opgepikt hier. En door de voeten komen van Prins. Goed. Komt maar weer een keer een voorzet weg. Sterk van Singer hier, maar het glassignaal. Nick de Groot loopt Mohamed Iataren af. Een goal en een grote kans na rust.

wedstrijd nog te gaan in Euroborg. Altijd kijk Groningen tegen die achterstand aan van 2-1. De hoek nu ook geel. De jongen hem uitkapt. Met Zawada natuurlijk wel meer lengte in de ploeg. Wat kan hij uitrichten hier? De hoop zie je op de tribunes. Van der Werf achter de bal staat. Een goede bal maar van Bergen. Die krijgt hem wel op het hoofd. Maar hij maakt ook een pirouette erbij. Dan kan je niet geen richting geven. Amper richting geven.

Ruststand vorig jaar 1-2. Eindstand 1-2. Ruststand vandaag 1-2. Eindstand nog ongewis. Van Berg. Terug door Hübner.

zijn laatste benen loopt. Daarmee wel een tegenstand van Fortuna op gang brengt. En Descott moet er aan het einde staan en die schuift hem keurig binnen. 1-3. En andermaal een perfecte uitvoering van het plan Buis en het plan Fortuna. Hij stapt in, onderschept de bal en dan gaan ze weer razendsnel voorwaarts bij Fortuna. En eindigt het bij Descott, die zijn eerste maakt voor de Limburgers. Ook een prima bal weer van Michou. Tweede assist voor hem. Fase op het verkeerde been. Hij zou deze inzet

voor Groningen. Van der Werf.

komt het moment dat de moedeloosheid in de schoenen zakt bij Groningen. Nu nog niet het geval. Als er nog wat tijd zat is, alleen de kwaliteit lijkt toch wat weg te vloeien. Voelt alweer eens een hele poos geleden, die bal van Van Bergen tegen de paal. Loopt zich vast.

zegens vorig jaar voor Fortuna. Onder andere hier dus. In Euroborg. Volendam, NEC en Telstar de volle buit meegesnoept. Fortuna. Het seizoen begonnen met een punt in Eindhoven. Ze staan er nu een kwartier voor tijd heel goed voor. Een bezoek bij Groningen.

En zij die de moeite hebben genomen om deze kant op te komen, die hebben een prachtige avond.

Bloksa. Er is natuurlijk nog wel tijd om het echt te laten spoken. Als Groningen de tweede weet te maken. Die dan maar een keer wat stress doet. Andrijka van afstand aangeraakt. Nieuwe corner. Drie man scheefrecht. Nee hoor, nu is het goed.

moet natuurlijk nu een minuut naar de kant. Kili Klaas staat voor een ingelbeurt en hij is niet de enige. Er komen meer troeven aan bij de kant van Groningen in dit geval. Hearns. Eggens. En ook een debutant, Alvin Nordin. Gaat binnen de lijnen komen. Mottelen zal goed aflossen. Die heeft het 78 minuten lang volgehouden. Hij liep al een tijdje met een lege tank rond.

Een echte kerel. Dat waren de woorden van Danny Buijs om Rodrigo Guto te omschrijven. Hij heeft zich enorm vermand. Zand is de andere speler die plaats maakt. Prinsen van de Werf voor Eggens, Hearns en Nordin. Af moest op een brancard. Je ziet weinig gebeuren hier, maar hij was echt behoorlijk geraakt, mentaal. Ik had hem niet hopen voor Rodrigo Guto dat de vermoeidheid dusdanig groot is geweest. Dat zijn lijf hem hier flink in de steek heeft gelaten. Van Bergen. Hearns meegeven aan Ondrijker. Voorzet, nee.

Natuurlijk wordt er nog even een loop opgelegd. Is het niet buiten het strafschopgebied? Dat is ook een vraag die gesteld dient te worden. Zo'n Dreiker er vandoor gaat. Volkruid en Pinto. Dit is een lastige ook voor de VAR om het juiste contactmoment te bepalen. Als er al contact is in zijn ogen. Minuut 83. Binnen of buiten, daar hoeft Vos niet voor te kijken. Dat is gewoon iets voor de videoscheidsrechter. Oh, buitenspel, ja. Ook nog een maatstaf hierin. Dus moeten de aanvoerders even komen, want die krijgen de uitleg waar allemaal naar gekeken wordt en waarom het nu wat langer duurt. Buitenspel. Geen strafschop dus. Dat is de eerste overtreding buitenspel. Dan doet de rest er niet meer toe. Ja, dit standpunt zegt niet zoveel. Het standpunt dat de videoscheidsrechter al heeft gekregen en wij vermoedelijk ook zo meteen kunnen tonen. Ik zal het vertellen. Waarom deze beslissing zo genomen is.

Noordin. In één keer door. Daar komt Zawada, maar het is Brandros.

0: Zavada verlengt.
1: En die wordt over zijn eigen doelman ingekopt. En zo via Hübner Groningen terug tot 2-3. Misverstand achterin bij Fortuna tussen de centrumverdediger en Branderhorst. Zo steekt Hübner de loon andermaal in het kruidvat. Het overkomt iedere verdediger wel eens in zijn hele carrière om zo de keeper te passeren. Hoe groot worden de gevolgen? Zeefuik bekommert zich momenteel om een van de verdedigers van Groningen, Blomzaal, die daar ligt. We zien met Pasen. Wat is er allemaal gebeurd? Allebei wijzen ze naar elkaar als schuldigen. Nou, dan valt er vaak maar één oplossing te bedenken. Geel. En geel. Het was vorig jaar al zo furieus. Na de nederlaag tegen Fortuna. Het spel kon hem allemaal niet bekoren. Ik had nooit in zo'n team willen voetballen. Dat hij de emoties beheerst. Door die eigen goal van Hübner. Clement. Rijka. Om me voorgooien. Zawada wordt een corner.

0: door al het oponthoud. Zuurde van Goed. Nakijken van de strafschop. Liefst 8 minuten doorgaan op Schreuders. Van Bergen. Hearns. Clement. Niet door de benen, Hearns. Nordin. Gooit hem voor. Kili verlengt meer. Omal Zawada. Eens kijken hoe Euroborg die 8 minuten begroet. Hoopvol.
1: Dat is duidelijk.

kan ook niet meer. Hij moet. Geel. Ja, hij moet naar de kant van het spel. Heeft Vos moeten stilleggen. Er is dan wel geen behandeling geweest. Hij heeft wel even tempo eruit gehaald. En dus moet je een minuut naar de kant. Wim Hoek staat nog klaar om in te vallen. 18-jarige Bel. Het gaat nog wat worden hoor, dit potje. De laatste 7 minuten. Alles of niets. In optima forma. Hearns. Hukili. Michou staat er langs de zijlijn. Die wil wel weer. En die minuut is nog lang niet voorbij. Schreuder, sorry. Gooit hem erin richting Van Bergen. Rijka. Burns. Ook maar weer erin geslingerd. Slappe voorzet. Niet eens in de buurt van iemand. Wissel Fortuna. Michou mag erin. Wachten ze nog even met die wissel.

Schreuders. Verder Dalhaus. Burns. Slotoffensief van FC Groningen in volle gang. Eggens, Zawada, Van Bergen, Noordin allemaal voor de goal. We gaan er nu nog meer naar voren als er een corner komt. Met man en macht verdedigt Fortuna Sittard de voorsprong. Kandroos blijft staan. Dat er maar weer een keer een bal wordt weggekopt. Brengt die defensie toch wel in uit. Eggens sterk. Eggens, hoek wordt lastig en hij ramt hem over. Geen koelbloedigheid op het moment dat het wel gediend is. En je weet nooit of er een volgende kans volgt. Goed werk door eerst Brentijn van zich af te houden. Maar dan is het voor een spits een tikkie te wild, een tikkie te hoog. Voor Groningen veel te hoog. De wissel, Descott, afgelost. Wat een kans nog, zeg, voor Groningen.

gebruikt. En vooral de assistent scheidsrechter waargenomen. Ergens. Andrijka, die is wel bedrijvig. Clement. Schreuders. Die komt er niet aan. Ernst pikt op. Nordin. Ernst. Laag. Ergens laat lopen. Bal gewoon maar buiten gespeeld. Hier is niets aan de hand. Fijn. Als hij blijft liggen en het spel moet gestaakt worden, dan gaat hij weer een minuut naar de kant. Clement, de jongen. Oma weer erin gepompt. Dalaus komt weg. Blokzaal van Tom Schreuders houdt het breed. Van Bergen, maar weer een keer een luchtduel gewonnen. Dit is opzichtig duwen. Ja, dat is onhandig van Blokzijl. Twee handen gebruikt hij. Twee handen die Vos ook ziet. Hoeveel ballen die achter de hoede van Fortuna niet heeft verwerkt deze avond. Het is een groot compliment waard. Mede daarom nog altijd aan de goede kant van de score. En dan moeten ze nog een seconde of 90 volhouden. Voor een prachtige zege. Andermaal in Groningen. Nordin. Burns. Overname met Zeefuik. Voordeel, dat hoeft Fortuna niet. Ze willen de vrije trap. Want dat kost nog meer tijd.

heeft het heen en weer vandaag, Danny Buijs. Dertig tellen nog. Maar goed, dit heeft ook weer even geduurd. Er is nog gewisseld. Vos zou niet op 38-0-08 mogen fluiten. Maar de zevende tijd is er ook niet meer voor Groningen. Vaassen tegen Zeva kan. Zo komt Fortuna niet onder druk te staan. De 98-0-0 is gepasseerd. Nog één keer naar voren. Daar valt het te halen voor Groningen. Zawada. En weer een bal weggewerkt. Dat mag nog altijd van Vos. Vaassen weer naar voren, naar Zawada. Die wint in de lucht, verlengt. En voor wie valt hij goed? Weer niet voor Groningen. En nog altijd wordt er niet afgefloten. Nu wel, victorie Fortuna. Andermaal. De volle buit voor Danny Buijs in Groningen. Het verschil gemaakt voor rust door Zeefuik. Na rust een extra duit in het zakje door Descott. En dit is gewoon een buitengewoon knappe zegen voor de Limburgers. Die naar 7 punten springen. Meer dan Groningen na 4 wedstrijden. Het doel blijft 35 punten. Dan is dit een daverende start van het seizoen. Deceptie in de Euroborg. Het Gronings ontzet, Groningens ontzet ontsiert door een nederlaag tegen Fortuna Sittard. Weer tegen Fortuna Sittard. Dat van de laatste 5 keer hier 4 maal heeft gewonnen. Zij zijn weer de beste vrienden, wil ik niet zeggen. Maar gedragen ze zich weer zoals het hoort na een wedstrijd. Vijandig tijdens de wedstrijd, daarna vriendschappelijk. Na de 6 punten, na de eerste 2 wedstrijden, een dikke nederlaag in Eindhoven. En nu thuis verliezen van Fortuna. Dan maakt Groningen even een pas op de plaats. Zijn droommaand augustus zit er weer op. Groningen en hem te hopen dat hij het ook kan. De maanden die volgen, dat hij ook fit blijft. En je kunt de zege ook niet eens onverdiend noemen. Groningen heeft wel heel veel ballen voorgegeven. Maar die achterhoede van Fortuna Sittard moest heel af en toe een beetje buigen. Maar barstte toch eigenlijk geen enkel moment. Hoeveel grote reddingen heeft de Branderhorst nu moeten verrichten? Het is toch een gering aantal. Zij gaan het uitvak bedanken. Het uitvak dat volgende week naar Den Haag mag. Als dat de volgende wedstrijd is. En wij gaan één van die verdedigers horen. Die staat bij Wouter. Aanvoer. For all the best.

Coach style of electronic

Check us, SwingerTrance.com.

Thank you.